0: nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goeddeels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio.

0: Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. De mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die wilde dat het aantal interacties met vrouwen beperkt zou worden. Uitbater CT erkent dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden. Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire kondigde een onderzoek aan. Minister van Gelijkheid Aurore Berger reageerde verontwaardigd en zei dat geen enkel dogma of religie boven de wetten van de Republiek staat. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt dat er vooruitgang is geboekt tijdens zijn bezoeken aan Kiev en Moskou. President Trump zet hem en schoonzoon Jared Kushner in als bemiddelaars tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend spraken ze met president Poetin en president Zelensky over vredesvoorstellen. Volgens Witkoff zijn er stappen gezet richting nieuwe trilaterale gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten. Zelensky zegt dat de Amerikanen het vredesproces willen versnellen en dat Rusland klaar is om te onderhandelen. De Franse president Emmanuel Macron wil dat de toegang tot sociale media voor jongeren onder de 15 jaar in Europa wordt verboden. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om een Europese wet, nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus Franse wetgeving verwierp. Macron hoopt het verbod alsnog in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar verloopt. In Australië geldt al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. Ook Nederland, Spanje, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk overwegen een dergelijk verbod. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen. Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok-shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf. De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei van zonnepanelen sterk af. Maar ook bij grootschalige zonneparken en bedrijfsdaken is die trend zichtbaar. De afnemende groei komt doordat financiële opbrengsten onder druk staan. Onder meer door het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027. Het totale geïnstalleerde vermogen groeide in 2025 met 1,4 gigawattpiek naar 29,4 gigawattpiek. Goed voor 19,7% van de Nederlandse elektriciteitsproductie. De RVO verwacht de komende jaren een iets lagere jaarlijkse groei van zonne-energie dan in 2025. President Trump dreigt ermee dat de Canadese vliegtuigfabrikant Bombardier zijn producten niet langer in de Verenigde Staten mag verkopen. Hij schrijft op Truth Social dat de producten van het merk niet goed genoeg zijn. Als Bombardier de Amerikaanse markt wil, moet het bedrijf volgens Trump in de VS gaan bouwen en ophouden Amerika als spaarvarken te behandelen. Trump zegt dat 50% van de omzet van Bombardier uit de Verenigde Staten komt. De aanval past in de handelsoorlog tussen beide landen, waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde voor honderden Canadese producten. De topwetenschapper van OpenAI waarschuwt dat kunstmatige intelligentie zich zo snel ontwikkelt dat mensen het steeds moeilijker kunnen begrijpen. Jakub Paciotski vindt dat AI-laboratoria de ontwikkeling vrijwillig moeten vertragen vanwege veiligheidsredenen. Ruim een maand geleden braken AI-modellen van OpenAI tijdens een test in bij een ander AI-bedrijf, Hugging Face. De modellen kregen opdracht om hackopdrachten uit te voeren, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. OpenAI erkent dat het bedrijf eerder had kunnen ingrijpen bij de onbedoelde hack. Duizenden overheidsmedewerkers voeren dinsdag actie in Den Haag tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. Ongeveer 3000 mensen hebben zich aangemeld, melden FNV en CNV. Het gaat om medewerkers van gemeenten, het Rijk en universiteiten. De actievoerders verzamelen zich in Den Haag, waar vakbondsvoorzitters spreken. Daarna trekt een mars naar het ministerie van Financiën, waar de vakbonden hun eigen begrotingsplannen overhandigen. Werknemers van de Rijksschoonmaakorganisatie leggen de rest van deze week en volgende week maandag het werk neer. Ook medewerkers van de Haagse Straatorganisatie en 150 medewerkers van ABN AMRO staken dinsdag mee. De actie is onderdeel van een reeks acties tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor bijna geen treinen rijden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Tennister Iga Swiatek is uitgeschakeld in de vierde ronde van de US Open. De als achtste geplaatste Poolse verloor in twee sets van de Chinese Zheng Qin Wen, 7-5, 6-3. Swiatek stond in de eerste set nog met 5-0 voor, maar Zheng won vervolgens 7 games op rij. De Poolse kwam niet meer terug van die tegenslag. Zheng speelt in de kwartfinale tegen Naomi Osaka of Elena Rybakina. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. Twee weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod.
2: Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internationale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar een bui vallen. Het wordt rond de 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het bewolkt. Vooral in het noorden en westen gaat het regenen. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. Het wordt zo'n 17 graden. In het zuidoosten kan het nog 22 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen zijn er stevige buien, vooral in het westen, plaatselijk met onweer. Het wordt ongeveer 17 graden. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en dienst toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche.
4: De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittende van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die wilde dat het aantal interacties met vrouwen beperkt zou worden. Uitbater CT erkent dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden. Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire kondigde een onderzoek aan. Minister van Gelijkheid Aurore Berger reageerde verontwaardigd en zei dat geen enkel dogma of religie boven de wetten van de Republiek staat. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt dat er vooruitgang is geboekt tijdens zijn bezoeken aan Kiev en Moskou. President Trump zet hem en schoonzoon Jared Kushner in als bemiddelaars tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend spraken ze met president Poetin en president Zelensky over vredesvoorstellen. Volgens Witkoff zijn er stappen gezet richting nieuwe trilaterale gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten. Zelensky zegt dat de Amerikanen het vredesproces willen versnellen en dat Rusland klaar is om te onderhandelen. De Franse president Emmanuel Macron wil dat de toegang tot sociale media voor jongeren onder de 15 jaar in Europa wordt verboden. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om een Europese wet, nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus Franse wetgeving verwierp. Macron hoopt het verbod alsnog in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar verloopt. In Australië geldt al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. Ook Nederland, Spanje, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk overwegen een dergelijk verbod. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen. Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok Shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok Shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf. De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei van zonnepanelen sterk af. Maar ook bij grootschalige zonneparken en bedrijfsdaken is die trend zichtbaar. De afnemende groei komt doordat financiële opbrengsten onder druk staan. Onder meer door het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027. Het totale geïnstalleerde vermogen groeide in 2025 met 1,4 gigawattpiek naar 29,4 gigawattpiek. Goed voor 19,7% van de Nederlandse elektriciteitsproductie. De RVO verwacht de komende jaren een iets lagere jaarlijkse groei van zonne-energie dan in 2025.
4: President Trump dreigt ermee dat de Canadese vliegtuigfabrikant Bombardier zijn producten niet langer in de Verenigde Staten mag verkopen. Hij schrijft op Truth Social dat de producten van het merk niet goed genoeg zijn. Als Bombardier de Amerikaanse markt wil, moet het bedrijf volgens Trump in de VS gaan bouwen en ophouden Amerika als spaarvarken te behandelen. Trump zegt dat 50% van de omzet van Bombardier uit de Verenigde Staten komt. De aanval past in de handelsoorlog tussen beide landen, waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde voor honderden Canadese producten. De topwetenschapper van OpenAI waarschuwt dat kunstmatige intelligentie zich zo snel ontwikkelt dat mensen het steeds moeilijker kunnen begrijpen. Jakub Paciotski vindt dat AI-laboratoria de ontwikkeling vrijwillig moeten vertragen vanwege veiligheidsredenen. Ruim een maand geleden braken AI-modellen van OpenAI tijdens een test in bij een ander AI-bedrijf, Hugging Face. De modellen kregen opdracht om hackopdrachten uit te voeren, waarbij beveiligingsmaatregelen waren uitgeschakeld. OpenAI erkent dat het bedrijf eerder had kunnen ingrijpen bij de onbedoelde hack. Duizenden overheidsmedewerkers voeren dinsdag actie in Den Haag tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. Ongeveer 3000 mensen hebben zich aangemeld, melden FNV en CNV. Het gaat om medewerkers van gemeenten, het Rijk en universiteiten. De actievoerders verzamelen zich in Den Haag, waar vakbondsvoorzitters spreken. Daarna trekt een mars naar het ministerie van Financiën, waar de vakbonden hun eigen begrotingsplannen overhandigen. Werknemers van de Rijksschoonmaakorganisatie leggen de rest van deze week en volgende week maandag het werk neer. Ook medewerkers van de Haagse Straatorganisatie en 150 medewerkers van ABN AMRO staken dinsdag mee. De actie is onderdeel van een reeks acties tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor bijna geen treinen rijden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Iga Swiatek is uitgeschakeld in de vierde ronde van de US Open. De als achtste geplaatste Poolse verloor in twee sets van de Chinese Zhenqin Wen, 7-5, 6-3. Swiatek stond in de eerste set nog met 5-0 voor, maar Zheng won vervolgens 7 games op rij. De Poolse kwam niet meer terug van die tegenslag. Zheng speelt in de kwartfinale tegen Naomi Osaka of Elena Rybakina. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen bij een graad of 17. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend wordt het bewolkt. Vooral in het noorden en westen gaat het regenen. Vanmiddag periode met regen, bij een temperatuur rond 17 graden. In het zuidoosten nog 22 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig, soms windkracht 6. Vanavond regent het, aanvankelijk op veel plaatsen. Later wordt het van het westen uit droger. In het zuidoosten duurt de regen tot laat in de avond. Er zijn geen waarschuwingen. Morgen een onstuimige dag met stevige buien en mogelijk onweer, vooral in het westen. De temperatuur blijft steken rond 17 graden. De wind uit het noordwesten is flink, aan zee krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hack werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittende van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die wilde dat het aantal interacties met vrouwen beperkt zou worden. Uitbater CT erkent dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden. Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire kondigde een onderzoek aan. Minister van Gelijkheid Aurore Berger reageerde verontwaardigd en zei dat geen enkel dogma of religie boven de wetten van de Republiek staat. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt dat er vooruitgang is geboekt tijdens zijn bezoeken aan Kiev en Moskou. President Trump zet hem en schoonzoon Jared Kushner in als bemiddelaars tussen Rusland en Oekraïne.
4: Afgelopen weekend spraken ze met president Poetin en president Zelensky over vredesvoorstellen. Volgens Witkoff zijn er stappen gezet richting nieuwe trilaterale gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten. Zelensky zegt dat de Amerikanen het vredesproces willen versnellen en dat Rusland klaar is om te onderhandelen.
5: De Franse president Emmanuel Macron wil dat de toegang tot sociale media voor jongeren onder de 15 jaar in Europa wordt verboden. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om een Europese wet, nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus Franse wetgeving verwierp. Macron hoopt het verbod alsnog in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar verloopt. In Australië geldt al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. Ook Nederland, Spanje, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk overwegen een dergelijk verbod.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht. Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen. De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen. Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok-shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf. De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei van zonnepanelen sterk af. Maar ook bij grootschalige zonneparken en bedrijfsdaken is die trend zichtbaar. De afnemende groei komt doordat financiële opbrengsten onder druk staan. Onder meer door het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027. Het totale geïnstalleerde vermogen groeide in 2025 met 1,4 gigawattpiek naar 29,4 gigawattpiek. Goed voor 19,7% van de Nederlandse elektriciteitsproductie. De RVO verwacht de komende jaren een iets lagere jaarlijkse groei van zonne-energie dan in 2025.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Iga Swiatek is uitgeschakeld in de vierde ronde van de US Open. De als achtste geplaatste Poolse verloor in twee sets van de Chinese Zheng Qin Wen, 7-5, 6-3. Swiatek stond in de eerste set nog met 5-0 voor, maar Zheng won vervolgens 7 games op rij. De Poolse kwam niet meer terug van die tegenslag. Zheng speelt in de kwartfinale tegen Naomi Osaka of Elena Rybakina. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het 3e competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt ongeveer 17 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig. Vanochtend is het bewolkt. Vooral in het noorden en westen gaat het regenen. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur komt uit rond de 17 graden. In het zuidoosten kan het nog 22 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het aanvankelijk nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen in de ochtend schijnt in het oosten af en toe de zon. Maar in het westen komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Morgenmiddag zijn er veel buien, opnieuw met kans op onweer. Het wordt ongeveer 17 graden, met een matige tot krachtige wind uit het noordwesten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goeddeels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en dienst toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche.
10: De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten.
4: De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde.
9: Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht.
10: De brug, waar de A28 overheen gaat, is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittende van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt dat er vooruitgang is geboekt tijdens zijn bezoeken aan Kiev en Moskou. President Trump zet hem en schoonzoon Jared Kushner in als bemiddelaars tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend spraken ze met president Poetin en president Zelensky over vredesvoorstellen. Volgens Witkoff zijn er stappen gezet richting nieuwe trilaterale gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten. Zelensky zegt dat de Amerikanen het vredesproces willen versnellen en dat Rusland klaar is om te onderhandelen. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die wilde dat het aantal interacties met vrouwen beperkt zou worden. Uitbater CT erkent dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden. Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire kondigde een onderzoek aan. Minister van Gelijkheid Aurore Berger reageerde verontwaardigd en zei dat geen enkel dogma of religie boven de wetten van de Republiek staat.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht. Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert.

0: Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen. De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen. De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei van zonnepanelen sterk af. Maar ook bij grootschalige zonneparken en bedrijfsdaken is die trend zichtbaar. De afnemende groei komt doordat financiële opbrengsten onder druk staan. Onder meer door het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027. Het totale geïnstalleerde vermogen groeide in 2025 met 1,4 gigawattpiek naar 29,4 gigawattpiek. Goed voor 19,7% van de Nederlandse elektriciteitsproductie. De RVO verwacht de komende jaren een iets lagere jaarlijkse groei van zonne-energie dan in 2025. Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok-shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Iga Swiatek is uitgeschakeld in de 4e ronde van de US Open. De als 8e geplaatste Poolse verloor in 2 sets van de Chinese Zheng Qin Wen, 7-5, 6-3. Swiatek stond in de eerste set nog met 5-0 voor, maar Zheng won vervolgens 7 games op rij. De Poolse kwam niet meer terug van die tegenslag. Zheng speelt in de kwartfinale tegen Naomi Osaka of Elena Rybakina. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt ongeveer 17 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig. Vanochtend is het bewolkt. Vooral in het noorden en westen gaat het regenen. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur komt uit rond de 17 graden. In het zuidoosten kan het nog 22 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het aanvankelijk nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen in de ochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het westen komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Morgenmiddag zijn er veel buien, opnieuw met kans op onweer. Het wordt ongeveer 17 graden, met een matige tot krachtige wind uit het noordwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goeddeels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en diensttoeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan.
6: Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt dat er vooruitgang is geboekt tijdens zijn bezoeken aan Kiev en Moskou. President Trump zet hem en schoonzoon Jared Kushner in als bemiddelaars tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend spraken ze met president Poetin en president Zelensky over vredesvoorstellen. Volgens Witkoff zijn er stappen gezet richting nieuwe trilaterale gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten. Zelensky zegt dat de Amerikanen het vredesproces willen versnellen en dat Rusland klaar is om te onderhandelen. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die wilde dat het aantal interacties met vrouwen beperkt zou worden. Uitbater CT erkent dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden. Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire kondigde een onderzoek aan. Minister van Gelijkheid Aurore Berger reageerde verontwaardigd en zei dat geen enkel dogma of religie boven de wetten van de Republiek staat.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht. Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerde Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen. De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt.
7: Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen.
0: De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei van zonnepanelen sterk af. Maar ook bij grootschalige zonneparken en bedrijfsdaken is die trend zichtbaar. De afnemende groei komt doordat financiële opbrengsten onder druk staan. Onder meer door het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027. Het totale geïnstalleerde vermogen groeide in 2025 met 1,4 gigawattpiek naar 29,4 gigawattpiek. Goed voor 19,7% van de Nederlandse elektriciteitsproductie. De RVO verwacht de komende jaren een iets lagere jaarlijkse groei van zonne-energie dan in 2025.
7: Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok Shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok Shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennister Iga Swiatek is uitgeschakeld in de 4e ronde van de US Open. De als 8e geplaatste Poolse verloor in 2 sets van de Chinese Zheng Qin Wen, 7-5, 6-3. Swiatek stond in de eerste set nog met 5-0 voor, maar Zheng won vervolgens 7 games op rij. De Poolse kwam niet meer terug van die tegenslag. Zheng speelt in de kwartfinale tegen Naomi Osaka of Elena Rybakina. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het 3e competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar een bui vallen. Het wordt ongeveer 17 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur komt uit op zo'n 17 graden. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 22 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig, af en toe krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen is het wisselvallig met stevige buien, vooral in het westen. Plaatselijk kan het onweren. Het wordt ongeveer 17 graden. De noordwestenwind is aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hack bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hack werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters.
6: Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren.
7: Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die wilde dat het aantal interacties met vrouwen beperkt zou worden. Uitbater CT erkent dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden. Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire kondigde een onderzoek aan. Minister van Gelijkheid Aurore Berger reageerde verontwaardigd en zei dat geen enkel dogma of religie boven de wetten van de Republiek staat.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht.
6: Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen.
7: De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt.
6: Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen.
7: De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei van zonnepanelen sterk af. Maar ook bij grootschalige zonneparken en bedrijfsdaken is die trend zichtbaar. De afnemende groei komt doordat financiële opbrengsten onder druk staan. Onder meer door het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027. Het totale geïnstalleerde vermogen groeide in 2025 met 1,4 gigawattpiek naar 29,4 gigawattpiek. Goed voor 19,7% van de Nederlandse elektriciteitsproductie.
0: De RVO verwacht de komende jaren een iets lagere jaarlijkse groei van zonne-energie dan in 2025.
7: Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok-shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Iga Swiatek is uitgeschakeld in de vierde ronde van de US Open. De als achtste geplaatste Poolse verloor in twee sets van de Chinese Zhenqin Wen, 7-5, 6-3. Swiatek stond in de eerste set nog met 5-0 voor, maar Zheng won vervolgens 7 games op rij. De Poolse kwam niet meer terug van die tegenslag. Zheng speelt in de kwartfinale tegen Naomi Osaka of Elena Rybakina. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zhenqin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar een bui vallen. Het wordt ongeveer 17 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt. En vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur komt uit op zo'n 17 graden. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 22 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig, af en toe krachtig.
9: Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen is het wisselvallig met stevige buien, vooral in het westen. Plaatselijk kan het onweren. Het wordt ongeveer 17 graden. De noordwestenwind is aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goeddeels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche.
10: De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht.
6: De brug, waar de A28 overheen gaat, is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittende van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die wilde dat het aantal interacties met vrouwen beperkt zou worden. Uitbater CT erkent dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden. Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire kondigde een onderzoek aan. Minister van Gelijkheid Aurore Berger reageerde verontwaardigd en zei dat geen enkel dogma of religie boven de wetten van de Republiek staat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
11: Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht.

0: al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen. De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen. De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei van zonnepanelen sterk af. Maar ook bij grootschalige zonneparken en bedrijfsdaken is die trend zichtbaar. De afnemende groei komt doordat financiële opbrengsten onder druk staan. Onder meer door het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027. Het totale geïnstalleerde vermogen groeide in 2025 met 1,4 gigawattpiek naar 29,4 gigawattpiek. Goed voor 19,7% van de Nederlandse elektriciteitsproductie. De RVO verwacht de komende jaren een iets lagere jaarlijkse groei van zonne-energie dan in 2025. Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok-shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Iga Swiatek is uitgeschakeld in de 4e ronde van de US Open. De als 8e geplaatste Poolse verloor in 2 sets van de Chinese Zheng Qin Wen, 7-5, 6-3. Swiatek stond in de eerste set nog met 5-0 voor, maar Zheng won vervolgens 7 games op rij. De Poolse kwam niet meer terug van die tegenslag. Zheng speelt in de kwartfinale tegen Naomi Osaka of Elena Rybakina. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Eccleston

0: Zoon ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar nog een bui vallen met temperaturen rond de 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend wordt het op veel plaatsen bewolkt. Vooral in het noorden en westen gaat het regenen. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. Het wordt zo'n 17 graden. In het zuidoosten kan het nog oplopen tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen. Maar vanuit het westen wordt het droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen zijn er vooral in het westen stevige buien. Soms met onweer. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust krachtig. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hack werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittende van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die wilde dat het aantal interacties met vrouwen beperkt zou worden. Uitbater CT erkent dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden. Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire kondigde een onderzoek aan. Minister van Gelijkheid Aurore Berger reageerde verontwaardigd en zei dat geen enkel dogma of religie boven de wetten van de Republiek staat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht. Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerde Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen. De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld.
5: De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen.
6: De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei van zonnepanelen sterk af. Maar ook bij grootschalige zonneparken en bedrijfsdaken is die trend zichtbaar. De afnemende groei komt doordat financiële opbrengsten onder druk staan. Onder meer door het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027. Het totale geïnstalleerde vermogen groeide in 2025 met 1,4 gigawattpiek naar 29,4 gigawattpiek. Goed voor 19,7% van de Nederlandse elektriciteitsproductie. De RVO verwacht de komende jaren een iets lagere jaarlijkse groei van zonne-energie dan in 2025.
5: Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok-shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod.
7: Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het 3e competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internationale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de 2e keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht in de 4e ronde de 21-jarige Fransman Arthur Géat in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6 en 6-4. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. Hij speelt om een plek bij de laatste 4 tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. In 2021 bereikte hij ook de kwartfinales, waarin hij verloor van de latere winnaar Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar een bui vallen. Het wordt zo'n 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en gaat het vooral in het noorden en westen regenen. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur komt uit rond de 17 graden. In het zuidoosten kan het nog oplopen tot 22 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt. Eerst regent het nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het zuidoosten houdt de regen wat langer aan. Morgen is het wisselvallig met stevige buien, vooral in het westen. Plaatselijk kan het onweren. De wind is dan matig tot krachtig en komt uit het noordwesten. Het wordt ongeveer 17 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hack werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten, omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren. personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die wilde dat het aantal interacties met vrouwen beperkt zou worden. Uitbater CT erkent dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden. Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire kondigde een onderzoek aan. Minister van Gelijkheid Aurore Berger reageerde verontwaardigd en zei dat geen enkel dogma of religie boven de wetten van de Republiek staat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten. Vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de weeks en buiten vakanties boeken. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht. Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen. De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen. Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok Shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen.
5: Ook de Consumentenbond was al kritisch. Niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het 3e competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internationale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de 2e keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géa in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de 3e set overleefde van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar een bui vallen. Het wordt zo'n 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en gaat het vooral in het noorden en westen regenen. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur komt uit rond de 17 graden. In het zuidoosten kan het nog oplopen tot 22 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt. Eerst regent het nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het zuidoosten houdt de regen wat langer aan. Morgen is het wisselvallig met stevige buien, vooral in het westen. Plaatselijk kan het onweren. De wind is dan matig tot krachtig en komt uit het noordwesten. Het wordt ongeveer 17 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt.
13: Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven.
6: De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittende van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. De mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die wilde dat het aantal interacties met vrouwen beperkt zou worden. Uitbater CT erkent dat die voorwaarden niet geaccepteerd hadden mogen worden. Burgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire kondigde een onderzoek aan. Minister van Gelijkheid Aurore Berger reageerde verontwaardigd en zei dat geen enkel dogma of religie boven de wetten van de Republiek staat.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten. Vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de weeks en buiten vakanties boeken. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD.
12: Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht.
15: Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen.
16: De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt.
17: Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen.
18: Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok-shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod.
21: Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië.
22: Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch.
21: Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het 3e competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als

0: die eerder IGA-Sviontech uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géa in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de 3e set overleefde Van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan hier en daar een enkele bui vallen met temperaturen rond de 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend wordt het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen begint het in de loop van de ochtend te regenen. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. Het wordt zo'n 17 graden, in het zuidoosten mogelijk nog 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken droog. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen schijnt er in het oosten af en toe de zon, maar vooral in het westen komen er stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Het wordt ongeveer 17 graden. De wind is aan de kust krachtig.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goeddeels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en dienst toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt,

0: waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten.
1: De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hack bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hack werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten, omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat, is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur nu openbaar maakt. In de maanden na de aanslagen werd New Yorkers verzekerd dat de lucht veilig was om in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand. De documenten lagen meer dan 2 decennia opgeslagen in 68 dozen. Burgemeester Mamdani geeft opdracht ze nu openbaar te maken. Net nu het 25 jaar geleden is dat de aanslagen werden gepleegd. De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittende van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. De mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten. Vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de weeks en buiten vakanties boeken. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht. De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen. Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen.
1: Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok-shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het 3e competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internationale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de 2e keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géat in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de 3e set overleefde Van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan hier en daar een enkele bui vallen met temperaturen rond de 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend wordt het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen begint het in de loop van de ochtend te regenen. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. Het wordt zo'n 17 graden, in het zuidoosten mogelijk nog 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken droog. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen schijnt er in het oosten af en toe de zon, maar vooral in het westen komen er stevige buien voor, plaatselijk met onweer.
6: Het wordt ongeveer 17 graden. De wind is aan de kust krachtig.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen.
11: De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche.
12: De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten.
13: De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde.
14: Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan,
15: maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur nu openbaar maakt. In de maanden na de aanslagen werd New Yorkers verzekerd dat de lucht veilig was om in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand. De documenten lagen meer dan 2 decennia opgeslagen in 68 dozen. Burgemeester Mamdani geeft opdracht ze nu openbaar te maken. Net nu het 25 jaar geleden is dat de aanslagen werden gepleegd. De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittende van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer open gegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Zijn positie stond onder druk door een onderzoek naar mogelijke corruptie in zijn kantoor. Anticorruptieautoriteiten vielen het kantoor binnen vanwege een onderzoek naar frauduleuze callcenters. Een topmedewerker zou deel uitmaken van een netwerk dat illegale ondernemingen beschermde en miljoenen grivna witgewassen zou hebben. Kravchenko noemt zijn vertrek een politiek besluit en vraagt president Zelensky en het parlement zijn ontslag te accepteren.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten.
19: vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de weeks en buiten vakanties boeken. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht. De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt.
20: Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerde Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen.
21: Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen.
22: Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok-shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. SC Cambuur laat bij de thuiswedstrijd tegen NEC zaterdag weer uit publiek toe. Dat heeft de club besloten na overleg met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. 2 weken geleden vielen 7 gewonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, toen supporters veel vuurwerk afstaken en fakkels gooiden. Cambuur plaatst nu netten rond het uitvak en neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld voor een stadionverbod.
25: Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géa in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de derde set overleefde Van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt met hier en daar een bui. In de loop van de ochtend gaat het vooral in het noorden en westen regenen. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur komt uit rond de 17 graden. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 22 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Mogelijk af en toe windkracht 6. Vanavond blijft het bewolkt. Het regent eerst op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het zuidoosten houdt de regen tot laat in de avond aan. Morgen zijn er stevige buien, vooral in het westen, plaatselijk met onweer. In de middag maximaal zo'n 17 graden. De wind is dan matig tot krachtig uit noordwestelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen.
4: De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was.
6: Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten. Zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche.
7: De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten.
8: De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde.
6: Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
26: Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, waarbij 6 mensen gewond raakten. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's werden getroffen door brokstukken van drones. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Russen klaar zijn om te onderhandelen en dat de Amerikaanse regering Poetin kan dwingen tot deescaleren.
12: De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt.
13: Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven.
14: De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. De mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat.
15: De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten. Vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de week en buiten vakanties boeken.
27: Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht.
28: De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD.
29: Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen.
0: Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt.
1: Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen.
2: Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen.
19: Jongerenbank Buut begint een sociale mediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Het ABN AMRO-onderdeel noemt het verkoopkanaal een verleidingsmachine, vooral voor puberbreinen. Met TikTok-shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen zonder de app te verlaten. De bank neemt geen directe maatregelen tegen TikTok-shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan op gang brengen. Ook de Consumentenbond was al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Shuriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het 3e competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de 2e keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géa in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de 3e set overleefde van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt met hier en daar een bui. In de loop van de ochtend gaat het vooral in het noorden en westen regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur komt uit rond de 17 graden. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 22 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen is het wisselvallig met stevige buien, soms met onweer. De wind is aan de kust krachtig. Morgenavond klaart het wat op en neemt de buienactiviteit af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen.
8: De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en dienst toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche.
22: De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en 2 agenten gewond raakten.
9: De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten.

0: Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten, omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand. Terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
2: Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, waarbij 6 mensen gewond raakten. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's werden getroffen door brokstukken van drones. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat de Russen klaar zijn om te onderhandelen en dat de Amerikaanse regering Poetin kan dwingen tot deescaleren. De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittende van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen.

0: hoor je bij Talk Radio De Feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet. De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar.
3: Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten. Vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de weeks en buiten vakanties boeken.
4: Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht.
5: De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt.
6: Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden voor de kust van Argentinië zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen.
7: Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had.
10: In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géa in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de derde set overleefde Van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt met hier en daar een bui. In de loop van de ochtend gaat het vooral in het noorden en westen regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur komt uit rond de 17 graden. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 22 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen is het wisselvallig met stevige buien, soms met onweer. De wind is aan de kust krachtig. Morgenavond klaart het wat op en neemt de buienactiviteit af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en dienst toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche.
16: De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug bij Nijkerk gesloten omdat de veiligheid van de constructie niet meer gegarandeerd kan worden. Bij een recente inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld en die situatie is sneller verslechterd dan verwacht. De brug waar de A28 overheen gaat is sinds maandagmiddag dicht voor verkeer. Ook de scheepvaart en de twee wegen eronder zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een herstelplan, maar wanneer de brug weer opengaat is nog niet bekend. Voor de scheepvaart gold al jaren een snelheidsbeperking vanwege bodemerosie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand. Terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
18: Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, waarbij 6 mensen gewond raakten. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's werden getroffen door brokstukken van drones. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Russen klaar zijn om te onderhandelen en dat de Amerikaanse regering Poetin kan dwingen tot deescaleren.
19: De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt.
20: Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven.
21: De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat.
22: De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, en 5 andere vliegvelden zijn dinsdagochtend weer opengegaan. Ze waren gesloten vanwege vulkaanas na een uitbarsting van de Anak Krakatau afgelopen weekend. De afgelopen dagen schortten 8 luchthavens hun activiteiten op, met gevolgen voor bijna 3000 vluchten. Meer dan 340.000 passagiers stranden, meldt het ministerie van Transport. In 2018 doodde een tsunami ten gevolge van de ineenstorting van delen van de Anak Krakatau 429 mensen.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet. De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar.
27: Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten. Vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de weeks en buiten vakanties boeken.
28: Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken.
27: Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht.
0: De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt.
1: Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen.
2: Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten, waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië.
5: Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen.
6: Lazio heeft het 3e competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies.
7: Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde.
8: Botik van de Zandschulp heeft zich voor de 2e keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géat in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de 3e set overleefde Van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi.
9: Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt, met hier en daar een bui. In het noorden en westen gaat het later regenen. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt met perioden van regen. Het wordt ongeveer 17 graden, in het zuidoosten kan het nog 22 graden worden. De wind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot mogelijk krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen vallen er stevige buien, vooral in het westen, plaatselijk met onweer. Het wordt ongeveer 17 graden met matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is dicht en dat zorgt dinsdagochtend al vroeg voor flinke files in de regio. Op de N305 in Flevoland is een vertraging van 19 minuten. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn is het verkeer in totaal 15 minuten vertraagd. Ook op de N50 bij Zwolle staat file. De ANWB verwacht meer opstoppingen naarmate de ochtendspits verder op gang komt. Rijkswaterstaat sloot de brug maandag af, omdat tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goeddeels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche.
15: De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hack werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd.
18: Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, waarbij 6 mensen gewond raakten. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's werden getroffen door brokstukken van drones. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat de Russen klaar zijn om te onderhandelen en dat de Amerikaanse regering Poetin kan dwingen tot deescaleren.
19: Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand. Terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
20: De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt.
21: Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven.
0: De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. De mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet. De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar.
24: Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten. Vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de weeks en buiten vakanties boeken.
25: Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht.
26: Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerde Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen.
27: De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt.
28: Het kabinet wil dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers en incontinentiemateriaal, schrijft de Telegraaf. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er een inleverplicht voor luiers. Dat kan jonge gezinnen en ouderen op jaarlijks honderden euro's komen te staan. Over 5 jaar moet zeker een kwart van de gebruikte luiers gescheiden worden ingezameld. De luierfabrikanten moeten dan zelf een landelijk inzamelsysteem opzetten. waarna gespecialiseerde afvalbedrijven de kunststoffen en cellulose kunnen terugwinnen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géa in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de derde set overleefde Van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt met hier en daar een bui. In de loop van de ochtend gaat het vooral in het noorden en westen regenen. De wind komt uit het zuidwesten, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met perioden van regen. Het wordt zo'n 17 graden, in het zuidoosten plaatselijk nog 22. Aan de kust staat een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droog. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen zijn er stevige buien, vooral in het westen, met kans op onweer. Het wordt ongeveer 17 graden. De noordwestenwind is aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is dicht. En dat zorgt dinsdagochtend al vroeg voor flinke files in de regio. Op de N305 in Flevoland is een vertraging van 19 minuten. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn is het verkeer in totaal 15 minuten vertraagd. Ook op de N50 bij Zwolle staat file. De ANWB verwacht meer opstoppingen naarmate de ochtendspits verder op gang komt. Rijkswaterstaat sloot de brug maandag af, omdat tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie.
28: De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd.
0: Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, waarbij 6 mensen gewond raakten. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's werden getroffen door brokstukken van drones. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat de Russen klaar zijn om te onderhandelen en dat de Amerikaanse regering Poetin kan dwingen tot deescaleren. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
28: De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven.
0: De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Het dagelijks leven is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van de 3,2% in juli. De prijsstijging komt vooral door duurdere goederen en diensten die Nederlandse consumenten in het buitenland aanschaffen, zoals vliegtickets, hotels en pakketreizen. Ook de gasprijs steeg.
28: De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet. De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar.
0: Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten.
28: vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten

0: rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht. Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerde Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen. De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géat in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de derde set overleefde Van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
2: Vanochtend is het op veel plaatsen zwaar bewolkt, met plaatselijk al wat regen. In het noorden en westen gaat het later op de ochtend harder regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag breidt de regen zich vanuit het westen verder uit. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 24 graden worden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot mogelijk krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen verwachten we buien, vooral in de westelijke helft, plaatselijk met onweer. De temperatuur blijft steken rond de 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is dicht. En dat zorgt dinsdagochtend al vroeg voor flinke files in de regio. Op de N305 in Flevoland is een vertraging van 19 minuten. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn is het verkeer in totaal 15 minuten vertraagd. Ook op de N50 bij Zwolle staat file. De ANWB verwacht meer opstoppingen naarmate de ochtendspits verder op gang komt. Rijkswaterstaat sloot de brug maandag af, omdat tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. De politie is maandagavond met veel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 21 uur binnen in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Een woordvoerster zegt dat de politie deze dagen extra alert is op dergelijke meldingen. Dat heeft te maken met het schietincident in het nabijgelegen Overasselt, waar vorige week een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven waarin een verdachte van de hek bij Odido te horen is. De man deed zich in een telefoongesprek voor als IT'er en gebruikte zoveel interne terminologie dat een Odido-medewerker dacht een collega aan de lijn te hebben. De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geleid en gaf daar zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode door. Daardoor kregen criminelen toegang tot systemen van Odido en bemachtigden ze gegevens van ruim 6 miljoen klanten. De hek werd opgeëist door de groep Shiny Hunters, die geld eisten van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden gegevens van Odido-klanten op het dark web. De politie hoopt dat iemand de stem in het audiofragment herkent, nadat een eerdere oproep aan de verdachte zelf niets opleverde. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd. Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, waarbij 6 mensen gewond raakten. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's werden getroffen door brokstukken van drones. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat de Russen klaar zijn om te onderhandelen en dat de Amerikaanse regering Poetin kan dwingen tot deescaleren. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen. De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren.
4: De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Het dagelijks leven is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van de 3,2% in juli. De stijging komt vooral door hogere prijzen van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland kopen, zoals vakanties, vliegtickets en hotels. Ook de gasprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Uitgaven tijdens vakanties en aankopen over de grens waren in augustus gemiddeld 7,4% duurder dan vorig jaar. De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet. De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar. Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten. Vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de weeks en buiten vakanties boeken. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht. De Europese Commissie presenteert woensdag nieuwe wetgeving voor Europese aanbestedingen, schrijft het FD. Openbare aanbestedingen mogen straks niet meer vooral draaien om de laagste prijs. Overheden moeten verplicht meer gewicht geven aan kwaliteit, waarbij ook vergroening, innovatie, strategische autonomie en arbeidsvoorwaarden meetellen. Daarmee wil de Commissie de enorme markt voor overheidsopdrachten inzetten als instrument voor haar economische en politieke doelen. Hoogleraar aanbestedingsrecht Willem Jansen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, spreekt van een echt keerpunt in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. Argentinië gaat oliemaatschappij Navitas Petroleum en zijn directie aanklagen, omdat het bedrijf bij de Falklandeilanden opereert. Volgens de Argentijnse regering schendt het bedrijf de Argentijnse wet door te werken met vergunningen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. President Javier Milei dreigde vorige week al met sancties tegen oliemaatschappijen die bij de eilanden boren. De Falklandeilanden, voor de kust van Argentinië, zijn een overzees Brits gebiedsdeel en al lange tijd omstreden. In 1982 voerden Argentinië en het Verenigd Koninkrijk 74 dagen oorlog om de eilanden, waarbij meer dan 900 mensen omkwamen, merendeels Argentijnen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon.
7: De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië.
8: Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen.
9: Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies.
10: Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde.
11: Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géat in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de derde set overleefde van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi.
12: Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de 4e ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt en valt plaatselijk al wat regen. In het noorden en westen gaat het harder regenen. Vanmiddag breidt de regen zich uit naar het oosten. Alleen in het zuidoosten blijft het nog even droog. De temperatuur loopt uiteen. In het noordwesten rond de 18 graden. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond wordt het van het westen uit droger. Maar in het zuidoosten blijft het tot laat regenen. Morgen zijn er stevige buien, vooral in het westen, met kans op onweer. Het wordt dan zo'n 18 graden.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergbrug op de A28 bij Nijkerk. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd. De brug is uit veiligheidsoverwegingen gesloten nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. Hoe lang de weg en brug afgesloten blijven is nog niet bekend. Er stonden vroeg in de ochtendspits al files op de A28 en omliggende wegen.
18: Gedupeerde ouders en ondernemers hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen vanwege het achterhouden of verduisteren van bewijsmateriaal.
4: Advocaat Marijn van Leeuwen deed de aangifte eind augustus namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de Belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Aanleiding zijn berichten over een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Donderdag voert de Tweede Kamer een plenair debat over de datakluis. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is dicht en dat zorgt dinsdagochtend al vroeg voor flinke files in de regio. Op de N305 in Flevoland is een vertraging van 19 minuten. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn is het verkeer in totaal 15 minuten vertraagd. Ook op de N50 bij Zwolle staat file. De ANWB verwacht meer opstoppingen naarmate de ochtendspits verder op gang komt. Rijkswaterstaat sloot de brug maandag af, omdat tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goeddeels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft Kiev weer aangevallen met ballistische raketten, nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner waren vertrokken. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's zijn getroffen. Polen voerde operaties uit om schending van zijn luchtruim te voorkomen en legde het vliegverkeer op Lublin Airport tijdelijk stil. In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd.
5: Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen. De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittende van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei blijft sterk door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. De toename viel wel iets lager uit dan economen hadden verwacht. Ook de import steeg met ruim 28%, eveneens iets minder dan voorspeld. Het handelsoverschot kwam uit op $119,1 miljard, 6% meer dan in juli. Het dagelijks leven is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van de 3,2% in juli. Volgens het CBS komt de stijging vooral door hogere prijzen van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland aanschaffen, zoals vakanties en vliegtickets. Ook de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, droeg bij aan de inflatie. Uitgaven tijdens vakanties en aankopen over de grens waren in augustus gemiddeld 7,4% duurder dan vorig jaar. Nederlandse MKB-ondernemers hebben het kabinet Jetten een brandbrief gestuurd. Daarin roepen ze op tot maatregelen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Ondernemersorganisatie ONL spreekt van code rood voor ondernemers. De organisatie wijst op verslechterd ondernemersvertrouwen en hogere kosten. ONL wil dat het kabinet stopt met het stapelen van regels en eist dat voor iedere nieuwe regel minimaal 2 bestaande regels worden geschrapt. De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet.
0: De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar.
2: Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten. Vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de weeks en buiten vakanties boeken.
22: Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau STEC Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië.
25: Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen.
26: Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies.
27: Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde.
28: Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géa in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de 3e set overleefde Van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi.
29: Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg in de 4e ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp.
30: Dit was het laatste sportnieuws.
31: Je luistert naar Talk Radio.
32: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met plaatselijk al wat regen. In het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend harder regenen. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en regent het vanaf het westen op steeds meer plaatsen. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog vaak droog. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het op de meeste plekken droog. In het zuidoosten duurt de regen tot laat in de avond. Morgen zijn er vooral in het westen stevige buien, plaatselijk met onweer. De wind is aan zee krachtig. De temperatuur blijft steken rond 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergbrug op de A28 bij Nijkerk. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd. De brug is uit veiligheidsoverwegingen gesloten nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. Hoe lang de weg en brug afgesloten blijven is nog niet bekend. Er stonden vroeg in de ochtendspits al files op de A28 en omliggende wegen.
9: Gedupeerde ouders en ondernemers hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen vanwege het achterhouden of verduisteren van bewijsmateriaal. Advocaat Marijn van Leeuwen deed de aangifte eind augustus namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Aanleiding zijn berichten over een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Donderdag voert de Tweede Kamer een plenair debat over de datakluis.
10: De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is dicht en dat zorgt dinsdagochtend al vroeg voor flinke files in de regio. Op de N305 in Flevoland is een vertraging van 19 minuten. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn is het verkeer in totaal 15 minuten vertraagd. Ook op de N50 bij Zwolle staat file. De ANWB verwacht meer opstoppingen naarmate de ochtendspits verder op gang komt. Rijkswaterstaat sloot de brug maandag af, omdat tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.
11: Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen.
12: De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024.
13: Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en dienst Toeslagen, meldt Trouw.
12: Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft Kiev weer aangevallen met ballistische raketten, nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner waren vertrokken. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's zijn getroffen. Polen voerde operaties uit om schending van zijn luchtruim te voorkomen en legde het vliegverkeer op Lublin Airport tijdelijk stil.
3: In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd.
4: Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
5: De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt.
14: Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven.
15: De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot, zijn gevonden. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse onderzoeksraad NTSB gaat de dozen analyseren en hoort de piloot en co-piloot. Een mogelijke oorzaak kan pas aan het einde van het onderzoek worden vastgesteld. Alle vluchten werden tijdelijk opgeschort en zijn zondagavond hervat.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Nederlandse MKB-ondernemers hebben het kabinet Jetten in een brandbrief opgeroepen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Ondernemersorganisatie ONL, die naar eigen zeggen tienduizenden MKB-ondernemers vertegenwoordigt, spreekt van code rood voor ondernemers. De organisatie wijst op verslechterd ondernemersvertrouwen en hogere kosten. ONL wil dat het kabinet stopt met het stapelen van regels en dat voor iedere nieuwe regel minimaal 2 bestaande regels worden geschrapt. Ook vraagt de organisatie om belastingen niet verder te verhogen en om uiterlijk voor Prinsjesdag 2027 een structurele oplossing te vinden voor het doorbetalen van lonen bij ziekte in het tweede ziektejaar. De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei blijft sterk door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. De toename viel wel iets lager uit dan economen hadden verwacht. Ook de import steeg met ruim 28%, eveneens iets minder dan voorspeld. Het handelsoverschot kwam uit op $119,1 miljard. 6% meer dan in juli. Het dagelijks leven is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van de 3,2% in juli. Volgens het CBS komt de stijging vooral door hogere prijzen van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland aanschaffen, zoals vakanties en vliegtickets. Ook de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, droeg bij aan de inflatie. Uitgaven tijdens vakanties en aankopen over de grens waren in augustus gemiddeld 7,4% duurder dan vorig jaar. De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet. De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar. Volgens onderzoek van ABN AMRO is het aantal zakelijke hotelgasten in Amsterdam fors gedaald, meldt het Parool. In 2019 waren er nog 5,82 miljoen zakelijke hotelgasten. Vorig jaar nog maar 3,59 miljoen. Dat is een daling van ruim 38%. Het aandeel zakelijke overnachtingen daalde van bijna 32 naar bijna 18% van het totaal. Individuele toeristen nemen hun plaats in, wat hotels voor problemen stelt, omdat zakelijke gasten juist door de weeks en buiten vakanties boeken. Gemeenten verhalen de kosten van publieke voorzieningen bij nieuwbouwprojecten onvoldoende op projectontwikkelaars, schrijft het FD. Uit onderzoek van adviesbureau Stek Groep en de Radboud Universiteit onder 101 gemeenten blijkt dat 60% geen inzicht heeft in welk deel van de gemaakte kosten ze terugkrijgen. Het gaat om voorzieningen zoals rioleringen, fietspaden, sportcentra en parken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze kosten deels te verhalen, maar doen dat lang niet altijd. Daardoor komt een deel van de rekening ten onrechte bij de belastingbetaler terecht. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch.
20: Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Gea in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de derde set overleefde Van de Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen zwaar bewolkt, met hier en daar al wat regen. In het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend harder regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag breidt de regen zich vanuit het westen uit. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog. Het wordt 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 24 graden worden. De wind is matig. Aan de kust vrij krachtig tot mogelijk krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen komen er vooral in het westen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergbrug op de A28 bij Nijkerk. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd. De brug is uit veiligheidsoverwegingen gesloten nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. Hoe lang de weg en brug afgesloten blijven is nog niet bekend. Er stonden vroeg in de ochtendspits al files op de A28 en omliggende wegen.
26: Gedupeerde ouders en ondernemers hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen vanwege het achterhouden of verduisteren van bewijsmateriaal. Advocaat Marijn van Leeuwen deed de aangifte eind augustus namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de Belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Aanleiding zijn berichten over een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Donderdag voert de Tweede Kamer een plenair debat over de datakluis.
27: De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is dicht en dat zorgt dinsdagochtend al vroeg voor flinke files in de regio.
26: Op de N305 in Flevoland is een vertraging van 19 minuten. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn is het verkeer in totaal 15 minuten vertraagd. Ook op de N50 bij Zwolle staat file. De ANWB verwacht meer opstoppingen naarmate de ochtendspits verder op gang komt. Rijkswaterstaat sloot de brug maandag af, omdat tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de

0: Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen.
1: De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, meldt Trouw. Zij verdenken de ambtenaren ervan opzettelijk cruciale informatie te hebben achtergehouden in afgeschermde digitale datakluizen. De staatssecretarissen Eelco Ehrenberg en Sandra Palme maakten in augustus excuses voor fouten met de verborgen datakluizen, maar willen geen aangifte doen. Zij stellen dat opzet of strafbaar gedrag niet is gebleken. De gedupeerden vinden die conclusie voorbarig en eisen onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Tibet zijn onder de doden na de overstroming van 2 weken geleden geen buitenlanders, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De Chinese autoriteiten melden dat 261 mensen uit 23 landen worden vermist. Het officiële dodental in Tibet staat op 43, het aantal vermisten op 519. De overstroming trof het grensgebied tussen Nepal en Tibet. In Nepal zijn 1356 lichamen geborgen en worden bijna 5000 mensen vermist. Reddingswerkers in Nepal zoeken vooral bij waterkrachtcentrales naar overlevenden in tunnels, waar mogelijk nog ruim 120 mensen zitten. Vrijdag zijn in Nepal 2 mensen gered en zaterdag in Tibet nog iemand.
4: Rusland heeft Kiev weer aangevallen met ballistische raketten, nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner waren vertrokken. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's zijn getroffen. Polen voerde operaties uit om schending van zijn luchtruim te voorkomen en legde het vliegverkeer op Lublin Airport tijdelijk stil.
5: In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
6: De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het

0: Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Franse AI-bedrijf Mistral heeft 3 miljard euro opgehaald bij investeerders. De onderneming is daarmee 21 miljard euro waard. De Zuid-Koreaanse chip- en elektronicafabrikant Samsung droeg het meeste bij. Ook de Nederlandse chipmachinemaker ASML deed opnieuw mee. Mistral ontwikkelt AI-systemen voor bedrijven die zelf controle willen houden over kunstmatige intelligentie en is actief in 20 landen. Volgens het bedrijf gaat het om de grootste investeringsronde in een Europees technologiebedrijf ooit. De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei komt vooral door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook de import nam toe met ruim 28%. De sterke exportgroei vormt een reddingsboei voor de Chinese economie, die kampt met zwakke binnenlandse vraag. De onophoudelijke groei vergroot wel de spanningen met handelspartners, die vrezen dat hun eigen industrieën worden verdrongen door Chinese goederen. Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers, stelt ABN AMRO. Vooral in Amsterdam daalt het aantal zakelijke overnachtingen flink. Nederlandse hotels verzorgden in de eerste helft van dit jaar 1,8% minder overnachtingen dan een jaar eerder. Maar het aantal zakelijke overnachtingen daalde met 9%. Volgens de bank is de terugval structureel en een aderlating voor de horeca. Want zakelijke reizigers geven veel meer uit dan toeristische gasten. Nederlandse MKB-ondernemers hebben het kabinet Jetten in een brandbrief opgeroepen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Ondernemersorganisatie ONL, die naar eigen zeggen tienduizenden MKB-ondernemers vertegenwoordigt, spreekt van code rood voor ondernemers. De organisatie wijst op verslechterd ondernemersvertrouwen en hogere kosten. ONL wil dat het kabinet stopt met het stapelen van regels en dat voor iedere nieuwe regel minimaal 2 bestaande regels worden geschrapt. Ook vraagt de organisatie om belastingen niet verder te verhogen en om uiterlijk voor Prinsjesdag 2027 een structurele oplossing te vinden voor het doorbetalen van lonen bij ziekte in het tweede ziektejaar. Het dagelijks leven is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van de 3,2% in juli. Volgens het CBS komt de stijging vooral door hogere prijzen van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland aanschaffen, zoals vakanties en vliegtickets. Ook de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, droeg bij aan de inflatie. Uitgaven tijdens vakanties en aankopen over de grens waren in augustus gemiddeld 7,4% duurder dan vorig jaar. De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet. De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géat in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de derde set overleefde Van der Zandschulp een matchpoint. Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plekken zwaar bewolkt met al wat regen. In het noorden en westen gaat het straks harder regenen. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vanmiddag trekt de regen vanuit het westen verder over het land. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog even droog. Het wordt tussen de 18 graden in het noordwesten en 24 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig tot vrij krachtig, aan de kust soms krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het droger. In het zuidoosten houdt de regen langer aan. Morgen zijn er vooral in het westen stevige buien met kans op onweer. Het wordt rond de 18 graden met een krachtige wind uit het noordwesten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is dicht en dat zorgt dinsdag voor extra drukte op de wegen in de regio. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn staat 43 minuten file, op de N302 bij Flevoland 11 minuten. Ook op de N50 bij Kampen, de N303 bij Barneveld en de N798 en N301 bij Nijkerk staan files. Rijkswaterstaat sloot de brug maandag af omdat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. De herstelwerkzaamheden beginnen vandaag, maar hoe lang die duren is nog niet bekend. De pindakaasvloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen is na ruim 8 weken opgeruimd. Het eerbetoon aan de overleden acteur, schrijver en kunstenaar Wim T. Schippers trok 48.000 bezoekers. De 390 kilo pindakaas kan niet worden hergebruikt en wordt gecomposteerd. 48 bezoekers stapten in het kunstwerk, 5 telefoons werden eruit gevist en 1 kind likte ervan. Bezoekers lieten 782 kaartjes achter voor Schippers. Een deel daarvan is beantwoord door cabaretier Govor Meyt. Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergbrug op de A28 bij Nijkerk. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd. De brug is uit veiligheidsoverwegingen gesloten nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. Hoe lang de weg en brug afgesloten blijven is nog niet bekend. Er stonden vroeg in de ochtendspits al files op de A28 en omliggende wegen. Gedupeerde ouders en ondernemers hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen vanwege het achterhouden of verduisteren van bewijsmateriaal. Advocaat Marijn van Leeuwen deed de aangifte eind augustus namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de Belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Aanleiding zijn berichten over een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Donderdag voert de Tweede Kamer een plenair debat over de datakluis. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties uitstelt. Ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Heerma van Binnenlandse Zaken willen eerst in gesprek met de Kamer, terwijl eerder een wet in voorbereiding was. Oppositiepartijen noemen de vertraging kwalijk en slap. Ook de VVD is ontevreden. In de Tweede Kamer heerst al langer ergernis over demonstranten die zich met sjaals en bivakmutsen vermommen. Volgens sommige partijen wordt onherkenbaar demonstreren misbruikt om anoniem vernielingen aan te richten, zoals bij de UvA-rellen in 2024. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In Tibet zijn onder de doden na de overstroming van 2 weken geleden geen buitenlanders, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De Chinese autoriteiten melden dat 261 mensen uit 23 landen worden vermist. Het officiële dodental in Tibet staat op 43, het aantal vermisten op 519. De overstroming trof het grensgebied tussen Nepal en Tibet.
8: In Nepal zijn 1356 lichamen geborgen en worden bijna 5000 mensen vermist. Reddingswerkers in Nepal zoeken vooral bij waterkrachtcentrales naar overlevenden in tunnels, waar mogelijk nog ruim 120 mensen zitten. Vrijdag zijn in Nepal 2 mensen gered en zaterdag in Tibet nog iemand.
9: Rusland heeft Kiev weer aangevallen met ballistische raketten, nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner waren vertrokken. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's zijn getroffen. Polen voerde operaties uit om schending van zijn luchtruim te voorkomen en legde het vliegverkeer op Lublin Airport tijdelijk stil.
10: In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd.
9: Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
11: De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt, nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt.
9: Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers, meldt ABN AMRO. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal zakelijke overnachtingen met 9% naar 7,8 miljoen. Amsterdam zag het aantal zakelijke overnachters sinds 2019 met ruim 38% afnemen, van 5,8 miljoen naar 3,6 miljoen. Dat is een aderlating voor de horeca, want zakelijke reizigers geven veel meer uit dan toeristen. ABN AMRO wijst op digitale communicatie en de hoge toeristenbelasting en pleit voor een vrijstelling voor zakelijke gasten.
14: Het Franse AI-bedrijf Mistral heeft 3 miljard euro opgehaald bij investeerders. De onderneming is daarmee 21 miljard euro waard. De Zuid-Koreaanse chip- en elektronicafabrikant Samsung droeg het meeste bij. Ook de Nederlandse chipmachinemaker ASML deed opnieuw mee. Mistral ontwikkelt AI-systemen voor bedrijven die zelf controle willen houden over kunstmatige intelligentie en is actief in 20 landen. Volgens het bedrijf gaat het om de grootste investeringsronde in een Europees technologiebedrijf ooit.
10: De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei komt vooral door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook de import nam toe met ruim 28%. De sterke exportgroei vormt een reddingsboei voor de Chinese economie, die kampt met zwakke binnenlandse vraag. De onophoudelijke groei vergroot wel de spanningen met handelspartners, die vrezen dat hun eigen industrieën worden verdrongen door Chinese goederen. Nederlandse MKB-ondernemers hebben het kabinet Jetten in een brandbrief opgeroepen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Ondernemersorganisatie ONL, die naar eigen zeggen tienduizenden MKB-ondernemers vertegenwoordigt, spreekt van code rood voor ondernemers. De organisatie wijst op verslechterd ondernemersvertrouwen en hogere kosten. ONL wil dat het kabinet stopt met het stapelen van regels en dat voor iedere nieuwe regel minimaal 2 bestaande regels worden geschrapt. Ook vraagt de organisatie om belastingen niet verder te verhogen en om uiterlijk voor Prinsjesdag 2027 een structurele oplossing te vinden voor het doorbetalen van lonen bij ziekte in het tweede ziektejaar. Het dagelijks leven is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van de 3,2% in juli. Volgens het CBS komt de stijging vooral door hogere prijzen van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland aanschaffen, zoals vakanties en vliegtickets. Ook de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, droeg bij aan de inflatie. Uitgaven tijdens vakanties en aankopen over de grens waren in augustus gemiddeld 7,4% duurder dan vorig jaar. De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet. De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Géa in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur. In de derde set overleefde van de Zandschulp een matchpoint.
2: Hij is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen zwaar bewolkt met plaatselijk al wat regen. In het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend harder regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit naar het oosten. Alleen in het uiterste zuidoosten blijft het nog even droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De wind is matig tot vrij krachtig. Vanavond trekt de regen langzaam weg naar het zuidoosten. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien. Morgen is het een stuk onrustiger met stevige buien, plaatselijk met onweer. De wind wordt krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tineke Huizinga stopt als fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. De 66-jarige politica vindt het na 8 jaar tijd om de leiding over te dragen. Huizinga was eerder ook gemeenteraadslid, Tweede Kamerlid, staatssecretaris en minister voor de ChristenUnie. Partijleider Mirjam Bikker zegt haar dankbaar te zijn voor alles wat ze heeft betekend. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei 2027.
9: De pindakaasvloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen is na ruim 8 weken opgeruimd. Het eerbetoon aan de overleden acteur, schrijver en kunstenaar Wim T. Schippers trok 48.000 bezoekers. De 390 kilo pindakaas kan niet worden hergebruikt en wordt gecomposteerd. 48 bezoekers stapten in het kunstwerk, 5 telefoons werden eruit gevist en 1 kind likte ervan. Bezoekers lieten 782 kaartjes achter voor Schippers. Een deel daarvan is beantwoord door cabaretier Govert Meyt.
8: De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is dicht en dat zorgt dinsdag voor extra drukte op de wegen in de regio. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn staat 43 minuten file, op de N302 bij Flevoland 11 minuten. Ook op de N50 bij Kampen, de N303 bij Barneveld en de N798 en N301 bij Nijkerk staan files. Rijkswaterstaat sloot de brug maandag af omdat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. De herstelwerkzaamheden beginnen vandaag, maar hoe lang die duren is nog niet bekend.
9: Gedupeerde ouders en ondernemers hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen vanwege het achterhouden of verduisteren van bewijsmateriaal. Advocaat Marijn van Leeuwen deed de aangifte eind augustus namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de Belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Aanleiding zijn berichten over een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Donderdag voert de Tweede Kamer een plenair debat over de datakluis. Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergbrug op de A28 bij Nijkerk. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd.
8: De brug is uit veiligheidsoverwegingen gesloten, nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. Hoe lang de weg en brug afgesloten blijven, is nog niet bekend. Er stonden vroeg in de ochtendspits al files op de A28 en omliggende wegen. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goeddeels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. In Tibet zijn onder de doden na de overstroming van 2 weken geleden geen buitenlanders, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De Chinese autoriteiten melden dat 261 mensen uit 23 landen worden vermist. Het officiële dodental in Tibet staat op 43, het aantal vermisten op 519. De overstroming trof het grensgebied tussen Nepal en Tibet. In Nepal zijn 1356 lichamen geborgen en worden bijna 5000 mensen vermist. Reddingswerkers in Nepal zoeken vooral bij waterkrachtcentrales naar overlevenden in tunnels, waar mogelijk nog ruim 120 mensen zitten. Vrijdag zijn in Nepal 2 mensen gered en zaterdag in Tibet nog iemand.
19: Rusland heeft Kiev weer aangevallen met ballistische raketten, nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner waren vertrokken. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's zijn getroffen. Polen voerde operaties uit om schending van zijn luchtruim te voorkomen en legde het vliegverkeer op Lublin Airport tijdelijk stil.
20: In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd.
21: Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
22: De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt.
1: Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei komt vooral door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. De import steeg met ruim 28%, waardoor het handelsoverschot uitkwam op $119,1 miljard. De sterke exportgroei vormt een steun voor de Chinese economie, die kampt met zwakke binnenlandse vraag. Het handelsoverschot met de Verenigde Staten bedroeg in augustus ruim $29 miljard, het hoogste sinds president Trump in januari 2025 terugkeerde in het Witte Huis.
24: Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers, meldt ABN AMRO. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal zakelijke overnachtingen met 9% naar 7,8 miljoen. Amsterdam zag het aantal zakelijke overnachters sinds 2019 met ruim 38% afnemen, van 5,8 miljoen naar 3,6 miljoen. Dat is een aderlating voor de horeca, want zakelijke reizigers geven veel meer uit dan toeristen. ABN AMRO wijst op digitale communicatie en de hoge toeristenbelasting en pleit voor een vrijstelling voor zakelijke gasten.
25: Het Franse AI-bedrijf Mistral heeft 3 miljard euro opgehaald bij investeerders. De onderneming is daarmee 21 miljard euro waard. De Zuid-Koreaanse chip- en elektronicafabrikant Samsung droeg het meeste bij. Ook de Nederlandse chipmachinemaker ASML deed opnieuw mee. Mistral ontwikkelt AI-systemen voor bedrijven die zelf controle willen houden over kunstmatige intelligentie en is actief in 20 landen. Volgens het bedrijf gaat het om de grootste investeringsronde in een Europees technologiebedrijf ooit.
26: Nederlandse MKB-ondernemers hebben het kabinet Jetten in een brandbrief opgeroepen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Ondernemersorganisatie ONL, die naar eigen zeggen tienduizenden MKB-ondernemers vertegenwoordigt, spreekt van code rood voor ondernemers. De organisatie wijst op verslechterd ondernemersvertrouwen en hogere kosten. ONL wil dat het kabinet stopt met het stapelen van regels en dat voor iedere nieuwe regel minimaal 2 bestaande regels worden geschrapt. Ook vraagt de organisatie om belastingen niet verder te verhogen en om uiterlijk voor Prinsjesdag 2027 een structurele oplossing te vinden voor het doorbetalen van lonen bij ziekte in het tweede ziektejaar.
27: Het dagelijks leven is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van de 3,2% in juli. Volgens het CBS komt de stijging vooral door hogere prijzen van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland aanschaffen, zoals vakanties en vliegtickets. Ook de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, droeg bij aan de inflatie. Uitgaven tijdens vakanties en aankopen over de grens waren in augustus gemiddeld 7,4% duurder dan vorig jaar.
28: De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet. De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg vannacht de 21-jarige Fransman Arthur Gea in 5 sets. De partij duurde ruim 5 uur en in de derde set overleefde Van de Zandschulp een matchpoint. Hij speelt nu tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi om een plek bij de laatste 4. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het toernooi.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen zwaar bewolkt, met plaatselijk al wat regen. In het noorden en westen gaat het later harder regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het overal bewolkt en gaat het van het westen uit steeds vaker regenen. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 24 graden worden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het droog. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen schijnt in het oosten af en toe de zon, maar komen er vooral in het westen stevige buien voor met plaatselijk onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tineke Huizinga stopt als fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. De 66-jarige politica vindt het na 8 jaar tijd om de leiding over te dragen. Huizinga was eerder ook gemeenteraadslid, Tweede Kamerlid, staatssecretaris en minister voor de ChristenUnie. Partijleider Mirjam Bikker zegt haar dankbaar te zijn voor alles wat ze heeft betekend.
7: De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei 2027.
8: De pindakaasvloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen is na ruim 8 weken opgeruimd. Het eerbetoon aan de overleden acteur, schrijver en kunstenaar Wim T. Schippers trok 48.000 bezoekers. De 390 kilo pindakaas kan niet worden hergebruikt en wordt gecomposteerd. 48 bezoekers stapten in het kunstwerk, 5 telefoons werden eruit gevist en 1 kind likte ervan. Bezoekers lieten 782 kaartjes achter voor Schippers. Een deel daarvan is beantwoord door cabaretier Govert Meyt.
9: De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is dicht en dat zorgt dinsdag voor extra drukte op de wegen in de regio. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn staat 43 minuten file, op de N302 bij Flevoland 11 minuten. Ook op de N50 bij Kampen, de N303 bij Barneveld en de N798 en N301 bij Nijkerk staan files. Rijkswaterstaat sloot de brug maandag af omdat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. De herstelwerkzaamheden beginnen vandaag, maar hoe lang die duren is nog niet bekend.
13: Gedupeerde ouders en ondernemers hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen vanwege het achterhouden of verduisteren van bewijsmateriaal. Advocaat Marijn van Leeuwen deed de aangifte eind augustus namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de Belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Aanleiding zijn berichten over een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Donderdag voert de Tweede Kamer een plenair debat over de datakluis.
14: Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergbrug op de A28 bij Nijkerk. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd. De brug is uit veiligheidsoverwegingen gesloten nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. Hoe lang de weg en brug afgesloten blijven is nog niet bekend. Er stonden vroeg in de ochtendspits al files op de A28 en omliggende wegen.
15: Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goeddeels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: In Tibet zijn onder de doden na de overstroming van 2 weken geleden geen buitenlanders, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De Chinese autoriteiten melden dat 261 mensen uit 23 landen worden vermist. Het officiële dodental in Tibet staat op 43, het aantal vermisten op 519. De overstroming trof het grensgebied tussen Nepal en Tibet. In Nepal zijn 1356 lichamen geborgen en worden bijna 5000 mensen vermist. Reddingswerkers in Nepal zoeken vooral bij waterkrachtcentrales naar overlevenden in tunnels, waar mogelijk nog ruim 120 mensen zitten. Vrijdag zijn in Nepal 2 mensen gered en zaterdag in Tibet nog iemand.
1: Rusland heeft Kiev weer aangevallen met ballistische raketten, nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner waren vertrokken. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's zijn getroffen. Polen voerde operaties uit om schending van zijn luchtruim te voorkomen en legde het vliegverkeer op Lublin Airport tijdelijk stil.
5: In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd.
6: Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
20: De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is dinsdag opnieuw 3 keer tot uitbarsting gekomen. Hoe ernstig de uitbarstingen zijn, is volgens het Indonesische agentschap dat vulkaanuitbarstingen volgt nog niet bekend. Eerder ging het merendeel van de luchthavens die vluchten hadden opgeschort vanwege vulkaanas weer in bedrijf. De Anak Krakatau barstte afgelopen weekend ook al uit. Of de luchthavens die weer open waren gegaan hun activiteiten opnieuw moeten opschorten, is nog niet bekendgemaakt.
21: Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk van het ministerie van Defensie op zo'n 30 kilometer van La Paz. Ramen van tientallen woningen in de buurt sneuvelden. Het dodental had hoger kunnen zijn omdat veel militairen op dat moment een fietstocht maakten. President Rodrigo Paz zegt dat het mogelijk om een ongeluk gaat door onjuiste omgang met explosieven.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei komt vooral door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. De import steeg met ruim 28%, waardoor het handelsoverschot uitkwam op $119,1 miljard. De sterke exportgroei vormt een steun voor de Chinese economie, die kampt met zwakke binnenlandse vraag. Het handelsoverschot met de Verenigde Staten bedroeg in augustus ruim $29 miljard, het hoogste sinds president Trump in januari 2025 terugkeerde in het Witte Huis.
25: Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers, meldt ABN AMRO. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal zakelijke overnachtingen met 9% naar 7,8 miljoen. Amsterdam zag het aantal zakelijke overnachters sinds 2019 met ruim 38% afnemen, van 5,8 miljoen naar 3,6 miljoen. Dat is een aderlating voor de horeca, want zakelijke reizigers geven veel meer uit dan toeristen. ABN AMRO wijst op digitale communicatie en de hoge toeristenbelasting en pleit voor een vrijstelling voor zakelijke gasten.
26: Het Franse AI-bedrijf Mistral heeft €3 miljard opgehaald bij investeerders. De onderneming is daarmee €21 miljard waard. De Zuid-Koreaanse chip- en elektronicafabrikant Samsung droeg het meeste bij. Ook de Nederlandse chipmachinemaker ASML deed opnieuw mee.
0: Mistral ontwikkelt AI-systemen voor bedrijven die zelf controle willen houden over kunstmatige intelligentie en is actief in 20 landen. Volgens het bedrijf gaat het om de grootste investeringsronde in een Europees technologiebedrijf ooit.
2: Nederlandse MKB-ondernemers hebben het kabinet Jetten in een brandbrief opgeroepen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Ondernemersorganisatie ONL, die naar eigen zeggen tienduizenden MKB-ondernemers vertegenwoordigt, spreekt van code rood voor ondernemers. De organisatie wijst op verslechterd ondernemersvertrouwen.

0: Het dagelijks leven is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van de 3,2% in juli. Volgens het CBS komt de stijging vooral door hogere prijzen van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland aanschaffen, zoals vakanties en vliegtickets. Ook de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, droeg bij aan de inflatie. Uitgaven tijdens vakanties en aankopen over de grens waren in augustus gemiddeld 7,4% duurder dan vorig jaar. De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet steeg in alle branches, van accountants en reisbureaus tot schoonmaakbedrijven en architecten. Architecten boekten de grootste groei, met 7,9% meer omzet. De omzetstijging komt deels door hogere prijzen. Klanten betaalden gemiddeld 8,5% meer voor dezelfde dienst dan vorig jaar.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had, zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géat in de vierde ronde in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste 3 sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plekken zwaar bewolkt en valt hier en daar al wat regen. In het noorden en westen gaat het straks harder regenen. In het zuidoosten laat de zon zich misschien nog even zien. Vanmiddag trekt de regen van het westen verder naar het oosten. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog groot.

0: grotendeels droog. Het wordt 18 graden in het noordwesten, in het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het weer droog. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen zijn er flink wat buien, met name in het westen, en plaatselijk kan het onweren. Het wordt dan een stuk kouder, rond de 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk. De brug is uit veiligheidsoverwegingen gesloten nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen hoe lang de weg en brug afgesloten blijven. Vroeg in de ochtendspits stonden al files op de A28 en omliggende wegen. Tineke Huizinga stopt als fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. De 66-jarige politica vindt het na 8 jaar tijd om de leiding over te dragen. Huizinga was eerder ook gemeenteraadslid, Tweede Kamerlid, staatssecretaris en minister voor de ChristenUnie. Partijleider Mirjam Bikker zegt haar dankbaar te zijn voor alles wat ze heeft betekend. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei 2027. De pindakaasvloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen is na ruim 8 weken opgeruimd. Het eerbetoon aan de overleden acteur, schrijver en kunstenaar Wim T. Schippers trok 48.000 bezoekers. De 390 kilo pindakaas kan niet worden hergebruikt en wordt gecomposteerd. 48 bezoekers stapten in het kunstwerk, 5 telefoons werden eruit gevist en 1 kind likte ervan. Bezoekers lieten 782 kaartjes achter voor Schippers. Een deel daarvan is beantwoord door cabaretier Govert Meyt. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is dicht en dat zorgt dinsdag voor extra drukte op de wegen in de regio. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn staat 43 minuten file, op de N302 bij Flevoland 11 minuten. Ook op de N50 bij Kampen, de N303 bij Barneveld en de N798 en N301 bij Nijkerk staan files. Rijkswaterstaat sloot de brug maandag af omdat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. De herstelwerkzaamheden beginnen vandaag, maar hoe lang die duren is nog niet bekend. Gedupeerde ouders en ondernemers hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen vanwege het achterhouden of verduisteren van bewijsmateriaal. Advocaat Marijn van Leeuwen deed de aangifte eind augustus namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de Belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Aanleiding zijn berichten over een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Donderdag voert de Tweede Kamer een plenair debat over de datakluis. Met grote stakingen in de ambtenarij en het openbaar vervoer voor de deur nemen de irritaties tussen polder en politiek toe, schrijft de Telegraaf. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van oppositiepartij PRO en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie. Volgens ingewijden raakt het geduld van het bedrijfsleven met de vakbondsacties op en overweegt men desnoods zonder FNV tot afspraken met Den Haag te komen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Kunstmatige intelligentie raakt internationaal ingeburgerd in het onderwijs. Uit het PISA-onderzoek van de OESO onder 760.000 15-jarige scholieren blijkt dat 46% van de leerlingen in OESO-landen wekelijks of vaker chatbots gebruikt bij het leren. Scholieren die AI-chatbots gebruiken behalen gemiddeld lagere scores voor wetenschapsvakken dan leerlingen die geen AI gebruiken. De onderzoekers roepen overheden op met duidelijke richtlijnen te komen, omdat nieuwe technologieën in het onderwijs vaak op grote schaal worden ingevoerd met veel minder controle. Het PISA-onderzoek laat ook zien dat 29% van de 15-jarigen in OESO-landen slecht presteert op het gebied van rekenen, lezen en wetenschapsonderwijs, tegen 25% in 2022. De Duitse politie heeft opnieuw een brief gevonden bij een vermoedelijke sabotageactie bij het stroomnet, op hemelsbreed nog geen 20 kilometer ten oosten van Kerkrade. Maandag werden meerdere explosieven ontdekt rond hoogspanningskabels bij Weisweiler. In de brief die bij een van de explosieven lag, wordt de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist, maar de politie maakt de inhoud niet bekend. Maandagavond waren knallen te horen en lichtflitsen te zien, maar de oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Duitse media kregen eerder een brief waarin vergelijkbare acties in dezelfde streek werden opgeëist, met de boodschap dat het opwekken van stroom met fossiele brandstof een misdaad is. In Tibet zijn onder de doden na de overstroming van 2 weken geleden geen buitenlanders, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De Chinese autoriteiten melden dat 261 mensen uit 23 landen worden vermist. Het officiële dodental in Tibet staat op 43, het aantal vermisten op 519. De overstroming trof het grensgebied tussen Nepal en Tibet. In Nepal zijn 1356 lichamen geborgen en worden bijna 5000 mensen vermist. Reddingswerkers in Nepal zoeken vooral bij waterkrachtcentrales naar overlevenden in tunnels, waar mogelijk nog ruim 120 mensen zitten. Vrijdag zijn in Nepal 2 mensen gered en zaterdag in Tibet nog iemand. Rusland heeft Kiev weer aangevallen met ballistische raketten, nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner waren vertrokken. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's zijn getroffen. Polen voerde operaties uit om schending van zijn luchtruim te voorkomen en legde het vliegverkeer op Lublin Airport tijdelijk stil. In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani nu vrijgeeft, schrijft de New York Times. 10 maanden na de aanslagen vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, terwijl New Yorkers regelmatig werd verzekerd dat de lucht veilig was. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes door de vervuiling dan de 3000 slachtoffers van de aanslagen zelf. De krant verwacht dat meer mensen de gemeente zullen aanklagen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.
5: Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
3: De AEX-index op het Damrak is dinsdag voorzichtig begonnen. De chipbedrijven ASMI, BC en ASML gingen omlaag na de stevige koerswinsten een dag eerder. Ook de olieprijzen liepen verder op door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar de heropening van Wall Street na het lange weekend in de Verenigde Staten en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1% hoger op 1116,94 punten. De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei komt vooral door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. De import steeg met ruim 28%, waardoor het handelsoverschot uitkwam op $119,1 miljard. De sterke exportgroei vormt een steun voor de Chinese economie, die kampt met zwakke binnenlandse vraag. Het handelsoverschot met de Verenigde Staten bedroeg in augustus ruim $29 miljard. Het hoogste sinds president Trump in januari 2025 terugkeerde in het Witte Huis. Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers, meldt ABN AMRO. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal zakelijke overnachtingen met 9% naar 7,8 miljoen. Amsterdam zag het aantal zakelijke overnachters sinds 2019 met ruim 38% afnemen, van 5,8 miljoen naar 3,6 miljoen. Dat is een aderlating voor de horeca, want zakelijke reizigers geven veel meer uit dan toeristen. ABN AMRO wijst op digitale communicatie en de hoge toeristenbelasting en pleit voor een vrijstelling voor zakelijke gasten. Het Franse AI-bedrijf Mistral heeft 3 miljard euro opgehaald bij investeerders. De onderneming is daarmee 21 miljard euro waard. De Zuid-Koreaanse chip- en elektronicafabrikant Samsung droeg het meeste bij. Ook de Nederlandse chipmachinemaker ASML deed opnieuw mee. Mistral ontwikkelt AI-systemen voor bedrijven die zelf controle willen houden over kunstmatige intelligentie en is actief in 20 landen. Volgens het bedrijf gaat het om de grootste investeringsronde in een Europees technologiebedrijf ooit. Nederlandse MKB-ondernemers hebben het kabinet Jetten in een brandbrief opgeroepen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Ondernemersorganisatie ONL, die naar eigen zeggen tienduizenden MKB-ondernemers vertegenwoordigt, spreekt van code rood voor ondernemers. De organisatie wijst op verslechterd ondernemersvertrouwen en hogere kosten. ONL wil dat het kabinet stopt met het stapelen van regels en dat voor iedere nieuwe regel minimaal 2 bestaande regels worden geschrapt. Ook vraagt de organisatie om belastingen niet verder te verhogen en om uiterlijk voor Prinsjesdag 2027 een structurele oplossing te vinden voor het doorbetalen van lonen bij ziekte in het tweede ziektejaar. Het dagelijks leven is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van de 3,2% in juli. Volgens het CBS komt de stijging vooral door hogere prijzen van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland aanschaffen, zoals vakanties en vliegtickets. Ook de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, droeg bij aan de inflatie. Uitgaven tijdens vakanties en aankopen over de grens waren in augustus gemiddeld 7,4% duurder dan vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De 95-jarige Brit was daar met zijn privéjet geland. De Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had zonder de vereiste documenten. Ecclestone zegt dat hij het geweer vanuit Zwitserland had meegenomen voor een wedstrijd kleiduiven schieten, maar dat hij het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich had. In 2022 werd Ecclestone ook eens aangehouden met een wapen, toen in Brazilië. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de vierde ronde in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste 3 sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plekken zwaar bewolkt met her en der wat regen. In het noorden en westen gaat het straks harder regenen. In het zuidoosten breekt de zon mogelijk nog even door. Vanmiddag trekt de regen vanuit het westen verder het land in. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 24 graden worden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt met vooral in het zuidoosten nog regen. Morgen volgen er vooral in het westen stevige buien met mogelijk onweer. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De forse achteruitgang van de leesvaardigheid onder Nederlandse scholieren is voor uitgevers, boekverkopers en leesorganisaties geen verrassing. Tamar van Gelder van Stichting Lezen noemt het probleem een veelkoppig monster. Jongeren lezen steeds minder en kunnen zich daardoor minder goed concentreren op langere, ingewikkelde teksten. Ook het lerarentekort en grote verschillen tussen scholen spelen mee. De Koninklijke Boekverkopersbond pleit voor een landelijke leespas, waarmee jongeren jaarlijks zelf een boek kunnen uitzoeken met een tegoed van ongeveer 20 euro. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. Ze reageert daarmee op de vaststelling dat 39% van de 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen. Het is mijn ambitie om de dalende lijn te stoppen en om te buigen, zegt Thiele. Over 3 jaar wil ze betere resultaten zien op lezen. Ze ziet de nieuwe kerndoelen voor Nederlands en rekenen die vanaf dit schooljaar gelden als beginpunt. De leesvaardigheid onder Nederlandse jongeren is opnieuw hard gedaald. Dat blijkt uit het PISA-onderzoek naar de basisvaardigheden van 15-jarige scholieren uit tientallen landen. Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen haalde niet het basisniveau voor lezen. Scholieren presteren al sinds 2018 onder het Europees gemiddelde. En dat verschil is alleen maar groter geworden. Bij wiskunde en natuurwetenschappen bleef het niveau nagenoeg gelijk. Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergerbrug op snelweg A28 bij Nijkerk. De brug is door de wegbeheerder uit veiligheidsoverwegingen gesloten, nadat bij een inspectie zand en grind bleek te zijn weggespoeld rond de pijlers. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd. Rijkswaterstaat kan nog geen prognose geven over hoe lang de weg en brug afgesloten blijven. Er stonden al vroeg in de ochtendspits files op de A28 en omliggende wegen.
4: Tineke Huizinga stopt als fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. De 66-jarige politica vindt het na 8 jaar tijd om de leiding over te dragen. Huizinga was eerder ook gemeenteraadslid, Tweede Kamerlid, staatssecretaris en minister voor de ChristenUnie. Partijleider Mirjam Bikker zegt haar dankbaar te zijn voor alles wat ze heeft betekend. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei 2027. De pindakaasvloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen is na ruim 8 weken opgeruimd. Het eerbetoon aan de overleden acteur, schrijver en kunstenaar Wim T. Schippers trok 48.000 bezoekers. De 390 kilo pindakaas kan niet worden hergebruikt en wordt gecomposteerd. 48 bezoekers stapten in het kunstwerk, 5 telefoons werden eruit gevist en 1 kind likte ervan. Bezoekers lieten 782 kaartjes achter voor Schippers. Een deel daarvan is beantwoord door cabaretier Govert Meyt.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten van 170.000 pagina's die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani vrijgeeft. In de maanden na de aanslagen werd New Yorkers verzekerd dat de lucht veilig was om in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes gerelateerd aan de aanvallen dan de 3000 mensen die om het leven kwamen door de aanslagen zelf. De documenten kunnen leiden tot meer rechtszaken tegen de gemeente en helpen zieke mensen bij het aanvragen van slachtoffervergoeding.
11: De Duitse politie heeft opnieuw een brief gevonden bij een vermoedelijke sabotageactie bij het stroomnet, op hemelsbreed nog geen 20 kilometer ten oosten van Kerkrade. Maandag werden meerdere explosieven ontdekt rond hoogspanningskabels bij Weisweiler. In de brief die bij een van de explosieven lag, wordt de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist. Maar de politie maakt de inhoud niet bekend. Maandagavond waren knallen te horen en lichtflitsen te zien, maar de oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Duitse media kregen eerder een brief waarin vergelijkbare acties in dezelfde streek werden opgeëist, met de boodschap dat het opwekken van stroom met fossiele brandstof een misdaad is. Kunstmatige intelligentie raakt internationaal ingeburgerd in het onderwijs. Uit het PISA-onderzoek van de OESO onder 760.000 15-jarige scholieren blijkt dat 46% van de leerlingen in OESO-landen wekelijks of vaker chatbots gebruikt bij het leren. Scholieren die AI-chatbots gebruiken behalen gemiddeld lagere scores voor wetenschapsvakken dan leerlingen die geen AI gebruiken.
3: De onderzoekers roepen overheden op met duidelijke richtlijnen te komen. Omdat nieuwe technologieën in het onderwijs vaak op grote schaal worden ingevoerd met veel minder controle. Het PISA-onderzoek laat ook zien dat 29% van de 15-jarigen in OESO-landen slecht presteert op het gebied van rekenen, lezen en wetenschapsonderwijs, tegen 25% in 2022.
12: In Tibet zijn onder de doden na de overstroming van 2 weken geleden geen buitenlanders, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De Chinese autoriteiten melden dat 261 mensen uit 23 landen worden vermist. Het officiële dodental in Tibet staat op 43, het aantal vermisten op 519. De overstroming trof het grensgebied tussen Nepal en Tibet. In Nepal zijn 1356 lichamen geborgen en worden bijna 5000 mensen vermist. Reddingswerkers in Nepal zoeken vooral bij waterkrachtcentrales naar overlevenden in tunnels, waar mogelijk nog ruim 120 mensen zitten. Vrijdag zijn in Nepal 2 mensen gered en zaterdag in Tibet nog iemand.
13: Rusland heeft Kiev weer aangevallen met ballistische raketten, nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner waren vertrokken. Die waren in Moskou en Kiev om over vrede te onderhandelen. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. Verschillende appartementencomplexen, een school en auto's zijn getroffen. Polen voerde operaties uit om schending van zijn luchtruim te voorkomen en legde het vliegverkeer op Lublin Airport tijdelijk stil.
14: In Saoedi-Arabië zijn minstens 73 mensen gewond geraakt door luchtaanvallen van de Jemenitische Houthis. Dat meldt een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. De coalitie spreekt van zinloze aanvallen gericht op economische en burgerdoelen. De steden Abha, Khamis Mushait, Yazan en Najran zijn getroffen. De coalitie heeft een reactie aangekondigd.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Chipmachinemaker ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan de ontwikkeling van grotere maskers voor zijn geavanceerdste chipmachines. De bedrijven onderzoeken het gebruik van maskers van 12 inch in plaats van de huidige standaard van 6 inch. ASML hoopt in 2031 te kunnen proefdraaien met de innovatie en wil de grotere maskers 2 jaar later inzetten voor de productie van geavanceerdste chips. De grotere maskers moeten de productiviteit van chipmakers vergroten en de productiekosten verlagen. Door de snelle ontwikkeling van AI-toepassingen is er op dit moment schaarste aan met name geheugenchips, wat voor flink hogere prijzen zorgt.
15: Voor het eerst in langere tijd is een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar door de straat van Hormuz gevaren. De tanker Al Maruna was dinsdagochtend in de Golf van Oman en is op weg naar de haven Port Qasim in Pakistan. Qatar had na een aanval op een van zijn schepen eind juli vrijwel al het LNG-transport stilgelegd. De doorvaart komt, ondanks het opgeleide geweld in de regio, met Amerikaanse aanvallen op Iraanse tankers en Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelen. De Europese gasprijs staat nu boven de €74 per megawattuur.
16: De AEX-index op het Damrak is dinsdag voorzichtig begonnen. De chipbedrijven ASMI, BESI en ASML gingen omlaag na de stevige koerswinsten een dag eerder. Ook de olieprijzen liepen verder op door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Beleggers kijken uit naar de heropening van Wall Street na het lange weekend in de Verenigde Staten en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1% hoger op 1116,94 punten.
17: De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei komt vooral door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. De import steeg met ruim 28%, waardoor het handelsoverschot uitkwam op $119,1 miljard. De sterke exportgroei vormt een steun voor de Chinese economie, die kampt met zwakke binnenlandse vraag. Het handelsoverschot met de Verenigde Staten bedroeg in augustus ruim $29 miljard, het hoogste sinds president Trump in januari 2025 terugkeerde in het Witte Huis.
18: Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers, meldt ABN AMRO. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal zakelijke overnachtingen met 9% naar 7,8 miljoen. Amsterdam zag het aantal zakelijke overnachters sinds 2019 met ruim 38% afnemen, van 5,8 miljoen naar 3,6 miljoen. Dat is een aderlating voor de horeca, want zakelijke reizigers geven veel meer uit dan toeristen. ABN AMRO wijst op digitale communicatie en de hoge toeristenbelasting en pleit voor een vrijstelling voor zakelijke gasten.
19: Het Franse AI-bedrijf Mistral heeft €3 miljard opgehaald bij investeerders. De onderneming is daarmee €21 miljard waard. De Zuid-Koreaanse chip- en elektronicafabrikant Samsung droeg het meeste bij. Ook de Nederlandse chipmachinemaker ASML deed opnieuw mee. Mistral ontwikkelt AI-systemen voor bedrijven die zelf controle willen houden over kunstmatige intelligentie en is actief in 20 landen. Volgens het bedrijf gaat het om de grootste investeringsronde in een Europees technologiebedrijf ooit.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het 3e competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internationale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de 4e ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de 2e keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de 4e ronde in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste 3 sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als 4e geplaatste Amerikaanse won in 2 sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als 5e geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won.
22: Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt en in het noorden en westen gaat het steeds harder regenen. In het zuidoosten laat de zon zich misschien nog even zien. Vanmiddag breidt de regen zich uit naar het oosten. Alleen daar blijft het in het zuidoosten nog grotendeels droog. Het wordt 18 graden in het noordwesten en tot 24 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het droog. In het zuidoosten duurt het tot laat in de avond. Vannacht kan er vooral in het noorden nog een enkele bui vallen. Morgen afwisseling van wolken en zon, met vooral 's ochtends en 's middags stevige buien en plaatselijk onweer. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige tot krachtige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Peter van der Vorst verlaat DPG Media. Hij was sinds 2019 directeur content van RTL Nederland. In 2025 nam DPG Media RTL Nederland officieel over. Daarna richtte Van der Vorst zich op de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Hij zegt dat dit voor hem het juiste moment is om nieuwe dingen te gaan doen.
24: De forse achteruitgang van de leesvaardigheid onder Nederlandse scholieren is voor uitgevers, boekverkopers en leesorganisaties geen verrassing. Tamar van Gelder van Stichting Lezen noemt het probleem een veelkoppig monster. Jongeren lezen steeds minder en kunnen zich daardoor minder goed concentreren op langere, ingewikkelde teksten. Ook het lerarentekort en grote verschillen tussen scholen spelen mee. De Koninklijke Boekverkopersbond pleit voor een landelijke leespas, waarmee jongeren jaarlijks zelf een boek kunnen uitzoeken met een tegoed van ongeveer 20 euro. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. Ze reageert daarmee op de vaststelling dat 39% van de 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen. Het is mijn ambitie om de dalende lijn te stoppen en om te buigen, zegt Thiele. Over 3 jaar wil ze betere resultaten zien op lezen. Ze ziet de nieuwe kerndoelen voor Nederlands en rekenen die vanaf dit schooljaar gelden als beginpunt.
25: Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergenbrug op snelweg A28 bij Nijkerk. De brug is door de wegbeheerder uit veiligheidsoverwegingen gesloten, nadat bij een inspectie zand en grind bleek te zijn weggespoeld rond de pijlers. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd. Rijkswaterstaat kan nog geen prognose geven over hoe lang de weg en brug afgesloten blijven. Er stonden al vroeg in de ochtendspits files op de A28 en omliggende wegen.
24: De leesvaardigheid onder Nederlandse jongeren is opnieuw hard gedaald. Dat blijkt uit het PISA-onderzoek naar de basisvaardigheden van 15-jarige scholieren uit tientallen landen. Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen haalde niet het basisniveau voor lezen. Scholieren presteren al sinds 2018 onder het Europees gemiddelde. En dat verschil is alleen maar groter geworden. Bij wiskunde en natuurwetenschappen bleef het niveau nagenoeg gelijk.
26: Tineke Huizinga stopt als fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. De 66-jarige politica vindt het na 8 jaar tijd om de leiding over te dragen. Huizinga was eerder ook gemeenteraadslid, Tweede Kamerlid, staatssecretaris en minister voor de ChristenUnie. Partijleider Mirjam Bikker zegt haar dankbaar te zijn voor alles wat ze heeft betekend. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei 2027.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten.
8: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Bij hun vlucht lieten de dieven er volgens de burgemeester 1 achter. De gestolen kunst is volgens het kantoor van de burgemeester ongeveer 9 miljoen euro waard. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Maar de dieven zijn ontsnapt. Op camerabeelden zijn 2 personen te zien. Naar hen wordt gezocht. Renoir woonde in de laatste jaren van zijn leven in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
3: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt de beelden van de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in Servië schokkend. Duizenden mensen namen maandag afscheid bij een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia, waarbij ministers aanwezig waren. Von der Leyen schrijft op X dat de officiële steun en aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig zijn en in tegenspraak met de waarde van Serviës weg naar de EU. Mladic zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog. De Europese Commissie stelde eerder al dat er in de EU geen plaats is voor verheerlijking van oorlogsmisdadigers. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten van 170.000 pagina's die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani vrijgeeft. In de maanden na de aanslagen werd New Yorkers verzekerd dat de lucht veilig was om in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes gerelateerd aan de aanvallen dan de 3000 mensen die om het leven kwamen door de aanslagen zelf. De documenten kunnen leiden tot meer rechtszaken tegen de gemeente en helpen zieke mensen bij het aanvragen van slachtoffervergoeding. De Duitse politie heeft opnieuw een brief gevonden bij een vermoedelijke sabotageactie bij het stroomnet, op hemelsbreed nog geen 20 kilometer ten oosten van Kerkrade. Maandag werden meerdere explosieven ontdekt rond hoogspanningskabels bij Weisweiler. In de brief die bij een van de explosieven lag, wordt de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist. Maar de politie maakt de inhoud niet bekend. Maandagavond waren knallen te horen en lichtflitsen te zien, maar de oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Duitse media kregen eerder een brief waarin vergelijkbare acties in dezelfde streek werden opgeëist, met de boodschap dat het opwekken van stroom met fossiele brandstof een misdaad is. Kunstmatige intelligentie raakt internationaal ingeburgerd in het onderwijs. Uit het PISA-onderzoek van de OESO onder 760.000 15-jarige scholieren blijkt dat 46% van de leerlingen in OESO-landen wekelijks of vaker chatbots gebruikt bij het leren. Scholieren die AI-chatbots gebruiken behalen gemiddeld lagere scores voor wetenschapsvakken dan leerlingen die geen AI gebruiken. De onderzoekers roepen overheden op met duidelijke richtlijnen te komen,
1: omdat nieuwe technologieën in het onderwijs vaak op grote schaal worden ingevoerd met veel minder controle. Het PISA-onderzoek laat ook zien dat 29% van de 15-jarigen in OESO-landen slecht presteert op het gebied van rekenen, lezen en wetenschapsonderwijs, tegen 25% in 2022.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan de ontwikkeling van grotere maskers voor zijn geavanceerdste chipmachines. De bedrijven onderzoeken het gebruik van maskers van 12 inch in plaats van de huidige 6 inch, wat de productiviteit bij het maken van geavanceerde chips moet vergroten. ASML hoopt in 2031 te kunnen proefdraaien met de innovatie en 2 jaar later de grotere maskers echt in te zetten. Samsung wil de nieuwste High-NA EUV-machines van ASML in 2028 voor het eerst gebruiken bij de massaproductie van DRAM-geheugenchips. TSMC wil vanaf 2030 de technologie inzetten.
11: Voor het eerst in langere tijd is een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar door de Straat van Hormuz gevaren. De tanker Al Maruna is op weg naar Pakistan en had zijn locatie tijdens de doorvaart kenbaar gemaakt. Qatar had, na een aanval op een van zijn schepen eind juli, vrijwel al het LNG-transport stilgelegd. De doorvaart komt, ondanks opgeleid geweld in de regio, met Amerikaanse aanvallen op Iraanse tankers en Iraanse vergeldingsaanvallen. Het geëscaleerde geweld heeft geleid tot een verdere afzwakking van het scheepvaartverkeer door de vaarweg.
12: De AEX-index op het Damrak is dinsdag voorzichtig begonnen en noteerde in de ochtend 0,1% hoger op 1116,32 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML gingen omlaag naar de koerswinsten van maandag. De olieprijzen liepen verder op door het geweld in het Midden-Oosten, waarbij Houthi-aanvallen op Saoedische energiecentrales meer dan 70 gewonden veroorzaakten. Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en won ruim 1%, terwijl Heineken en Ahold Delhaize de sterkste stijgers waren, met winsten tot 1,6%.
14: Het Verenigd Koninkrijk komt met een handelsverbod op goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van Buitenlandse Zaken legt later vandaag een verklaring af in het parlement. Volgens pensioenminister Pat McFadden zet Israël de laatste tijd flink in op uitbreiding van de nederzettingen, waardoor de twee-staten-oplossing in gevaar komt. VN-organisaties en veel andere landen beschouwen de Israëlische nederzettingen als illegaal volgens het internationaal recht. Vanaf 22 september geldt er ook in Nederland een verbod op invoer, aankoop en verkoop van goederen uit deze nederzettingen.
27: Huawei en Xiaomi hebben nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd, vlak voor een Apple-evenement op woensdag. Het toestel van Huawei kost bijna $3000, omgerekend ruim €2500, en klapt open tot een tabletformaat, terwijl de Xiaomi-variant vanaf ruim $1500 verkrijgbaar is. Apple presenteert naar verwachting zijn eerste opvouwbare iPhone met een prijs van meer dan $2000. Het is de eerste grote tech-presentatie onder topman John Ternus, die op 1 september aantrad als opvolger van Tim Cook. Chinese fabrikanten richten zich al langer op dit niche-segment van opvouwbare telefoons.
28: De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei komt vooral door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. De import steeg met ruim 28%. Waardoor het handelsoverschot uitkwam op $119,1 miljard. De sterke exportgroei vormt een steun voor de Chinese economie, die kampt met zwakke binnenlandse vraag. Het handelsoverschot met de Verenigde Staten bedroeg in augustus ruim $29 miljard, het hoogste sinds president Trump in januari 2025 terugkeerde in het Witte Huis.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Jong PSV heeft in de eerste divisie met 3-1 gewonnen van FC Den Bosch. De Eindhovenaren maakten vlak na rust 3 doelpunten binnen 5 minuten op sportcomplex De Hertgang. Juriano Cornetion opende de score, waarna Austin Jones en Boet Mulders ook scoorden. Devon de Korte maakte nog de eretreffer voor Den Bosch. Jong FC Utrecht speelde thuis zonder doelpunten gelijk tegen FC Eindhoven en pakte na 6 wedstrijden het eerste punt van het seizoen. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de vierde ronde in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste 3 sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in 2 sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen zwaar bewolkt, met hier en daar al wat regen. In het noorden en westen gaat het harder regenen. In het zuidoosten breekt de zon misschien nog even door. Vanmiddag trekt de regen vanuit het westen verder het land in. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog. Het wordt 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog oplopen tot 24 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig aan de kust. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen. Later wordt het van het westen uit droger. In het zuidoosten houdt de regen het langst aan. Morgen is het wisselvallig met stevige buien, vooral in het westen. Plaatselijk kan het onweren. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig. Het wordt ongeveer 18 graden.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Supermarktketen Dirk waarschuwt voor mogelijke kleine metalen deeltjes in eierkoeken met rozijnen van bakker Van der Akker. Het gaat om een verpakking van 200 gram met 4 eierkoeken. Productiecode 63136
0: en houdbaarheidsdatum 14 september 2026. Klanten kunnen het product zonder bon terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug.
2: De Koninklijke Boekverkopersbond pleit voor een jaarlijkse leespas voor jongeren als reactie op de nieuwe PISA-cijfers. Uit het onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van 15-jarige scholieren opnieuw sterk is gedaald. De bond wil dat iedere jongere

0: directeur content van RTL Nederland. In 2025 nam DPG Media RTL Nederland officieel over. Daarna richtte Van der Vorst zich op de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Hij zegt dat dit voor hem het juiste moment is om nieuwe dingen te gaan doen. Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergenbrug op snelweg A28 bij Nijkerk. De brug is door de wegbeheerder uit veiligheidsoverwegingen gesloten, nadat bij een inspectie zand en grind bleek te zijn weggespoeld rond de pijlers. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd. Rijkswaterstaat kan nog geen prognose geven over hoe lang de weg en brug afgesloten blijven. Er stonden al vroeg in de ochtendspits files op de A28 en omliggende wegen. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. Ze reageert daarmee op de vaststelling dat 39% van de 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen. "Het is mijn ambitie om de dalende lijn te stoppen en om te buigen," zegt Thiele. Over 3 jaar wil ze betere resultaten zien op lezen. Ze ziet de nieuwe kerndoelen voor Nederlands en rekenen die vanaf dit schooljaar gelden als beginpunt. De forse achteruitgang van de leesvaardigheid onder Nederlandse scholieren is voor uitgevers, boekverkopers en leesorganisaties geen verrassing. Tamar van Gelder van Stichting Lezen noemt het probleem een veelkoppig monster. Jongeren lezen steeds minder en kunnen zich daardoor minder goed concentreren op langere, ingewikkelde teksten. Ook het lerarentekort en grote verschillen tussen scholen spelen mee. De Koninklijke Boekverkopersbond pleit voor een landelijke leespas, waarmee jongeren jaarlijks zelf een boek kunnen uitzoeken met een tegoed van ongeveer €20. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk draagt €116 miljoen bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten.
3: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Bij hun vlucht lieten de dieven er volgens de burgemeester 1 achter. De gestolen kunst is volgens het kantoor van de burgemeester ongeveer €9 miljoen waard. Het alarm ging even voor 6:00 af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Maar de dieven zijn ontsnapt. Op camerabeelden zijn 2 personen te zien. Naar hen wordt gezocht. Renoir woonde in de laatste jaren van zijn leven in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt de beelden van de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in Servië schokkend. Duizenden mensen namen maandag afscheid bij een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia, waarbij ministers aanwezig waren. Von der Leyen schrijft op X dat de officiële steun en aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig zijn en in tegenspraak met de waarde van Serviërs weg naar de EU. Mladic zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog.
0: De Europese Commissie stelde eerder al dat er in de EU geen plaats is voor verheerlijking van

0: oorlogsmisdadigers. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten van 170.000 pagina's die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani vrijgeeft. In de maanden na de aanslagen werd New Yorkers verzekerd dat de lucht veilig was om in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes gerelateerd aan de aanvallen dan de 3000 mensen die om het leven kwamen door de aanslagen zelf. De documenten kunnen leiden tot meer rechtszaken tegen de gemeente en helpen zieke mensen bij het aanvragen van slachtoffervergoeding. De Duitse politie heeft opnieuw een brief gevonden bij een vermoedelijke sabotageactie bij het stroomnet, op hemelsbreed nog geen 20 kilometer ten oosten van Kerkrade. Maandag werden meerdere explosieven ontdekt rond hoogspanningskabels bij Weisweiler. In de brief die bij een van de explosieven lag, wordt de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist. Maar de politie maakt de inhoud niet bekend. Maandagavond waren knallen te horen en lichtflitsen te zien, maar de oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Duitse media kregen eerder een brief waarin vergelijkbare acties in dezelfde streek werden opgeëist, met de boodschap dat het opwekken van stroom met fossiele brandstof een misdaad is. Kunstmatige intelligentie raakt internationaal ingeburgerd in het onderwijs. Uit het PISA-onderzoek van de OESO onder 760.000 15-jarige scholieren blijkt dat 46% van de leerlingen in OESO-landen wekelijks of vaker chatbots gebruikt bij het leren. Scholieren die AI-chatbots gebruiken behalen gemiddeld lagere scores voor wetenschapsvakken dan leerlingen die geen AI gebruiken. De onderzoekers roepen overheden op met duidelijke richtlijnen te komen, omdat nieuwe technologieën in het onderwijs vaak op grote schaal worden ingevoerd met veel minder controle. Het PISA-onderzoek laat ook zien dat 29% van de 15-jarigen in OESO-landen slecht presteert op het gebied van rekenen, lezen en wetenschapsonderwijs, tegen 25% in 2022. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Huawei en Xiaomi hebben nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd. Vlak voor een Apple-evenement woensdag, waar de iPhone-maker naar verwachting zijn eerste vouwbare telefoon onthult. De Huawei kost bijna $3000, omgerekend ruim 2500 euro, en klapt open tot een tabletformaat, terwijl de Xiaomi vanaf ruim $1500 verkrijgbaar is. Apple betreedt daarmee een niche-markt waar Chinese fabrikanten al langer actief zijn. De opvouwbare iPhone gaat naar verwachting meer dan $2000 kosten. Het is de eerste grote tech-presentatie onder topman John Ternus, die op 1 september aantrad als opvolger van Tim Cook. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan de ontwikkeling van grotere maskers voor zijn geavanceerdste chipmachines. De bedrijven onderzoeken het gebruik van maskers van 12 inch in plaats van de huidige 6 inch, wat de productiviteit bij het maken van geavanceerde chips moet vergroten. ASML hoopt in 2031 te kunnen proefdraaien met de innovatie en 2 jaar later de grotere maskers echt in te zetten. Samsung wil de nieuwste High-NA EUV-machines van ASML in 2028 voor het eerst gebruiken bij de massaproductie van DRAM-geheugenchips. TSMC wil vanaf 2030 de technologie inzetten. Voor het eerst in langere tijd is een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar door de straat van Hormuz gevaren. De tanker Al Maruna is op weg naar Pakistan en had zijn locatie tijdens de doorvaart kenbaar gemaakt. Qatar had, na een aanval op een van zijn schepen eind juli, vrijwel al het LNG-transport stilgelegd. De doorvaart komt, ondanks opgeleid geweld in de regio, met Amerikaanse aanvallen op Iraanse tankers en Iraanse vergeldingsaanvallen. Het geëscaleerde geweld heeft geleid tot een verdere afzwakking van het scheepvaartverkeer door de vaarweg. De AEX-index op het Damrak is dinsdag voorzichtig begonnen en noteerde in de ochtend 0,1% hoger op 1116,32 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML gingen omlaag naar de koerswinsten van maandag. De olieprijzen liepen verder op door het geweld in het Midden-Oosten, waarbij Houthi-aanvallen op Saoedische energiecentrales meer dan 70 gewonden veroorzaakten. Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en won ruim 1%, terwijl Heineken en Ahold Delhaize de sterkste stijgers waren, met winsten tot 1,6%. Het Verenigd Koninkrijk komt met een handelsverbod op goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van Buitenlandse Zaken legt later vandaag een verklaring af in het parlement. Volgens pensioenminister Pat McFadden zet Israël de laatste tijd flink in op uitbreiding van de nederzettingen, waardoor de twee-staten-oplossing in gevaar komt. VN-organisaties en veel andere landen beschouwen de Israëlische nederzettingen als illegaal volgens het internationaal recht. Vanaf 22 september geldt er ook in Nederland een verbod op invoer, aankoop en verkoop van goederen uit deze nederzettingen. De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei komt vooral door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. De import steeg met ruim 28%, waardoor het handelsoverschot uitkwam op $119,1 miljard. De sterke exportgroei vormt een steun voor de Chinese economie, die kampt met zwakke binnenlandse vraag. Het handelsoverschot met de Verenigde Staten bedroeg in augustus ruim $29 miljard. Het hoogste sinds president Trump in januari 2025 terugkeerde in het Witte Huis. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na drie duels staat Lazio, net als Internationale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qinwen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in drie sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de vierde ronde in vijf sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste drie sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in twee sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden.
2: Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Renewi Tour. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen zwaar bewolkt, met hier en daar al wat regen. In het noorden en westen gaat het harder regenen. In het zuidoosten breekt de zon misschien nog even door. Vanmiddag breidt de regen zich uit naar het oosten. Alleen in het zuidoosten blijft het nog even droog. Het wordt 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het aanvankelijk op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het droger. Komende nacht kan er in het noorden nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met talrijke buien, vooral 's middags plaatselijk met onweer. Het wordt zo'n 18 graden met aan de kust krachtige wind.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Peter van der Vorst verlaat DPG Media na 7 jaar... als directeur content van RTL Nederland. Hij liet een jaar geleden al weten te willen stoppen en nam afgelopen zomer op eigen verzoek afstand van zijn werk. Van der Vorst zegt dat de baan 24/7 doorging en voortdurend onder een vergrootglas lag. Hij noemt gebeurtenissen als de situatie rond The Voice en de moord op Peter R. de Vries. DPG Media gaat nu op zoek naar een opvolger die de samenwerking tussen Nederland en België op contentgebied verder vormgeeft.
6: Een 64-jarige automobilist uit Tilburg is overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Burgemeester Letsertweg ten noorden van Tilburg. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De Koninklijke Boekverkopersbond pleit voor een jaarlijkse leespas voor jongeren als reactie op de nieuwe PISA-cijfers. Uit het onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van 15-jarige scholieren opnieuw sterk is gedaald. De bond wil dat iedere jongere jaarlijks een tegoed van 20 of 25 euro krijgt om zelf een boek te kiezen. Volgens directeur Sanne Muizer kan dat het leesplezier bevorderen, omdat jongeren dan ervaren hoe leuk of spannend een boek kan zijn. De bond wil de uitvoering verder uitwerken met onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Supermarktketen Dirk waarschuwt voor mogelijke kleine metalen deeltjes in eierkoeken met rozijnen van bakker Van der Akker. Het gaat om een verpakking van 200 gram met 4 eierkoeken, productiecode 63136 en houdbaarheidsdatum 14 september 2026. Klanten kunnen het product zonder bon terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. Ze reageert daarmee op de vaststelling dat 39% van de 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen. Het is mijn ambitie om de dalende lijn te stoppen en om te buigen, zegt Thiele. Over 3 jaar wil ze betere resultaten zien op lezen. Ze ziet de nieuwe kerndoelen voor Nederlands en rekenen die vanaf dit schooljaar gelden als beginpunt. De forse achteruitgang van de leesvaardigheid onder Nederlandse scholieren is voor uitgevers, boekverkopers en leesorganisaties geen verrassing. Tamar van Gelder van Stichting Lezen noemt het probleem een veelkoppig monster. Jongeren lezen steeds minder en kunnen zich daardoor minder goed concentreren op langere, ingewikkelde teksten. Ook het lerarentekort en grote verschillen tussen scholen spelen mee. De Koninklijke Boekverkopersbond pleit voor een landelijke leespas, waarmee jongeren jaarlijks zelf een boek kunnen uitzoeken met een tegoed van ongeveer 20 euro. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten.
8: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Bij hun vlucht lieten de dieven er volgens de burgemeester 1 achter. De gestolen kunst is volgens het kantoor van de burgemeester ongeveer 9 miljoen euro waard. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Maar de dieven zijn ontsnapt. Op camerabeelden zijn 2 personen te zien. Naar hen wordt gezocht. Renoir woonde in de laatste jaren van zijn leven in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
9: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt de beelden van de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in Servië schokkend. Duizenden mensen namen maandag afscheid bij een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia, waarbij ministers aanwezig waren. Von der Leyen schrijft op X dat de officiële steun en aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig zijn en in tegenspraak met de waarde van Serviërs weg naar de EU. Mladic zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog. De Europese Commissie stelde eerder al dat er in de EU geen plaats is voor verheerlijking van oorlogsmisdadigers.
10: Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten van 170.000 pagina's die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani vrijgeeft. In de maanden na de aanslagen werd New Yorkers verzekerd dat de lucht veilig was om in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes gerelateerd aan de aanvallen dan de 3000 mensen die om het leven kwamen door de aanslagen zelf. De documenten kunnen leiden tot meer rechtszaken tegen de gemeente en helpen zieke mensen bij het aanvragen van slachtoffervergoeding.
11: De Duitse politie heeft opnieuw een brief gevonden bij een vermoedelijke sabotageactie bij het stroomnet, op hemelsbreed nog geen 20 kilometer ten oosten van Kerkrade. Maandag werden meerdere explosieven ontdekt rond hoogspanningskabels bij Weisweiler. In de brief die bij een van de explosieven lag, wordt de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist. Maar de politie maakt de inhoud niet bekend. Maandagavond waren knallen te horen en lichtflitsen te zien, maar de oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Duitse media kregen eerder een brief waarin vergelijkbare acties in dezelfde streek werden opgeëist, met de boodschap dat het opwekken van stroom met fossiele brandstof een misdaad is.
12: Kunstmatige intelligentie raakt internationaal ingeburgerd in het onderwijs. Uit het PISA-onderzoek van de OESO onder 760.000 15-jarige scholieren blijkt dat 46% van de leerlingen in OESO-landen wekelijks of vaker chatbots gebruikt bij het leren.
13: Scholieren die AI-chatbots gebruiken, behalen gemiddeld lagere scores voor wetenschapsvakken dan leerlingen die geen AI gebruiken. De onderzoekers roepen overheden op met duidelijke richtlijnen te komen, omdat nieuwe technologieën in het onderwijs vaak op grote schaal worden ingevoerd met veel minder controle. Het PISA-onderzoek laat ook zien dat 29% van de 15-jarigen in OESO-landen slecht presteert op het gebied van rekenen, lezen en wetenschapsonderwijs, tegen 25% in 2022.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Huawei en Xiaomi hebben nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd. Vlak voor een Apple-evenement woensdag, waar de iPhone-maker naar verwachting zijn eerste vouwbare telefoon onthult. De Huawei kost bijna $3000. Omgerekend ruim €2500 en klapt open tot een tabletformaat, terwijl de Xiaomi vanaf ruim $1500 verkrijgbaar is. Apple betreedt daarmee een nichemarkt waar Chinese fabrikanten al langer actief zijn. De opvouwbare iPhone gaat naar verwachting meer dan $2000 kosten. Het is de eerste grote tech-presentatie onder topman John Ternus, die op 1 september aantrad als opvolger van Tim Cook. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan de ontwikkeling van grotere maskers voor zijn geavanceerdste chipmachines. De bedrijven onderzoeken het gebruik van maskers van 12 inch in plaats van de huidige 6 inch, wat de productiviteit bij het maken van geavanceerde chips moet vergroten. ASML hoopt in 2031 te kunnen proefdraaien met de innovatie en 2 jaar later de grotere maskers echt in te zetten. Samsung wil de nieuwste High-NA EUV-machines van ASML in 2028 voor het eerst gebruiken bij de massaproductie van DRAM-geheugenchips. TSMC wil vanaf 2030 de technologie inzetten.
16: Voor het eerst in langere tijd is een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar door de straat van Hormuz gevaren. De tanker Al Maruna is op weg naar Pakistan en had zijn locatie tijdens de doorvaart kenbaar gemaakt. Qatar had, na een aanval op een van zijn schepen eind juli, vrijwel al het LNG-transport stilgelegd. De doorvaart komt, ondanks opgeleid geweld in de regio, met Amerikaanse aanvallen op Iraanse tankers en Iraanse vergeldingsaanvallen. Het geëscaleerde geweld heeft geleid tot een verdere afzwakking van het scheepvaartverkeer door de vaarweg.
17: De AEX-index op het Damrak is dinsdag voorzichtig begonnen en noteerde in de ochtend 0,1% hoger op 1116,32 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML gingen omlaag naar de koerswinsten van maandag. De olieprijzen liepen verder op door het geweld in het Midden-Oosten, waarbij Houthi-aanvallen op Saoedische energiecentrales meer dan 70 gewonden veroorzaakten. Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en won ruim 1%. Terwijl Heineken en Ahold Delhaize de sterkste stijgers waren, met winsten tot 1,6%.
18: Het Verenigd Koninkrijk komt met een handelsverbod op goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van Buitenlandse Zaken legt later vandaag een verklaring af in het parlement. Volgens pensioenminister Pat McFadden zet Israël de laatste tijd flink in op uitbreiding van de nederzettingen, waardoor de twee-staten-oplossing in gevaar komt. VN-organisaties en veel andere landen beschouwen de Israëlische nederzettingen als illegaal volgens het internationaal recht. Vanaf 22 september geldt er ook in Nederland een verbod op invoer, aankoop en verkoop van goederen uit deze nederzettingen.
19: De Chinese export is in augustus met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei komt vooral door de wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. De import steeg met ruim 28%, waardoor het handelsoverschot uitkwam op $119,1 miljard.
20: De sterke exportgroei vormt een steun voor de Chinese economie, die kampt met zwakke binnenlandse vraag. Het handelsoverschot met de Verenigde Staten bedroeg in augustus ruim $29 miljard, het hoogste sinds president Trump in januari 2025 terugkeerde in het Witte Huis.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na drie duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in drie sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de vierde ronde in vijf sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste drie sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in twee sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Renewi Tour. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plekken zwaar bewolkt en valt er plaatselijk al wat regen. In het noorden en westen gaat het straks harder regenen. In het zuidoosten laat de zon zich misschien nog even zien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag trekt de regen van west naar oost. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog even droog. Het wordt 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog oplopen tot 24 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het droog. In het zuidoosten houdt de regen langer aan. Morgen komen er stevige buien voor, vooral in het westen, plaatselijk met onweer. Het wordt dan ongeveer 18 graden met een krachtige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de rechtbank in Utrecht hebben ouders van misbruikte kinderen dinsdag emotionele slachtofferverklaringen afgelegd.
0: Ze beschreven de enorme impact van de gebeurtenissen waar ze vanaf oktober 2024 mee werden geconfronteerd. Een van de moeders zei dat alles kapot is en er geen gewoon leven meer mogelijk is. De 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en zijn toenmalige echtgenote Evertje van E., 34, staan terecht voor jarenlang seksueel misbruik van 6 kinderen tussen 0 en 10 jaar uit 2 gezinnen. De verdachte paste op de kinderen, ook tijdens een logeerpartij. Het gaat om 4 dochters van een goede vriendin van E. en om een zoon en een dochter van haar broer. In een aantal gevallen werden de kinderen gedrogeerd met GHB. Rijkswaterstaat begint dinsdagochtend met het aanbrengen van zand en grind bij de Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk. De brug is uit veiligheidsoverwegingen gesloten nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. Het materiaal wordt met schepen aangevoerd. Hoe lang de weg en brug afgesloten blijven is nog niet bekend. Er stonden vroeg in de ochtendspits al files op de A28 en omliggende wegen.
27: Peter van der Vorst verlaat DPG Media na 7 jaar als directeur content van RTL Nederland. Hij liet een jaar geleden al weten te willen stoppen en nam afgelopen zomer op eigen verzoek afstand van zijn werk. Van der Vorst zegt dat de baan 24/7 doorging en voortdurend onder een vergrootglas lag. Hij noemt gebeurtenissen als de situatie rond The Voice en de moord op Peter R. de Vries. DPG Media gaat nu op zoek naar een opvolger die de samenwerking tussen Nederland en België op contentgebied verder vormgeeft.
0: Een 64-jarige automobilist uit Tilburg is overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Burgemeester Letsertweg ten noorden van Tilburg. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Supermarktketen Dirk waarschuwt voor mogelijke kleine metalen deeltjes in eierkoeken met rozijnen van bakker Van der Akker. Het gaat om een verpakking van 200 gram met 4 eierkoeken, productiecode 63136 en houdbaarheidsdatum 14 september 2026. Klanten kunnen het product zonder bon terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug.
27: De Koninklijke Boekverkopersbond pleit voor een jaarlijkse leespas voor jongeren als reactie op de nieuwe PISA-cijfers. Uit het onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van 15-jarige scholieren opnieuw sterk is gedaald. De bond wil dat iedere jongere jaarlijks een tegoed van 20 of 25 euro krijgt om zelf een boek te kiezen. Volgens directeur Sanne Muizer kan dat het leesplezier bevorderen, omdat jongeren dan ervaren hoe leuk of spannend een boek kan zijn. De bond wil de uitvoering verder uitwerken met onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Eiffeltoren in Parijs is dinsdag weer opengegaan na een vergadering tussen personeel en management. Het personeel had maandag het werk neergelegd uit protest tegen een besluit om vrouwelijk personeel zo onzichtbaar mogelijk te maken tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. De groep BAPS, die nauw verbonden is met de regerende conservatieve hindoe-nationalistische partij van de Indiaanse premier Narendra Modi, wilde beperkte interacties met vrouwen. Uitbater Sete erkent dat vrouwelijk personeel is gevraagd minder zichtbaar te zijn en zegt dat die voorwaarden nooit geaccepteerd hadden mogen worden. BAPS bood later excuses aan voor enige pijn of ongemak veroorzaakt door het incident. Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne.
3: Het gaat onder meer om Patriot luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten.
4: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Bij hun vlucht lieten de dieven er volgens de burgemeester 1 achter. De gestolen kunst is volgens het kantoor van de burgemeester ongeveer 9 miljoen euro waard. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Maar de dieven zijn ontsnapt. Op camerabeelden zijn 2 personen te zien. Naar hen wordt gezocht. Renoir woonde in de laatste jaren van zijn leven in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
5: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt de beelden van de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in Servië schokkend. Duizenden mensen namen maandag afscheid bij een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia, waarbij ministers aanwezig waren. Von der Leyen schrijft op X dat de officiële steun en aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig zijn en in tegenspraak met de waarde van Serviës weg naar de EU. Mladic zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog. De Europese Commissie stelde eerder al dat er in de EU geen plaats is voor verheerlijking van oorlogsmisdadigers.
6: Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten van 170.000 pagina's die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani vrijgeeft. In de maanden na de aanslagen werd New Yorkers verzekerd dat de lucht veilig was om in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes gerelateerd aan de aanvallen dan de 3000 mensen die om het leven kwamen door de aanslagen zelf. De documenten kunnen leiden tot meer rechtszaken tegen de gemeente en helpen zieke mensen bij het aanvragen van slachtoffervergoeding.
7: Kunstmatige intelligentie raakt internationaal ingeburgerd in het onderwijs. Uit het PISA-onderzoek van de OESO onder 760.000 15-jarige scholieren blijkt dat 46% van de leerlingen in OESO-landen wekelijks of vaker chatbots gebruikt bij het leren. Scholieren die AI-chatbots gebruiken behalen gemiddeld lagere scores voor wetenschapsvakken dan leerlingen die geen AI gebruiken. De onderzoekers roepen overheden op met duidelijke richtlijnen te komen, omdat nieuwe technologieën in het onderwijs vaak op grote schaal worden ingevoerd met veel minder controle. Het PISA-onderzoek laat ook zien dat 29% van de 15-jarigen in OESO-landen slecht presteert op het gebied van rekenen, lezen en wetenschapsonderwijs, tegen 25% in 2022.
8: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
28: Vlaams Belang heeft in 2022 een asielplan gepresenteerd onder de naam IKEA-plan. Compleet met het logo en de kenmerkende figuurtjes van het Zweedse meubelconcern. IKEA stapte naar de rechter omdat de partij de afbeeldingen zonder toestemming gebruikte. Vlaams Belang stelt dat het opvoeren van bekende merken voor een politieke boodschap valt onder vrijheid van meningsuiting. Het Europese Hof van Justitie oordeelt vandaag dat het gebruik van het merk schadelijk kan zijn voor IKEA en dat het gebruiken van het merk niet zwaarder weegt dan de rechten en belangen van IKEA.
0: De Belgische rechter moet nu beoordelen of de partij het merk te goede trouw heeft gebruikt en welke gevolgen dat heeft voor IKEA.
1: Huawei en Xiaomi hebben nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd. Vlak voor een Apple-evenement woensdag, waar de iPhone-maker naar verwachting zijn eerste vouwbare telefoon onthult. De Huawei kost bijna $3000, omgerekend ruim €2500, en klapt open tot een tabletformaat, terwijl de Xiaomi vanaf ruim $1500 verkrijgbaar is. Apple betreedt daarmee een niche-markt waar Chinese fabrikanten al langer actief zijn. De opvouwbare iPhone gaat naar verwachting meer dan $2000 kosten. Het is de eerste grote tech-presentatie onder topman John Ternus, die op 1 september aantrad als opvolger van Tim Cook. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan de ontwikkeling van grotere maskers voor zijn geavanceerdste chipmachines. De bedrijven onderzoeken het gebruik van maskers van 12 inch in plaats van de huidige 6 inch, wat de productiviteit bij het maken van geavanceerde chips moet vergroten. ASML hoopt in 2031 te kunnen proefdraaien met de innovatie en 2 jaar later de grotere maskers echt in te zetten. Samsung wil de nieuwste High-NA EUV-machines van ASML in 2028 voor het eerst gebruiken bij de massaproductie van DRAM-geheugenchips. TSMC wil vanaf 2030 de technologie inzetten.
11: Voor het eerst in langere tijd is een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar door de straat van Hormuz gevaren. De tanker Al Maruna is op weg naar Pakistan en had zijn locatie tijdens de doorvaart kenbaar gemaakt. Qatar had, na een aanval op een van zijn schepen eind juli, vrijwel al het LNG-transport stilgelegd. De doorvaart komt, ondanks opgeleid geweld in de regio, met Amerikaanse aanvallen op Iraanse tankers en Iraanse vergeldingsaanvallen. Het geëscaleerde geweld heeft geleid tot een verdere afzwakking van het scheepvaartverkeer door de vaarweg.
12: Het Verenigd Koninkrijk komt met een handelsverbod op goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van Buitenlandse Zaken legt later vandaag een verklaring af in het parlement. Volgens pensioenminister Pat McFadden zet Israël de laatste tijd flink in op uitbreiding van de nederzettingen, waardoor de twee-staten-oplossing in gevaar komt. VN-organisaties en veel andere landen beschouwen de Israëlische nederzettingen als illegaal volgens het internationaal recht. Vanaf 22 september geldt er ook in Nederland een verbod op invoer, aankoop en verkoop van goederen uit deze nederzettingen.
13: De AEX-index op het Damrak is dinsdag voorzichtig begonnen en noteerde in de ochtend 0,1% hoger op 1116,32 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML gingen omlaag naar de koerswinsten van maandag. De olieprijzen liepen verderop door het geweld in het Midden-Oosten, waarbij Houthi-aanvallen op Saoedische energiecentrales meer dan 70 gewonden veroorzaakten. Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en won ruim 1%, terwijl Heineken en Ahold Delhaize de sterkste stijgers waren, met winsten tot 1,6%.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internationale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de 4e ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6.
16: Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de vierde ronde in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste 3 sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in 2 sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Rinnewi Tour. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen zwaar bewolkt, met hier en daar al wat regen. In het noorden en westen gaat het straks harder regenen. In het zuidoosten schijnt mogelijk nog af en toe de zon. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en regent het van het westen uit op steeds meer plaatsen. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 24 graden worden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen vooral in de westelijke helft stevige buien, plaatselijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten aangepast. Vakantiereizen naar onder meer Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Saoedi-Arabië en Qatar worden niet langer afgeraden. Het advies gaat van oranje naar geel, wat betekent dat vakantie mogelijk is, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. Voor Bahrein, Libanon en Iran blijft een negatief reisadvies gelden. Ook voor grote delen van Irak en voor Kuwait raadt het ministerie alleen noodzakelijke reizen aan. Hackersbende. Shiny Hunters haalt hard uit naar de Nederlandse politie nadat die maandagavond in opsporing verzocht audio liet horen van een verdachte achter de Odido-hack, meldt BNR Nieuwsradio. Shiny Hunters bevestigt dat de verdachte van de audiofragmenten een volwaardig lid van de bende is. De groep zegt dat hun medewerker volledige steun krijgt, waaronder een strafrechtadvocaat. Shiny Hunters noemt de Nederlandse politie incompetent en irrelevant en dreigt dat de politie al het geluk van de wereld nodig heeft als ze de verdachte willen pakken voordat de bende weer een grootschalige datadiefstal in Nederland pleegt.
27: Bij de rechtbank in Utrecht hebben ouders van misbruikte kinderen dinsdag emotionele slachtofferverklaringen afgelegd.
0: De 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en zijn toenmalige echtgenote Evertje van E., 34, staan terecht voor het jarenlang seksueel misbruiken van 6 kinderen uit 2 gezinnen. Het gaat om 4 dochters van een goede vriendin van E. en om een zoon en dochter van haar broer, die in de leeftijd van 0 tot 10 jaar werden misbruikt. In een aantal gevallen werden de kinderen gedrogeerd met GHB. Een van de moeders zei dat er voor hen geen gewoon leven meer mogelijk is. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat de OV-staking van woensdag niet over het openbaar vervoer gaat. Medewerkers van NS, ProRail en lokale vervoerders leggen de hele dag hun werk neer uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Alleen sprinters tussen Amsterdam en Schiphol blijven rijden. Bertram vindt het bijzonder vervelend dat reizigers nu de dupe zijn. Ze sluit zich aan bij de oproep van staatssecretaris Hans Veilbrief aan vakbonden om te praten over sociale zekerheid.
2: Rondom de 2 vermiste Nederlanders door overstromingen in Nepal en China is er niets veranderd, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken en de organisatie namens de familie. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christian Berghuis uit Nijkerk waren eind augustus onderdeel van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet gingen. Ze waren op de weg terug en net bij de grensovergang van China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. Het ministerie biedt nog steeds consulaire bijstand aan nabestaanden.
3: Het provinciebestuur van Gelderland wacht op duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de afsluiting van de Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk. De brug is sinds maandag dicht nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dinsdag is begonnen met het aanbrengen van zand en grind, maar het is nog onduidelijk hoe lang de brug dicht moet blijven. Tijdens de ochtendspits stonden er over hoog files op de A28 en omliggende wegen. Als de afsluiting langer duurt, wil Gelderland om tafel met Rijkswaterstaat om de overlast op provinciale wegen te beperken.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Eiffeltoren in Parijs is dinsdag weer opengegaan na een vergadering tussen personeel en management. Het personeel had maandag het werk neergelegd uit protest tegen een besluit om vrouwelijk personeel zo onzichtbaar mogelijk te maken tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. De groep BAPS, die nauw verbonden is met de regerende conservatieve hindoe-nationalistische partij van de Indiase premier Narendra Modi, wilde beperkte interacties met vrouwen. Uitbater Sete erkent dat vrouwelijk personeel is gevraagd minder zichtbaar te zijn en zegt dat die voorwaarden nooit geaccepteerd hadden mogen worden. BAPS bood later excuses aan voor enige pijn of ongemak veroorzaakt door het incident. Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot-luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten.
21: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Bij hun vlucht lieten de dieven er volgens de burgemeester 1 achter.
28: De gestolen kunst is volgens het kantoor van de burgemeester ongeveer 9 miljoen euro waard. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Maar de dieven zijn ontsnapt. Op camerabeelden zijn 2 personen te zien. Naar hen wordt gezocht. Renoir woonde in de laatste jaren van zijn leven in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
5: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese

0: zeer betreurenswaardig zijn en in tegenspraak met de waarde van Servië's weg naar de EU. Mladic zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische Oorlog. De Europese Commissie stelde eerder al dat er in de EU geen plaats is voor verheerlijking van oorlogsmisdadigers. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten van 170.000 pagina's die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani vrijgeeft. In de maanden na de aanslagen werd New Yorkers verzekerd dat de lucht veilig was om in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes gerelateerd aan de aanvallen dan de 3000 mensen die om het leven kwamen door de aanslagen zelf. De documenten kunnen leiden tot meer rechtszaken tegen de gemeente en helpen zieke mensen bij het aanvragen van slachtoffervergoeding. Kunstmatige intelligentie raakt internationaal ingeburgerd in het onderwijs. Uit het PISA-onderzoek van de OESO onder 760.000 15-jarige scholieren blijkt dat 46% van de leerlingen in OESO-landen wekelijks of vaker chatbots gebruikt bij het leren. Scholieren die AI-chatbots gebruiken, behalen gemiddeld lagere scores voor wetenschapsvakken dan leerlingen die geen AI gebruiken. De onderzoekers roepen overheden op met duidelijke richtlijnen te komen, omdat nieuwe technologieën in het onderwijs vaak op grote schaal worden ingevoerd met veel minder controle. Het PISA-onderzoek laat ook zien dat 29% van de 15-jarigen in OESO-landen slecht presteert op het gebied van rekenen, lezen en wetenschapsonderwijs, tegen 25% in 2022. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De resultaten van Nederlandse hotels staan sterk onder druk door de btw-verhoging op logies. Dat meldt adviesbureau Horwath HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport over de hotellerie. De bezettingsgraad nam in 2025 nog licht toe, maar in 2026 verwachten hotels een daling van de vraag met ongeveer 2,5%. Doordat de btw op logies per 1 januari 2026 is verhoogd van 9 naar 21%, stijgt de gemiddelde kamerprijs die de consument betaalt met ongeveer 8%. De winstgevendheid van de Nederlandse hotels nam opnieuw af. Volkswagen overweegt een verkoop van het Italiaanse motormerk Ducati. Dat zegt Audi-topman Gernot Dülner tegen persbureau Bloomberg. Ducati maakt nu nog deel uit van Audi, dat eigendom is van Volkswagen. Het autoconcern houdt ongeveer 600 van de 2000 bedrijfsonderdelen tegen het licht om kosten te besparen. Ducati werd in 2012 overgenomen door Audi, verkoopt jaarlijks zo'n 50.000 motoren en heeft een geschatte waarde van 1,25 miljard euro. Vlaams Belang heeft in 2022 een asielplan gepresenteerd onder de naam IKEA-plan, compleet met het logo en de kenmerkende figuurtjes van het Zweedse meubelconcern. IKEA stapte naar de rechter omdat de partij de afbeeldingen zonder toestemming gebruikte. Vlaams Belang stelt dat het opvoeren van bekende merken voor een politieke boodschap valt onder vrijheid van meningsuiting. Het Europese Hof van Justitie oordeelt vandaag dat het gebruik van het merk schadelijk kan zijn voor IKEA en dat het gebruiken van het merk niet zwaarder weegt dan de rechten en belangen van IKEA. De Belgische rechter moet nu beoordelen of de partij het merk te goede trouw heeft gebruikt en welke gevolgen dat heeft voor IKEA. Huawei en Xiaomi hebben nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd. Vlak voor een Apple-evenement woensdag, waar de iPhone-maker naar verwachting zijn eerste vouwbare telefoon onthult. De Huawei kost bijna $3000, omgerekend ruim 2500 euro

0: en klapt open tot een tabletformaat, terwijl de Xiaomi vanaf ruim $1500 verkrijgbaar is. Apple betreedt daarmee een nichemarkt waar Chinese fabrikanten al langer actief zijn. De opvouwbare iPhone gaat naar verwachting meer dan $2000 kosten. Het is de eerste grote tech-presentatie onder topman John Ternus, die op 1 september aantrad als opvolger van Tim Cook. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan de ontwikkeling van grotere maskers voor zijn geavanceerdste chipmachines. De bedrijven onderzoeken het gebruik van maskers van 12 inch in plaats van de huidige 6 inch, wat de productiviteit bij het maken van geavanceerde chips moet vergroten. ASML hoopt in 2031 te kunnen proefdraaien met de innovatie en 2 jaar later de grotere maskers echt in te zetten. Samsung wil de nieuwste High-NA EUV-machines van ASML in 2028 voor het eerst gebruiken bij de massaproductie van DRAM-geheugenchips. TSMC wil vanaf 2030 de technologie inzetten. Voor het eerst in langere tijd is een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar door de Straat van Hormuz gevaren. De tanker Al Maruna is op weg naar Pakistan en had zijn locatie tijdens de doorvaart kenbaar gemaakt. Qatar had, na een aanval op een van zijn schepen eind juli, vrijwel al het LNG-transport stilgelegd. De doorvaart komt, ondanks opgeleid geweld in de regio, met Amerikaanse aanvallen op Iraanse tankers en Iraanse vergeldingsaanvallen. Het geëscaleerde geweld heeft geleid tot een verdere afzwakking van het scheepvaartverkeer door de vaarweg. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internationale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de 4e ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de 4e ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de 2e keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de 4e ronde in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste 3 sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als 4e geplaatste Amerikaanse won in 2 sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als 5e geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Renewi Tour. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio,
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanochtend is het zwaar bewolkt en in het noorden en westen gaat het harder regenen. In het zuidoosten schijnt mogelijk nog af en toe de zon. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt met regen die zich vanuit het westen uitbreidt. Alleen in het uiterste oosten blijft het nog droog. Het wordt 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen verwachten we stevige buien, vooral in het westen, plaatselijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Bij de rechtbank in Utrecht hebben ouders van misbruikte kinderen dinsdag emotionele slachtofferverklaringen afgelegd. De 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en zijn toenmalige echtgenote Evertje van E., 34, staan terecht voor jarenlang seksueel misbruik van 6 kinderen uit 2 gezinnen. Het gaat om 4 dochters van een goede vriendin van E. en om een zoon en dochter van haar broer. De kinderen werden in een aantal gevallen gedrogeerd met GHB. Een van de moeders zei dat alles kapot is en dat er voor hen geen gewoon leven meer mogelijk is.
8: 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken in een brandweerkazerne in hun woonplaats. Daar werden apparaten gestolen die de brandweer gebruikt om mensen te redden uit bijvoorbeeld een bij een ongeluk betrokken auto. De eerste diefstal gebeurde vorige week in de nacht van maandag op dinsdag, de tweede in de nacht van woensdag op donderdag. De politie vond het gestolen gereedschap terug in Nunspeet en op meerdere plekken in Zwolle. Sinds het begin van dit jaar zijn ongeveer 70 inbraken en inbraakpogingen bij brandweerkazernes geregistreerd.
9: Een familielid van Jan G. is maandagavond door politieeenheden in veiligheid gebracht na meldingen over schoten in Nijmegen, schrijft het AD. Jan G. uit Overasselt was vorige week doelwit van een vermoedelijk gerichte aanslag, waarbij een beveiliger om het leven kwam en agenten zwaar gewond raakten. Inwoners van Nijmegen-Oost hoorden maandagavond harde knallen die zouden lijken op schoten. De politie rukte daarop uit met groot materieel en de dienst speciale interventies. Verschillende politiebronnen bevestigen dat een familielid van Jan G. in veiligheid is gebracht, maar ook al snel weer naar de woning terug kon keren.
10: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten aangepast. Vakantiereizen naar onder meer Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Saoedi-Arabië en Qatar worden niet langer afgeraden. Het advies gaat van oranje naar geel, wat betekent dat vakantie mogelijk is, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. Voor Bahrein, Libanon en Iran blijft een negatief reisadvies gelden. Ook voor grote delen van Irak en voor Kuwait raadt het ministerie alleen noodzakelijke reizen aan.
11: Hackersbende. Shiny Hunters haalt hard uit naar de Nederlandse politie nadat die maandagavond in opsporing verzocht audio liet horen van een verdachte achter de Odido-hack, meldt BNR Nieuwsradio. Shiny Hunters bevestigt dat de verdachte van de audiofragmenten een volwaardig lid van de bende is. De groep zegt dat hun medewerker volledige steun krijgt, waaronder een strafrechtadvocaat. Shiny Hunters noemt de Nederlandse politie incompetent en irrelevant en dreigt dat de politie al het geluk van de wereld nodig heeft als ze de verdachten willen pakken
7: voordat de bende weer een grootschalige datadiefstal in Nederland pleegt.
9: Rondom de twee vermiste Nederlanders door overstromingen in Nepal en China is er niets veranderd, melden het ministerie van Buitenlandse Zaken en de organisatie namens de familie. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christian Berghuis uit Nijkerk waren eind augustus onderdeel van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet gingen. Ze waren op de weg terug en net bij de grensovergang van China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. Het ministerie biedt nog steeds consulaire bijstand aan nabestaanden.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Eiffeltoren in Parijs is dinsdag weer opengegaan na een vergadering tussen personeel en management. Het personeel had maandag het werk neergelegd uit protest tegen een besluit om vrouwelijk personeel zo onzichtbaar mogelijk te maken tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. De groep BAPS, die nauw verbonden is met de regerende conservatieve hindoe-nationalistische partij van de Indiaanse premier Narendra Modi, wilde beperkte interacties met vrouwen. Uitbater Sete erkent dat vrouwelijk personeel is gevraagd minder zichtbaar te zijn en zegt dat die voorwaarden nooit geaccepteerd hadden mogen worden. BAPS bood later excuses aan voor enige pijn of ongemak veroorzaakt door het incident. Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten. Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Bij hun vlucht lieten de dieven er volgens de burgemeester 1 achter. De gestolen kunst is volgens het kantoor van de burgemeester ongeveer 9 miljoen euro waard. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Maar de dieven zijn ontsnapt. Op camerabeelden zijn 2 personen te zien. Naar hen wordt gezocht. Renoir woonde in de laatste jaren van zijn leven in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt de beelden van de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in Servië schokkend. Duizenden mensen namen maandag afscheid bij een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia, waarbij ministers aanwezig waren. Von der Leyen schrijft op X dat de officiële steun en aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig zijn en in tegenspraak met de waarde van Serviërs weg naar de EU. Mladic zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog. De Europese Commissie stelde eerder al dat er in de EU geen plaats is voor verheerlijking van oorlogsmisdadigers. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten van 170.000 pagina's die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani vrijgeeft. In de maanden na de aanslagen werd New Yorkers verzekerd dat de lucht veilig was om in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand.
10: Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes gerelateerd aan de aanvallen dan de 3000 mensen die om het leven kwamen door de aanslagen zelf. De documenten kunnen leiden tot meer rechtszaken tegen de gemeente en helpen zieke mensen bij het aanvragen van slachtoffervergoeding.
12: Kunstmatige intelligentie raakt internationaal ingeburgerd in het onderwijs. Uit het PISA-onderzoek van de OESO onder 760.000 15-jarige scholieren blijkt dat 46% van de leerlingen in OESO-landen wekelijks of vaker chatbots gebruikt bij het leren. Scholieren die AI-chatbots gebruiken, behalen gemiddeld lagere scores voor wetenschapsvakken dan leerlingen die geen AI gebruiken. De onderzoekers roepen overheden op met duidelijke richtlijnen te komen, omdat nieuwe technologieën in het onderwijs vaak op grote schaal worden ingevoerd met veel minder controle. Het PISA-onderzoek laat ook zien dat 29% van de 15-jarigen in OESO-landen slecht presteert op het gebied van rekenen, lezen en wetenschapsonderwijs, tegen 25% in 2022.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Het Duitse autoconcern Volkswagen overweegt een verkoop van de Italiaanse motorfietsenbouwer Ducati. Het bekende merk maakt nu nog deel uit van Audi, dat weer een dochterbedrijf is van Volkswagen. Audi-topman Gernot Dülner zegt dat een verkoop wordt bekeken. Volkswagen is bezig met een grote reorganisatie om kosten te verlagen en houdt daarbij ongeveer 600 van de 2000 bedrijfsonderdelen tegen het licht. Ducati werd in 2012 overgenomen door Audi, verkoopt circa 50.000 motoren per jaar en zou een waarde hebben van ongeveer 1,25 miljard euro.
15: De resultaten van Nederlandse hotels staan sterk onder druk door de btw-verhoging op logies. Dat meldt adviesbureau Horwath HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport over de hotellerie. De bezettingsgraad nam in 2025 nog licht toe, maar in 2026 verwachten hotels een daling van de vraag met ongeveer 2,5%. Doordat de btw op logies per 1 januari 2026 is verhoogd van 9 naar 21%, stijgt de gemiddelde kamerprijs die de consument betaalt met ongeveer 8%. De winstgevendheid van de Nederlandse hotels nam opnieuw af.
16: Vlaams Belang heeft in 2022 een asielplan gepresenteerd onder de naam IKEA-plan, compleet met het logo en de kenmerkende figuurtjes van het Zweedse meubelconcern. IKEA stapte naar de rechter omdat de partij de afbeeldingen zonder toestemming gebruikte. Vlaams Belang stelt dat het opvoeren van bekende merken voor een politieke boodschap valt onder vrijheid van meningsuiting. Het Europese Hof van Justitie oordeelt vandaag dat het gebruik van het merk schadelijk kan zijn voor IKEA en dat het gebruiken van het merk niet zwaarder weegt dan de rechten en belangen van IKEA. De Belgische rechter moet nu beoordelen of de partij het merk te goede trouw heeft gebruikt en welke gevolgen dat heeft voor IKEA.
17: Huawei en Xiaomi hebben nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd. Vlak voor een Apple-evenement woensdag, waar de iPhone-maker naar verwachting zijn eerste vouwbare telefoon onthult. De Huawei kost bijna $3000, omgerekend ruim 2500 euro en klapt open tot een tabletformaat, terwijl de Xiaomi vanaf ruim $1500 verkrijgbaar is. Apple betreedt daarmee een niche-markt waar Chinese fabrikanten al langer actief zijn. De opvouwbare iPhone gaat naar verwachting meer dan $2000 kosten. Het is de eerste grote tech-presentatie onder topman John Ternus, die op 1 september aantrad als opvolger van Tim Cook.
18: ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan de ontwikkeling van grotere maskers voor zijn geavanceerdste chipmachines. De bedrijven onderzoeken het gebruik van maskers van 12 inch in plaats van de huidige 6 inch, wat de productiviteit bij het maken van geavanceerde chips moet vergroten. ASML hoopt in 2031 te kunnen proefdraaien met de innovatie en 2 jaar later de grotere maskers echt in te zetten.
19: Samsung wil de nieuwste High-NA EUV-machines van ASML in 2028 voor het eerst gebruiken bij de massaproductie van DRAM-geheugenchips. TSMC wil vanaf 2030 de technologie inzetten.
20: Voor het eerst in langere tijd is een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar door de straat van Hormuz gevaren. De tanker Al Maruna is op weg naar Pakistan en had zijn locatie tijdens de doorvaart kenbaar gemaakt. Qatar had, na een aanval op een van zijn schepen eind juli, vrijwel al het LNG-transport stilgelegd. De doorvaart komt, ondanks opgeleid geweld in de regio, met Amerikaanse aanvallen op Iraanse tankers en Iraanse vergeldingsaanvallen. Het geëscaleerde geweld heeft geleid tot een verdere afzwakking van het scheepvaartverkeer door de vaarweg.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na drie duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in drie sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de vierde ronde in vijf sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste drie sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in twee sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Renewi Tour.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plekken zwaar bewolkt met hier en daar wat regen. In het noorden en westen gaat het straks harder regenen. In het zuidoosten breekt de zon misschien nog even door. Vanmiddag trekt de regen van west naar oost. Alleen in het uiterste oosten blijft het nog grotendeels droog. De temperatuur loopt uiteen. In het noordwesten rond de 18 graden. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen. Later wordt het van het westen uit droger. Morgen zijn er stevige buien, plaatselijk met onweer. En wordt het zo'n 18 graden.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: Bij de rechtbank in Utrecht hebben ouders van misbruikte kinderen dinsdag emotionele slachtofferverklaringen afgelegd. De 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en zijn toenmalige echtgenote Evertje van E., 34, staan terecht voor jarenlang seksueel misbruik van 6 kinderen uit 2 gezinnen. Het gaat om 4 dochters van een goede vriendin van E. en om een zoon en dochter van haar broer. De kinderen werden in een aantal gevallen gedrogeerd met GHB. Een van de moeders zei dat alles kapot is en dat er voor hen geen gewoon leven meer mogelijk is.
3: 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken in een brandweerkazerne in hun woonplaats. Daar werden apparaten gestolen die de brandweer gebruikt om mensen te redden uit bijvoorbeeld een bij een ongeluk betrokken auto. De eerste diefstal gebeurde vorige week in de nacht van maandag op dinsdag, de tweede in de nacht van woensdag op donderdag. De politie vond het gestolen gereedschap terug in Nunspeet en op meerdere plekken in Zwolle. Sinds het begin van dit jaar zijn ongeveer 70 inbraken en inbraakpogingen bij brandweerkazernes geregistreerd.
4: Een familielid van Jan G. is maandagavond door politieeenheden in veiligheid gebracht na meldingen over schoten in Nijmegen, schrijft het AD. Jan G. uit Overasselt was vorige week doelwit van een vermoedelijk gerichte aanslag, waarbij een beveiliger om het leven kwam en agenten zwaar gewond raakten. Inwoners van Nijmegen-Oost hoorden maandagavond harde knallen die zouden lijken op schoten. De politie rukte daarop uit met groot materieel en de dienst speciale interventies. Verschillende politiebronnen bevestigen dat een familielid van Jan G. in veiligheid is gebracht, maar ook al snel weer naar de woning terug kon keren.
6: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten aangepast. Vakantiereizen naar onder meer Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Saoedi-Arabië en Qatar worden niet langer afgeraden. Het advies gaat van oranje naar geel, wat betekent dat vakantie mogelijk is, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. Voor Bahrein, Libanon en Iran blijft een negatief reisadvies gelden. Ook voor grote delen van Irak en voor Kuwait raadt het ministerie alleen noodzakelijke reizen aan.
8: Hackersbende. Shiny Hunters haalt hard uit naar de Nederlandse politie nadat die maandagavond in opsporing verzocht audio liet horen van een verdachte achter de Odido-hack, meldt BNR Nieuwsradio. Shiny Hunters bevestigt dat de verdachte van de audiofragmenten een volwaardig lid van de bende is. De groep zegt dat hun medewerker volledige steun krijgt, waaronder een strafrechtadvocaat. Shiny Hunters noemt de Nederlandse politie incompetent en irrelevant en dreigt dat de politie al het geluk van de wereld nodig heeft als ze de verdachte willen pakken voordat de bende weer een grootschalige datadiefstal in Nederland pleegt.
27: Rondom de 2 vermiste Nederlanders door overstromingen in Nepal en China is er niets veranderd, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken en de organisatie namens de familie. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christian Berghuis uit Nijkerk waren eind augustus onderdeel van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet gingen. Ze waren op de weg terug en net bij de grensovergang van China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. Het ministerie biedt nog steeds consulaire bijstand aan nabestaanden.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
5: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Eiffeltoren in Parijs is dinsdag weer opengegaan na een vergadering tussen personeel en management. Het personeel had maandag het werk neergelegd uit protest tegen een besluit om vrouwelijk personeel zo onzichtbaar mogelijk te maken tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. De groep BAPS, die nauw verbonden is met de regerende conservatieve hindoe-nationalistische partij van de Indiaanse premier Narendra Modi, wilde beperkte interacties met vrouwen. Uitbater Sete erkent dat vrouwelijk personeel is gevraagd minder zichtbaar te zijn en zegt dat die voorwaarden nooit geaccepteerd hadden mogen worden. BAPS bood later excuses aan voor enige pijn of ongemak veroorzaakt door het incident. Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten.
9: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Bij hun vlucht lieten de dieven er volgens de burgemeester 1 achter. De gestolen kunst is volgens het kantoor van de burgemeester ongeveer 9 miljoen euro waard. Het alarm ging even voor 6:00 af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Maar de dieven zijn ontsnapt. Op camerabeelden zijn 2 personen te zien. Naar hen wordt gezocht. Renoir woonde in de laatste jaren van zijn leven in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt de beelden van de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in Servië schokkend. Duizenden mensen namen maandag afscheid bij een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia, waarbij ministers aanwezig waren. Von der Leyen schrijft op X dat de officiële steun en aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig zijn en in tegenspraak met de waarde van Serviës weg naar de EU. Mladic zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog. De Europese Commissie stelde eerder al dat er in de EU geen plaats is voor verheerlijking van oorlogsmisdadigers. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit documenten van 170.000 pagina's die het gemeentebestuur onder burgemeester Zoran Mamdani vrijgeeft. In de maanden na de aanslagen werd New Yorkers verzekerd dat de lucht veilig was om in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Mogelijk zijn er meer mensen overleden aan ziektes gerelateerd aan de aanvallen dan de 3000 mensen die om het leven kwamen door de aanslagen zelf. De documenten kunnen leiden tot meer rechtszaken tegen de gemeente en helpen zieke mensen bij het aanvragen van slachtoffervergoeding. Kunstmatige intelligentie raakt internationaal ingeburgerd in het onderwijs. Uit het PISA-onderzoek van de OESO onder 760.000 15-jarige scholieren blijkt dat 46% van de leerlingen in OESO-landen wekelijks of vaker chatbots gebruikt bij het leren. Scholieren die AI-chatbots gebruiken, behalen gemiddeld lagere scores voor wetenschapsvakken dan leerlingen die geen AI gebruiken. De onderzoekers roepen overheden op met duidelijke richtlijnen te komen, omdat nieuwe technologieën in het onderwijs vaak op grote schaal worden ingevoerd met veel minder controle.
10: Het PISA-onderzoek laat ook zien dat 29% van de 15-jarigen in OESO-landen slecht presteert op het gebied van rekenen, lezen en wetenschapsonderwijs, tegen 25% in 2022.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van premier Andy Burnham bevestigt dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag een verklaring aflegt in het parlement. Volgens de Britse regering breidt Israël de nederzettingen flink uit, waardoor een Palestijnse staat en de twee-staten-oplossing in gevaar komen. VN-organisaties en veel landen beschouwen de nederzettingen als illegaal volgens internationaal recht. De Israëlische president Isaac Herzog noemt het Britse besluit een stap aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
15: Het Duitse autoconcern Volkswagen overweegt een verkoop van de Italiaanse motorfietsenbouwer Ducati. Het bekende merk maakt nu nog deel uit van Audi, dat weer een dochterbedrijf is van Volkswagen. Audi-topman Gernot Dülner zegt dat een verkoop wordt bekeken. Volkswagen is bezig met een grote reorganisatie om kosten te verlagen en houdt daarbij ongeveer 600 van de 2000 bedrijfsonderdelen tegen het licht. Ducati werd in 2012 overgenomen door Audi, verkoopt circa 50.000 motoren per jaar en zou een waarde hebben van ongeveer 1,25 miljard euro.
16: De resultaten van Nederlandse hotels staan sterk onder druk door de btw-verhoging op logies. Dat meldt adviesbureau Horwath HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport over de hotellerie. De bezettingsgraad nam in 2025 nog licht toe, maar in 2026 verwachten hotels een daling van de vraag met ongeveer 2,5%. Doordat de btw op logies per 1 januari 2026 is verhoogd van 9 naar 21%, stijgt de gemiddelde kamerprijs die de consument betaalt met ongeveer 8%. De winstgevendheid van de Nederlandse hotels nam opnieuw af.
17: Vlaams Belang heeft in 2022 een asielplan gepresenteerd onder de naam IKEA-plan. Compleet met het logo en de kenmerkende figuurtjes van het Zweedse meubelconcern. IKEA stapte naar de rechter omdat de partij de afbeeldingen zonder toestemming gebruikte. Vlaams Belang stelt dat het opvoeren van bekende merken voor een politieke boodschap valt onder vrijheid van meningsuiting. Het Europese Hof van Justitie oordeelt vandaag dat het gebruik van het merk schadelijk kan zijn voor IKEA en dat het gebruiken van het merk niet zwaarder weegt dan de rechten en belangen van IKEA. De Belgische rechter moet nu beoordelen of de partij het merk te goede trouw heeft gebruikt en welke gevolgen dat heeft voor IKEA.
18: Huawei en Xiaomi hebben nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd. Vlak voor een Apple-evenement woensdag, waar de iPhone-maker naar verwachting zijn eerste vouwbare telefoon onthult. De Huawei kost bijna $3000, omgerekend ruim 2500 euro, en klapt open tot een tabletformaat, terwijl de Xiaomi vanaf ruim $1500 verkrijgbaar is. Apple betreedt daarmee een niche-markt waar Chinese fabrikanten al langer actief zijn. De opvouwbare iPhone gaat naar verwachting meer dan $2000 kosten. Het is de eerste grote tech-presentatie onder topman John Ternus, die op 1 september aantrad als opvolger van Tim Cook.
29: ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan de ontwikkeling van grotere maskers voor zijn geavanceerdste chipmachines. De bedrijven onderzoeken het gebruik van maskers van 12 inch in plaats van de huidige 6 inch, wat de productiviteit bij het maken van geavanceerde chips moet vergroten. ASML hoopt in 2031 te kunnen proefdraaien met de innovatie en 2 jaar later de grotere maskers echt in te zetten. Samsung wil de nieuwste High-NA EUV-machines van ASML in 2028 voor het eerst gebruiken bij de massaproductie van DRAM-geheugenchips. TSMC wil vanaf 2030 de technologie inzetten.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
19: Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na drie duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in drie sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de vierde ronde in vijf sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste drie sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in twee sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Renewi Tour. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en regent het in het noorden en westen. Later breidt de regen zich uit over het land. In het oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog met af en toe zon. De temperatuur ligt rond de 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond is het bewolkt, met eerst op veel plaatsen regen. Vanuit het westen wordt het droger, maar in het zuidoosten regent het tot laat in de avond. Morgen vooral in het westen flinke buien, plaatselijk met onweer. De wind is krachtig aan zee. De temperatuur komt uit op ongeveer 18 graden. Morgenavond wordt het rustiger, met af en toe zon en een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nautilus College in Almere Stad is dinsdag gesloten vanwege een onveilige situatie, schrijft Omroep Flevoland. De directie van Eduvier, het bestuur van de school voor voortgezet speciaal onderwijs, heeft dat in een e-mail aan ouders laten weten. Het besluit is genomen na overleg tussen de directie, de politie en het bestuur. De school gebruikt de sluiting om de situatie verder in kaart te brengen. Ouders worden later geïnformeerd over het vervolg.
3: Het provinciebestuur van Gelderland wacht op duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de afsluiting van de Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk. De brug is sinds maandag dicht, nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. Tijdens de ochtendspits stonden er overhoog files op de A28 en omliggende wegen. De provincie is in gesprek met Rijkswaterstaat over extra verkeersregelaars en wil bij een langere afsluiting om tafel om de overlast op provinciale wegen te beperken. Gelderland praat doorlopend met het ministerie over onderhoud aan de infrastructuur. Bij de rechtbank in Utrecht hebben ouders van misbruikte kinderen dinsdag emotionele slachtofferverklaringen afgelegd. De 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en zijn toenmalige echtgenote Evertje van E., 34... staan terecht voor jarenlang seksueel misbruik van 6 kinderen uit 2 gezinnen. Het gaat om 4 dochters van een goede vriendin van E. en om een zoon en dochter van haar broer. De kinderen werden in een aantal gevallen gedrogeerd met GHB. Een van de moeders zei dat alles kapot is en dat er voor hen geen gewoon leven meer mogelijk is. Een familielid van Jan G. is maandagavond door politieeenheden in veiligheid gebracht na meldingen over schoten in Nijmegen, schrijft het AD. Jan G. uit Overasselt was vorige week doelwit van een vermoedelijk gerichte aanslag, waarbij een beveiliger om het leven kwam en agenten zwaar gewond raakten. Inwoners van Nijmegen-Oost hoorden maandagavond harde knallen die zouden lijken op schoten. De politie rukte daarop uit met groot materieel en de dienst speciale interventies. Verschillende politiebronnen bevestigen dat een familielid van Jan G. in veiligheid is gebracht, maar ook al snel weer naar de woning terug kon keren. 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken in een brandweerkazerne in hun woonplaats. Daar werden apparaten gestolen die de brandweer gebruikt om mensen te redden uit bijvoorbeeld een bij een ongeluk betrokken auto. De eerste diefstal gebeurde vorige week in de nacht van maandag op dinsdag, de tweede in de nacht van woensdag op donderdag. De politie vond het gestolen gereedschap terug in Nunspeet en op meerdere plekken in Zwolle. Sinds het begin van dit jaar zijn ongeveer 70 inbraken en inbraakpogingen bij brandweerkazernes geregistreerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten aangepast. Vakantiereizen naar onder meer Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Saoedi-Arabië en Qatar worden niet langer afgeraden. Het advies gaat van oranje naar geel, wat betekent dat vakantie mogelijk is, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. Voor Bahrein, Libanon en Iran blijft een negatief reisadvies gelden. Ook voor grote delen van Irak en voor Kuwait raadt het ministerie alleen noodzakelijke reizen aan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesús Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp. En een zichtbaardere aanwezigheid van Frontex en het Europees Asielagentschap. Hij zegt dat Ceuta een snelkookpan is die elk moment kan ontploffen. Voor de langere termijn moet de EU volgens hem erkennen dat Ceuta en Melilla een speciale behandeling nodig hebben.
5: Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Péter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten.
6: Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken. Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyar's voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen.
7: De Eiffeltoren in Parijs is dinsdag weer opengegaan na een vergadering tussen personeel en management. Het personeel had maandag het werk neergelegd uit protest tegen een besluit om vrouwelijk personeel zo onzichtbaar mogelijk te maken tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. De groep BAPS, die nauw verbonden is met de regerende conservatieve hindoe-nationalistische partij van de Indiase premier Narendra Modi, wilde beperkte interacties met vrouwen. Uitbater Sete erkent dat vrouwelijk personeel is gevraagd minder zichtbaar te zijn en zegt dat die voorwaarden nooit geaccepteerd hadden mogen worden. BAPS bood later excuses aan voor enige pijn of ongemak veroorzaakt door het incident. Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot-luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten.
8: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Bij hun vlucht lieten de dieven er volgens de burgemeester 1 achter. De gestolen kunst is volgens het kantoor van de burgemeester ongeveer 9 miljoen euro waard. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Maar de dieven zijn ontsnapt. Op camerabeelden zijn 2 personen te zien. Naar hen wordt gezocht. Renoir woonde in de laatste jaren van zijn leven in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
9: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt de beelden van de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in Servië schokkend. Duizenden mensen namen maandag afscheid bij een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia, waarbij ministers aanwezig waren. Von der Leyen schrijft op X dat de officiële steun en aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig zijn en in tegenspraak met de waarde van Serviërs weg naar de EU. Mladic zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog. De Europese Commissie stelde eerder al dat er in de EU geen plaats is voor verheerlijking van oorlogsmisdadigers.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
6: De Nederlandse hotels staan onder druk door de btw-verhoging op logies van 9% naar 21% per 1 januari 2026. Dat meldt adviesbureau Horwath HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport. De hotels verwachten in 2026 een daling van de vraag naar overnachtingen met ongeveer 2,5%. En een lagere netto-kamerprijs. De consument betaalt door de btw-verhoging wel ongeveer 8% meer. Vooral hotels in Amsterdam en rond Schiphol worden hard getroffen, omdat daar ook de toeristenbelasting fors is gestegen.
25: Het is de Nederlandse opkoper van bitcoins AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het bedrijf wilde via een beursnotering in Amsterdam institutionele beleggers nieuwe financiële instrumenten bieden om te investeren in de cryptomunt. De Autoriteit Financiële Markten en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf,
11: waardoor het prospectus voor de beursgang eerder niet werd goedgekeurd door de toezichthouder. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft geoordeeld dat de AFM het prospectus voor een beursgang van ANBTS terecht heeft geweigerd.
12: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van premier Andy Burnham bevestigt dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag een verklaring aflegt in het parlement.

0: overweegt een verkoop van de Italiaanse motorfietsenbouwer Ducati. Het bekende merk maakt nu nog deel uit van Audi, dat weer een dochterbedrijf is van Volkswagen. Audi-topman Gernot Dülner zegt dat een verkoop wordt bekeken. Volkswagen is bezig met een grote reorganisatie om kosten te verlagen en houdt daarbij ongeveer 600 van de 2000 bedrijfsonderdelen tegen het licht. Ducati werd in 2012 overgenomen door Audi, verkoopt circa 50.000 motoren per jaar en zou een waarde hebben van ongeveer 1,25 miljard euro. Vlaams Belang heeft in 2022 een asielplan gepresenteerd onder de naam IKEA-plan. Compleet met het logo en de kenmerkende figuurtjes van het Zweedse meubelconcern. IKEA stapte naar de rechter omdat de partij de afbeeldingen zonder toestemming gebruikte. Vlaams Belang stelt dat het opvoeren van bekende merken voor een politieke boodschap valt onder vrijheid van meningsuiting. Het Europese Hof van Justitie oordeelt vandaag dat het gebruik van het merk schadelijk kan zijn voor IKEA en dat het gebruiken van het merk niet zwaarder weegt dan de rechten en belangen van IKEA. De Belgische rechter moet nu beoordelen of de partij het merk te goede trouw heeft gebruikt en welke gevolgen dat heeft voor IKEA. Huawei en Xiaomi hebben nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd. Vlak voor een Apple-evenement woensdag, waar de iPhone-maker naar verwachting zijn eerste vouwbare telefoon onthult. De Huawei kost bijna $3000, omgerekend ruim 2500 euro en klapt open tot een tabletformaat, terwijl de Xiaomi vanaf ruim $1500 verkrijgbaar is. Apple betreedt daarmee een niche-markt waar Chinese fabrikanten al langer actief zijn. De opvouwbare iPhone gaat naar verwachting meer dan $2000 kosten. Het is de eerste grote tech-presentatie onder topman John Ternus, die op 1 september aantrad als opvolger van Tim Cook. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internationale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géat in de vierde ronde in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste 3 sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in 2 sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Renewi Tour. Dit was het laatste sportnieuws.

0: luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en regent het in het noorden en westen. Later breidt de regen zich uit over het land. In het oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog met af en toe zon. De temperatuur ligt rond de 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond is het bewolkt, met eerst op veel plaatsen regen. Vanuit het westen wordt het droger, maar in het zuidoosten regent het tot laat in de avond. Morgen vooral in het westen flinke buien, plaatselijk met onweer. De wind is krachtig aan zee. De temperatuur komt uit op ongeveer 18 graden. Morgenavond wordt het rustiger, met af en toe zon en een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nautilus College in Almere Stad is dinsdag gesloten vanwege een onveilige situatie, schrijft Omroep Flevoland. De directie van Eduvier, het bestuur van de school voor voortgezet speciaal onderwijs, heeft dat in een e-mail aan ouders laten weten. Het besluit is genomen na overleg tussen de directie, de politie en het bestuur. De school gebruikt de sluiting om de situatie verder in kaart te brengen. Ouders worden later geïnformeerd over het vervolg. Het provinciebestuur van Gelderland wacht op duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de afsluiting van de Hardenbergerbrug op de A28 bij Nijkerk. De brug is sinds maandag dicht nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. Tijdens de ochtendspits stonden er overhoog files op de A28 en omliggende wegen. De provincie is in gesprek met Rijkswaterstaat over extra verkeersregelaars en wil bij een langere afsluiting om tafel om de overlast op provinciale wegen te beperken. Gelderland praat doorlopend met het ministerie over onderhoud aan de infrastructuur. Bij de rechtbank in Utrecht hebben ouders van misbruikte kinderen dinsdag emotionele slachtofferverklaringen afgelegd. De 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en zijn toenmalige echtgenote Evertje van E., 34, staan terecht voor jarenlang seksueel misbruik van 6 kinderen uit 2 gezinnen. Het gaat om 4 dochters van een goede vriendin van E. en om een zoon en dochter van haar broer. De kinderen werden in een aantal gevallen gedrogeerd met GHB. Een van de moeders zei dat alles kapot is en dat er voor hen geen gewoon leven meer mogelijk is. Een familielid van Jan G. is maandagavond door politieeenheden in veiligheid gebracht na meldingen over schoten in Nijmegen, schrijft het AD. Jan G. uit Overasselt was vorige week doelwit van een vermoedelijk gerichte aanslag, waarbij een beveiliger om het leven kwam en agenten zwaar gewond raakten. Inwoners van Nijmegen-Oost hoorden maandagavond harde knallen die zouden lijken op schoten. De politie rukte daarop uit met groot materieel en de dienst speciale interventies. Verschillende politiebronnen bevestigen dat een familielid van Jan G. in veiligheid is gebracht, maar ook al snel weer naar de woning terug kon keren. 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken in een brandweerkazerne in hun woonplaats. Daar werden apparaten gestolen die de brandweer gebruikt om mensen te redden uit bijvoorbeeld een bij een ongeluk betrokken auto. De eerste diefstal gebeurde vorige week in de nacht van maandag op dinsdag, de tweede in de nacht van woensdag op donderdag. De politie vond het gestolen gereedschap terug in Nunspeet en op meerdere plekken in Zwolle. Sinds het begin van dit jaar zijn ongeveer 70 inbraken en inbraakpogingen bij brandweerkazernes geregistreerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten aangepast. Vakantiereizen naar onder meer Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Saoedi-Arabië en Qatar worden niet langer afgeraden. Het advies gaat van oranje naar geel, wat betekent dat vakantie mogelijk is, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. Voor Bahrein, Libanon en Iran blijft een negatief reisadvies gelden. Ook voor grote delen van Irak en voor Kuwait raadt het ministerie alleen noodzakelijke reizen aan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesús Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Frontex en het Europees Asielagentschap. Hij zegt dat Ceuta een snelkookpan is die elk moment kan ontploffen. Voor de langere termijn moet de EU volgens hem erkennen dat Ceuta en Melilla een speciale behandeling nodig hebben.
6: Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Péter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten. Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken. Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyars voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen.
7: De Eiffeltoren in Parijs is dinsdag weer opengegaan na een vergadering tussen personeel en management. Het personeel had maandag het werk neergelegd uit protest tegen een besluit om vrouwelijk personeel zo onzichtbaar mogelijk te maken tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. De groep BAPS, die nauw verbonden is met de regerende conservatieve hindoe-nationalistische partij van de Indiase premier Narendra Modi, wilde beperkte interacties met vrouwen. Uitbater Sete erkent dat vrouwelijk personeel is gevraagd minder zichtbaar te zijn en zegt dat die voorwaarden nooit geaccepteerd hadden mogen worden. BAPS bood later excuses aan voor enige pijn of ongemak veroorzaakt door het incident.
8: Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten.
9: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Bij hun vlucht lieten de dieven er volgens de burgemeester 1 achter. De gestolen kunst is volgens het kantoor van de burgemeester ongeveer 9 miljoen euro waard. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Maar de dieven zijn ontsnapt. Op camerabeelden zijn 2 personen te zien. Naar hen wordt gezocht. Renoir woonde in de laatste jaren van zijn leven in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
10: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt de beelden van de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic in Servië schokkend. Duizenden mensen namen maandag afscheid bij een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia, waarbij ministers aanwezig waren.
11: Von der Leyen schrijft op X dat de officiële steun en aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig zijn en in tegenspraak met de waarde van Servië's weg naar de EU. Mladic zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog. De Europese Commissie stelde eerder al dat er in de EU geen plaats is voor verheerlijking van oorlogsmisdadigers.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse hotels staan onder druk door de btw-verhoging op logies van 9 naar 21% per 1 januari 2026. Dat meldt adviesbureau Horvat HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport. De hotels verwachten in 2026 een daling van de vraag naar overnachtingen met ongeveer 2,5% en een lagere netto-kamerprijs. De consument betaalt door de btw-verhoging wel ongeveer 8% meer. Vooral hotels in Amsterdam en rond Schiphol worden hard getroffen, omdat daar ook de toeristenbelasting fors is gestegen. Het is de Nederlandse opkoper van bitcoins AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het bedrijf wilde via een beursnotering in Amsterdam institutionele beleggers nieuwe financiële instrumenten bieden om te investeren in de cryptomunt. De Autoriteit Financiële Markten en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf, waardoor het prospectus voor de beursgang eerder niet werd goedgekeurd door de toezichthouder. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft geoordeeld dat de AFM het prospectus voor een beursgang van AMBTS terecht heeft geweigerd. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van premier Andy Burnham bevestigt dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag een verklaring aflegt in het parlement. Volgens de Britse regering breidt Israël de nederzettingen flink uit, waardoor een Palestijnse staat en de twee-staten-oplossing in gevaar komen. VN-organisaties en veel landen beschouwen de nederzettingen als illegaal volgens internationaal recht. De Israëlische president Isaac Herzog noemt het Britse besluit een stap aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Het Duitse autoconcern Volkswagen overweegt een verkoop van de Italiaanse motorfietsenbouwer Ducati. Het bekende merk maakt nu nog deel uit van Audi, dat weer een dochterbedrijf is van Volkswagen. Audi-topman Gernot Dülner zegt dat een verkoop wordt bekeken. Volkswagen is bezig met een grote reorganisatie om kosten te verlagen en houdt daarbij ongeveer 600 van de 2000 bedrijfsonderdelen tegen het licht. Ducati werd in 2012 overgenomen door Audi, verkoopt circa 50.000 motoren per jaar en zou een waarde hebben van ongeveer 1,25 miljard euro. Vlaams Belang heeft in 2022 een asielplan gepresenteerd onder de naam IKEA-plan, compleet met het logo en de kenmerkende figuurtjes van het Zweedse meubelconcern. IKEA stapte naar de rechter omdat de partij de afbeeldingen zonder toestemming gebruikte. Vlaams Belang stelt dat het opvoeren van bekende merken voor een politieke boodschap valt onder vrijheid van meningsuiting. Het Europese Hof van Justitie oordeelt vandaag dat het gebruik van het merk schadelijk kan zijn voor IKEA en dat het gebruiken van het merk niet zwaarder weegt dan de rechten en belangen van IKEA. De Belgische rechter moet nu beoordelen of de partij het merk te goede trouw heeft gebruikt en welke gevolgen dat heeft voor IKEA. Huawei en Xiaomi hebben nieuwe opvouwbare smartphones aangekondigd. Vlak voor een Apple-evenement woensdag, waar de iPhone-maker naar verwachting zijn eerste vouwbare telefoon onthult. De Huawei kost bijna $3000, omgerekend ruim 2500 euro, en klapt open tot een tabletformaat, terwijl de Xiaomi vanaf ruim $1500 verkrijgbaar is. Apple betreedt daarmee een niche-markt waar Chinese fabrikanten al langer actief zijn. De opvouwbare iPhone gaat naar verwachting meer dan $2000 kosten.
13: Het is de eerste grote tech-presentatie onder topman John Ternus, die op 1 september aantrad als opvolger van Tim Cook.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Lazio heeft het derde competitieduel in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Rome won bij Udinese met 1-2. Jesper Karlström opende de score vlak na rust, waarna Davide Fratesi gelijk maakt. Albert Gudmundsson maakte vervolgens het winnende doelpunt op aangeven van Danilo Duki. Na 3 duels staat Lazio, net als Internazionale en AS Roma, nog zonder puntverlies. Tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Kazachse versloeg Naomi Osaka in de vierde ronde met 6-1, 6-4. Rybakina won vorige maand ook al van Osaka in Toronto. In de kwartfinale speelt ze tegen de Chinese Zheng Qin Wen, die eerder Iga Swiatek uitschakelde. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in 3 sets, 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de vierde ronde in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste 3 sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in 2 sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Rinnewi Tour.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en regent het in het noorden en westen. Die regen trekt later over het hele land. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog met af en toe zon. De temperatuur loopt uiteen. In het noordwesten rond de 18 graden. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 24 graden worden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de kust wat krachtiger. Vanavond blijft het bewolkt met aanvankelijk nog regen. Vooral in het zuidoosten houdt dat langer aan. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen verwachten we stevige buien met plaatselijk kans op onweer. Het wordt zo'n 18 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen de 54-jarige Mark I... voor het wurgen van zijn 64-jarige partner Nelleke half december vorig jaar in Beuningen. Volgens justitie pleegde E. femicide omdat hij niet kon verkroppen dat ze wilde scheiden. De officier van justitie ziet aanwijzingen dat E. al langer bezig was met haar dood, onder meer omdat hij vooraf opzocht welke straf er staat op moord. E. heeft bekend dat hij Nelleke wurgde in de woonkamer. Na de aanval haalde hij bijna 3000 euro van de gezamenlijke rekening. Een zoon en een zus van het slachtoffer vroegen de rechtbank een lange straf op te leggen.
19: Het Nautilus College in Almere Stad is dinsdag gesloten vanwege een onveilige situatie, schrijft Omroep Flevoland. De directie van Eduvier, het bestuur van de school voor voortgezet speciaal onderwijs, heeft dat in een e-mail aan ouders laten weten. Het besluit is genomen na overleg tussen de directie, de politie en het bestuur. De school gebruikt de sluiting om de situatie verder in kaart te brengen. Ouders worden later geïnformeerd over het vervolg.
20: Het provinciebestuur van Gelderland wacht op duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de afsluiting van de Hardenberger brug op de A28 bij Nijkerk. De brug is sinds maandag dicht nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. Tijdens de ochtendspits stonden er al vroeg files op de A28 en omliggende wegen. De provincie is in gesprek met Rijkswaterstaat over extra verkeersregelaars en wil bij een langere afsluiting om tafel om de overlast op provinciale wegen te beperken. Gelderland praat doorlopend met het ministerie over onderhoud aan de infrastructuur.
19: Bij de rechtbank in Utrecht hebben ouders van misbruikte kinderen dinsdag emotionele slachtofferverklaringen afgelegd. De 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en zijn toenmalige echtgenote Evertje van E., 34, staan terecht voor jarenlang seksueel misbruik van 6 kinderen uit 2 gezinnen. Het gaat om 4 dochters van een goede vriendin van E. en om een zoon en dochter van haar broer. De kinderen werden in een aantal gevallen gedrogeerd met GHB. Een van de moeders zei dat alles kapot is en dat er voor hen geen gewoon leven meer mogelijk is.
21: 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken in een brandweerkazerne in hun woonplaats. Daar werden apparaten gestolen die de brandweer gebruikt om mensen te redden uit bijvoorbeeld een bij een ongeluk betrokken auto. De eerste diefstal gebeurde vorige week in de nacht van maandag op dinsdag, de tweede in de nacht van woensdag op donderdag. De politie vond het gestolen gereedschap terug in Nunspeet en op meerdere plekken in Zwolle. Sinds het begin van dit jaar zijn ongeveer 70 inbraken en inbraakpogingen bij brandweerkazernes geregistreerd.
4: Een familielid van Jan G. is maandagavond door politieeenheden in veiligheid gebracht na meldingen over schoten in Nijmegen, schrijft het AD. Jan G. uit Overasselt was vorige week doelwit van een vermoedelijk gerichte aanslag, waarbij een beveiliger om het leven kwam en agenten zwaar gewond raakten. Inwoners van Nijmegen-Oost hoorden maandagavond harde knallen die zouden lijken op schoten. De politie rukte daarop uit met groot materieel en de dienst speciale interventies. Verschillende politiebronnen bevestigen dat een familielid van Jan G. in veiligheid is gebracht, maar ook al snel weer naar de woning terug kon keren.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere 2 worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
0: De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesús Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Europese grensdiensten. Hij zegt dat de asielzoekers die nog in Ceuta zijn zo snel mogelijk moeten terugkeren. Vivas stelt dat de Marokkaanse autoriteiten de asielzoekers hebben geholpen de grens over te steken en wil dat de EU Marokko daarop aanspreekt.
1: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van een reeks sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole, meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De krant vernam in veiligheidskringen dat V. in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen niet ver van zijn woonplaats zou zijn opgepakt.
6: Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Péter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten. Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken. Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyars voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen.
23: De Eiffeltoren in Parijs is dinsdag weer opengegaan na een vergadering tussen personeel en management. Het personeel had maandag het werk neergelegd uit protest tegen een besluit om vrouwelijk personeel zo onzichtbaar mogelijk te maken tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. De groep BAPS, die nauw verbonden is met de regerende conservatieve hindoe-nationalistische partij van de Indiaanse premier Narendra Modi, wilde beperkte interacties met vrouwen. Uitbater Sete erkent dat vrouwelijk personeel is gevraagd minder zichtbaar te zijn en zegt dat die voorwaarden nooit geaccepteerd hadden mogen worden. BAPS bood later excuses aan voor enige pijn of ongemak veroorzaakt door het incident.
24: Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: Het bitcoinbedrijf AMBTS mag niet naar de beurs in Amsterdam. De autoriteit Financiële Markten keurde het prospectus niet goed, omdat AMBTS volgens de toezichthouder een beleggingsinstelling is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft die beslissing nu bevestigd. De rechter oordeelt dat AMBTS er niet in is geslaagd aan te tonen dat het bedrijf een algemeen zakelijk doel heeft. AMBTS wil de institutionele beleggers nieuwe instrumenten bieden om in de cryptomunt te investeren.
29: De Duitse supermarktketen Kaufland is in Nederland gestart als online marktplaats. Op de nieuwe Nederlandse website biedt het bedrijf 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het gaat om elektronica, tuinartikelen en doe-het-zelf spullen. Kaufland concurreert daarmee met Bol en Amazon en niet met supermarkten zoals Albert Heijn of Jumbo. Het bedrijf heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen en behoort net als Lidl tot Schwarz Group.
30: De Nederlandse hotels staan onder druk door de btw-verhoging op logies van 9 naar 21% per 1 januari 2026. Dat meldt adviesbureau Horvath HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport.
7: De hotels verwachten in 2026 een daling van de vraag naar overnachtingen met ongeveer 2,5% en een lagere netto kamerprijs. De consument betaalt door de btw-verhoging wel ongeveer 8% meer. Vooral hotels in Amsterdam en rond Schiphol worden hard getroffen, omdat daar ook de toeristenbelasting fors is gestegen.
8: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van premier Andy Burnham bevestigt dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag een verklaring aflegt in het parlement. Volgens de Britse regering breidt Israël de nederzettingen flink uit, waardoor een Palestijnse staat en de twee-staten-oplossing in gevaar komen. VN-organisaties en veel landen beschouwen de nederzettingen als illegaal volgens internationaal recht. De Israëlische president Isaac Herzog noemt het Britse besluit een stap aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
9: Het Duitse autoconcern Volkswagen overweegt een verkoop van de Italiaanse motorfietsenbouwer Ducati. Het bekende merk maakt nu nog deel uit van Audi, dat weer een dochterbedrijf is van Volkswagen. Audi-topman Gernot Dülner zegt dat een verkoop wordt bekeken. Volkswagen is bezig met een grote reorganisatie om kosten te verlagen en houdt daarbij ongeveer 600 van de 2000 bedrijfsonderdelen tegen het licht. Ducati werd in 2012 overgenomen door Audi, verkoopt circa 50.000 motoren per jaar en zou een waarde hebben van ongeveer 1,25 miljard euro.
10: Vlaams Belang heeft in 2022 een asielplan gepresenteerd onder de naam IKEA-plan. Compleet met het logo en de kenmerkende figuurtjes van het Zweedse meubelconcern. IKEA stapte naar de rechter omdat de partij de afbeeldingen zonder toestemming gebruikte. Vlaams Belang stelt dat het opvoeren van bekende merken voor een politieke boodschap valt onder vrijheid van meningsuiting. Het Europese Hof van Justitie oordeelt vandaag dat het gebruik van het merk schadelijk kan zijn voor IKEA en dat het gebruiken van het merk niet zwaarder weegt dan de rechten en belangen van IKEA. De Belgische rechter moet nu beoordelen of de partij het merk te goede trouw heeft gebruikt en welke gevolgen dat heeft voor IKEA.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse versloeg in de vierde ronde de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst, in drie sets 6-2, 6-2, 7-6. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de kwartfinale speelt hij tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géa in de vierde ronde in vijf sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste drie sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in twee sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Rinnewi Tour. Mensenrechtenorganisatie Fair Square heeft een nieuwe klacht ingediend tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond. De klachten hebben allemaal te maken met de relatie tussen Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump. Fair Square had eerder in december al bezwaren ingediend, omdat Infantino volgens de organisatie herhaaldelijk zijn neutraliteitsplicht heeft geschonden.
2: De nieuwe klachten gaan onder meer over Infantino's rol bij de ingetrokken rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follarin Balogun en een afgeblazen commercialiseringsplan. Fair Square vindt dat de ethische commissie met spoed, transparantie en daadkracht moet ingrijpen.
4: FC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen dinsdagmiddag om 4 het restant van de zaterdagavond gestaakte wedstrijd. De clubs beginnen in een leeg stadion met dezelfde 11 spelers die op het veld stonden toen scheidsrechter Martin van den Kerkhof het duel staakte. FC Utrecht heeft nog 26 minuten om een 3-1 achterstand weg te werken. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt nadat supporters vuurwerk en bekertjes op het veld gooiden. Go Ahead Eagles kwam door doelpunten van Matty Surai, Søren Tengstedt en Victor Edvardsen op een 3-0 voorsprong, waarna Dani de Wit nog tegenscoorde voor FC Utrecht. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met regen in het noorden en westen. Die regen breidt zich later uit over het land. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het vaak nog droog met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vanavond regent het eerst op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het zuidoosten houdt de regen nog aan tot laat in de avond. De wind is matig, tot aan de kust vrij krachtig. Morgen is het wisselvallig, met vooral in het westen stevige buien, plaatselijk met onweer. De wind uit het noordwesten is matig tot krachtig. Aan de kust windkracht 6. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseren de rechtbank in Utrecht TBS op te leggen aan de 34-jarige Evertje van E., verdachte in de Woudenbergse zedenzaak. De vrouw heeft meerdere stoornissen, waaronder een posttraumatische stressstoornis door jarenlang seksueel misbruik door haar vader. Hij misbruikte haar wekelijks tussen haar 11e en 18e levensjaar en is daarvoor veroordeeld. Bij medeverdachte Richard van den B. konden de deskundigen geen advies geven, omdat hij zegt zich niets te herinneren van het misbruik en lastig te onderzoeken was.
19: Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen de 54-jarige Mark 1 voor het wurgen van zijn 64-jarige partner Nelleke half december vorig jaar in Beuningen. Volgens justitie pleegde E. femicide omdat hij niet kon verkroppen dat ze wilde scheiden. De officier van justitie ziet aanwijzingen dat E. al langer bezig was met haar dood, onder meer omdat hij vooraf opzocht welke straf er staat op moord. E. heeft bekend dat hij Nelleke wurgde in de woonkamer. Na de aanval haalde hij bijna 3000 euro van de gezamenlijke rekening. Een zoon en een zus van het slachtoffer vroegen de rechtbank een lange straf op te leggen.
20: Het provinciebestuur van Gelderland wacht op duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de afsluiting van de Hardenbergerbrug op de A28 bij Nijkerk. De brug is sinds maandag dicht nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. Tijdens de ochtendspits stonden er al vroeg files op de A28 en omliggende wegen. De provincie is in gesprek met Rijkswaterstaat over extra verkeersregelaars en wil bij een langere afsluiting om tafel om de overlast op provinciale wegen te beperken. Gelderland praat doorlopend met het ministerie over onderhoud aan de infrastructuur.
21: Het Nautilus College in Almere Stad is dinsdag gesloten vanwege een onveilige situatie, schrijft Omroep Flevoland.
20: De directie van Eduvier, het bestuur van de school voor voortgezet speciaal onderwijs, heeft dat in een e-mail aan ouders laten weten. Het besluit is genomen na overleg tussen de directie, de politie en het bestuur. De school gebruikt de sluiting om de situatie verder in kaart te brengen. Ouders worden later geïnformeerd over het vervolg. Bij de rechtbank in Utrecht hebben ouders van misbruikte kinderen dinsdag emotionele slachtofferverklaringen afgelegd. De 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en zijn toenmalige echtgenote Evertje van E., 34, staan terecht voor jarenlang seksueel misbruik van 6 kinderen uit 2 gezinnen. Het gaat om 4 dochters van een goede vriendin van E. en om een zoon en dochter van haar broer. De kinderen werden in een aantal gevallen gedrogeerd met GHB. Een van de moeders zei dat alles kapot is en dat er voor hen geen gewoon leven meer mogelijk is. 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken in een brandweerkazerne in hun woonplaats. Daar werden apparaten gestolen die de brandweer gebruikt om mensen te redden uit bijvoorbeeld een bij een ongeluk betrokken auto. De eerste diefstal gebeurde vorige week in de nacht van maandag op dinsdag, de tweede in de nacht van woensdag op donderdag. De politie vond het gestolen gereedschap terug in Nunspeet en op meerdere plekken in Zwolle. Sinds het begin van dit jaar zijn ongeveer 70 inbraken en inbraakpogingen bij brandweerkazernes geregistreerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
1: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van een reeks sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole in de buurt van een energiecentrale, niet ver van Zuid-Limburg. Hij had explosieven bij zich en verzette zich niet tegen zijn arrestatie. V. zou in 2 brieven de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor de sabotageacties op transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales van de laatste weken. De brieven bevatten details die alleen een betrokkene zou kunnen weten. De schrijver keerde zich volgens Duitse media tegen het gebruik van fossiele brandstoffen.
3: De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesús Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Europese grensdiensten. Hij zegt dat de asielzoekers die nog in Ceuta zijn zo snel mogelijk moeten terugkeren. Vivas stelt dat de Marokkaanse autoriteiten de asielzoekers hebben geholpen de grens over te steken en wil dat de EU Marokko daarop aanspreekt.
5: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere 2 worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
6: Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Peter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten. Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken.
20: Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyar's voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen.
7: De Eiffeltoren in Parijs is dinsdag weer opengegaan na een vergadering tussen personeel en management. Het personeel had maandag het werk neergelegd uit protest tegen een besluit om vrouwelijk personeel zo onzichtbaar mogelijk te maken tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. De groep BAPS, die nauw verbonden is met de regerende conservatieve hindoe-nationalistische partij van de Indiaanse premier Narendra Modi, wilde beperkte interacties met vrouwen. Uitbater Sete erkent dat vrouwelijk personeel is gevraagd minder zichtbaar te zijn en zegt dat die voorwaarden nooit geaccepteerd hadden mogen worden. BAPS bood later excuses aan voor enige pijn of ongemak veroorzaakt door het incident. Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
22: De vakbonden FNV, CNV en VCP voeren deze week actie tegen bezuinigingen op sociale zekerheid en staan daarin samen. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken nodigde de bonden vrijdag uit om weer aan tafel te komen, nadat eerder die week uitlekte dat een deel van de bezuinigingen is geschrapt of met een jaar wordt uitgesteld. De bonden gaan niet in gesprek voordat alle plannen van tafel zijn. CNV-voorzitter Hans van den Heuvel zegt dat de minister weet dat het ook gaat om de WW en WIA, die met 12 maanden zijn vooruitgeschoven.
23: De Duitse supermarktketen Kaufland is in Nederland gestart als online marktplaats. Op de nieuwe Nederlandse website biedt het bedrijf 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het gaat om elektronica, tuinartikelen en doe-het-zelf spullen. Kaufland concurreert daarmee met Bol en Amazon en niet met supermarkten zoals Albert Heijn of Jumbo. Het bedrijf heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen en behoort, net als Lidl, tot Schwarz Group.
24: Het bitcoinbedrijf AMBTS mag niet naar de beurs in Amsterdam. De autoriteit Financiële Markten keurde het prospectus niet goed, omdat AMBTS, volgens de toezichthouder, een beleggingsinstelling is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft die beslissing nu bevestigd. De rechter oordeelt dat AMBTS er niet in is geslaagd aan te tonen dat het bedrijf een algemeen zakelijk doel heeft. AMBTS wilde institutionele beleggers nieuwe instrumenten bieden om in de cryptomunt te investeren.
25: De Nederlandse hotels staan onder druk door de btw-verhoging op logies van 9 naar 21% per 1 januari 2026. Dat meldt adviesbureau Horvat HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport. De hotels verwachten in 2026 een daling van de vraag naar overnachtingen met ongeveer 2,5% en een lagere netto-kamerprijs. De consument betaalt door de btw-verhoging wel ongeveer 8% meer. Vooral hotels in Amsterdam en rond Schiphol worden hard getroffen, omdat daar ook de toeristenbelasting fors is gestegen.
26: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van premier Andy Burnham bevestigt dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag een verklaring aflegt in het parlement. Volgens de Britse regering breidt Israël de nederzettingen flink uit, waardoor een Palestijnse staat en de twee-staten-oplossing in gevaar komen. VN-organisaties en veel landen beschouwen de nederzettingen als illegaal volgens internationaal recht. De Israëlische president Isaac Herzog noemt het Britse besluit een stap aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
2: Het Duitse autoconcern Volkswagen overweegt een verkoop van de Italiaanse motorfietsenbouwer Ducati. Het bekende merk maakt nu nog deel uit van Audi, dat weer een dochterbedrijf is van Volkswagen. Audi-topman Gernot Dülner zegt dat een verkoop wordt bekeken. Volkswagen is bezig met een grote reorganisatie om kosten te verlagen en houdt daarbij ongeveer 600 van de 2000 bedrijfsonderdelen tegen het licht. Ducati werd in 2012 overgenomen door Audi, verkoopt circa 50.000 motoren per jaar en zou een waarde hebben van ongeveer 1,25 miljard euro.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de Fransman Arthur Géat in de vierde ronde in 5 sets. 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. De partij duurde ruim 5 uur. Van de Zandschulp kwam terug van een 2-0 achterstand en won de laatste 3 sets. In de kwartfinale speelt hij tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in 2 sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als vijfde geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Renewi Tour. Mensenrechtenorganisatie Fair Square heeft een nieuwe klacht ingediend tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond. De klachten hebben allemaal te maken met de relatie tussen Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump. Fair Square had eerder in december al bezwaren ingediend, omdat Infantino volgens de organisatie herhaaldelijk zijn neutraliteitsplicht heeft geschonden. De nieuwe klachten gaan onder meer over Infantino's rol bij de ingetrokken rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follarin Balogun en een afgeblazen commercialiseringsplan. Fair Square vindt dat de ethische commissie met spoed, transparantie en daadkracht moet ingrijpen.
10: FC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen dinsdagmiddag om 4 het restant van de zaterdagavond gestaakte wedstrijd. De clubs beginnen in een leeg stadion met dezelfde 11 spelers die op het veld stonden toen scheidsrechter Martin van den Kerkhoff het duel staakte. FC Utrecht heeft nog 26 minuten om een 3-1 achterstand weg te werken. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt nadat supporters vuurwerk en bekertjes op het veld gooiden. Go Ahead Eagles kwam door doelpunten van Matty Surai, Søren Tengstedt en Victor Edvardsen op een 3-0 voorsprong, waarna Dani de Wit nog tegenscoorde voor FC Utrecht. De aanklager betaalt Voetbal Verzameld Informatie voor een vooronderzoek naar de ongeregeldheden bij FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles van zaterdagavond. Het duel werd 2 keer onderbroken en daarna gestaakt, omdat supporters van Utrecht vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De laatste 26 minuten worden dinsdag uitgespeeld. Volgens een woordvoerder van de KNVB duurt het zeker enkele weken voordat de tuchtcommissie met een eventueel schikkingsvoorstel komt. De commissie houdt bij de procedure rekening met eerdere tuchtzaken waarbij de club betrokken was. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met regen in het noorden en westen. Die breidt zich later uit over het land. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog met af en toe zon. De temperatuur ligt rond de 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust iets krachtiger. Vanavond regent

0: Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland zegt zich te verzetten als mediaminister Rianne Letschert de voorlopige erkenning van de omroep intrekt. Vlemmix zei dat in Ongehoord Nieuws, voorafgaand aan zijn gesprek met de minister dinsdagmiddag. Volgens hem is uit Den Haag al gelekt dat de licentie waarschijnlijk wordt ingetrokken. Ongehoord Nederland kreeg veel kritiek op een online uitzending met een toespraak van Adolf Hitler. Het commissariaat voor de media en de NPO vinden dat er voldoende grondslag is om de licentie in te trekken. Het primair onderwijs moet met andere partijen aan de slag om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren, zegt vicevoorzitter Annette Dries van de PO-raad. Uit de jongste PISA-cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland opnieuw is gedaald. 39% loopt het risico om laaggeletterd van school te komen. De PO-raad wil dat de verschillen tussen scholen kleiner worden en dat er meer aandacht komt voor leesplezier. Ook ouders, lerarenopleidingen, marktpartijen en de politiek moeten volgens de organisatie een rol spelen. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseren de rechtbank in Utrecht TBS op te leggen aan de 34-jarige Evertje van E., verdachte in de Woudenbergse zedenzaak. De vrouw heeft meerdere stoornissen, waaronder een posttraumatische stressstoornis door jarenlang seksueel misbruik door haar vader. Hij misbruikte haar wekelijks tussen haar 11e en 18e levensjaar en is daarvoor veroordeeld. Bij medeverdachte Richard van den B. konden de deskundigen geen advies geven, omdat hij zegt zich niets te herinneren van het misbruik en lastig te onderzoeken was. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen de 54-jarige Mark I. voor het wurgen van zijn 64-jarige partner Nelleke half december vorig jaar in Beuningen. Volgens justitie pleegde E. femicide omdat hij niet kon verkroppen dat ze wilde scheiden. De officier van justitie ziet aanwijzingen dat E. al langer bezig was met haar dood, onder meer omdat hij vooraf opzocht welke straf er staat op moord. E. heeft bekend dat hij Nelleke wurgde in de woonkamer. Na de aanval haalde hij bijna 3000 euro van de gezamenlijke rekening. Een zoon en een zus van het slachtoffer vroegen de rechtbank een lange straf op te leggen. Het Nautilus College in Almere Stad is dinsdag gesloten vanwege een onveilige situatie, schrijft Omroep Flevoland. De directie van Eduvier, het bestuur van de school voor voortgezet speciaal onderwijs, heeft dat in een e-mail aan ouders laten weten. Het besluit is genomen na overleg tussen de directie, de politie en het bestuur. De school gebruikt de sluiting om de situatie verder in kaart te brengen. Ouders worden later geïnformeerd over het vervolg. Het provinciebestuur van Gelderland wacht op duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de afsluiting van de Hardenberger brug op de A28 bij Nijkerk. De brug is sinds maandag dicht nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. Tijdens de ochtendspits stonden er al vroeg files op de A28 en omliggende wegen. De provincie is in gesprek met Rijkswaterstaat over extra verkeersregelaars en wil bij een langere afsluiting om tafel om de overlast op provinciale wegen te beperken. Gelderland praat doorlopend met het ministerie over onderhoud aan de infrastructuur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van een reeks sabotage

0: aanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole in de buurt van een energiecentrale, niet ver van Zuid-Limburg. Hij had explosieven bij zich en verzette zich niet tegen zijn arrestatie. V. zou in 2 brieven de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor de sabotageacties op transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales van de laatste weken. De brieven bevatten details die alleen een betrokkenen zou kunnen weten. De schrijver keerde zich volgens Duitse media tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesús Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Europese grensdiensten. Hij zegt dat de asielzoekers die nog in Ceuta zijn zo snel mogelijk moeten terugkeren. Vivas stelt dat de Marokkaanse autoriteiten de asielzoekers hebben geholpen de grens over te steken en wil dat de EU Marokko daarop aanspreekt. Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere 2 worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd. Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Péter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten. Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken. Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyar's voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen. De Eiffeltoren in Parijs is dinsdag weer opengegaan na een vergadering tussen personeel en management. Het personeel had maandag het werk neergelegd uit protest tegen een besluit om vrouwelijk personeel zo onzichtbaar mogelijk te maken tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. De groep BAPS, die nauw verbonden is met de regerende conservatieve hindoe-nationalistische partij van de Indiaanse premier Narendra Modi, wilde beperkte interacties met vrouwen. Uitbater Sete erkent dat vrouwelijk personeel is gevraagd minder zichtbaar te zijn en zegt dat die voorwaarden nooit geaccepteerd hadden mogen worden. BAPS bood later excuses aan voor enige pijn of ongemak veroorzaakt door het incident. Het Verenigd Koninkrijk draagt 116 miljoen euro bij aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om Patriot-luchtverdedigingsraketten die in de Verenigde Staten worden gekocht. Minister van Defensie Wes Streeting leidt later vandaag een videovergadering van Oekraïnes bondgenoten. Die vergadering buigt zich over de wapens die Oekraïne nodig heeft om de winter door te komen. Kiev vraagt al langer om meer Patriots, omdat Rusland de luchtaanvallen heeft opgevoerd en Oekraïne nauwelijks verweer heeft tegen snelle ballistische raketten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. ASML viert dinsdag het begin van de bouw van een nieuwe campus bij Eindhoven. De uitbreiding moet plaats bieden aan zo'n 20.000 extra arbeidsplaatsen, waarmee het aantal medewerkers in Nederland bijna verdubbelt. Premier Rob Jette, zijn voorganger Dick Schoof en burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven zijn bij de ceremonie aanwezig. De bouw gebeurt in fases en de locatie moet na de eerste fase in 2029 plaats bieden aan minstens 3000 werknemers. ASML kreeg voor de uitbreiding een stikstofvergunning van de provincie Noord-Brabant en een aansluiting op het stroomnet via een uitbreiding van een hoogspanningsstation bij Best. De vakbonden FNV, CNV en VCP voeren deze week actie tegen bezuinigingen op sociale zekerheid en staan daarin samen. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken nodigde de bonden vrijdag uit om weer aan tafel te komen, nadat eerder die week uitlekte dat een deel van de bezuinigingen is geschrapt of met een jaar wordt uitgesteld. De bonden gaan niet in gesprek voordat alle plannen van tafel zijn. CNV-voorzitter Hans van den Heuvel zegt dat de minister weet dat het ook gaat om de WW en WIA, die met 12 maanden zijn vooruitgeschoven. Het bitcoinbedrijf AMBTS mag niet naar de beurs in Amsterdam. De Autoriteit Financiële Markten keurde het prospectus niet goed, omdat AMBTS volgens de toezichthouder een beleggingsinstelling is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft die beslissing nu bevestigd. De rechter oordeelt dat AMBTS er niet in is geslaagd aan te tonen dat het bedrijf een algemeen zakelijk doel heeft. AMBTS wilde institutionele beleggers nieuwe instrumenten bieden om in de cryptomunt te investeren. De Duitse supermarktketen Kaufland is in Nederland gestart als online marktplaats. Op de nieuwe Nederlandse website biedt het bedrijf 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het gaat om elektronica, tuinartikelen en doe-het-zelf spullen. Kaufland concurreert daarmee met Bol en Amazon en niet met supermarkten zoals Albert Heijn of Jumbo. Het bedrijf heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen en behoort net als Lidl tot Schwarz Group. De Nederlandse hotels staan onder druk door de btw-verhoging op logies van 9 naar 21% per 1 januari 2026. Dat meldt adviesbureau Horvat HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport. De hotels verwachten in 2026 een daling van de vraag naar overnachtingen met ongeveer 2,5% en een lagere netto-kamerprijs. De consument betaalt door de btw-verhoging wel ongeveer 8% meer. Vooral hotels in Amsterdam en rond Schiphol worden hard getroffen, omdat daar ook de toeristenbelasting fors is gestegen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van premier Andy Burnham bevestigt dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag een verklaring aflegt in het parlement. Volgens de Britse regering breidt Israël de nederzettingen flink uit, waardoor een Palestijnse staat en de twee-staten-oplossing in gevaar komen. VN-organisaties en veel landen beschouwen de nederzettingen als illegaal volgens internationaal recht. De Israëlische president Isaac Herzog noemt het Britse besluit een stap aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Coco Gauff heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in 2 sets van landgenote Iva Jovic, 6-1, 6-4. Het is voor de 22-jarige Gauff de eerste keer sinds haar eindzege in 2023 dat ze de laatste 8 haalt in New York. In de kwartfinale speelt ze tegen de als 5e geplaatste Mira Andreeva uit Rusland, die Roland Garros dit jaar won. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Renewi Tour. Mensenrechtenorganisatie Fair Square heeft een nieuwe klacht ingediend tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond. De klachten hebben allemaal te maken met de relatie tussen Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump. Fair Square had eerder in december al bezwaren ingediend, omdat Infantino volgens de organisatie herhaaldelijk zijn neutraliteitsplicht heeft geschonden.
2: De nieuwe klachten gaan onder meer over Infantino's rol bij de ingetrokken rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follarin Balogun en een afgeblazen commercialiseringsplan. Fair Square vindt dat de ethische commissie met spoed, transparantie en daadkracht moet ingrijpen.
1: FC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen dinsdagmiddag om 4 het restant van de zaterdagavond gestaakte wedstrijd. De clubs beginnen in een leeg stadion met dezelfde 11 spelers die op het veld stonden toen scheidsrechter Martin van den Kerkhof het duel staakte. FC Utrecht heeft nog 26 minuten om een 3-1 achterstand weg te werken. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt nadat supporters vuurwerk en bekertjes op het veld gooiden. Go Ahead Eagles kwam door doelpunten van Matty Surai, Søren Tengstedt en Victor Edvardsen op een 3-0 voorsprong, waarna Dani de Wit nog tegenscoorde voor FC Utrecht. De aanklager, Betaald Voetbal, verzamelt informatie voor een vooronderzoek naar de ongeregeldheden bij FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles van zaterdagavond. Het duel werd 2 keer onderbroken en daarna gestaakt, omdat supporters van de thuisclub vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het restant van 26 minuten wordt dinsdag uitgespeeld. Volgens de KNVB duurt het zeker enkele weken voordat de tuchtcommissie met een eventueel schikkingsvoorstel komt. FC Utrecht kreeg de afgelopen jaren vaker straffen na incidenten met de eigen aanhang, waaronder vorig seizoen een boete van €10.000 en een voorwaardelijke straf. Liverpool heeft vanaf seizoen 2027-2028 Turkish Airlines als nieuwe shirtsponsor. Volgens de BBC gaat het om €350 miljoen voor 5 jaar, omgerekend £60 miljoen per seizoen. Dat is £10 miljoen meer dan de huidige sponsor Standard Chartered betaalt. De deal zou het meest lucratieve shirtcontract zijn, afgezien van overeenkomsten die ook stadionsponsoring bevatten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en regent het al in het noorden en uiterste westen. Die regen breidt zich later uit over het land. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog vaak droog met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 24 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt, met eerst nog op veel plaatsen regen. Vanuit het westen wordt het op de meeste plekken droog, maar in het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen is het wisselvallig, met vooral in het westen stevige buien, soms met onweer. De wind is aan de kust krachtig. Middagtemperatuur rond de 18 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseren de rechtbank in Utrecht TBS op te leggen aan de 34-jarige Evertje van E., verdachte in de Woudenbergse zedenzaak. De vrouw heeft meerdere stoornissen, waaronder een posttraumatische stressstoornis door jarenlang seksueel misbruik door haar vader. Van E. en haar medeverdachte Richard van den B. worden verdacht van jarenlang ernstig seksueel misbruik van 6 heel jonge kinderen. Bij Van den B. konden de deskundigen niet tot een advies komen, omdat hij zegt geen herinnering te hebben aan het misbruik. Van E. zegt bereid te zijn aan iedere vorm van behandeling mee te werken en dat het misbruik nooit meer mag gebeuren. Omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland zegt zich te verzetten als mediaminister Rianne Letschert de voorlopige erkenning van de omroep intrekt. Vlemmix zei dat in Ongehoord Nieuws, voorafgaand aan zijn gesprek met de minister dinsdagmiddag. Volgens hem is uit Den Haag al gelekt dat de licentie waarschijnlijk wordt ingetrokken.
6: Ongehoord Nederland kreeg veel kritiek op een online uitzending met een toespraak van Adolf Hitler. Het commissariaat voor de media en de NPO vinden dat er voldoende grondslag is om de licentie in te trekken. Het primair onderwijs moet met andere partijen aan de slag om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren, zegt vicevoorzitter Annette Dries van de PO-raad. Uit de jongste PISA-cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland opnieuw is gedaald. 39% loopt het risico om laaggeletterd van school te komen. De PO-raad wil dat de verschillen tussen scholen kleiner worden en dat er meer aandacht komt voor leesplezier. Ook ouders, lerarenopleidingen, marktpartijen en de politiek moeten volgens de organisatie een rol spelen. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen de 54-jarige Mark Een voor het wurgen van zijn 64-jarige partner Nelleke half december vorig jaar in Beuningen. Volgens justitie pleegde E. femicide omdat hij niet kon verkroppen dat ze wilde scheiden. De officier van justitie ziet aanwijzingen dat E. al langer bezig was met haar dood, onder meer omdat hij vooraf opzocht welke straf er staat op moord. E. heeft bekend dat hij Nelleke wurgde in de woonkamer. Na de aanval haalde hij bijna 3000 euro van de gezamenlijke rekening. Een zoon en een zus van het slachtoffer vroegen de rechtbank een lange straf op te leggen. Het Nautilus College in Almere Stad is dinsdag gesloten vanwege een onveilige situatie, schrijft Omroep Flevoland. De directie van Eduvier, het bestuur van de school voor voortgezet speciaal onderwijs, heeft dat in een e-mail aan ouders laten weten. Het besluit is genomen na overleg tussen de directie, de politie en het bestuur. De school gebruikt de sluiting om de situatie verder in kaart te brengen. Ouders worden later geïnformeerd over het vervolg. Het provinciebestuur van Gelderland wacht op duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de afsluiting van de Hardenberger brug op de A28 bij Nijkerk. De brug is sinds maandag dicht nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. Tijdens de ochtendspits stonden er al vroeg files op de A28 en omliggende wegen. De provincie is in gesprek met Rijkswaterstaat over extra verkeersregelaars en wil bij een langere afsluiting om tafel om de overlast op provinciale wegen te beperken. Gelderland praat doorlopend met het ministerie over onderhoud aan de infrastructuur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand met elkaar om de tafel kunnen. Hij zei dat na bezoeken van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev afgelopen weekend. Die bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch. Als locatie noemde hij Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland. Maar ook andere landen sluit hij niet uit. Eerdere bemiddelingspogingen onder Amerikaanse leiding liepen op niets uit.
8: De IJslandse minister van Buitenlandse Zaken, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, heeft de Amerikaanse ambassadeur in IJsland, Billy Long, ontboden. Dat deed ze omdat president Donald Trump maandag een kaart plaatste op zijn sociale media platform Truth Social, waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïben bedekt waren met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte duidelijk dat het bericht volstrekt ongepast was. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie een investering van 200 miljoen euro in Groenland aankondigde.
9: Zijn uitspraken dat Groenland Amerikaans grondgebied moet worden, hebben tot spanningen in Europa geleid.
10: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van een reeks sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole in de buurt van een energiecentrale, niet ver van Zuid-Limburg. Hij had explosieven bij zich en verzette zich niet tegen zijn arrestatie. V. zou in 2 brieven de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor de sabotageacties op transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales van de laatste weken. De brieven bevatten details die alleen een betrokkene zou kunnen weten. De schrijver keerde zich volgens Duitse media tegen het gebruik van fossiele brandstoffen.
11: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere 2 worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
12: De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesús Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Europese grensdiensten. Hij zegt dat de asielzoekers die nog in Ceuta zijn zo snel mogelijk moeten terugkeren. Vivas stelt dat de Marokkaanse autoriteiten de asielzoekers hebben geholpen de grens over te steken en wil dat de EU Marokko daarop aanspreekt.
13: Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Péter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten. Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken. Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyars voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen.
14: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. ASML viert dinsdag het begin van de bouw van een nieuwe campus bij Eindhoven. De uitbreiding moet plaats bieden aan zo'n 20.000 extra arbeidsplaatsen, waarmee het aantal medewerkers in Nederland bijna verdubbelt. Premier Rob Jetten, zijn voorganger Dick Schoof en burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven zijn bij de ceremonie aanwezig. De bouw gebeurt in fases en de locatie moet na de eerste fase in 2029 plaats bieden aan minstens 3.000 werknemers. ASML kreeg voor de uitbreiding een stikstofvergunning van de provincie Noord-Brabant en een aansluiting op het stroomnet via een uitbreiding van een hoogspanningsstation bij Best.
17: De vakbonden FNV, CNV en VCP voeren deze week actie tegen bezuinigingen op sociale zekerheid en staan daarin samen. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken nodigde de bonden vrijdag uit om weer aan tafel te komen, nadat eerder die week uitlekte dat een deel van de bezuinigingen is geschrapt of met een jaar wordt uitgesteld. De bonden gaan niet in gesprek voordat alle plannen van tafel zijn. CNV-voorzitter Hans van den Heuvel zegt dat de minister weet dat het ook gaat om de WW en WIA, die met 12 maanden zijn vooruitgeschoven.
18: Het bitcoinbedrijf AMBTS mag niet naar de beurs in Amsterdam. De Autoriteit Financiële Markten keurde het prospectus niet goed, omdat AMBTS volgens de toezichthouder een beleggingsinstelling is.
19: Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft die beslissing nu bevestigd. De rechter oordeelt dat ANBTS er niet in is geslaagd aan te tonen dat het bedrijf een algemeen zakelijk doel heeft. ANBTS wil de institutionele beleggers nieuwe instrumenten bieden om in de cryptomunt te investeren.
20: De Duitse supermarktketen Kaufland is in Nederland gestart als online marktplaats. Op de nieuwe Nederlandse website biedt het bedrijf 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het gaat om elektronica, tuinartikelen en doe-het-zelf spullen. Kaufland concurreert daarmee met Bol en Amazon en niet met supermarkten zoals Albert Heijn of Jumbo. Het bedrijf heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen en behoort net als Lidl tot Schwarz Group.
21: De Nederlandse hotels staan onder druk door de btw-verhoging op logies van 9% naar 21% per 1 januari 2026. Dat meldt adviesbureau Horvath HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport. De hotels verwachten in 2026 een daling van de vraag naar overnachtingen met ongeveer 2,5% en een lagere netto-kamerprijs. De consument betaalt door de btw-verhoging wel ongeveer 8% meer. Vooral hotels in Amsterdam en rond Schiphol worden hard getroffen, omdat daar ook de toeristenbelasting fors is gestegen.
22: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van premier Andy Burnham bevestigt dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag een verklaring aflegt in het parlement. Volgens de Britse regering breidt Israël de nederzettingen flink uit, waardoor een Palestijnse staat en de twee-staten-oplossing in gevaar komen. VN-organisaties en veel landen beschouwen de nederzettingen als illegaal volgens internationaal recht. De Israëlische president Isaac Herzog noemt het Britse besluit een stap aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Renewi Tour. Mensenrechtenorganisatie Fair Square heeft een nieuwe klacht ingediend tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond. De klachten hebben allemaal te maken met de relatie tussen Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump. Fair Square had eerder in december al bezwaren ingediend, omdat Infantino volgens de organisatie herhaaldelijk zijn neutraliteitsplicht heeft geschonden. De nieuwe klachten gaan onder meer over Infantino's rol bij de ingetrokken rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follarin Balogun en een afgeblazen commercialiseringsplan. Fair Square vindt dat de ethische commissie met spoed, transparantie en daadkracht moet ingrijpen.
25: FC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen dinsdagmiddag om 4 het restant van de zaterdagavond gestaakte wedstrijd. De clubs beginnen in een leeg stadion met dezelfde 11 spelers die op het veld stonden toen scheidsrechter Martin van den Kerkhof het duel staakte. FC Utrecht heeft nog 26 minuten om een 3-1 achterstand weg te werken. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt nadat supporters vuurwerk en bekertjes op het veld gooiden. Go Ahead Eagles kwam door doelpunten van Matty Surai, Søren Tengstedt en Victor Edvardsen op een 3-0 voorsprong, waarna Dani de Wit nog tegenscoorde voor FC Utrecht. Liverpool heeft vanaf seizoen 2027-2028 Turkish Airlines als nieuwe shirtsponsor. Volgens de BBC gaat het om 350 miljoen euro voor 5 jaar, omgerekend 60 miljoen pond per seizoen. Dat is 10 miljoen pond meer dan de huidige sponsor Standard Chartered betaalt. De deal zou het meest lucratieve shirtcontract zijn, afgezien van overeenkomsten die ook stadionsponsoring bevatten. De aanklager, Betaald Voetbal, verzamelt informatie voor een vooronderzoek naar de ongeregeldheden bij FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles van zaterdagavond. Het duel werd twee keer onderbroken en daarna gestaakt, omdat supporters van de thuisclub vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het restant van 26 minuten wordt dinsdag uitgespeeld. Volgens de KNVB duurt het zeker enkele weken voordat de tuchtcommissie met een eventueel schikkingsvoorstel komt. FC Utrecht kreeg de afgelopen jaren vaker straffen na incidenten met de eigen aanhang, waaronder vorig seizoen een boete van €10.000 en een voorwaardelijke straf. Trainer Hansi Flick van FC Barcelona hoopt dat Frenkie de Jong snel weer kan aansluiten bij de selectie. De 29-jarige middenvelder herstelt volgens plan van een knieblessure die hij opliep bij het Nederlands elftal op het WK, bij een botsing met Quinten Timber op de training. De kwetsuur leek aanvankelijk mee te vallen en de medische staf van Oranje vond het geen probleem dat de Jong bleef spelen. Bij terugkomst in Barcelona bleek de blessure ernstiger. Als de behandeling niet aanslaat, wacht mogelijk een operatie en zou de Jong maanden zijn uitgeschakeld.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en regent het al in het noorden en uiterste westen. Die regen breidt zich later uit over het land. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog vaak droog met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 24 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt, met eerst nog op veel plaatsen regen. Vanuit het westen wordt het op de meeste plekken droog, maar in het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Morgen is het wisselvallig, met vooral in het westen stevige buien, soms met onweer. De wind is aan de kust krachtig. Middagtemperatuur rond de 18 graden.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseren de rechtbank in Utrecht TBS op te leggen aan de 34-jarige Evertje van E., verdachte in de Woudenbergse zedenzaak. De vrouw heeft meerdere stoornissen, waaronder een posttraumatische stressstoornis door jarenlang seksueel misbruik door haar vader. Van E. en haar medeverdachte Richard van den B. worden verdacht van jarenlang ernstig seksueel misbruik van 6 heel jonge kinderen. Bij Van den B. konden de deskundigen niet tot een advies komen, omdat hij zegt geen herinnering te hebben aan het misbruik. Van E. zegt bereid te zijn aan iedere vorm van behandeling mee te werken en dat het misbruik nooit meer mag gebeuren. Omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland zegt zich te verzetten als mediaminister Rianne Letschert de voorlopige erkenning van de omroep intrekt. Vlemmix zei dat in Ongehoord Nieuws, voorafgaand aan zijn gesprek met de minister dinsdagmiddag. Volgens hem is uit Den Haag al gelekt dat de licentie waarschijnlijk wordt ingetrokken. Ongehoord Nederland kreeg veel kritiek op een online uitzending met een toespraak van Adolf Hitler. Het Commissariaat voor de Media en de NPO vinden dat er voldoende grondslag is om de licentie in te trekken. Het primair onderwijs moet met andere partijen aan de slag om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren, zegt vicevoorzitter Annette Dries van de PO-raad. Uit de jongste PISA-cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland opnieuw is gedaald. 39% loopt het risico om laaggeletterd van school te komen. De PO-raad wil dat de verschillen tussen scholen kleiner worden en dat er meer aandacht komt voor leesplezier. Ook ouders, lerarenopleidingen, marktpartijen en de politiek moeten volgens de organisatie een rol spelen. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen de 54-jarige Mark 1...
6: voor het wurgen van zijn 64-jarige partner Nelleke half december vorig jaar in Beuningen. Volgens justitie pleegde E. femicide omdat hij niet kon verkroppen dat ze wilde scheiden. De officier van justitie ziet aanwijzingen dat E. al langer bezig was met haar dood, onder meer omdat hij vooraf opzocht welke straf er staat op moord. E. heeft bekend dat hij Nelleke wurgde in de woonkamer. Na de aanval haalde hij bijna 3000 euro van de gezamenlijke rekening. Een zoon en een zus van het slachtoffer vroegen de rechtbank een lange straf op te leggen.
7: Het Nautilus College in Almere Stad is dinsdag gesloten vanwege een onveilige situatie, schrijft Omroep Flevoland. De directie van Eduvier, het bestuur van de school voor voortgezet speciaal onderwijs, heeft dat in een e-mail aan ouders laten weten. Het besluit is genomen na overleg tussen de directie, de politie en het bestuur. De school gebruikt de sluiting om de situatie verder in kaart te brengen. Ouders worden later geïnformeerd over het vervolg.
8: Het provinciebestuur van Gelderland wacht op duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de afsluiting van de Hardenberger brug op de A28 bij Nijkerk. De brug is sinds maandag dicht nadat bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. Tijdens de ochtendspits stonden er al vroeg files op de A28 en omliggende wegen. De provincie is in gesprek met Rijkswaterstaat over extra verkeersregelaars en wil bij een langere afsluiting om tafel om de overlast op provinciale wegen te beperken. Gelderland praat doorlopend met het ministerie over onderhoud aan de infrastructuur.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand met elkaar om de tafel kunnen. Hij zei dat na bezoeken van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev afgelopen weekend. Die bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch. Als locatie noemde hij Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland. Maar ook andere landen sluit hij niet uit. Eerdere bemiddelingspogingen onder Amerikaanse leiding liepen op niets uit.
26: De IJslandse minister van Buitenlandse Zaken, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, heeft de Amerikaanse ambassadeur in IJsland, Billy Long, ontboden. Dat deed ze omdat president Donald Trump maandag een kaart plaatste op zijn sociale media platform Truth Social, waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïben bedekt waren met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte duidelijk dat het bericht volstrekt ongepast was. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie een investering van 200 miljoen euro in Groenland aankondigde. Zijn uitspraken dat Groenland Amerikaans grondgebied moet worden, hebben tot spanningen in Europa geleid.
27: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van een reeks sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole in de buurt van een energiecentrale, niet ver van Zuid-Limburg. Hij had explosieven bij zich en verzette zich niet tegen zijn arrestatie. V. zou in 2 brieven de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor de sabotageacties op transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales van de laatste weken. De brieven bevatten details die alleen een betrokkenen zou kunnen weten. De schrijver keerde zich volgens Duitse media tegen het gebruik van fossiele brandstoffen.
28: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere twee worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6:00 af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd. De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesús Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Europese grensdiensten. Hij zegt dat de asielzoekers die nog in Ceuta zijn zo snel mogelijk moeten terugkeren. Vivas stelt dat de Marokkaanse autoriteiten de asielzoekers hebben geholpen de grens over te steken en wil dat de EU Marokko daarop aanspreekt. Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Péter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten. Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken. Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyars voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. ASML viert dinsdag het begin van de bouw van een nieuwe campus bij Eindhoven. De uitbreiding moet plaats bieden aan zo'n 20.000 extra arbeidsplaatsen, waarmee het aantal medewerkers in Nederland bijna verdubbelt. Premier Rob Jette, zijn voorganger Dick Schoof en burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven zijn bij de ceremonie aanwezig. De bouw gebeurt in fases en de locatie moet na de eerste fase in 2029 plaats bieden aan minstens 3.000 werknemers. ASML kreeg voor de uitbreiding een stikstofvergunning van de provincie Noord-Brabant en een aansluiting op het stroomnet via een uitbreiding van een hoogspanningsstation bij Best. De vakbonden FNV, CNV en VCP voeren deze week actie tegen bezuinigingen op sociale zekerheid en staan daarin samen. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken nodigde de bonden vrijdag uit om weer aan tafel te komen, nadat eerder die week uitlekte dat een deel van de bezuinigingen is geschrapt of met een jaar wordt uitgesteld. De bonden gaan niet in gesprek voordat alle plannen van tafel zijn. CNV-voorzitter Hans van den Heuvel zegt dat de minister weet dat het ook gaat om de WW en WIA, die met 12 maanden zijn vooruitgeschoven. Het bitcoinbedrijf AMBTS mag niet naar de beurs in Amsterdam. De autoriteit Financiële Markten keurde het prospectus niet goed, omdat AMBTS, volgens de toezichthouder, een beleggingsinstelling is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft die beslissing nu bevestigd. De rechter oordeelt dat AMBTS er niet in is geslaagd aan te tonen dat het bedrijf een algemeen zakelijk doel heeft. AMBTS wil de institutionele beleggers nieuwe instrumenten bieden om in de cryptomunt te investeren. De Duitse supermarktketen Kaufland is in Nederland gestart als online marktplaats. Op de nieuwe Nederlandse website biedt het bedrijf 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het gaat om elektronica, tuinartikelen en doe-het-zelf spullen. Kaufland concurreert daarmee met Bol en Amazon en niet met supermarkten zoals Albert Heijn of Jumbo. Het bedrijf heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen en behoort net als Lidl tot Schwarz Group. De Nederlandse hotels staan onder druk door de btw-verhoging op logies van 9% naar 21% per 1 januari 2026. Dat meldt adviesbureau Horvath HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport. De hotels verwachten in 2026 een daling van de vraag naar overnachtingen met ongeveer 2,5% en een lagere netto kamerprijs. De consument betaalt door de btw-verhoging wel ongeveer 8% meer. Vooral hotels in Amsterdam en rond Schiphol worden hard getroffen, omdat daar ook de toeristenbelasting fors is gestegen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van premier Andy Burnham bevestigt dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag een verklaring aflegt in het parlement. Volgens de Britse regering breidt Israël de nederzettingen flink uit, waardoor een Palestijnse staat en de twee-staten-oplossing in gevaar komen. VN-organisaties en veel landen beschouwen de nederzettingen als illegaal volgens internationaal recht. De Israëlische president Isaac Herzog noemt het Britse besluit een stap aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een trainingsrit aangereden door een motorrijder. De sprinter van Unibet Rose Rockets liep daarbij een spierscheuring bij zijn ribben op. Groenewegen zegt blij te zijn dat het niet erger is afgelopen. Hij kan nog wel fietsen, maar weet door de pijn niet wat dat betekent voor zijn komende wedstrijden. Groenewegen won dit seizoen 4 keer en kwam voor het laatst in actie in augustus tijdens de Renewi Tour. Mensenrechtenorganisatie Fair Square heeft een nieuwe klacht ingediend tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij de Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond. De klachten hebben allemaal te maken met de relatie tussen Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump. Fair Square had eerder in december al bezwaren ingediend, omdat Infantino volgens de organisatie herhaaldelijk zijn neutraliteitsplicht heeft geschonden. De nieuwe klachten gaan onder meer over Infantino's rol bij de ingetrokken rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follarin Balogun en een afgeblazen commercialiseringsplan. Fair Square vindt dat de ethische commissie met spoed, transparantie en daadkracht moet ingrijpen.
14: FC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen dinsdagmiddag om 4 het restant van de zaterdagavond gestaakte wedstrijd. De clubs beginnen in een leeg stadion met dezelfde 11 spelers die op het veld stonden toen scheidsrechter Martin van den Kerkhof het duel staakte. FC Utrecht heeft nog 26 minuten om een 3-1 achterstand weg te werken. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt nadat supporters vuurwerk en bekertjes op het veld gooiden. Go Ahead Eagles kwam door doelpunten van Matty Surai, Søren Tengstedt en Victor Edvardsen op een 3-0 voorsprong, waarna Dani de Wit nog tegenscoorde voor FC Utrecht.
15: Liverpool heeft vanaf seizoen 2027-2028 Turkish Airlines als nieuwe shirtsponsor. Volgens de BBC gaat het om €350 miljoen voor 5 jaar, omgerekend £60 miljoen per seizoen. Dat is £10 miljoen meer dan de huidige sponsor Standard Chartered betaalt. De deal zou het meest lucratieve shirtcontract zijn, afgezien van overeenkomsten die ook stadionsponsoring bevatten.
16: De aanklager, Betaald Voetbal, verzamelt informatie voor een vooronderzoek naar de ongeregeldheden bij FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles van zaterdagavond. Het duel werd 2 keer onderbroken en daarna gestaakt, omdat supporters van de thuisclub vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het restant van 26 minuten wordt dinsdag uitgespeeld. Volgens de KNVB duurt het zeker enkele weken voordat de tuchtcommissie met een eventueel schikkingsvoorstel komt. FC Utrecht kreeg de afgelopen jaren vaker straffen na incidenten met de eigen aanhang, waaronder vorig seizoen een boete van €10.000 en een voorwaardelijke straf.
17: Trainer Hansi Flick van FC Barcelona hoopt dat Frenkie de Jong snel weer kan aansluiten bij de selectie. De 29-jarige middenvelder herstelt volgens plan van een knieblessure die hij opliep bij het Nederlands elftal op het WK, bij een botsing met Quinten Timber op de training. De kwetsuur leek aanvankelijk mee te vallen en de medische staf van Oranje vond het geen probleem dat de Jong bleef spelen. Bij terugkomst in Barcelona bleek de blessure ernstiger. Als de behandeling niet aanslaat, wacht mogelijk een operatie en zou de Jong maanden zijn uitgeschakeld.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en regent het in het noorden en westen. Later breidt de regen zich uit over het land. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het grotendeels droog, met af en toe zon. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 24 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het droog. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden en komen er vooral in het noorden wat buien voor. De wind draait naar het westen en wordt aan de kust krachtig. Morgen zijn er stevige buien, vooral in het westen met kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft de publieke tribune laten ontruimen tijdens het vragenuur, nadat de vergadering 3 keer, kort na elkaar, werd verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. Een vrouw riep: "Hoeveel Palestijnen moeten er nog vermoord worden?" toen PVV-leider Geert Wilders het woord kreeg. Van Kampen schorste het debat, zodat de beveiliging de vrouw kon wegvoeren. Toen kort daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, liet hij de hele tribune ontruimen. Het is niet de eerste keer dat een vergadering in de Tweede Kamer wordt verstoord door pro-Palestijnse demonstranten.
21: De N57 in Zeeland is tussen Deltapark Neeltje Jans en Kamperland in beide richtingen afgesloten na een ongeluk. Een bergingsvoertuig en een vrachtwagen botsten op elkaar en lekken beide diesel. Het bergen en opruimen kan volgens Rijkswaterstaat nog enkele uren duren. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. Omdat de Zeelandbrug door werkzaamheden ook dicht is, moeten automobilisten omrijden via Bergen op Zoom over de A4. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De verdachte zou in 2023 op de Filipijnen een meisje onder de 12 jaar hebben verkracht en 2 tienermeisjes tegen betaling hebben laten poseren en seksuele handelingen bij zichzelf laten verrichten. De inwoner van Bergen werd in mei 2026 opgepakt na een melding van een Amerikaanse organisatie. Hij werkte in het ziekenhuis, maar heeft inmiddels zelf ontslag genomen. Minister Rianne Letschert wil de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken, melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt nog de gelegenheid mondeling te reageren en 10 dagen later volgt het definitieve besluit. De druk op Letschert is flink opgelopen nadat de NPO haar gisteren formeel vroeg de erkenning in te trekken. Vanmiddag om 3 uur ontvangt Letschert ON op het ministerie, waarna ze de Tweede Kamer informeert en haar besluit toelicht op een persconferentie. De politie heeft na een uitzending van Opsporing Verzocht 20 tips binnengekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Daar zit zeer interessante informatie tussen waar het rechercheteam mee verder kan. In het programma werd maandag een geluidsfragment uitgezonden waarin een van de verdachten zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot interne systemen. De criminelen wisten gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen, waaronder namen, adressen en bankrekeningnummers die op het dark web belanden.
22: Deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseren de rechtbank in Utrecht TBS op te leggen aan de 34-jarige Evertje van E. in de Woudenbergse zedenzaak.
21: De vrouw heeft meerdere stoornissen, waaronder een posttraumatische stressstoornis door jarenlang seksueel misbruik door haar vader. Van E. en haar medeverdachte Richard van den B. worden verdacht van jarenlang ernstig seksueel misbruik van 6 heel jonge kinderen. Voor Van den B. konden de deskundigen niet tot een advies komen, omdat hij zegt geen herinnering te hebben aan het misbruik. In de tweede helft van de middag komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: Het buitenlands nieuws.
1: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van meerdere sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige man werd aangehouden bij een energiecentrale in Weisweiler, zo'n 20 kilometer van de grens bij Kerkrade. Hij had explosieven bij zich. In de buurt vond de politie een tent met extra explosieven, een lanceerinrichting en een brief waarin aanvallen worden opgeëist. De man zou zich in brieven tegen het gebruik van fossiele brandstoffen hebben gekeerd en de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor sabotageacties tegen transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales.
2: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand met elkaar om de tafel kunnen. Hij zei dat na bezoeken van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev afgelopen weekend. Die bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch. Als locatie noemde hij Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland. Maar ook andere landen sluit hij niet uit. Eerdere bemiddelingspogingen onder Amerikaanse leiding liepen op niets uit.
3: De IJslandse minister van Buitenlandse Zaken, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, heeft de Amerikaanse ambassadeur in IJsland, Billy Long, ontboden. Dat deed ze omdat president Donald Trump maandag een kaart plaatste op zijn sociale media platform Truth Social, waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïben bedekt waren met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte duidelijk dat het bericht volstrekt ongepast was. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie een investering van 200 miljoen euro in Groenland aankondigde. Zijn uitspraken dat Groenland Amerikaans grondgebied moet worden, hebben tot spanningen in Europa geleid.
4: Dieven hebben dinsdagochtend vier werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Twee van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere twee worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6:00 af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
5: De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesús Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Europese grensdiensten. Hij zegt dat de asielzoekers die nog in Ceuta zijn zo snel mogelijk moeten terugkeren. Vivas stelt dat de Marokkaanse autoriteiten de asielzoekers hebben geholpen de grens over te steken en wil dat de EU Marokko daarop aanspreekt.
6: Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Péter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten. Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken. Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyars voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
9: De vakbonden FNV, CNV en VCP staan samen in de strijd tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid.
0: Minister Veilbrief van Sociale Zaken nodigde de bonden vrijdag uit om weer aan tafel te komen.

0: nadat een deel van de bezuinigingen is geschrapt of met een jaar is uitgesteld. De bonden gaan daar niet op in en willen pas praten als alle plannen van tafel zijn. CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat bezuinigingen op de WW en WIA alleen zijn vooruitgeschoven met 12 maanden. Dinsdag voerden meer dan 4000 overheidsmedewerkers actie in Den Haag. ASML viert dinsdag het begin van de bouw van een nieuwe campus bij Eindhoven. De uitbreiding moet plaats bieden aan zo'n 20.000 extra arbeidsplaatsen, waarmee het aantal medewerkers in Nederland bijna verdubbelt. Premier Rob Jette, zijn voorganger Dick Schoof en burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven zijn bij de ceremonie aanwezig. De bouw gebeurt in fases en de locatie moet na de eerste fase in 2029 plaats bieden aan minstens 3000 werknemers. ASML kreeg voor de uitbreiding een stikstofvergunning van de provincie Noord-Brabant en een aansluiting op het stroomnet via een uitbreiding van een hoogspanningsstation bij Best. Het bitcoinbedrijf AMBTS mag niet naar de beurs in Amsterdam. De autoriteit Financiële Markten keurde het prospectus niet goed, omdat AMBTS volgens de toezichthouder een beleggingsinstelling is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft die beslissing nu bevestigd. De rechter oordeelt dat AMBTS er niet in is geslaagd aan te tonen dat het bedrijf een algemeen zakelijk doel heeft. AMBTS wilde institutionele beleggers nieuwe instrumenten bieden om in de cryptomunt te investeren. De Duitse supermarktketen Kaufland is in Nederland gestart als online marktplaats. Op de nieuwe Nederlandse website biedt het bedrijf 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het gaat om elektronica, tuinartikelen en doe-het-zelf spullen. Kaufland concurreert daarmee met Bol en Amazon en niet met supermarkten zoals Albert Heijn of Jumbo. Het bedrijf heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen en behoort, net als Lidl, tot Schwarz Group. De Nederlandse hotels staan onder druk door de btw-verhoging op logies van 9 naar 21% per 1 januari 2026. Dat meldt adviesbureau Horvat HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport. De hotels verwachten in 2026 een daling van de vraag naar overnachtingen met ongeveer 2,5% en een lagere netto-kamerprijs. De consument betaalt door de btw-verhoging wel ongeveer 8% meer. Vooral hotels in Amsterdam en rond Schiphol worden hard getroffen, omdat daar ook de toeristenbelasting fors is gestegen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister van premier Andy Burnham bevestigt dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag een verklaring aflegt in het parlement. Volgens de Britse regering breidt Israël de nederzettingen flink uit, waardoor een Palestijnse staat en de twee-staten-oplossing in gevaar komen. VN-organisaties en veel landen beschouwen de nederzettingen als illegaal volgens internationaal recht. De Israëlische president Isaac Herzog noemt het Britse besluit een stap aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft vanaf seizoen 2027-2028 Turkish Airlines als nieuwe shirtsponsor. Volgens de BBC gaat het om 350 miljoen euro voor 5 jaar, omgerekend 60 miljoen pond per seizoen. Dat is 10 miljoen pond meer dan de huidige sponsor Standard Chartered betaalt. De deal zou het meest lucratieve shirtcontract zijn, afgezien van overeenkomsten die ook stadionsponsoring bevatten. De aanklager, Betaald Voetbal, verzamelt informatie voor een vooronderzoek naar de ongeregeldheden bij FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles van zaterdagavond. Het duel werd 2 keer onderbroken en daarna gestaakt, omdat supporters van de thuisclub vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het restant van 26 minuten wordt dinsdag uitgespeeld. Volgens de KNVB duurt het zeker enkele weken voordat de tuchtcommissie met een eventueel schikkingsvoorstel komt. FC Utrecht kreeg de afgelopen jaren vaker straffen na incidenten met de eigen aanhang, waaronder vorig seizoen een boete van 10.000 euro en een voorwaardelijke straf. Trainer Hansi Flick van FC Barcelona hoopt dat Frenkie de Jong snel weer inzetbaar is, mogelijk na de interlandperiode. De 27-jarige middenvelder kampt met een knieblessure die hij opliep tijdens het WK bij een botsing met Quinten Timber op de training. De kwetsuur bleek bij terugkomst in Barcelona ernstiger dan verwacht. Als de behandeling niet aanslaat, wacht mogelijk een operatie, waardoor de Jong maanden uitgeschakeld zou zijn. De Jong werd vorige maand uitgefloten door een deel van de supporters toen de selectie werd gepresenteerd. FC Utrecht en Go Ahead Eagles zijn vanmiddag om 2:00 in een vrijwel leeg stadion begonnen aan een restant van 26 minuten. De wedstrijd werd zaterdagavond gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers uit Deventer. Het duel werd eerst stilgelegd nadat supporters van FC Utrecht zwaar vuurwerk hadden gegooid. Na de hervatting maakte Utrecht de 1-3, waarna het duel opnieuw werd gestaakt toen er bekers op het veld kwamen. Het was de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd definitief werd gestaakt. De competitiewedstrijd van PSV tegen SC Heerenveen is verplaatst van zaterdag 10 oktober naar vrijdag 9 oktober om 8:00 s'avonds. De uitwedstrijd van de landskampioen tegen SC Cambuur is verplaatst naar zondag 8 november om 16:45. Ook duels van FC Twente en NEC zijn naar een ander tijdstip gezet. Het gaat om 8 wijzigingen in het definitieve eredivisieprogramma tot en met januari. Lamine Yamal hoopt dat de thuiswedstrijd tegen Feyenoord de eerste stap is naar de eindzege in de Champions League. De 19-jarige aanvaller van FC Barcelona zegt dat hij het toernooi nog nooit heeft gewonnen en dat het dit seizoen moet lukken met aanwinsten als Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi en João Cancelo. Trainer Hansi Flick ziet Barcelona als voorname kandidaat voor de winst van de Champions League. De club is als enige nog ongeslagen in La Liga en heeft na 4 competitieduels een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat het niveau op de training heel hoog ligt en dat de spelers alles willen winnen met de club. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt en regent het in het noorden en uiterste westen. Later breidt de regen zich uit over het land. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog vaak droog, met af en toe zon. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het plaatselijk nog 24 graden worden. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Vanavond regent het eerst op veel plaatsen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Komende nacht kunnen er vooral in het noorden enkele buien vallen. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het westen komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. In de middag zijn er talrijke buien en wordt het ongeveer 18 graden. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust krachtig.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De vakbonden krijgen in hun verzet tegen bezuinigingen op sociale zekerheid steun van BBB en 50+. Partijleiders Henk Vermeer en Jan Struijs benadrukken dat burgers recht hebben op ondersteuning bij ziekte of werkloosheid. Het kabinet is volgens uitgelekte stukken bereid een deel van de bezuinigingen te schrappen, maar een ander deel is alleen uitgesteld. Zonder steun van Pro en BBB is een meerderheid in de Eerste Kamer voor de begroting nagenoeg onmogelijk. Ook Pro-leider Jesse Klaver en SP-voorman Jimmy Dijk steunen de acties en zeggen door te gaan tot alle bezuinigingen van tafel zijn. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk blijft tot en met woensdag 9 september gesloten.
5: Rijkswaterstaat kan de veiligheid van de constructie niet garanderen. Bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft de publieke tribune laten ontruimen tijdens het vragenuur, nadat de vergadering 3 keer kort na elkaar werd verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. Een vrouw riep: "Hoeveel Palestijnen moeten er nog vermoord worden?" toen PVV-leider Geert Wilders het woord kreeg. Van Kampen schorste het debat, zodat de beveiliging de vrouw kon wegvoeren. Toen kort daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, liet hij de hele tribune ontruimen. Het is niet de eerste keer dat een vergadering in de Tweede Kamer wordt verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. De N57 in Zeeland is tussen Deltapark Neeltje Jans en Kamperland in beide richtingen afgesloten na een ongeluk. Een bergingsvoertuig en een vrachtwagen botsten op elkaar en lekken beide diesel. Het bergen en opruimen kan volgens Rijkswaterstaat nog enkele uren duren. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. Omdat de Zeelandbrug door werkzaamheden ook dicht is, moeten automobilisten omrijden via Bergen op Zoom over de A4. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De verdachte zou in 2023 op de Filipijnen een meisje onder de 12 jaar hebben verkracht en 2 tienermeisjes tegen betaling hebben laten poseren en seksuele handelingen bij zichzelf laten verrichten. De inwoner van Bergen werd in mei 2026 opgepakt na een melding van een Amerikaanse organisatie. Hij werkte in het ziekenhuis, maar heeft inmiddels zelf ontslag genomen. De politie heeft na een uitzending van Opsporing Verzocht 20 tips binnengekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Daar zit zeer interessante informatie tussen waar het rechercheteam mee verder kan. In het programma werd maandag een geluidsfragment uitgezonden waarin een van de verdachten zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot interne systemen. De criminelen wisten gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen, waaronder namen, adressen en bankrekeningnummers die op het dark web belanden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur Billy Long ontboden naar aanleiding van een bericht van president Trump op Truth Social. Trump plaatste maandag een kaart waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïbe waren bedekt met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bericht volstrekt ongepast. Eerder grapte Long dat IJsland de 52e staat van de VS zou moeten worden, wat leidde tot een petitie tegen zijn nominatie. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro investering in Groenland aankondigde.
7: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van meerdere sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige man werd aangehouden bij een energiecentrale in Weisweiler, zo'n 20 kilometer van de grens bij Kerkrade. Hij had explosieven bij zich. In de buurt vond de politie een tent met extra explosieven, een lanceerinrichting en een brief waarin aanvallen worden opgeëist. De man zou zich in brieven tegen het gebruik van fossiele brandstoffen hebben gekeerd en de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor sabotageacties tegen transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales.
8: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand met elkaar om de tafel kunnen.
5: Hij zei dat, na bezoeken van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev afgelopen weekend. Die bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch. Als locatie noemde hij Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland. Maar ook andere landen sluit hij niet uit. Eerdere bemiddelingspogingen onder Amerikaanse leiding liepen op niets uit.
7: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere 2 worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
9: De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesus Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Europese grensdiensten. Hij zegt dat de asielzoekers die nog in Ceuta zijn zo snel mogelijk moeten terugkeren. Vivas stelt dat de Marokkaanse autoriteiten de asielzoekers hebben geholpen de grens over te steken en wil dat de EU Marokko daarop aanspreekt.
7: Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Péter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten. Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken. Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyars voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
5: Oeganda begint in december met de export van ruwe olie. Het Afrikaanse land gaat zijn Pearl Sweet olie via een pijpleiding naar de Tanzaniaanse havenstad Tanga vervoeren voor export naar Azië. De productie start met 25.000 vaten per dag uit een olieveld van het Chinese Knook en moet binnen een half jaar stijgen naar 40.000 vaten. Volgend jaar komt daar een groter veld van Total Energies bij. Binnen 3 jaar moet de export oplopen naar 320.000 vaten per dag.
7: De 3 grote vakbonden, FNV, CNV en VCP, staan samen in de strijd tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken nodigde de bonden vrijdag uit voor overleg, nadat een deel van de bezuinigingen werd geschrapt of uitgesteld. De bonden weigeren te praten zolang niet alle plannen van tafel zijn. Ook de bezuinigingen op WW en WIA die een jaar zijn uitgesteld. Dinsdag voerden meer dan 4.000 overheidsmedewerkers actie in Den Haag. Woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er geen treinen rijden op een Schipholtrein na en ook geen trams, bussen en metro's.
11: ASML viert dinsdag het begin van de bouw van een nieuwe campus bij Eindhoven. De uitbreiding moet plaats bieden aan zo'n 20.000 extra arbeidsplaatsen, waarmee het aantal medewerkers in Nederland bijna verdubbelt. Premier Rob Jetten, zijn voorganger Dick Schoof en burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven zijn bij de ceremonie aanwezig. De bouw gebeurt in fases en de locatie moet na de eerste fase in 2029 plaats bieden aan minstens 3.000 werknemers. ASML kreeg voor de uitbreiding een stikstofvergunning van de provincie Noord-Brabant en een aansluiting op het stroomnet via een uitbreiding van een hoogspanningsstation bij Best.
12: De Duitse supermarktketen Kaufland is in Nederland gestart als online marktplaats. Op de nieuwe Nederlandse website biedt het bedrijf 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het gaat om elektronica, tuinartikelen en doe-het-zelf spullen. Kaufland concurreert daarmee met Bol en Amazon en niet met supermarkten zoals Albert Heijn of Jumbo. Het bedrijf heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen en behoort, net als Lidl, tot Schwarz Group. Het bitcoinbedrijf AMBTS mag niet naar de beurs in Amsterdam. De Autoriteit Financiële Markten keurde het prospectus niet goed, omdat AMBTS volgens de toezichthouder een beleggingsinstelling is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft die beslissing nu bevestigd. De rechter oordeelt dat AMBTS er niet in is geslaagd aan te tonen dat het bedrijf een algemeen zakelijk doel heeft. AMBTS wilde institutionele beleggers nieuwe instrumenten bieden om in de cryptomunt te investeren. De Nederlandse hotels staan onder druk door de btw-verhoging op logies van 9% naar 21% per 1 januari 2026. Dat meldt adviesbureau Horvath HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport. De hotels verwachten in 2026 een daling van de vraag naar overnachtingen met ongeveer 2,5% en een lagere netto-kamerprijs. De consument betaalt door de btw-verhoging wel ongeveer 8% meer. Vooral hotels in Amsterdam en rond Schiphol worden hard getroffen, omdat daar ook de toeristenbelasting fors is gestegen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht en Go Ahead Eagles zijn vanmiddag om 2 uur in een vrijwel leeg stadion begonnen aan een restant van 26 minuten. De wedstrijd werd zaterdagavond gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers uit Deventer. Het duel werd eerst stilgelegd nadat supporters van FC Utrecht zwaar vuurwerk hadden gegooid. Na de hervatting maakte Utrecht de 1-3, waarna het duel opnieuw werd gestaakt toen er bekers op het veld kwamen. Het was de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd definitief werd gestaakt. Trainer Hansi Flick van FC Barcelona hoopt dat Frenkie de Jong snel weer inzetbaar is, mogelijk na de interlandperiode. De 27-jarige middenvelder kampt met een knieblessure die hij opliep tijdens het WK bij een botsing met Quinten Timber op de training. De kwetsuur bleek bij terugkomst in Barcelona ernstiger dan verwacht. Als de behandeling niet aanslaat, wacht mogelijk een operatie, waardoor de Jong maanden uitgeschakeld zou zijn. De Jong werd vorige maand uitgefloten door een deel van de supporters toen de selectie werd gepresenteerd. De competitiewedstrijd van PSV tegen SC Heerenveen is verplaatst van zaterdag 10 oktober naar vrijdag 9 oktober om 8 uur 's avonds. De uitwedstrijd van de landskampioen tegen SC Cambuur is verplaatst naar zondag 8 november om 16:45. Ook duels van FC Twente en NEC zijn naar een ander tijdstip gezet. Het gaat om 8 wijzigingen in het definitieve eredivisieprogramma tot en met januari. Lamine Yamal hoopt dat de thuiswedstrijd tegen Feyenoord de eerste stap is naar de eindzege in de Champions League. De 19-jarige aanvaller van FC Barcelona zegt dat hij het toernooi nog nooit heeft gewonnen en dat het dit seizoen moet lukken met aanwinsten als Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi en João Cancelo. Trainer Hansi Flick ziet Barcelona als voorname kandidaat voor de winst van de Champions League. De club is als enige nog ongeslagen in La Liga en heeft na 4 competitieduels een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat het niveau op de training heel hoog ligt en dat de spelers alles willen winnen met de club. FC Utrecht heeft dinsdag in een vrijwel leeg galgenwaard nog gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd was zaterdag gestaakt bij een 3-1 achterstand voor Utrecht nadat er vuurwerk en bekers op het veld waren gegooid. Bij de hervatting scoorde verdediger Matthijs Didden in de 77e minuut de 3-2, waarna Artem Stepanov in de slotfase een strafschop benutte. FC Utrecht staat nu op 2 punten uit 5 duels. Go Ahead Eagles heeft 8 punten. Napoli kan woensdag in de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de Champions League niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse international heeft een succesvolle ingreep ondergaan om een hartritmestoornis te verhelpen.
15: Hij hervat naar verwachting over ongeveer 2 weken de training. Napoli verloor zaterdag in de Serie A met 3-2 van Internationale en heeft na 3 competitieduels 3 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het noorden en westen al regen. Die regen breidt zich later uit over het land. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog vaak droog, met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen, maar van het westen uit wordt het weer droger. In het zuidoosten blijft het tot laat in de avond regenen. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten en westen. Morgen begint het in het oosten zonnig, maar in het westen vallen stevige buien, plaatselijk met onweer. Morgenmiddag volgen er meer buien. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 66-jarige arts uit Bergen in Noord-Holland wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man zou in 2023 op de Filipijnen een meisje onder de 12 hebben verkracht en 2 tienermeisjes tegen betaling seksuele handelingen bij zichzelf hebben laten verrichten. Hij werd in mei 2026 opgepakt na een melding van een Amerikaanse organisatie. De volgende zitting is op 16 november. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft nog zeker tot en met woensdag 9 september gesloten voor herstelwerkzaamheden. Rijkswaterstaat constateerde tijdens een inspectie dat zand en grind zijn weggespoeld rond de pijlers van de brug. Met meerdere schepen en vrachtwagens wordt vulmateriaal aangevoerd om de ontstane gaten te vullen. Hoe lang de werkzaamheden duren, is nog niet te zeggen. De vakbonden krijgen in hun verzet tegen bezuinigingen op sociale zekerheid steun van BBB en 50+. Partijleiders Henk Vermeer en Jan Struijs benadrukken dat burgers recht hebben op ondersteuning bij ziekte of werkloosheid. Het kabinet is volgens uitgelekte stukken bereid een deel van de bezuinigingen te schrappen, maar een ander deel is alleen uitgesteld. Zonder steun van Pro en BBB is een meerderheid in de Eerste Kamer voor de begroting nagenoeg onmogelijk. Ook Pro-leider Jesse Klaver en SP-voorman Jimmy Dijk steunen de acties en zeggen door te gaan tot alle bezuinigingen van tafel zijn. Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft de publieke tribune laten ontruimen tijdens het vragenuur, nadat de vergadering 3 keer kort na elkaar werd verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. Een vrouw riep: "Hoeveel Palestijnen moeten er nog vermoord worden?" toen PVV-leider Geert Wilders het woord kreeg. Van Kampen schorste het debat, zodat de beveiliging de vrouw kon wegvoeren. Toen kort daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, liet hij de hele tribune ontruimen. Het is niet de eerste keer dat een vergadering in de Tweede Kamer wordt verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. De N57 in Zeeland is tussen Deltapark Neeltje Jans en Kamperland in beide richtingen afgesloten na een ongeluk. Een bergingsvoertuig en een vrachtwagen botsten op elkaar en lekken beide diesel. Het bergen en opruimen kan volgens Rijkswaterstaat nog enkele uren duren. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. Omdat de Zeelandbrug door werkzaamheden ook dicht is, moeten automobilisten omrijden via Bergen op Zoom over de A4. De politie heeft na een uitzending van Opsporing Verzocht 20 tips binnengekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Daar zit zeer interessante informatie tussen waar het rechercheteam mee verder kan. In het programma werd maandag een geluidsfragment uitgezonden waarin een van de verdachten zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot interne systemen. De criminelen wisten gegevens van ruim 6 miljoen klanten in bezit te krijgen, waaronder namen, adressen en bankrekeningnummers die op het dark web belanden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur Billy Long ontboden naar aanleiding van een bericht van president Trump op Truth Social. Trump plaatste maandag een kaart waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïben waren bedekt met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bericht volstrekt ongepast. Eerder grapte Long dat IJsland de 52ste staat van de VS zou moeten worden, wat leidde tot een petitie tegen zijn nominatie. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro investering in Groenland aankondigde.
20: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van meerdere sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige man werd aangehouden bij een energiecentrale in Weisweiler, zo'n 20 kilometer van de grens bij Kerkrade. Hij had explosieven bij zich. In de buurt vond de politie een tent met extra explosieven, een lanceerinrichting en een brief waarin aanvallen worden opgeëist. De man zou zich in brieven tegen het gebruik van fossiele brandstoffen hebben gekeerd en de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor sabotageacties tegen transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales.
21: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand met elkaar om de tafel kunnen. Hij zei dat na bezoeken van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev afgelopen weekend. Die bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch. Als locatie noemde hij Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland, maar ook andere landen sluit hij niet uit. Eerdere bemiddelingspogingen onder Amerikaanse leiding liepen op niets uit.
22: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere 2 worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
23: De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesús Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Europese grensdiensten. Hij zegt dat de asielzoekers die nog in Ceuta zijn zo snel mogelijk moeten terugkeren. Vivas stelt dat de Marokkaanse autoriteiten de asielzoekers hebben geholpen de grens over te steken en wil dat de EU Marokko daarop aanspreekt.
24: Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Péter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten.
0: Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken. Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyar's voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Oeganda begint in december met de export van ruwe olie. Het Afrikaanse land gaat zijn Pearl Sweet olie via een pijpleiding naar de Tanzaniaanse havenstad Tanga vervoeren voor export naar Azië. De productie start met 25.000 vaten per dag uit een olieveld van het Chinese Knook en moet binnen een half jaar stijgen naar 40.000 vaten. Volgend jaar komt daar een groter veld van Total Energies bij. Binnen 3 jaar moet de export oplopen naar 320.000 vaten per dag.
8: De drie grote vakbonden, FNV, CNV en VCP, staan samen in de strijd tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken nodigde de bonden vrijdag uit voor overleg, nadat een deel van de bezuinigingen werd geschrapt of uitgesteld. De bonden weigeren te praten zolang niet alle plannen van tafel zijn. Ook de bezuinigingen op WW en WIA die een jaar zijn uitgesteld. Dinsdag voerden meer dan 4000 overheidsmedewerkers actie in Den Haag. Woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er geen treinen rijden op een Schipholtrein na en ook geen trams, bussen en metro's.
25: ASML viert dinsdag het begin van de bouw van een nieuwe campus bij Eindhoven. De uitbreiding moet plaats bieden aan zo'n 20.000 extra arbeidsplaatsen, waarmee het aantal medewerkers in Nederland bijna verdubbelt. Premier Rob Jette, zijn voorganger Dick Schoof en burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven zijn bij de ceremonie aanwezig. De bouw gebeurt in fases en de locatie moet na de eerste fase in 2029 plaats bieden aan minstens 3000 werknemers. ASML kreeg voor de uitbreiding een stikstofvergunning van de provincie Noord-Brabant en een aansluiting op het stroomnet via een uitbreiding van een hoogspanningsstation bij Best.
26: De Duitse supermarktketen Kaufland is in Nederland gestart als online marktplaats. Op de nieuwe Nederlandse website biedt het bedrijf 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het gaat om elektronica, tuinartikelen en doe-het-zelf spullen. Kaufland concurreert daarmee met Bol en Amazon en niet met supermarkten zoals Albert Heijn of Jumbo. Het bedrijf heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen en behoort, net als Lidl, tot Schwarz Group.
27: Het bitcoinbedrijf AMBTS mag niet naar de beurs in Amsterdam. De autoriteit Financiële Markten keurde het prospectus niet goed, omdat AMBTS, volgens de toezichthouder, een beleggingsinstelling is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft die beslissing nu bevestigd. De rechter oordeelt dat AMBTS er niet in is geslaagd aan te tonen dat het bedrijf een algemeen zakelijk doel heeft. AMBTS wil de institutionele beleggers nieuwe instrumenten bieden om in de cryptomunt te investeren.
28: De Nederlandse hotels staan onder druk door de btw-verhoging op logies van 9 naar 21% per 1 januari 2026. Dat meldt adviesbureau Horwath HTL in het jaarlijkse Hosta-rapport. De hotels verwachten in 2026 een daling van de vraag naar overnachtingen met ongeveer 2,5% en een lagere netto-kamerprijs. De consument betaalt door de btw-verhoging wel ongeveer 8% meer. Vooral hotels in Amsterdam en rond Schiphol worden hard getroffen, omdat daar ook de toeristenbelasting fors is gestegen.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht en Go Ahead Eagles zijn vanmiddag om 2 uur in een vrijwel leeg stadion begonnen aan een restant van 26 minuten.
3: De wedstrijd werd zaterdagavond gestaakt bij een stand van 3-1 voor de bezoekers uit Deventer. Het duel werd eerst stilgelegd nadat supporters van FC Utrecht zwaar vuurwerk hadden gegooid. Na de hervatting maakte Utrecht de 1-3, waarna het duel opnieuw werd gestaakt toen er bekers op het veld kwamen. Het was de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd definitief werd gestaakt. Trainer Hansi Flick van FC Barcelona hoopt dat Frenkie de Jong snel weer inzetbaar is, mogelijk na de interlandperiode. De 27-jarige middenvelder kampt met een knieblessure die hij opliep tijdens het WK bij een botsing met Quinten Timber op de training. De kwetsuur bleek bij terugkomst in Barcelona ernstiger dan verwacht. Als de behandeling niet aanslaat, wacht mogelijk een operatie, waardoor de Jong maanden uitgeschakeld zou zijn. De Jong werd vorige maand uitgefloten door een deel van de supporters toen de selectie werd gepresenteerd. De competitiewedstrijd van PSV tegen SC Heerenveen is verplaatst van zaterdag 10 oktober naar vrijdag 9 oktober om 8 uur 's avonds. De uitwedstrijd van de landskampioen tegen SC Cambuur is verplaatst naar zondag 8 november om 16:45. Ook duels van FC Twente en NEC zijn naar een ander tijdstip gezet. Het gaat om 8 wijzigingen in het definitieve eredivisieprogramma tot en met januari. Lamine Yamal hoopt dat de thuiswedstrijd tegen Feyenoord de eerste stap is naar de eindzege in de Champions League. De 19-jarige aanvaller van FC Barcelona zegt dat hij het toernooi nog nooit heeft gewonnen en dat het dit seizoen moet lukken met aanwinsten als Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi en João Cancelo. Trainer Hansi Flick ziet Barcelona als voorname kandidaat voor de winst van de Champions League. De club is als enige nog ongeslagen in La Liga en heeft na 4 competitieduels een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat het niveau op de training heel hoog ligt en dat de spelers alles willen winnen met de club. FC Utrecht heeft dinsdag in een vrijwel leeg galgenwaard nog gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd was zaterdag gestaakt bij een 3-1 achterstand voor Utrecht nadat er vuurwerk en bekers op het veld waren gegooid. Bij de hervatting scoorde verdediger Matthijs Didden in de 77e minuut de 3-2, waarna Artem Stepanov in de slotfase een strafschop benutte. FC Utrecht staat nu op 2 punten uit 5 duels. Go Ahead Eagles heeft 8 punten. Napoli kan woensdag in de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de Champions League niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse international heeft een succesvolle ingreep ondergaan om een hartritmestoornis te verhelpen. Hij hervat naar verwachting over ongeveer 2 weken de training. Napoli verloor zaterdag in de Serie A met 3-2 van Internationale en heeft na 3 competitieduels 3 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met regen in het noorden en westen. Die regen breidt zich later uit over het hele land. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog, met af en toe zon. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noordwesten en 24 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de kust matig tot vrij krachtig. Vanavond blijft het bewolkt, met eerst nog veel regen. Later wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten blijft het regenen. Vannacht komen vooral in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. De wind uit het zuidwesten tot westen is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgen zijn er flinke buien, vooral in het westen, plaatselijk met onweer. De temperatuur wordt rond de 18 graden. De noordwestenwind is matig tot aan de kust krachtig.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 mensen zijn aangehouden nadat demonstranten het gebouw van de Tweede Kamer hebben beklad.
0: XR Justice Now meldt dat zij achter de actie zitten. Op het glas en de deuren van de hoofdingang is in rode letters onder meer Boycott Israël gespoten. Eerder op de middag werd de publieke tribune van de plenaire zaal ontruimd, omdat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering verstoorden. De ingangen van het Tweede Kamergebouw zijn gesloten.
4: Minister Rianne Letchert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de erkenning van aspirant-omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dat meldt on-directeur Peter Vlemmix na een gesprek met de minister op het ministerie. RTL Nieuws, het AD en De Telegraaf melden eerder al dat Letchert de eerste formele stap zet. On kan nog mondeling reageren, maar na 10 dagen later het definitieve besluit wordt genomen. Het leesonderwijs moet minder technisch en meer gericht zijn op leesplezier. Dat zegt Eveline Aandekerk, algemeen directeur van uitgever Noordhof, in reactie op de nieuwe PISA-cijfers. Daaruit blijkt dat bijna 4 op de 10 Nederlandse 15-jarigen het basisniveau voor lezen niet halen. Volgens Aandekerk moet lezen een vaste plek krijgen in alle vakken en niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de taaldocent. Scholen moeten volgens haar bewuster kiezen wanneer zij papier of digitale middelen gebruiken, omdat 1/4 van de leerlingen zegt tijdens de les te worden afgeleid door digitale middelen.
5: De Noord-Hollandse politiek wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige strategie voldoet niet, omdat datacenters regels kunnen omzeilen door te kiezen voor hoogbouw of door het bedrijf administratief op te splitsen. Een motie die vraagt om aanscherping kreeg unaniem steun in Provinciale Staten. Noord-Holland telt nu 67 datacenters en dat aantal groeit naar verwachting tot 92 in 32-35. Aanleiding is onder meer de komst van een datacenter van Equinix in Amsterdam-Zuidoost, dat veel weerstand oproept in de omgeving.
0: Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft de publieke tribune laten ontruimen nadat de vergadering 3 keer kort na elkaar werd verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest van XR Justice Now, onderdeel van Extinction Rebellion Nederland. Kort nadat PVV-leider Geert Wilders het woord kreeg, riep een vrouw: "Hoeveel Palestijnen moeten er nog vermoord worden?" Terwijl het protest gaande was, spoten leden van de actiegroep een oproep tot boycott van Israël in rode letters op de gevel van het Kamergebouw. Het is niet de eerste keer dat een vergadering in de Tweede Kamer wordt verstoord door pro-Palestijnse demonstranten.
13: De Hardenbergerbrug bij Nijkerk blijft nog zeker tot en met woensdag 9 september gesloten voor herstelwerkzaamheden. Rijkswaterstaat constateerde tijdens een inspectie dat zand en grind zijn weggespoeld rond de pijlers van de brug. Met meerdere schepen en vrachtwagens wordt vulmateriaal aangevoerd om de ontstane gaten te vullen. Hoe lang de werkzaamheden duren, is nog niet te zeggen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws.
16: IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur Billy Long ontboden naar aanleiding van een bericht van president Trump op Truth Social. Trump plaatste maandag een kaart waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïbe waren bedekt met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bericht volstrekt ongepast. Eerder grapte Long dat IJsland de 52e staat van de VS zou moeten worden, wat leidde tot een petitie tegen zijn nominatie. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro investering in Groenland aankondigde.
1: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van meerdere sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige man werd aangehouden bij een energiecentrale in Weisweiler, zo'n 20 kilometer van de grens bij Kerkrade. Hij had explosieven bij zich. In de buurt vond de politie een tent met extra explosieven, een lanceerinrichting en een brief waarin aanvallen worden opgeëist. De man zou zich in brieven tegen het gebruik van fossiele brandstoffen hebben gekeerd en de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor sabotageacties tegen transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales.
2: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand met elkaar om de tafel kunnen. Hij zei dat, na bezoeken van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev afgelopen weekend. Die bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch. Als locatie noemde hij Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland. Maar ook andere landen sluit hij niet uit. Eerdere bemiddelingspogingen onder Amerikaanse leiding liepen op niets uit.
6: Dieven hebben dinsdagochtend vier werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. Twee van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere twee worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6:00 af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
17: De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesus Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Europese grensdiensten. Hij zegt dat de asielzoekers die nog in Ceuta zijn zo snel mogelijk moeten terugkeren. Vivas stelt dat de Marokkaanse autoriteiten de asielzoekers hebben geholpen de grens over te steken en wil dat de EU Marokko daarop aanspreekt.
18: Hongarije zet 10 Russische diplomaten het land uit. De regering van premier Péter Magyar beschuldigt ze van onacceptabele activiteiten. Minister van Buitenlandse Zaken Anita Orbán zegt dat het besluit de veiligheid en soevereiniteit van Hongarije beschermt, maar dat de diplomatieke banden met Rusland niet worden verbroken. Het besluit markeert een scherpe breuk met het beleid van Magyars voorganger Viktor Orbán, die nauwe banden met Moskou onderhield. Rusland zegt zware en pijnlijke tegenmaatregelen te zullen treffen.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Medewerkers van veel grote werkgevers in Nederland kunnen woensdag thuiswerken vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. Door de staking rijden er die dag bijna geen treinen, metro's en bussen. Verzekeraar Nationale Nederlanden en Unilever adviseren medewerkers om thuis te werken. Grote bedrijven als ING, Rabobank en Vodafone Ziggo verwachten geen merkbare impact op de dienstverlening dankzij hybride werken. Medewerkers die wel op locatie moeten zijn, gebruiken de fiets of auto, rijden mee met collega's of regelen onderling vervanging.
23: De landelijke staking op het spoor en in het openbaar vervoer woensdag heeft waarschijnlijk een beperkte impact op de Nederlandse economie. Bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden door mensen thuis te laten werken, omdat de staking ruim van tevoren was aangekondigd door de vakbonden. De impact op het goederenvervoer kan wel groter zijn, doordat ladingen vertragingen oplopen. Thuiswerken is wijdverspreid,
3: wat geen grote problemen oplevert voor bedrijven, zegt transport- en logistiek-econoom Rico Luman van ING. Wel is het lastiger voor mensen in de provincie die werken in bijvoorbeeld de zorg, omdat streekbussen uitvallen en de afstanden groter zijn.
7: Oeganda begint in december met de export van ruwe olie. Het Afrikaanse land gaat zijn Pearl Sweet olie via een pijpleiding naar de Tanzaniaanse havenstad Tanga.

0: De drie grote vakbonden, FNV, CNV en VCP, staan samen in de strijd tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken nodigde de bonden vrijdag uit voor overleg, nadat een deel van de bezuinigingen werd geschrapt of uitgesteld. De bonden weigeren te praten zolang niet alle plannen van tafel zijn. Ook de bezuinigingen op WW en WIA, die een jaar zijn uitgesteld. Dinsdag voerden meer dan 4000 overheidsmedewerkers actie in Den Haag. Woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er geen treinen rijden op een Schipholtrein na en ook geen trams, bussen en metro's. ASML viert dinsdag het begin van de bouw van een nieuwe campus bij Eindhoven. De uitbreiding moet plaats bieden aan zo'n 20.000 extra arbeidsplaatsen, waarmee het aantal medewerkers in Nederland bijna verdubbelt. Premier Rob Jette, zijn voorganger Dick Schoof en burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven zijn bij de ceremonie aanwezig. De bouw gebeurt in fases en de locatie moet na de eerste fase in 2029 plaats bieden aan minstens 3000 werknemers. ASML kreeg voor de uitbreiding een stikstofvergunning van de provincie Noord-Brabant en een aansluiting op het stroomnet via een uitbreiding van een hoogspanningsstation bij Best. Het bitcoinbedrijf AMBTS mag niet naar de beurs in Amsterdam. De autoriteit Financiële Markten keurde het prospectus niet goed, omdat AMBTS volgens de toezichthouder een beleggingsinstelling is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft die beslissing nu bevestigd. De rechter oordeelt dat AMBTS er niet in is geslaagd aan te tonen dat het bedrijf een algemeen zakelijk doel heeft. AMBTS wilde institutionele beleggers nieuwe instrumenten bieden om in de cryptomunt te investeren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De competitiewedstrijd van PSV tegen SC Heerenveen is verplaatst van zaterdag 10 oktober naar vrijdag 9 oktober om 8 uur 's avonds. De uitwedstrijd van de landskampioen tegen SC Cambuur is verplaatst naar zondag 8 november om 16:45. Ook duels van FC Twente en NEC zijn naar een ander tijdstip gezet. Het gaat om 8 wijzigingen in het definitieve eredivisieprogramma tot en met januari. Lamine Yamal hoopt dat de thuiswedstrijd tegen Feyenoord de eerste stap is naar de eindzege in de Champions League. De 19-jarige aanvaller van FC Barcelona zegt dat hij het toernooi nog nooit heeft gewonnen en dat het dit seizoen moet lukken, met aanwinsten als Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi en João Cancelo. Trainer Hansi Flick ziet Barcelona als voorname kandidaat voor de winst van de Champions League. De club is als enige nog ongeslagen in La Liga en heeft na 4 competitieduels een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat het niveau op de training heel hoog ligt en dat de spelers alles willen winnen met de club. FC Utrecht heeft dinsdag in een vrijwel leeg galgenwaard nog gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd was zaterdag gestaakt bij een 3-1 achterstand voor Utrecht nadat er vuurwerk en bekers op het veld waren gegooid. Bij de hervatting scoorde verdediger Mathies Didden in de 77e minuut de 3-2, waarna Artem Stepanov in de slotfase een strafschop benutte. FC Utrecht staat nu op 2 punten uit 5 duels. Go Ahead Eagles heeft 8 punten. Napoli kan woensdag in de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de Champions League niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse international heeft een succesvolle ingreep ondergaan om een hartritmestoornis te verhelpen. Hij hervat naar verwachting over ongeveer 2 weken de training. Napoli verloor zaterdag in de Serie A met 3-2 van Internationale en heeft na 3 competitieduels 3 punten. Go Ahead Eagles-trainer Jozef Oosting baalt na 3-3 gelijkspel tegen FC Utrecht. Hij vindt dat zijn ploeg 2 punten heeft weggegeven. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers en moest vandaag worden uitgespeeld. FC Utrecht kwam in een vrijwel lege galgenwaard in minder dan een half uur terug van 3-1 naar 3-3. Go Ahead heeft nu 8 punten uit 5 wedstrijden, Utrecht heeft er 2. Oud-voetballer Francesco Totti wordt adviseur van Maxima, een nieuwe basketbal.

0: club in Rome. De voormalige speler van AS Roma en International zegt dat hij eerder aanbiedingen voor functies bij het Italiaans elftal en AS Roma heeft afgeslagen. Maxima is een van de twee basketbalclubs uit Rome die proberen een plek te krijgen in het nieuwe project NBA Europe. Deze Europese basketbalcompetitie zou in het najaar van 2027 van start moeten gaan. Totti maakt echt deel uit van het project en is volgens de club de captain, omdat hij Rome beter begrijpt dan wie dan ook.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met regen in het noorden en westen die zich later verder uitbreidt over het land. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog met af en toe zon. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 24 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vanavond regent het eerst op veel plaatsen, later wordt het vanuit het zuidwesten droger. In het noordoosten blijft het langer nattig. Vannacht enkele buien, vooral in het noorden, met temperaturen tussen de 11 en 16 graden. Morgen volgen er stevige buien met plaatselijk onweer, vooral in de westelijke helft. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten en het wordt ongeveer 18 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De N57 in Zeeland is weer open, na een ongeluk tussen Deltapark Neeltje Jans en Kamperland. Een bergingsvoertuig en een vrachtwagen botsten op elkaar, waarbij beide voertuigen diesel lekten. Er vielen geen gewonden. Automobilisten moesten flink omrijden, omdat de Zeelandbrug vanwege werkzaamheden ook dicht is tot en met 12 oktober. De weg is eerder vrijgegeven dan verwacht. Een week na de gewelddadigheden in Overasselt merkt de politie dat mensen in de omgeving waakzaam en alert zijn. Schoten die in de buurt werden gehoord bleken van jagers te komen. Maandagavond rukte de politie en een speciaal interventieteam uit in Nijmegen na meldingen van vermoedelijke schoten. Maar het geluid kwam waarschijnlijk van een uitlaat. Vorige week dinsdag wilde een groep bewapende mannen Jan G. vermoedelijk aanvallen. De politie roept op om bij verdachte situaties 112 te bellen. Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de erkenning van aspirantomroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dat meldt omdirecteur Peter Vlemmix na een gesprek met de minister. Het besluit volgt op een brief van het Commissariaat voor de Media over een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. Om kan nog mondeling reageren, waarna 10 dagen later het definitieve besluit wordt genomen. De Nederlandse publieke omroep vroeg maandag ook om intrekking van de licentie. De Noord-Hollandse politiek wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. Een motie die vraagt om aanscherping kreeg unanieme steun in provinciale staten. Datacenters kunnen regels nu omzeilen door bijvoorbeeld voor hoogbouw te kiezen of het bedrijf administratief op te splitsen. Aanleiding is onder meer de komst van een nieuw datacenter van Equinix in Amsterdam-Zuidoost, dat veel weerstand oproept vanwege het hoge verbruik van drinkwater. Noord-Holland is koploper in het aantal datacenters en dat zal door de groei van AI alleen maar toenemen. Twee mensen zijn aangehouden nadat demonstranten het gebouw van de Tweede Kamer hebben beklad. XR Justice Now meldt dat zij achter de actie zitten. Op het glas en de deuren van de hoofdingang is in rode letters onder meer boycott Israël gespoten. Eerder op de middag werd de publieke tribune van de plenaire zaal ontruimd, omdat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering verstoorden. De ingangen van het Tweede Kamergebouw zijn gesloten. Het leesonderwijs moet minder technisch en meer gericht zijn op leesplezier. Dat zegt Eveline Aandekerk, algemeen directeur van uitgever Noordhof, in reactie op de nieuwe PISA-cijfers. Daaruit blijkt dat bijna 4 op de 10 Nederlandse 15-jarigen het basisniveau voor lezen niet halen. Volgens Aandekerk moet lezen een vaste plek krijgen in alle vakken en niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de taaldocent. Scholen moeten volgens haar bewuster kiezen wanneer zij papier of digitale middelen gebruiken, omdat 1/4 van de leerlingen zegt tijdens de les te worden afgeleid door digitale middelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
6: 12 landen willen de handel met illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Het gaat om Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De landen zeggen dat het Israëlische optreden een twee-staten-oplossing ondermijnt. Ze wijzen op een ongekende toename van kolonistengeweld en de uitbreiding van nederzettingen. De landen eisen dat Israël de uitbreiding stopt en zorgt dat geweld van kolonisten tegen Palestijnen niet straffeloos kan plaatsvinden. IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur Billy Long ontboden na aanleiding van een bericht van president Trump op Truth Social. Trump plaatste maandag een kaart waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïbe waren bedekt met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bericht volstrekt ongepast. Eerder grapte Long dat IJsland de 52ste staat van de VS zou moeten worden, wat leidde tot een petitie tegen zijn nominatie. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro investering in Groenland aankondigde. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van meerdere sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige man werd aangehouden bij een energiecentrale in Weisweiler, zo'n 20 kilometer van de grens bij Kerkrade. Hij had explosieven bij zich. In de buurt vond de politie een tent met extra explosieven, een lanceerinrichting en een brief waarin aanvallen worden opgeëist. De man zou zich in brieven tegen het gebruik van fossiele brandstoffen hebben gekeerd en de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor sabotageacties tegen transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand met elkaar om de tafel kunnen. Hij zei dat na bezoeken van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev afgelopen weekend. Die bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch. Als locatie noemde hij Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland. Maar ook andere landen sluit hij niet uit. Eerdere bemiddelingspogingen onder Amerikaanse leiding liepen op niets uit. Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere 2 worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6:00 af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
7: De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta vraagt de Europese Unie om hulp bij wat hij een onhoudbare situatie noemt. Eind juli kwamen 80.000 immigranten vanuit Marokko Ceuta binnen. Juan Jesús Vivas wil geld voor betere grensbescherming en humanitaire hulp en een zichtbaardere aanwezigheid van Europese grensdiensten. Hij zegt dat de asielzoekers die nog in Ceuta zijn zo snel mogelijk moeten terugkeren. Vivas stelt dat de Marokkaanse autoriteiten de asielzoekers hebben geholpen de grens over te steken en wil dat de EU Marokko daarop aanspreekt.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Economen verwachten dat de landelijke staking op het spoor en in het openbaar vervoer woensdag een beperkte impact heeft op de Nederlandse economie. Bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden door mensen thuis te laten werken, omdat de staking ruim van tevoren was aangekondigd door de vakbonden. De impact op het goederenvervoer kan wel groter zijn, doordat ladingen vertragingen oplopen. Transport- en logistiek-econoom Rico Luman van ING zegt dat de capaciteit bij het goederenvervoer op het spoor sterk onder druk staat. Vertragingen bij leveringen zijn daarom waarschijnlijk, hoewel transporteurs wel ladingen eerder verzonden kunnen hebben.
2: Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer woensdag. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen flink hoger ligt dan normaal. Snapcar heeft honderden extra reserveringen ontvangen, meer dan het dubbele vergeleken met een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten bijna 4 keer zo hoog als gemiddeld. Beide aanbieders verwachten dat dit nog verder oploopt. De beurzen in New York zijn dinsdag terughoudend begonnen na het lange weekend. Beleggers hielden vooral de olieprijs in de gaten, die verder opliepen door aanvallen van de Houthis op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. De vrees dat stijgende olieprijzen de inflatie verder aanbakkeren en de Amerikaanse centrale bank de rente moet verhogen, nam toe. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,1% lager, op 52.973 punten. Een vat Brentolie steeg 1,2% in prijs tot $98.19.
9: Vodafone Ziggo verkoopt zijn mobiele masten voor ongeveer €669 miljoen. De opbrengst wordt gebruikt om de schulden van Ziggo Group te verlagen in aanloop naar de beursgang volgend jaar. Het Britse Vodafone heeft zijn belang van 50% in Vodafone Ziggo verkocht aan de Amerikaanse partner Liberty Global. Die brengt het Nederlandse Vodafone Ziggo met het Belgische Telenet samen in Ziggo Group, dat volgend jaar naar de beurs in Amsterdam gaat.
10: Medewerkers van veel grote werkgevers in Nederland kunnen woensdag thuiswerken vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. Door de staking rijden er die dag bijna geen treinen, metro's en bussen. Verzekeraar Nationale Nederlanden en Unilever adviseren medewerkers om thuis te werken. Grote bedrijven als ING, Rabobank en Vodafone Ziggo verwachten geen merkbare impact op de dienstverlening dankzij hybride werken. Medewerkers die wel op locatie moeten zijn, gebruiken de fiets of auto, rijden mee met collega's of regelen onderling vervanging.
11: De drie grote vakbonden, FNV, CNV en VCP, staan samen in de strijd tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Minister Veilbrief van Sociale Zaken nodigde de bonden vrijdag uit voor overleg, nadat een deel van de bezuinigingen werd geschrapt of uitgesteld. De bonden weigerden te praten zolang niet alle plannen van tafel zijn. Ook de bezuinigingen op WW en WIA die een jaar zijn uitgesteld. Dinsdag voerden meer dan 4000 overheidsmedewerkers actie in Den Haag. Woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er geen treinen rijden op een Schipholtrein na en ook geen trams, bussen en metro's.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws.
14: Lamine Yamal hoopt dat de thuiswedstrijd tegen Feyenoord de eerste stap is naar de eindzege in de Champions League. De 19-jarige aanvaller van FC Barcelona zegt dat hij het toernooi nog nooit heeft gewonnen en dat het dit seizoen moet lukken met aanwinsten als Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi en João Cancelo. Trainer Hansi Flick ziet Barcelona als voorname kandidaat voor de winst van de Champions League. De club is als enige nog ongeslagen in La Liga en heeft na 4 competitieduels een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat het niveau op de training heel hoog ligt en dat de spelers alles willen winnen met de club.
15: Napoli kan woensdag in de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de Champions League niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse international heeft een succesvolle ingreep ondergaan om een hartritmestoornis te verhelpen. Hij hervat naar verwachting over ongeveer 2 weken de training. Napoli verloor zaterdag in de Serie A met 3-2 van Internazionale en heeft na 3 competitieduels 3 punten. FC Utrecht heeft dinsdag in een vrijwel leeg galgenwaard nog gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd was zaterdag gestaakt bij een 3-1 achterstand voor Utrecht nadat er vuurwerk en bekers op het veld waren gegooid. Bij de hervatting scoorde verdediger Matthijs Didden in de 77e minuut de 3-2, waarna Artem Stepanov in de slotfase een strafschop benutte. FC Utrecht staat nu op 2 punten uit 5 duels. Go Ahead Eagles heeft 8 punten. Oud-voetballer Francesco Totti wordt adviseur van Maxima, een nieuwe basketbalclub in Rome. De voormalige speler van AS Roma en International zegt dat hij eerder aanbiedingen voor functies bij het Italiaans elftal en AS Roma heeft afgeslagen. Maxima is een van de 2 basketbalclubs uit Rome die proberen een plek te krijgen in het nieuwe project NBA Europe. Deze Europese basketbalcompetitie zou in het najaar van 2027 van start moeten gaan. Totti maakt echt deel uit van het project en is volgens de club de captain, omdat hij Rome beter begrijpt dan wie dan ook. Go Ahead Eagles-trainer Jozef Oosting baalt na 3-3 gelijkspel tegen FC Utrecht. Hij vindt dat zijn ploeg 2 punten heeft weggegeven. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers en moest vandaag worden uitgespeeld. FC Utrecht kwam in een vrijwel lege galgenwaard in minder dan een half uur terug van 3-1 naar 3-3. Go Ahead heeft nu 8 punten uit 5 wedstrijden, Utrecht heeft er 2. Derby County verhuurt middenvelder Kenzo Goudmijn dit seizoen aan FC Zürich. De 24-jarige Goudmijn kwam 2 jaar geleden over van AZ en werd vorig seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles. FC Zürich staat na 7 speelronden 8e in de hoogste Zwitserse klasse. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met regen in het noorden en westen. Die regen trekt verder over het land. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt 18 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het plaatselijk 24 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen. Later wordt het vanuit het zuidwesten droger, behalve in het noordoosten. De wind blijft matig, aan de kust vrij krachtig. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. De wind wordt aan de kust krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen is het bewolkt met stevige buien, vooral in het westen. Plaatselijk kan er onweer bij zitten. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig tot krachtig.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De leesvaardigheid van scholieren is opnieuw verslechterd, volgens het laatste internationale PISA-onderzoek. Kamerleden vinden dat staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs meer actie moet ondernemen om de trend te keren. Pro-Kamerlid Marjolein Moorman pleit voor een breder plan dat ook de lerarentekorten en problemen bij lerarenopleidingen aanpakt. CDA'er Edkin Armoed stelt voor om leerlingen weer meer van papier te laten lezen in plaats van vanaf een scherm. Volgens hem leren leerlingen beter uit boeken en onthouden ze de stof beter als ze het opschrijven.
20: De N57 in Zeeland is weer open na een ongeluk tussen Deltapark Neeltje Jans en Kamperland. Een bergingsvoertuig en een vrachtwagen botsten op elkaar, waarbij beide voertuigen diesel lekten. Er vielen geen gewonden. Automobilisten moesten flink omrijden, omdat de Zeelandbrug vanwege werkzaamheden ook dicht is tot en met 12 oktober. De weg is eerder vrijgegeven dan verwacht.
6: Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de erkenning van aspirantomroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dat meldt omdirecteur Peter Vlemmix na een gesprek met de minister. Het besluit volgt op een brief van het Commissariaat voor de Media over een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. OM kan nog mondeling reageren, waarna 10 dagen later het definitieve besluit wordt genomen. De Nederlandse publieke omroep vroeg maandag ook om intrekking van de licentie.
21: Een week na de gewelddadigheden in Overasselt merkt de politie dat mensen in de omgeving waakzaam en alert zijn. Schoten die in de buurt werden gehoord bleken van jagers te komen. Maandagavond rukte de politie en een speciaal interventieteam uit in Nijmegen na meldingen van vermoedelijke schoten. Maar het geluid kwam waarschijnlijk van een uitlaat. Vorige week dinsdag wilde een groep bewapende mannen Jan G. vermoedelijk aanvallen. De politie roept op om bij verdachte situaties 112 te bellen.
6: De Noord-Hollandse politiek wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. Een motie die vraagt om aanscherping kreeg unanieme steun in Provinciale Staten. Datacenters kunnen regels nu omzeilen door bijvoorbeeld voor hoogbouw te kiezen of het bedrijf administratief op te splitsen. Aanleiding is onder meer de komst van een nieuw datacenter van Equinix in Amsterdam-Zuidoost, dat veel weerstand oproept vanwege het hoge verbruik van drinkwater. Noord-Holland is koploper in het aantal datacenters en dat zal door de groei van AI alleen maar toenemen.
21: Twee mensen zijn aangehouden nadat demonstranten het gebouw van de Tweede Kamer hebben beklad.
6: XR Justice Now meldt dat zij achter de actie zitten. Op het glas en de deuren van de hoofdingang is in rode letters onder meer Boycott Israël gespoten. Eerder op de middag werd de publieke tribune van de plenaire zaal ontruimd, omdat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering verstoorden. De ingangen van het Tweede Kamergebouw zijn gesloten.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bosnië zet 2 Servische diplomaten het land uit omdat meerdere ministers de uitvaart van Ratko Mladic in Belgrado bijwoonden. Minister van Buitenlandse Zaken Elmedin Konaković heeft de defensiegezant en een adviseur van de Servische inlichtingendienst opgedragen te vertrekken. Duizenden mensen kwamen maandag op de uitvaart af, waaronder zeker 6 Servische ministers. Konaković zegt dat ze elke rode lijn hebben overschreden en trekt ook het Bosnische ambassadepersoneel terug uit Belgrado. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90.
0: 12 landen willen de handel met illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aanpakken. Het gaat om Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De landen zeggen dat het Israëlische optreden een twee-staten-oplossing ondermijnt. Ze wijzen op een ongekende toename van kolonistengeweld en de uitbreiding van nederzettingen. De landen eisen dat Israël de uitbreiding stopt en zorgt dat geweld van kolonisten tegen Palestijnen niet straffeloos kan plaatsvinden.
3: IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur Billy Long ontboden naar aanleiding van een bericht van president Trump op Truth Social. Trump plaatste maandag een kaart waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïben waren bedekt met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bericht volstrekt ongepast. Eerder grapte Long dat IJsland de 52ste staat van de VS zou moeten worden, wat leidde tot een petitie tegen zijn nominatie. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro investering in Groenland aankondigde.
22: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van meerdere sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige man werd aangehouden bij een energiecentrale in Weisweiler, zo'n 20 kilometer van de grens bij Kerkrade. Hij had explosieven bij zich. In de buurt vond de politie een tent met extra explosieven, een lanceerinrichting en een brief waarin aanvallen worden opgeëist. De man zou zich in brieven tegen het gebruik van fossiele brandstoffen hebben gekeerd en de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor sabotageacties tegen transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales.
23: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand met elkaar om de tafel kunnen. Hij zei dat, na bezoeken van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev afgelopen weekend. Die bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch. Als locatie noemde hij Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland. Maar ook andere landen sluit hij niet uit. Eerdere bemiddelingspogingen onder Amerikaanse leiding liepen op niets uit.
24: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere 2 worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6 uur 's ochtends af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Oeganda begint in december met de export van ruwe olie en wordt daarmee 's werelds nieuwste olie-exporteur. De Pearl Sweet olie wordt via een pijpleiding naar de Tanzaniaanse havenstad Tanga vervoerd en vandaar verscheept naar Azië. In december produceert een olieveld van het Chinese CNOOC 25.000 vaten per dag, oplopend naar 40.000 vaten binnen 6 maanden. Volgend jaar start ook een groter veld van het Franse Total Energie met productie, waardoor de export binnen 3 jaar moet stijgen naar 320.000 vaten per dag. Oeganda plant ook een eigen raffinaderij met een capaciteit van 60.000 vaten per dag, waarover rond februari een definitief investeringsbesluit wordt genomen.
28: Veel Nederlanders boeken een deelauto vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer woensdag.
1: Snapcar ontving honderden extra reserveringen, meer dan het dubbele van een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten bijna 4 keer zo hoog als gemiddeld. GreenWheels ziet vooral dat gebruikers hun auto eerder reserveren dan normaal. De deelauto-aanbieders verwachten dat het aantal boekingen verder oploopt, omdat veel mensen pas kort voor vertrek een auto reserveren.
2: De landelijke staking in het openbaar vervoer woensdag heeft waarschijnlijk een beperkte impact op de Nederlandse economie. Bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden door mensen thuis te laten werken, omdat de staking ruim van tevoren was aangekondigd. De impact op het goederenvervoer kan wel groter zijn, doordat ladingen vertragingen oplopen. Economen wijzen erop dat de capaciteit op het spoor al sterk onder druk staat, mede door de droogte afgelopen zomer. Al met al verwachten ze geen grote verstoringen voor de economie.
4: VodafoneZiggo verkoopt zijn mobiele masten voor ongeveer 669 miljoen euro. De opbrengst wordt gebruikt om de schulden van Ziggo Group te verlagen in aanloop naar de beursgang volgend jaar. Het Britse Vodafone heeft zijn belang van 50% in VodafoneZiggo verkocht aan de Amerikaanse partner Liberty Global. Die brengt het Nederlandse VodafoneZiggo met het Belgische Telenet samen in Ziggo Group, dat volgend jaar naar de beurs in Amsterdam gaat.
7: De beurzen in New York zijn dinsdag terughoudend begonnen na het lange weekend. Beleggers hielden vooral de olieprijs in de gaten, die verder opliepen door aanvallen van de Houthis op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. De vrees dat stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren en de Amerikaanse centrale bank de rente moet verhogen, nam toe. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,18% lager, op 52.973 punten. Een vat Brentolie steeg 1,2% in prijs tot $98.19.
8: Medewerkers van veel grote werkgevers in Nederland kunnen woensdag thuiswerken vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. Door de staking rijden er die dag bijna geen treinen, metro's en bussen. Verzekeraar Nationale Nederlanden en Unilever adviseren medewerkers om thuis te werken. Grote bedrijven als ING, Rabobank en VodafoneZiggo verwachten geen merkbare impact op de dienstverlening dankzij hybride werken. Medewerkers die wel op locatie moeten zijn, gebruiken de fiets of auto, rijden mee met collega's of regelen onderling vervanging.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft dinsdag in een vrijwel leeg Galgenwaard nog gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd was zaterdag gestaakt bij een 3-1 achterstand voor Utrecht nadat er vuurwerk en bekers op het veld waren gegooid. Bij de hervatting scoorde verdediger Matthijs Didden in de 77e minuut de 3-2, waarna Artem Stepanov in de slotfase een strafschop benutte. FC Utrecht staat nu op 2 punten uit 5 duels. Go Ahead Eagles heeft 8 punten.
11: Oud-voetballer Francesco Totti wordt adviseur van Maxima, een nieuwe basketbalclub in Rome. De voormalige speler van AS Roma en International zegt dat hij eerder aanbiedingen voor functies bij het Italiaans elftal en AS Roma heeft afgeslagen. Maxima is een van de 2 basketbalclubs uit Rome die proberen een plek te krijgen in het nieuwe project NBA Europe. Deze Europese basketbalcompetitie zou in het najaar van 2027 van start moeten gaan. Totti maakt echt deel uit van het project en is volgens de club de captain, omdat hij Rome beter begrijpt dan wie dan ook.
28: Go Ahead Eagles-trainer Jozef Oosting baalt na 3-3 gelijkspel tegen FC Utrecht. Hij vindt dat zijn ploeg 2 punten heeft weggegeven. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers en moest vandaag worden uitgespeeld. FC Utrecht kwam in een vrijwel lege Galgenwaard in minder dan een half uur terug van 3-1 naar 3-3. Go Ahead heeft nu 8 punten uit 5 wedstrijden, Utrecht heeft er 2.
29: Derby County verhuurt middenvelder Kenzo Goudmijn dit seizoen aan FC Zürich. De 24-jarige Goudmijn kwam 2 jaar geleden over van AZ en werd vorig seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles. FC Zürich staat na 7 speelronden 8e in de hoogste Zwitserse klasse.
6: Anthony Correa vindt het gooien van een vuurwerkbom door supporters van FC Utrecht extreem ver gaan. De trainer wil zich echter zo min mogelijk met randzaken bezighouden. Dinsdag speelde zijn ploeg het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Correa is blij met de inzet van zijn spelers, die met een 3-1 achterstand een alles-of-niets scenario uitvoerden. FC Utrecht heeft nu 2 punten uit 5 duels. Verdediger Justin Hoogma van Willem II heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De 28-jarige staat meerdere maanden aan de kant. Hoogma zegt dat het hem zwaar valt en dat hij zich volledig gaat richten op zijn herstel. Ruim 2 jaar geleden liep hij als speler van Heracles Almelo ook al een knieblessure op. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met regen in het noorden en westen. Die regen breidt zich later uit over het hele land. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog, met af en toe zon. Het wordt 18 graden in het noordwesten en plaatselijk 24 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vanavond regent het op veel plaatsen. Later wordt het in het zuidwesten droog. In het noordoosten blijft de regen aanhouden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. De wind draait naar het westen en wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgen zijn er stevige buien, vooral in het westen en plaatselijk met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. In de loop van de avond klaart het op met nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Rianne Letschert zegt geen andere keus te hebben dan de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Het commissariaat voor de media oordeelde dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Volgens de D66-minister moet ze na zo'n zwaar oordeel de erkenning intrekken. Ook de NPO heeft gevraagd om in te grijpen. Het commissariaat legde binnen een jaar 2 sancties op aan de omroep. De leesvaardigheid van scholieren is opnieuw verslechterd, volgens het laatste internationale PISA-onderzoek. Kamerleden vinden dat staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs meer actie moet ondernemen om de trend te keren. Pro-Kamerlid Marjolein Moorman pleit voor een breder plan dat ook de lerarentekorten en problemen bij lerarenopleidingen aanpakt. CDA'er Edkin Armoed stelt voor om leerlingen weer meer van papier te laten lezen in plaats van vanaf een scherm. Volgens hem leren leerlingen beter uit boeken en onthouden ze de stof beter als ze het opschrijven. De N57 in Zeeland is weer open na een ongeluk tussen Deltapark Neeltje Jans en Kamperland. Een bergingsvoertuig en een vrachtwagen botsten op elkaar, waarbij beide voertuigen diesel lekten. Er vielen geen gewonden. Automobilisten moesten flink omrijden, omdat de Zeelandbrug vanwege werkzaamheden ook dicht is tot en met 12 oktober. De weg is eerder vrijgegeven dan verwacht. Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de erkenning van aspirantomroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dat meldt omdirecteur Peter Vlemmix na een gesprek met de minister. Het besluit volgt op een brief van het commissariaat voor de media over een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. Om kan nog mondeling reageren, waarna 10 dagen later het definitieve besluit wordt genomen. De Nederlandse publieke omroep vroeg maandag ook om intrekking van de licentie. De Noord-Hollandse politiek wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. Een motie die vraagt om aanscherping kreeg unanieme steun in Provinciale Staten. Datacenters kunnen regels nu omzeilen door bijvoorbeeld voor hoogbouw te kiezen of het bedrijf administratief op te splitsen. Aanleiding is onder meer de komst van een nieuw datacenter van Equinix in Amsterdam Zuidoost, dat veel weerstand oproept vanwege het hoge verbruik van drinkwater. Noord-Holland is koploper in het aantal datacenters en dat zal door de groei van AI alleen maar toenemen.
0: Een week na de gewelddadigheden in Overasselt merkt de politie dat mensen in de omgeving waakzaam en alert zijn. Schoten die in de buurt werden gehoord bleken van jagers te komen. Maandagavond rukte de politie en een speciaal interventieteam uit in Nijmegen na meldingen van vermoedelijke schoten. Maar het geluid kwam waarschijnlijk van een uitlaat. Vorige week dinsdag wilde een groep bewapende mannen Jan G. vermoedelijk aanvallen. De politie roept op om bij verdachte situaties 112 te bellen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. 12 landen willen de handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk kunnen zelf maatregelen nemen of die op Europees niveau steunen. De landen stellen dat het Israëlische optreden een twee-staten-oplossing ondermijnt en wijzen op een toename van kolonistengeweld. Ze eisen dat Israël de uitbreiding van nederzettingen stopt en geweld van kolonisten tegen Palestijnen bestraft. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, zegt dat in delen van de westelijke Jordaanoever sprake is van etnische zuiveringen door terroristische kolonisten.
18: Bosnië zet twee Servische diplomaten het land uit, omdat meerdere Servische ministers de uitvaart van Ratko Mladic in Belgrado hadden bijgewoond. Minister van Buitenlandse Zaken Elmedin Konaković heeft de defensiegezant en een adviseur van de Servische inlichtingendienst opgedragen te vertrekken. Duizenden mensen kwamen maandag op de uitvaart af, waaronder zeker 6 Servische ministers. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Servische zaakgelastigde ontboden en EU-leiders veroordeelden de rol van de Servische regering bij de uitvaart.
19: IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur Billy Long ontboden naar aanleiding van een bericht van president Trump op Truth Social. Trump plaatste maandag een kaart waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïben waren bedekt met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bericht volstrekt ongepast. Eerder grapte Long dat IJsland de 52e staat van de VS zou moeten worden, wat leidde tot een petitie tegen zijn nominatie. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro investering in Groenland aankondigde.
20: De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van meerdere sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige man werd aangehouden bij een energiecentrale in Weisweiler, zo'n 20 kilometer van de grens bij Kerkrade. Hij had explosieven bij zich. In de buurt vond de politie een tent met extra explosieven, een lanceerinrichting en een brief waarin aanvallen worden opgeëist. De man zou zich in brieven tegen het gebruik van fossiele brandstoffen hebben gekeerd en de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor sabotageacties tegen transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales.
1: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky hoopt dat Oekraïnse, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand met elkaar om de tafel kunnen. Hij zei dat, na bezoeken van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev afgelopen weekend. Die bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch. Als locatie noemde hij Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland. Maar ook andere landen sluit hij niet uit. Eerdere bemiddelingspogingen onder Amerikaanse leiding liepen op niets uit.
2: Dieven hebben dinsdagochtend 4 werken van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer. 2 van de gestolen kunstwerken zijn kort daarna teruggevonden in de tuinen van het museum. De andere 2 worden nog vermist. Het alarm ging even voor 6:00 af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse, maar kon de daders niet aanhouden. Burgemeester Brian Masson zegt dat de inbrekers goed toegerust waren en een ijzerzaag gebruikten om de lijsten los te zagen. Renoir woonde in zijn laatste levensjaren in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Riviera, waar het museum in zijn voormalige woning is gevestigd.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De gemeente Eindhoven wil alles uit de kast halen voor chipmachinemaker ASML. Dat zei burgemeester Jeroen Dijsselbloem bij de openingsceremonie van de bouw van de nieuwe campus van het bedrijf. Volgens Dijsselbloem is het cruciaal dat Nederland investeert in technologie, omdat andere landen hard innoveren. De uitbreiding zorgt voor ongeveer 20.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeente gaat 40.000 extra woningen bouwen en TenneT heeft het hoogspanningsstation bij Best uitgebreid voor de elektriciteitsvoorziening.
23: De landelijke staking in het openbaar vervoer woensdag heeft waarschijnlijk een beperkte impact op de Nederlandse economie. Bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden door mensen thuis te laten werken, omdat de staking ruim van tevoren was aangekondigd. De impact op het goederenvervoer kan wel groter zijn, doordat ladingen vertragingen oplopen. Economen wijzen erop dat de capaciteit op het spoor al sterk onder druk staat, mede door de droogte afgelopen zomer. Al met al verwachten ze geen grote verstoringen voor de economie.
24: Oeganda begint in december met de export van ruwe olie en wordt daarmee 's werelds nieuwste olie-exporteur. De Pearl Sweet olie wordt via een pijpleiding naar de Tanzaniaanse havenstad Tanga vervoerd en vandaar verscheept naar Azië. In december produceert een olieveld van het Chinese CNOOC 25.000 vaten per dag, oplopend naar 40.000 vaten binnen 6 maanden. Volgend jaar start ook een groter veld van het Franse Total Energie met productie, waardoor de export binnen 3 jaar moet stijgen naar 320.000 vaten per dag. Oeganda plant ook een eigen raffinaderij met een capaciteit van 60.000 vaten per dag, waarover rond februari een definitief investeringsbesluit wordt genomen.
25: Veel Nederlanders boeken een deelauto vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer woensdag. Snapcar ontving honderden extra reserveringen, meer dan het dubbele van een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten bijna 4 keer zo hoog als gemiddeld. GreenWheels ziet vooral dat gebruikers hun auto eerder reserveren dan normaal. De deelauto-aanbieders verwachten dat het aantal boekingen verder oploopt, omdat veel mensen pas kort voor vertrek een auto reserveren.
26: Vodafone Ziggo verkoopt zijn mobiele masten voor ongeveer 669 miljoen euro. De opbrengst wordt gebruikt om de schulden van Ziggo Group te verlagen in aanloop naar de beursgang volgend jaar. Het Britse Vodafone heeft zijn belang van 50% in Vodafone Ziggo verkocht aan de Amerikaanse partner Liberty Global. Die brengt het Nederlandse Vodafone Ziggo met het Belgische Telenet samen in Ziggo Group, dat volgend jaar naar de beurs in Amsterdam gaat.
27: De beurzen in New York zijn dinsdag terughoudend begonnen na het lange weekend.
6: Beleggers hielden vooral de olieprijs in de gaten, die verder opliepen door aanvallen van de Houthis op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. De vrees dat stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren en de Amerikaanse centrale bank de rente moet verhogen, nam toe. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 18% lager, op 52.973 punten. Een vat Brentolie steeg 1,2% in prijs tot $98.19.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Oud-voetballer Francesco Totti wordt adviseur van Maxima, een nieuwe basketbalclub in Rome. De voormalige speler van AS Roma en International zegt dat hij eerder aanbiedingen voor functies bij het Italiaans elftal en AS Roma heeft afgeslagen. Maxima is een van de twee basketbalclubs uit Rome die proberen een plek te krijgen in het nieuwe project NBA Europe. Deze Europese basketbalcompetitie zou in het najaar van 2027 van start moeten gaan. Totti maakt echt deel uit van het project en is volgens de club de captain, omdat hij Rome beter begrijpt dan wie dan ook. Go Ahead Eagles-trainer Jozef Oosting baalt na 3-3 gelijkspel tegen FC Utrecht. Hij vindt dat zijn ploeg 2 punten heeft weggegeven. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers en moest vandaag worden uitgespeeld. FC Utrecht kwam in een vrijwel lege galgenwaard in minder dan een half uur terug van 3-1 naar 3-3. Go Ahead heeft nu 8 punten uit 5 wedstrijden, Utrecht heeft er 2. Derby County verhuurt middenvelder Kenzo Goudmijn dit seizoen aan FC Zürich. De 24-jarige Goudmijn kwam 2 jaar geleden over van AZ en werd vorig seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles. FC Zürich staat na 7 speelronden 8e in de hoogste Zwitserse klasse. Verdediger Justin Hoogma van Willem II heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De 28-jarige staat meerdere maanden aan de kant. Hoogma zegt dat het hem zwaar valt en dat hij zich volledig gaat richten op zijn herstel. Ruim 2 jaar geleden liep hij als speler van Heracles Almelo ook al een knieblessure op. Anthony Correa vindt het gooien van een vuurwerkbom door supporters van FC Utrecht extreem ver gaan. De trainer wil zich echter zo min mogelijk met randzaken bezighouden. Dinsdag speelde zijn ploeg het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Correa is blij met de inzet van zijn spelers, die met een 3-1 achterstand een alles-of-niets scenario uitvoerden. FC Utrecht heeft nu 2 punten uit 5 duels. Doelman Sergio Pat vertrekt na 5 jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden. Pat kwam in 2021 over van FC Groningen en keepte 152 wedstrijden voor Ludogorets, waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrat altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met regen in het noorden en westen. Die regen trekt langzaam over het land. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog vaak droog met af en toe zon. De temperatuur ligt in het noordwesten rond de 18 graden. In het zuidoosten kan het plaatselijk 24 graden worden. De wind is zwak tot matig, aan de kust iets steviger. Vanavond regent het aanvankelijk nog op veel plaatsen, maar later wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plekken droog. In het noordoosten blijft het regenen. Vannacht enkele buien, vooral in het noorden. Het koelt af naar 16 graden aan zee tot 11 graden landinwaarts. Morgen stevige buien, vooral in het westen en plaatselijk met onweer. De temperatuur komt niet hoger dan 18 graden. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Minister Rianne Letschert wil de vergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Maar dat betekent niet dat de omroep snel van de buis verdwijnt. Volgens mediarechtsadvocaat Radboud Ribbert kan On in bezwaar gaan tegen het definitieve besluit.

0: buurt schoten gehoord die van jagers bleken te komen. Maandagavond dachten mensen in Nijmegen schoten te horen, waarop de politie en een speciaal interventieteam uitrukten. Het geluid kwam waarschijnlijk van een uitlaat. De politie benadrukt dat de oproep blijft staan om 112 te bellen bij verdachte situaties. Inmiddels zijn 35 mannen tussen de 16 en 32 jaar aangehouden, van wie er 33 vastzit. Ook deze week zijn er inloopbijeenkomsten in Overasselt, waar inwoners vorige week te maken kregen met een grote schietpartij. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die hun verhaal kwijt willen of vragen hebben aan Slachtofferhulp Nederland. Afgelopen vrijdag waren bewoners kritisch op de communicatie vanuit de gemeente vlak na de schietpartij. Burgemeester Joeri Minses van Heumen laat weten dat sommige vragen zijn beantwoord en andere nog te vroeg komen. Hij vraagt begrip als het wat langer duurt. Minister Rianne Letschert zegt geen andere keus te hebben dan de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Het commissariaat voor de media oordeelde dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Na zo'n zwaar oordeel moet de minister volgens de mediawet de erkenning intrekken, schrijft ze. De omroep krijgt eerst nog de kans om te reageren voordat Letschert overgaat op een definitief besluit. Ze beseft dat dit het zwaarste middel is en zegt dit niet lichtvaardig te doen. Friesland heeft over 25 jaar een groot gemaal en extra waterbergingen nodig om overstromingen te voorkomen. Dat concludeert Wetterskip Friesland na een berekening van de effecten van het veranderende klimaat. Door de stijgende zeespiegel en toenemende weersextremen wordt het volgens het waterschap op een bepaald moment onmogelijk om met de huidige maatregelen genoeg water af te voeren naar zee. Nu kan het overtollige water bij eb nog vrij weglopen, maar om in 2050 evenveel water te kunnen afvoeren als nu, zijn extra maatregelen nodig. Het waterschap werkt aan een boezemplan waarin staat hoe het de provincie droog kan houden. De leesvaardigheid van scholieren is opnieuw verslechterd volgens het laatste internationale PISA-onderzoek. Kamerleden vinden dat staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs meer actie moet ondernemen om de trend te keren. Pro-Kamerlid Marjolein Moorman pleit voor een breder plan dat ook de lerarentekorten en problemen bij lerarenopleidingen aanpakt. CDA'er Edkin Armoed stelt voor om leerlingen weer meer van papier te laten lezen in plaats van vanaf een scherm. Volgens hem leren leerlingen beter uit boeken en onthouden ze de stof beter als ze het opschrijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen zijn 2 doden gevallen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat een magazijn is getroffen. Rusland en Oekraïne hadden de aanvallen op elkaars hoofdsteden afgelopen weekend tijdelijk gestaakt vanwege het bezoek van Amerikaanse gezanten. Rusland hervatte de beschietingen in de nacht van maandag op dinsdag, waarbij 3 doden vielen. Bij droneaanvallen in andere Russische regio's zijn volgens de Russische autoriteiten 3 mensen omgekomen. Zuid-Korea heeft een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten gestuurd om de veiligheidsomstandigheden bij de Straat van Hormuz te beoordelen. Het land benadrukt dat dit niet automatisch betekent dat er ook troepen worden ingezet. De scheepvaart bij de waterweg voor de Iraanse kust is ontregeld door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. President Donald Trump wil meer internationale hulp in de Straat van Hormuz. Zuid-Korea zou al bekijken welke militaire middelen kunnen worden ingezet, waaronder een patrouillevliegtuig en apparatuur om zeemijnen te detecteren. 12 landen willen de handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken.

0: pakken. Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk kunnen zelf maatregelen nemen of die op Europees niveau steunen. De landen stellen dat het Israëlische optreden een twee-staten-oplossing ondermijnt en wijzen op een toename van kolonistengeweld. Ze eisen dat Israël de uitbreiding van nederzettingen stopt en geweld van kolonisten tegen Palestijnen bestraft. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, zegt dat in delen van de westelijke Jordaanoever sprake is van etnische zuiveringen door terroristische kolonisten. Bosnië zet twee Servische diplomaten het land uit, omdat meerdere Servische ministers de uitvaart van Ratko Mladic in Belgrado hadden bijgewoond. Minister van Buitenlandse Zaken, Elmedin Konaković, heeft de defensiegezant en een adviseur van de Servische inlichtingendienst opgedragen te vertrekken. Duizenden mensen kwamen maandag op de uitvaart af, waaronder zeker 6 Servische ministers. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische burgeroorlog. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Servische zaakgelastigde ontboden en EU-leiders veroordeelden de rol van de Servische regering bij de uitvaart. IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur Billy Long ontboden naar aanleiding van een bericht van president Trump op Truth Social. Trump plaatste maandag een kaart waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïbe waren bedekt met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bericht volstrekt ongepast. Eerder grapte Long dat IJsland de 52e staat van de VS zou moeten worden, wat leidde tot een petitie tegen zijn nominatie. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro investering in Groenland aankondigde. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte van meerdere sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening opgepakt. De 48-jarige man werd aangehouden bij een energiecentrale in Weisweiler, zo'n 20 kilometer van de grens bij Kerkrade. Hij had explosieven bij zich. In de buurt vond de politie een tent met extra explosieven, een lanceerinrichting en een brief waarin aanvallen worden opgeëist. De man zou zich in brieven tegen het gebruik van fossiele brandstoffen hebben gekeerd en de verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor sabotageacties tegen transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer, tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd. Het is de Nederlandse bitcoinopkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen. De gemeente Eindhoven wil alles uit de kast halen voor chipmachinemaker ASML. Dat zei burgemeester Jeroen Dijsselbloem bij de openingsceremonie van de bouw van de nieuwe campus van het bedrijf. Volgens Dijsselbloem is het cruciaal dat Nederland investeert in technologie, omdat andere landen hard innoveren. De uitbreiding zorgt voor ongeveer 20.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeente gaat 40.000 extra woningen bouwen en TenneT heeft het hoogspanningsstation bij Best uitgebreid voor de elektriciteitsvoorziening. Oeganda begint in december met de export van ruwe olie en wordt daarmee 's werelds nieuwste olie-exporteur. De Pearl Sweet olie wordt via een pijpleiding naar de Tanzaniaanse havenstad Tanga vervoerd en vandaar verscheept naar Azië. In december produceert een olieveld van het Chinese CNOOC 25.000 vaten per dag, oplopend naar 40.000 vaten binnen 6 maanden. Volgend jaar start ook een groter veld van het Franse Total Energie met productie, waardoor de export binnen 3 jaar moet stijgen naar 320.000 vaten per dag. Oeganda plant ook een eigen raffinaderij met een capaciteit van 60.000 vaten per dag, waarover rond februari een definitief investeringsbesluit wordt genomen. De landelijke staking in het openbaar vervoer woensdag heeft waarschijnlijk een beperkte impact op de Nederlandse economie. Bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden door mensen thuis te laten werken, omdat de staking ruim van tevoren was aangekondigd. De impact op het goederenvervoer kan wel groter zijn, doordat ladingen vertragingen oplopen. Economen wijzen erop dat de capaciteit op het spoor al sterk onder druk staat, mede door de droogte afgelopen zomer. Al met al verwachten ze geen grote verstoringen voor de economie. Vodafone Ziggo verkoopt zijn mobiele masten voor ongeveer 669 miljoen euro. De opbrengst wordt gebruikt om de schulden van Ziggo Group te verlagen in aanloop naar de beursgang volgend jaar. Het Britse Vodafone heeft zijn belang van 50% in Vodafone Ziggo verkocht aan de Amerikaanse partner Liberty Global. Die brengt het Nederlandse Vodafone Ziggo met het Belgische Telenet samen in Ziggo Group, dat volgend jaar naar de beurs in Amsterdam gaat. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Oud-voetballer Francesco Totti wordt adviseur van Maxima, een nieuwe basketbalclub in Rome. De voormalige speler van AS Roma en International zegt dat hij eerder aanbiedingen voor functies bij het Italiaans elftal en AS Roma heeft afgeslagen. Maxima is een van de 2 basketbalclubs uit Rome die proberen een plek te krijgen in het nieuwe project NBA Europe. Deze Europese basketbalcompetitie zou in het najaar van 2027 van start moeten gaan. Totti maakt echt deel uit van het project en is volgens de club de captain, omdat hij Rome beter begrijpt dan wie dan ook. Go Ahead Eagles-trainer Jozef Oosting baalt na 3-3 gelijkspel tegen FC Utrecht. Hij vindt dat zijn ploeg 2 punten heeft weggegeven. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers en moest vandaag worden uitgespeeld. FC Utrecht kwam in een vrijwel lege galgenwaard in minder dan een half uur terug van 3-1 naar 3-3. Go Ahead heeft nu 8 punten uit 5 wedstrijden, Utrecht heeft er 2. Derby County verhuurt middenvelder Kenzo Goudmijn dit seizoen aan FC Zürich. De 24-jarige Goudmijn kwam 2 jaar geleden over van AZ en werd vorig seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles. FC Zürich staat na 7 speelronden 8e in de hoogste Zwitserse klasse. Verdediger Justin Hoogma van Willem II heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De 28-jarige staat meerdere maanden aan de kant. Hoogma zegt dat het hem zwaar valt en dat hij zich volledig gaat richten op zijn herstel. Ruim 2 jaar geleden liep hij als speler van Heracles Almelo ook al een knieblessure op. Anthony Correa vindt het gooien van een vuurwerkbom door supporters van FC Utrecht extreem ver gaan. De trainer wil zich echter zo min mogelijk met randzaken bezighouden. Dinsdag speelde zijn ploeg het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Correa is blij met de inzet van zijn spelers, die met een 3-1 achterstand een alles-of-niets scenario uitvoerden. FC Utrecht heeft nu 2 punten uit 5 duels. Doelman Sergio Pat vertrekt na 5 jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden.
2: Wat kwam in 2021 over van FC Groningen en keepte 152 wedstrijden voor Ludo Goretz, waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrat altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met regen in het noorden en westen. Die regen breidt zich later uit over het land. In het oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog met af en toe zon. De temperatuur loopt uiteen. In het noordwesten rond de 18 graden, in het zuidoosten plaatselijk 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vanavond blijft het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Later wordt het droog vanuit het zuidwesten. Alleen in het noordoosten blijft de regen hangen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, met hier en daar een bui, vooral in het noorden. Morgen een wisselvallige dag met stevige buien, plaatselijk met onweer. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Overasselt zijn deze week opnieuw inloopbijeenkomsten voor inwoners die vorige week een grote schietpartij meemaakten. Slachtofferhulp Nederland is woensdag vanaf 1 uur 's middags en donderdag vanaf 10 uur aanwezig in het verenigingsgebouw. Vorige week vrijdag waren bewoners kritisch op de communicatie van de gemeente vlak na het incident. Burgemeester Joeri Minses van Heumen zegt in een verklaring dat de gemeente haar uiterste best doet om alle vragen te beantwoorden. Bij de schietpartij dinsdagochtend kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond toen tientallen gewapende personen verschenen bij het huis van veroordeelde crimineel Jan G., 28. Maandagavond zijn veel asielzoekers vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel naar noodnachtopvang gebracht. Het Rode Kruis bracht 98 mensen naar de nachtopvang in Zuidwolde en 26 naar Pekela. Dat moet voorkomen dat asielzoekers buiten slapen wanneer er binnen geen plek is. Opvangorgaan COA zegt dat het in de nacht van maandag op dinsdag rustig was bij het veld voor het aanmeldcentrum. De Hardenbergenbrug, waar de A28 overloopt, gaat uiterlijk donderdag om 8 uur 's avonds weer open. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het wekelijkse vragenuur. Rijkswaterstaat bevestigt de prognose en zegt dat de brug mogelijk eerder open gaat. Dinsdag en woensdag zijn in ieder geval nodig voor herstelwerkzaamheden. Het kan nog jaren duren voordat Ongehoord Nederland definitief uit het publieke bestel verdwijnt. Mediarechtsadvocaat Radboud Ribbert zegt dat de omroep in bezwaar kan gaan tegen het besluit van minister Letschert. Ongehoord Nederland kan ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechter om de intrekking van de licentie op te schorten. De hele procedure kan volgens Ribbert makkelijk een aantal jaren duren. De aspirantomroep raakte de afgelopen jaren geregeld in opspraak en kreeg sancties opgelegd voor het overtreden van journalistieke regels. Friesland heeft over 25 jaar een groot gemaal en extra waterbergingen nodig om overstromingen te voorkomen. Dat concludeert Wetterskip Friesland na een berekening van de effecten van het veranderende klimaat. Door de stijgende zeespiegel en toenemende weersextremen wordt het volgens het waterschap op een bepaald moment onmogelijk om met de huidige maatregelen nog genoeg water af te voeren naar de zee. Het waterschap werkt aan een boezemplan waarin staat hoe het de provincie droog kan houden. Na de waterschapsverkiezingen van komend voorjaar moet het nieuwe bestuur besluiten nemen over de omvang van het gemaal, de locatie en de benodigde investeringen. Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Het Commissariaat voor de Media oordeelde dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ongehoord Nederland krijgt eerst nog de kans om te reageren voordat het besluit definitief wordt. Letschert benadrukt dat het besluit niet gaat over de inhoud van de programma's, maar over de interne organisatie die niet op orde is. De omroep kwam de afgelopen jaren vaak in opspraak, onder meer vanwege racisme in uitzendingen en het verkondigen van nepnieuws.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: De Amerikaanse president Trump heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld over het bezoek dat Amerikaanse gezanten afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Trump gaf aan zo snel mogelijk een einde te willen maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het gesprek duurde een uur en was volgens het Kremlin constructief en extreem openhartig. Poetin liet weten hoe de Verenigde Staten kunnen helpen het conflict snel te beëindigen. Hij verzekerde Trump dat hij niet van plan is Europa aan te vallen.
10: Bij nieuwe Russische luchtaanvallen zijn 2 doden gevallen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat een magazijn is getroffen. Rusland en Oekraïne hadden de aanvallen op elkaars hoofdsteden afgelopen weekend tijdelijk gestaakt vanwege het bezoek van Amerikaanse gezanten. Rusland hervatte de beschietingen in de nacht van maandag op dinsdag, waarbij 3 doden vielen. Bij droneaanvallen in andere Russische regio's zijn volgens de Russische autoriteiten 3 mensen omgekomen.
9: Zuid-Korea heeft een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten gestuurd om de veiligheidsomstandigheden bij de straat van Hormuz te beoordelen. Het land benadrukt dat dit niet automatisch betekent dat er ook troepen worden ingezet. De scheepvaart bij de waterweg voor de Iraanse kust is ontregeld door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. President Donald Trump wil meer internationale hulp in de straat van Hormuz. Zuid-Korea zou al bekijken welke militaire middelen kunnen worden ingezet, waaronder een patrouillevliegtuig en apparatuur om zeemijnen te detecteren.
0: Bosnië zet 2 Servische diplomaten het land uit, omdat meerdere Servische ministers de uitvaart van Ratko Mladic in Belgrado hadden bijgewoond. Minister van Buitenlandse Zaken, Elmedin Konaković, heeft de defensiegezant en een adviseur van de Servische inlichtingendienst opgedragen te vertrekken. Duizenden mensen kwamen maandag op de uitvaart af, waaronder zeker 6 Servische ministers. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische burgeroorlog. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Servische zaakgelastigde ontboden en EU-leiders veroordeelden de rol van de Servische regering bij de uitvaart.
9: 12 landen willen de handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk kunnen zelf maatregelen nemen of die op Europees niveau steunen. De landen stellen dat het Israëlische optreden een 2-staten-oplossing ondermijnt en wijzen op een toename van kolonistengeweld. Ze eisen dat Israël de uitbreiding van nederzettingen stopt en geweld van kolonisten tegen Palestijnen bestraft. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, zegt dat in delen van de westelijke Jordaanoever sprake is van etnische zuiveringen door terroristische kolonisten. IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur Billy Long ontboden naar aanleiding van een bericht van president Trump op Truth Social. Trump plaatste maandag een kaart waarop IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïbe waren bedekt met de Amerikaanse vlag. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bericht volstrekt ongepast. Eerder grapte Long dat IJsland de 52e staat van de VS zou moeten worden, wat leidde tot een petitie tegen zijn nominatie. Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro investering in Groenland aankondigde.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, van ouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen.
15: Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
16: Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen.
17: De gemeente Eindhoven wil alles uit de kast halen voor chipmachinemaker ASML. Dat zei burgemeester Jeroen Dijsselbloem bij de openingsceremonie van de bouw van de nieuwe campus van het bedrijf. Volgens Dijsselbloem is het cruciaal dat Nederland investeert in technologie, omdat andere landen hard innoveren. De uitbreiding zorgt voor ongeveer 20.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeente gaat 40.000 extra woningen bouwen en TenneT heeft het hoogspanningsstation bij Best uitgebreid voor de elektriciteitsvoorziening.
18: Oeganda begint in december met de export van ruwe olie en wordt daarmee 's werelds nieuwste olie-exporteur. De Pearl Sweet olie wordt via een pijpleiding naar de Tanzaniaanse havenstad Tanga vervoerd en vandaar verscheept naar Azië. In december produceert een olieveld van het Chinese CNOOC 25.000 vaten per dag, oplopend naar 40.000 vaten binnen 6 maanden. Volgend jaar start ook een groter veld van het Franse Total Energie met productie, waardoor de export binnen 3 jaar moet stijgen naar 320.000 vaten per dag. Oeganda plant ook een eigen raffinaderij met een capaciteit van 60.000 vaten per dag, waarover rond februari een definitief investeringsbesluit wordt genomen.
19: De landelijke staking in het openbaar vervoer woensdag heeft waarschijnlijk een beperkte impact op de Nederlandse economie. Bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden door mensen thuis te laten werken, omdat de staking ruim van tevoren was aangekondigd. De impact op het goederenvervoer kan wel groter zijn, doordat ladingen vertragingen oplopen.
20: Economen wijzen erop dat de capaciteit op het spoor al sterk onder druk staat, mede door de droogte afgelopen zomer. Al met al verwachten ze geen grote verstoringen voor de economie.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Derby County verhuurt middenvelder Kenzo Goudmijn dit seizoen aan FC Zürich. De 24-jarige Goudmijn kwam 2 jaar geleden over van AZ en werd vorig seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles. FC Zürich staat na 7 speelronden 8e in de hoogste Zwitserse klasse. Verdediger Justin Hoogma van Willem II heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De 28-jarige staat meerdere maanden aan de kant. Hoogma zegt dat het hem zwaar valt en dat hij zich volledig gaat richten op zijn herstel. Ruim 2 jaar geleden liep hij als speler van Heracles Almelo ook al een knieblessure op. Anthony Correa vindt het gooien van een vuurwerkbom door supporters van FC Utrecht extreem ver gaan. De trainer wil zich echter zo min mogelijk met randzaken bezighouden. Dinsdag speelde zijn ploeg het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Correa is blij met de inzet van zijn spelers, die met een 3-1 achterstand een alles-of-niets scenario uitvoerden. FC Utrecht heeft nu 2 punten uit 5 duels. Doelman Sergio Pat vertrekt na 5 jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden. Pat kwam in 2021 over van FC Groningen en keepte 152 wedstrijden voor Ludogorets, waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrad altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 genomineerden. Brugts won met FC Barcelona de Champions League en werd met grote afstand kampioen van Spanje. Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen. Nederlandse voetballers ontbreken dit jaar op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de 30 namen bekend van spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or. Vorig jaar stonden verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog op de lijst. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembele. Hij is nu opnieuw genomineerd, net als Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met regen in het noorden en westen die zich uitbreidt over het land. In het uiterste oosten en zuidoosten blijft het grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt 18 graden in het noordwesten, in het zuidoosten lokaal 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Vanavond regent het eerst op veel plaatsen, later wordt het van het zuidwesten uit droger. Alleen in het noordoosten blijft het regenen. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vannacht kan er vooral in het noorden nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar 16 graden aan zee en plaatselijk 11 graden landinwaarts. Morgen zijn er stevige buien met kans op onweer, vooral in het westen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne. Ook koopt Nederland extra munitie voor de Oekraïnse F-16's, heeft defensieminister Dylan Jezugus toegezegd bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Het extra kwart miljard komt uit het eerder afgesproken budget voor Oekraïne-hulp van 3 miljard dit jaar. De drones hebben ervoor gezorgd dat de Oekraïnse linies niet zijn doorbroken, zei Jezugus na afloop van de videovergadering. Nederland geeft extra munitie voor de F-16's die Oekraïne inzet om bijvoorbeeld Russische kruisraketten uit de lucht te schieten.
3: Beroepsvaart en plezierboten kunnen vanaf woensdag weer zonder beperkingen door de sluizen in de Nieuwe Maas varen. Hoogheemraadschap van Delfland meldt dat met het volledig opheffen van de schutbeperkingen de laatste droogtemaatregel van het schap vervalt. De sluizen waren in de droogteperiode gesloten om te voorkomen dat zout water vanuit de Nieuwe Maas het watersysteem zou binnenstromen. Door onder meer de weersomslag heeft Delfland nu voldoende zoet water om het zoute water dat via de sluizen binnenkomt weer weg te spoelen. Alle schepen mogen vanaf woensdag weer schutten.
4: Veel asielzoekers zijn maandagavond laat vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel naar een noodnachtopvang gebracht om daar de nacht door te brengen. Het Rode Kruis meldt dat 98 mensen naar de nachtopvang in Zuidwolde zijn gebracht en 26 mensen naar een nachtelijke opvang in de Groningse gemeente Pekela. Het totale aantal van 124 mensen is het hoogste aantal in de noodnachtopvang sinds eind mei. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken ongeveer 2100 asielzoekers. Meer dan toegestaan.
5: Een kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Partijen vinden de keuze van Letschert onvermijdelijk, gezien de misstanden bij de omroep. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohamed Mohandis over de jarenlange problemen bij ON. Ook VVD'er Erik van der Maas vindt het goed dat Letschert deze stap zet. Keer op keer hebben zij bewezen geen betrouwbare omroep te zijn, met de ene na de andere overtreding van de journalistieke code, reageert Ouafa Oualhadj van D66.
6: Minister Rianne Letschert is van plan de erkenning van aspirantomroep Ongehoord Nederland in te trekken, meldt ON-directeur Peter Vlemmix na met haar te hebben gesproken op het ministerie. Het voorgenomen besluit ligt binnen 10 dagen bij ON. Daarna volgt een procedure met hoor en wederhoor voor de minister een definitief besluit neemt. De D66-bewindsvrouw heeft het besluit genomen nadat het commissariaat voor de media in een brief aangaf dat dit mogelijk was na een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. De omroepdirecteur gaat kijken hoe hij zich hiertegen kan verweren.
7: In Overasselt zijn deze week opnieuw inloopbijeenkomsten voor inwoners die vorige week een grote schietpartij meemaakten. Slachtofferhulp Nederland is woensdag vanaf 1 uur 's middags en donderdag vanaf 10 uur aanwezig in het verenigingsgebouw. Vorige week vrijdag waren bewoners kritisch op de communicatie van de gemeente vlak na het incident. Burgemeester Joeri Minses van Heumen zegt in een verklaring dat de gemeente haar uiterste best doet om alle vragen te beantwoorden. Bij de schietpartij dinsdagochtend kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond toen tientallen gewapende personen verschenen bij het huis van veroordeelde crimineel Jan G., 28.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Israëlische regering sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte dat bekend nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen aankondigde tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Saar noemde de linkse Britse regering vijandig en beschuldigde zijn Britse ambtgenoot Ed Miliband van het verspreiden van schandalige leugens in het Britse parlement. Miliband had gezegd dat op sommige plekken in de westelijke Jordaanoever sprake is van etnische zuiveringen tegen Palestijnen door terroristische kolonisten. Het Verenigd Koninkrijk mag ook geen vertegenwoordigers meer hebben in het Internationale Coördinatiecentrum voor Gaza.
8: De Amerikaanse president Trump heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld over het bezoek dat Amerikaanse gezanten afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Trump gaf aan zo snel mogelijk een einde te willen maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het gesprek duurde een uur en was volgens het Kremlin constructief en extreem openhartig. Poetin liet weten hoe de Verenigde Staten kunnen helpen het conflict snel te beëindigen. Hij verzekerde Trump dat hij niet van plan is Europa aan te vallen.
9: Bij nieuwe Russische luchtaanvallen zijn 2 doden gevallen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat een magazijn is getroffen. Rusland en Oekraïne hadden de aanvallen op elkaars hoofdsteden afgelopen weekend tijdelijk gestaakt vanwege het bezoek van Amerikaanse gezanten. Rusland hervatte de beschietingen in de nacht van maandag op dinsdag, waarbij 3 doden vielen. Bij droneaanvallen in andere Russische regio's zijn volgens de Russische autoriteiten 3 mensen omgekomen.
10: Zuid-Korea heeft een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten gestuurd om de veiligheidsomstandigheden bij de Straat van Hormuz te beoordelen. Het land benadrukt dat dit niet automatisch betekent dat er ook troepen worden ingezet. De scheepvaart bij de waterweg voor de Iraanse kust is ontregeld door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. President Donald Trump wil meer internationale hulp in de Straat van Hormuz. Zuid-Korea zou al bekijken welke militaire middelen kunnen worden ingezet, waaronder een patrouillevliegtuig en apparatuur om zeemijnen te detecteren.
11: 12 landen willen de handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk kunnen zelf maatregelen nemen of die op Europees niveau steunen. De landen stellen dat het Israëlische optreden een twee-staten-oplossing ondermijnt en wijzen op een toename van kolonistengeweld. Ze eisen dat Israël de uitbreiding van nederzettingen stopt en geweld van kolonisten tegen Palestijnen bestraft. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, zegt dat in delen van de westelijke Jordaanoever sprake is van etnische zuiveringen door terroristische kolonisten.
12: Bosnië zet 2 Servische diplomaten het land uit, omdat meerdere Servische ministers de uitvaart van Ratko Mladic in Belgrado hadden bijgewoond. Minister van Buitenlandse Zaken Elmedin Konaković heeft de defensiegezant en een adviseur van de Servische inlichtingendienst opgedragen te vertrekken. Duizenden mensen kwamen maandag op de uitvaart af, waaronder zeker 6 Servische ministers. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische burgeroorlog. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Servische zaakgelastigde ontboden en EU-leiders veroordeelden de rol van de Servische regering bij de uitvaart.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst,
15: relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen. Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
16: Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen.
17: De gemeente Eindhoven wil alles uit de kast halen voor chipmachinemaker ASML. Dat zei burgemeester Jeroen Dijsselbloem bij de openingsceremonie van de bouw van de nieuwe campus van het bedrijf. Volgens Dijsselbloem is het cruciaal dat Nederland investeert in technologie, omdat andere landen hard innoveren. De uitbreiding zorgt voor ongeveer 20.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeente gaat 40.000 extra woningen bouwen en TenneT heeft het hoogspanningsstation bij Best uitgebreid voor de elektriciteitsvoorziening.
18: Oeganda begint in december met de export van ruwe olie en wordt daarmee 's werelds nieuwste olie-exporteur. De Pearl Sweet olie wordt via een pijpleiding naar de Tanzaniaanse havenstad Tanga vervoerd en vandaar verscheept naar Azië. In december produceert een olieveld van het Chinese CNOOC 25.000 vaten per dag, oplopend naar 40.000 vaten binnen 6 maanden. Volgend jaar start ook een groter veld van het Franse Total Energie met productie, waardoor de export binnen 3 jaar moet stijgen naar 320.000 vaten per dag. Oeganda plant ook een eigen raffinaderij met een capaciteit van 60.000 vaten per dag, waarover rond februari een definitief investeringsbesluit wordt genomen.
19: De landelijke staking in het openbaar vervoer woensdag heeft waarschijnlijk een beperkte impact op de Nederlandse economie. Bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden door mensen thuis te laten werken, omdat de staking ruim van tevoren was aangekondigd. De impact op het goederenvervoer kan wel groter zijn, doordat ladingen vertragingen oplopen. Economen wijzen erop dat de capaciteit op het spoor al sterk onder druk staat, mede door de droogte afgelopen zomer. Al met al verwachten ze geen grote verstoringen voor de economie.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Derby County verhuurt middenvelder Kenzo Goudmijn dit seizoen aan FC Zürich. De 24-jarige Goudmijn kwam 2 jaar geleden over van AZ en werd vorig seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles. FC Zürich staat na 7 speelronden 8e in de hoogste Zwitserse klasse. Verdediger Justin Hoogma van Willem II heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De 28-jarige staat meerdere maanden aan de kant. Hoogma zegt dat het hem zwaar valt en dat hij zich volledig gaat richten op zijn herstel. Ruim 2 jaar geleden liep hij als speler van Heracles Almelo ook al een knieblessure op. Anthony Correa vindt het gooien van een vuurwerkbom door supporters van FC Utrecht extreem ver gaan. De trainer wil zich echter zo min mogelijk met randzaken bezighouden. Dinsdag speelde zijn ploeg het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Correa is blij met de inzet van zijn spelers, die met een 3-1 achterstand een alles-of-niets-scenario uitvoerden. FC Utrecht heeft nu 2 punten uit 5 duels. Doelman Sergio Pat vertrekt na 5 jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden. Pat kwam in 2021 over van FC Groningen en keepte 152 wedstrijden voor Ludogorets, waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrad altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 genomineerden. Brugts won met FC Barcelona de Champions League en werd met grote afstand kampioen van Spanje. Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen. Nederlandse voetballers ontbreken dit jaar op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de 30 namen bekend van spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or. Vorig jaar stonden verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog op de lijst. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembele. Hij is nu opnieuw genomineerd, net als Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met in het noorden en westen regen. Die breidt zich later uit over het land. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog, met af en toe zon. De temperatuur loopt uiteen. In het noordwesten rond de 18 graden, in het zuidoosten plaatselijk 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan de kust iets krachtiger. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen. Later wordt het van het zuidwesten uit droger. In het noordoosten blijft het regenen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen begint het in het oosten zonnig, maar in het westen komen stevige buien voor, soms met onweer. Middags wordt het overal bewolkt met talrijke buien, vooral in de eerste helft. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Partijen noemen de keuze onvermijdelijk vanwege de misstanden bij de omroep. Volgens pro-Kamerlid Mohamed Mohandis heeft Ongehoord Nederland zich vanaf het begin niet gehouden aan de regels over integer bestuur, rechtmatig gebruik van publiek geld en journalistieke normen. Ook VVD, CDA en D66 steunen de intrekking. PVV'er Martin Bosma zegt de omroep niet te zullen missen, maar vindt dat de minister dan consequent moet zijn en alle omroepen hun licentie moet ontnemen.
24: Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne. Ook koopt Nederland extra munitie voor de Oekraïnse F-16's, heeft defensieminister Dylan Jezugus toegezegd bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Het extra 250 miljoen komt uit het eerder afgesproken budget voor Oekraïne-hulp van 3 miljard dit jaar. De drones hebben ervoor gezorgd dat de Oekraïnse linies niet zijn doorbroken, zei Jezugus na afloop van de videovergadering. Nederland geeft extra munitie voor de F-16's die Oekraïne inzet om bijvoorbeeld Russische kruisraketten uit de lucht te schieten.
23: beroepsvaart en plezierboten kunnen vanaf woensdag weer zonder beperkingen door de sluizen in de Nieuwe Maas varen. Hoogheemraadschap van Delfland meldt dat met het volledig opheffen van de schutbeperkingen de laatste droogtemaatregel van het schap vervalt. De sluizen waren in de droogteperiode gesloten om te voorkomen dat zout water vanuit de Nieuwe Maas het watersysteem zou binnenstromen. Door onder meer de weersomslag heeft Delfland nu voldoende zoet water om het zoute water dat via de sluizen binnenkomt weer weg te spoelen. Alle schepen mogen vanaf woensdag weer schutten.
0: Minister Rianne Letschert is van plan de erkenning van aspirantomroep Ongehoord Nederland in te trekken, meldt omdirecteur Peter Vlemmix na met haar te hebben gesproken op het ministerie. Het voorgenomen besluit ligt binnen 10 dagen bij om. Daarna volgt een procedure met hoor en wederhoor voor de minister een definitief besluit neemt. De D66-bewindsvrouw heeft het besluit genomen nadat het commissariaat voor de media in een brief aangaf dat dit mogelijk was na een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. De omroepdirecteur gaat kijken hoe hij zich hiertegen kan verweren.
1: Veel asielzoekers zijn maandagavond laat vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel naar een noodnachtopvang gebracht om daar de nacht door te brengen. Het Rode Kruis meldt dat 98 mensen naar de nachtopvang in Zuidwolde zijn gebracht en 26 mensen naar een nachtelijke opvang in de Groningse gemeente Pekela. Het totale aantal van 124 mensen is het hoogste aantal in de noodnachtopvang sinds eind mei. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken ongeveer 2100 asielzoekers. Meer dan toegestaan.
5: In Overasselt zijn deze week opnieuw inloopbijeenkomsten voor inwoners die vorige week een grote schietpartij meemaakten. Slachtofferhulp Nederland is woensdag vanaf 1 uur 's middags en donderdag vanaf 10 uur aanwezig in het verenigingsgebouw. Vorige week vrijdag waren bewoners kritisch op de communicatie van de gemeente vlak na het incident. Burgemeester Juri Minses van Heumen zegt in een verklaring dat de gemeente haar uiterste best doet om alle vragen te beantwoorden. Bij de schietpartij dinsdagochtend kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. Er raakten 2 agenten zwaar gewond toen tientallen gewapende personen verschenen bij het huis van veroordeelde crimineel Jan G., 28.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische regering sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte dat bekend nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen aankondigde tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Saar noemde de linkse Britse regering vijandig en beschuldigde zijn Britse ambtgenoot Ed Miliband van het verspreiden van schandalige leugens in het Britse parlement. Miliband had gezegd dat op sommige plekken in de westelijke Jordaanoever sprake is van etnische zuiveringen tegen Palestijnen door terroristische kolonisten. Het Verenigd Koninkrijk mag ook geen vertegenwoordigers meer hebben in het internationale coördinatiecentrum voor Gaza.
6: De Amerikaanse president Trump heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld over het bezoek dat Amerikaanse gezanten afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Trump gaf aan zo snel mogelijk een einde te willen maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het gesprek duurde een uur en was volgens het Kremlin constructief en extreem openhartig. Poetin liet weten hoe de Verenigde Staten kunnen helpen het conflict snel te beëindigen. Hij verzekerde Trump dat hij niet van plan is Europa aan te vallen.
7: Bij nieuwe Russische luchtaanvallen zijn 2 doden gevallen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat een magazijn is getroffen.
8: Rusland en Oekraïne hadden de aanvallen op elkaars hoofdsteden afgelopen weekend tijdelijk gestaakt vanwege het bezoek van Amerikaanse gezanten. Rusland hervatte de beschietingen in de nacht van maandag op dinsdag, waarbij 3 doden vielen. Bij droneaanvallen in andere Russische regio's zijn volgens de Russische autoriteiten 3 mensen omgekomen.
9: Zuid-Korea heeft een onderzoeksteam

0: vliegtuig en apparatuur om zeemijnen te detecteren. 12 landen willen de handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk kunnen zelf maatregelen nemen of die op Europees niveau steunen. De landen stellen dat het Israëlische optreden een twee-staten-oplossing ondermijnt en wijzen op een toename van kolonistengeweld. Ze eisen dat Israël de uitbreiding van nederzettingen stopt en geweld van kolonisten tegen Palestijnen bestraft. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, zegt dat in delen van de westelijke Jordaanoever sprake is van etnische zuiveringen door terroristische kolonisten. Bosnië zet 2 Servische diplomaten het land uit, omdat meerdere Servische ministers de uitvaart van Ratko Mladic in Belgrado hadden bijgewoond. Minister van Buitenlandse Zaken, Elmedin Konaković, heeft de defensiegezant en een adviseur van de Servische inlichtingendienst opgedragen te vertrekken. Duizenden mensen kwamen maandag op de uitvaart af, waaronder zeker 6 Servische ministers. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische burgeroorlog. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Servische zaakgelastigden ontboden en EU-leiders veroordeelden de rol van de Servische regering bij de uitvaart.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, van ouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen. Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
3: Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen.
1: De gemeente Eindhoven wil alles uit de kast halen voor chipmachinemaker ASML. Dat zei burgemeester Jeroen Dijsselbloem bij de openingsceremonie van de bouw van de nieuwe campus van het bedrijf. Volgens Dijsselbloem is het cruciaal dat Nederland investeert in technologie, omdat andere landen hard innoveren. De uitbreiding zorgt voor ongeveer 20.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeente gaat 40.000 extra woningen bouwen en TenneT heeft het hoogspanningsstation bij Best uitgebreid voor de elektriciteitsvoorziening.
3: Oeganda begint in december met de export van ruwe olie en wordt daarmee 's werelds nieuwste olie-export.

0: importeur. De Pearl Sweet-olie wordt via een pijpleiding naar de Tanzaniaanse havenstad Tanga vervoerd en vandaar verscheept naar Azië. In december produceert een olieveld van het Chinese CNOOC 25.000 vaten per dag, oplopend naar 40.000 vaten binnen 6 maanden. Volgend jaar start ook een groter veld van het Franse Total Energie met productie, waardoor de export binnen 3 jaar moet stijgen naar 320.000 vaten per dag. Oeganda plant ook een eigen raffinaderij met een capaciteit van 60.000 vaten per dag, waarover rond februari een definitief investeringsbesluit wordt genomen. De landelijke staking in het openbaar vervoer woensdag heeft waarschijnlijk een beperkte impact op de Nederlandse economie. Bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden door mensen thuis te laten werken, omdat de staking ruim van tevoren was aangekondigd. De impact op het goederenvervoer kan wel groter zijn, doordat ladingen vertragingen oplopen. Economen wijzen erop dat de capaciteit op het spoor al sterk onder druk staat, mede door de droogte afgelopen zomer. Al met al verwachten ze geen grote verstoringen voor de economie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Anthony Correa vindt het gooien van een vuurwerkbom door supporters van FC Utrecht extreem ver gaan. De trainer wil zich echter zo min mogelijk met randzaken bezighouden. Dinsdag speelde zijn ploeg het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Correa is blij met de inzet van zijn spelers, die met een 3-1 achterstand een alles-of-niets scenario uitvoerden. FC Utrecht heeft nu 2 punten uit 5 duels. Verdediger Justin Hoogma van Willem II heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De 28-jarige staat meerdere maanden aan de kant. Hoogma zegt dat het hem zwaar valt en dat hij zich volledig gaat richten op zijn herstel. Ruim 2 jaar geleden liep hij als speler van Heracles Almelo ook al een knieblessure op. Doelman Sergio Pat vertrekt na 5 jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden. Pat kwam in 2021 over van FC Groningen en keepte 152 wedstrijden voor Ludogorets, waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrat altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 genomineerden. Brugts won met FC Barcelona de Champions League en werd met grote afstand kampioen van Spanje. Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen. Nederlandse voetballers ontbreken dit jaar op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de 30 namen bekend van spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or. Vorig jaar stonden verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog op de lijst. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembele. Hij is nu opnieuw genomineerd, net als Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham. Matthew Brennan heeft zijn 4e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was dinsdag in de 16e etappe met afstand de beste in de massasprint. De Fransman Brian Coquart werd 2e, de Belg Vito Braat 3e. Het is de 5e etappezege voor Visma Leasebike in deze ronde van Spanje. De top van het algemeen klassement blijft ongewijzigd. De Spanjaard Enric Mas draagt de rode trui. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met regen in het noorden en westen. Die breidt zich later over het land uit. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het nog grotendeels droog met af en toe zon. De temperatuur ligt in het noordwesten rond 18 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Vanavond regent het aanvankelijk nog op veel plaatsen. Later wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plekken droog, maar in het noordoosten blijft de regen aanhouden. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vooral in het noorden valt er af en toe een bui. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgen komen er vooral in het westen stevige buien voor, soms met onweer. In het oosten breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De leesvaardigheid van scholieren is opnieuw verslechterd volgens het laatste PISA-onderzoek. Kamerleden zijn het eens dat er meer actie nodig is, maar verschillen van mening over de aanpak. Marjolein Moorman van PRO pleit voor een breder plan dat ook de lerarentekorten aanpakt. Wenné Klaassen van Groep Markusover ageert tegen scholen die vanaf dit jaar meer gebruik willen maken van thuistalen, zoals Turks en Marokkaans. D66'er Ilana Rodekerk vraagt om een nationale aanpak, samen met scholen, leraren en ouders. Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Partijen noemen de keuze onvermijdelijk vanwege de misstanden bij de omroep. Volgens pro-Kamerlid Mohamed Mohandis heeft Ongehoord Nederland zich vanaf het begin niet gehouden aan de regels over integer bestuur, rechtmatig gebruik van publiek geld en journalistieke normen. Ook VVD, CDA en D66 steunen de intrekking. PVV'er Martin Bosma zegt de omroep niet te zullen missen, maar vindt dat de minister dan consequent moet zijn en alle omroepen hun licentie moet ontnemen. Beroepsvaart en plezierboten kunnen vanaf woensdag weer zonder beperkingen door de sluizen in de Nieuwe Maas varen. Hoogheemraadschap van Delfland meldt dat met het volledig opheffen van de schutbeperkingen de laatste droogtemaatregel van het schap vervalt. De sluizen waren in de droogteperiode gesloten om te voorkomen dat zout water vanuit de Nieuwe Maas het watersysteem zou binnenstromen. Door onder meer de weersomslag heeft Delfland nu voldoende zoet water om het zoute water dat via de sluizen binnenkomt weer weg te spoelen. Alle schepen mogen vanaf woensdag weer schutten. Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne. Ook koopt Nederland extra munitie voor de Oekraïnse F-16's, heeft defensieminister Dylan Jezugus toegezegd bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Het extra kwart miljard komt uit het eerder afgesproken budget voor Oekraïne-hulp van 3 miljard dit jaar. De drones hebben ervoor gezorgd dat de Oekraïnse linies niet zijn doorbroken, zei Jezugus na afloop van de videovergadering. Nederland geeft extra munitie voor de F-16's die Oekraïne inzet om bijvoorbeeld Russische kruisraketten uit de lucht te schieten. Minister Rianne Letschert is van plan de erkenning van aspirantomroep Ongehoord Nederland in te trekken, meldt om-directeur Peter Vlemmix na met haar te hebben gesproken op het ministerie. Het voorgenomen besluit ligt binnen 10 dagen bij om. Daarna volgt een procedure met hoor en wederhoor voor de minister een definitief besluit neemt. De D66-bewindsvrouw heeft het besluit genomen nadat het commissariaat voor de media in een brief aangaf dat dit mogelijk was na een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. De omroepdirecteur gaat kijken hoe hij zich hiertegen kan verweren.
6: Veel asielzoekers zijn maandagavond laat vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel naar een noodnachtopvang gebracht om daar de nacht door te brengen. Het Rode Kruis meldt dat 98 mensen naar de nachtopvang in Zuidwolde zijn gebracht en 26 mensen naar een nachtelijke opvang in de Groningse gemeente Pekela. Het totale aantal van 124 mensen is het hoogste aantal in de noodnachtopvang sinds eind mei. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken ongeveer 2100 asielzoekers. Meer dan toegestaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland levert uit eigen voorraad luchtafweerraketten aan Oekraïne voor de Patriot luchtafweer. Het gaat om PAC-2-raketten, een variant die minder goed werkt tegen Russische ballistische raketten. De Duitse defensieminister Boris Pistorius zegt dat de raketten met spoed worden gestuurd, maar noemt geen aantallen. Oekraïne wordt haast dagelijks bestookt met ballistische raketten en heeft vaak niet genoeg Patriot-raketten om die neer te halen. NAVO-chef Mark Rutte roept bondgenoten op om dieper in hun arsenalen te tasten. De Israëlische regering sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte dat bekend nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen aankondigde tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Saar noemde de linkse Britse regering vijandig en beschuldigde zijn Britse ambtgenoot Ed Miliband van het verspreiden van schandalige leugens in het Britse parlement. Miliband had gezegd dat op sommige plekken in de westelijke Jordaanoever sprake is van etnische zuiveringen tegen Palestijnen door terroristische kolonisten. Het Verenigd Koninkrijk mag ook geen vertegenwoordigers meer hebben in het internationale coördinatiecentrum voor Gaza. De Amerikaanse president Trump heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld over het bezoek dat Amerikaanse gezanten afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Trump gaf aan zo snel mogelijk een einde te willen maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het gesprek duurde een uur en was volgens het Kremlin constructief en extreem openhartig. Poetin liet weten hoe de Verenigde Staten kunnen helpen het conflict snel te beëindigen. Hij verzekerde Trump dat hij niet van plan is Europa aan te vallen. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen zijn 2 doden gevallen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat een magazijn is getroffen. Rusland en Oekraïne hadden de aanvallen op elkaars hoofdsteden afgelopen weekend tijdelijk gestaakt vanwege het bezoek van Amerikaanse gezanten. Rusland hervatte de beschietingen in de nacht van maandag op dinsdag, waarbij 3 doden vielen. Bij droneaanvallen in andere Russische regio's zijn volgens de Russische autoriteiten 3 mensen omgekomen. Zuid-Korea heeft een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten gestuurd om de veiligheidsomstandigheden bij de Straat van Hormuz te beoordelen. Het land benadrukt dat dit niet automatisch betekent dat er ook troepen worden ingezet. De scheepvaart bij de waterweg voor de Iraanse kust is ontregeld door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. President Donald Trump wil meer internationale hulp in de Straat van Hormuz. Zuid-Korea zou al bekijken welke militaire middelen kunnen worden ingezet, waaronder een patrouillevliegtuig en apparatuur om zeemijnen te detecteren. 12 landen willen de handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk kunnen zelf maatregelen nemen of die op Europees niveau steunen. De landen stellen dat het Israëlische optreden een twee-staten-oplossing ondermijnt en wijzen op een toename van kolonistengeweld. Ze eisen dat Israël de uitbreiding van nederzettingen stopt en geweld van kolonisten tegen Palestijnen bestraft. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, zegt dat in delen van de westelijke Jordaan-oever sprake is van etnische zuiveringen door terroristische kolonisten.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
0: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen. Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd. Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen. De gemeente Eindhoven wil alles uit de kast halen voor chipmachinemaker ASML. Dat zei burgemeester Jeroen Dijsselbloem bij de openingsceremonie van de bouw van de nieuwe campus van het bedrijf. Volgens Dijsselbloem is het cruciaal dat Nederland investeert in technologie, omdat andere landen hard innoveren. De uitbreiding zorgt voor ongeveer 20.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeente gaat 40.000 extra woningen bouwen en TenneT heeft het hoogspanningsstation bij Best uitgebreid voor de elektriciteitsvoorziening. De landelijke staking in het openbaar vervoer woensdag heeft waarschijnlijk een beperkte impact op de Nederlandse economie. Bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden door mensen thuis te laten werken, omdat de staking ruim van tevoren was aangekondigd. De impact op het goederenvervoer kan wel groter zijn, doordat ladingen vertragingen oplopen. Economen wijzen erop dat de capaciteit op het spoor al sterk onder druk staat, mede door de droogte afgelopen zomer. Al met al verwachten ze geen grote verstoringen voor de economie.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Verdediger Justin Hoogma van Willem II heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De 28-jarige staat meerdere maanden aan de kant. Hoogma zegt dat het hem zwaar valt en dat hij zich volledig gaat richten op zijn herstel. Ruim 2 jaar geleden liep hij als speler van Heracles Almelo ook al een knieblessure op.
9: Doelman Sergio Pat vertrekt na 5 jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden. Pat kwam in 2021 over van FC Groningen en keepte 152 wedstrijden voor Ludogorets, waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrad altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben.
10: 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 genomineerden. Brugts won met FC Barcelona de Champions League en werd met grote afstand kampioen van Spanje. Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen.
11: Nederlandse voetballers ontbreken dit jaar op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de 30 namen bekend van spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or. Vorig jaar stonden verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog op de lijst. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembele. Hij is nu opnieuw genomineerd, net als Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham.
12: Matthew Brennan heeft zijn 4e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was dinsdag in de 16e etappe met afstand de beste in de massasprint. De Fransman Brian Coquart werd 2e, de Belg Vito Braat 3e. Het is de 5e etappezege voor Visma Leasebike in deze ronde van Spanje. De top van het algemeen klassement blijft ongewijzigd. De Spanjaard Enric Mas draagt de rode trui.
13: Sofyan Amrabat stelt zich niet meer beschikbaar voor het Marokkaanse voetbalelftal zolang Mohamed Ouwabi bondscoach is. De 30-jarige middenvelder van Ajax schrijft op Instagram dat hij niet meer in staat is voor zijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Hij houdt de redenen uit respect voor het team en andere betrokkenen voor zich. Amrabat benadrukt dat dit geen definitief afscheid is en dat de deur niet dichtgaat. De middenvelder speelde 78 interlands voor Marokko. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later op de avond wordt het vanuit het zuidwesten droger, maar in het noordoosten blijft het regenen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust en komt uit westelijke richting. Vannacht kan er vooral in het noorden nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. De wind is matig tot krachtig en draait naar het westen. Morgenochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar vooral in het westen komen er stevige buien voor, mogelijk met onweer. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, opnieuw kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig tot krachtig, vooral aan de kust. Morgenavond wordt het rustiger met een mix van zon en wolken en slechts enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en 20 jaar cel en TBS tegen zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E. Zij worden verdacht van honderden keren ernstig seksueel misbruik van kinderen op wie ze pasten. De slachtoffers waren 5 meisjes en een jongetje tussen 0 en 10 jaar oud. Sommige kinderen werden gedrogeerd met GHB. De verdachten werden begin 2025 opgepakt. De leesvaardigheid van scholieren is opnieuw verslechterd volgens het laatste PISA-onderzoek. Kamerleden zijn het eens dat er meer actie nodig is, maar verschillen van mening over de aanpak. Marjolein Moorman van PRO pleit voor een breder plan dat ook de lerarentekorten aanpakt. Wenné Klaassen van Groep Markusover ageert tegen scholen die vanaf dit jaar meer gebruik willen maken van thuistalen, zoals Turks en Marokkaans. D66'er Ilana Roderkerk vraagt om een nationale aanpak, samen met scholen, leraren en ouders. Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Partijen noemen de keuze onvermijdelijk vanwege de misstanden bij de omroep. Volgens pro-Kamerlid Mohamed Mohandis heeft Ongehoord Nederland zich vanaf het begin niet gehouden aan de regels over integer bestuur, rechtmatig gebruik van publiek geld en journalistieke normen. Ook VVD, CDA en D66 steunen de intrekking. PVV'er Martin Bosma zegt de omroep niet te zullen missen, maar vindt dat de minister dan consequent moet zijn en alle omroepen hun licentie moet ontnemen. Beroepsvaart en plezierboten kunnen vanaf woensdag weer zonder beperkingen door de sluizen in de Nieuwe Maas varen. Hoogheemraadschap van Delfland meldt dat met het volledig opheffen van de schutbeperkingen de laatste droogtemaatregel van het schap vervalt. De sluizen waren in de droogteperiode gesloten om te voorkomen dat zout water vanuit de Nieuwe Maas het watersysteem zou binnenstromen. Door onder meer de weersomslag heeft Delfland nu voldoende zoet water om het zoute water dat via de sluizen binnenkomt weer weg te spoelen. Alle schepen mogen vanaf woensdag weer schutten. Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne. Ook koopt Nederland extra munitie voor de Oekraïnse F-16's, heeft defensieminister Dylan Jezugus toegezegd bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Het extra kwart miljard komt uit het eerder afgesproken budget voor Oekraïne-hulp van 3 miljard dit jaar. De drones hebben ervoor gezorgd dat de Oekraïnse linies niet zijn doorbroken, zei Jezugus na afloop van de videovergadering. Nederland geeft extra munitie voor de F-16's die Oekraïne inzet om bijvoorbeeld Russische kruisraketten uit de lucht te schieten. Veel asielzoekers zijn maandagavond laat vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel naar een noodnachtopvang gebracht om daar de nacht door te brengen. Het Rode Kruis meldt dat 98 mensen naar de nachtopvang in Zuidwolde zijn gebracht en 26 mensen naar een nachtelijke opvang in de Groningse gemeente Pekela. Het totale aantal van 124 mensen is het hoogste aantal in de noodnachtopvang sinds eind mei. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Sinds januari zitten er vrijwel onafgebroken ongeveer 2100 asielzoekers. Meer dan toegestaan.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister Gideon Saar noemt de Britse regering vijandig en reageert daarmee op aangekondigde Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Saar beschuldigt zijn Britse collega Ed Miliband van het verspreiden van schandalige leugens nadat hij in het parlement sprak over etnische zuiveringen door terroristische kolonisten. Israël verbiedt het Verenigd Koninkrijk ook vertegenwoordigers te hebben in het internationale coördinatiecentrum voor Gaza en weert 12 Britten, waaronder voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn. De Verenigde Staten steunen de Britse maatregelen niet en willen geen destabiliserende ontwikkelingen op de westelijke Jordaanoever.
16: Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar
6: over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten. Premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat. Duitsland levert uit eigen voorraad luchtafweerraketten aan Oekraïne voor de Patriot luchtafweer. Het gaat om PAC-2-raketten, een variant die minder goed werkt tegen Russische ballistische raketten. De Duitse defensieminister Boris Pistorius zegt dat de raketten met spoed worden gestuurd, maar noemt geen aantallen. Oekraïne wordt haast dagelijks bestookt met ballistische raketten en heeft vaak niet genoeg Patriot-raketten om die neer te halen. NAVO-chef Mark Rutte roept bondgenoten op om dieper in hun arsenalen te tasten. De Amerikaanse president Trump heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld over het bezoek dat Amerikaanse gezanten afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Trump gaf aan zo snel mogelijk een einde te willen maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het gesprek duurde een uur en was volgens het Kremlin constructief en extreem openhartig. Poetin liet weten hoe de Verenigde Staten kunnen helpen het conflict snel te beëindigen. Hij verzekerde Trump dat hij niet van plan is Europa aan te vallen. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen zijn twee doden gevallen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat een magazijn is getroffen. Rusland en Oekraïne hadden de aanvallen op elkaars hoofdsteden afgelopen weekend tijdelijk gestaakt vanwege het bezoek van Amerikaanse gezanten. Rusland hervatte de beschietingen in de nacht van maandag op dinsdag, waarbij 3 doden vielen. Bij droneaanvallen in andere Russische regio's zijn volgens de Russische autoriteiten 3 mensen omgekomen. Zuid-Korea heeft een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten gestuurd om de veiligheidsomstandigheden bij de Straat van Hormuz te beoordelen. Het land benadrukt dat dit niet automatisch betekent dat er ook troepen worden ingezet. De scheepvaart bij de waterweg voor de Iraanse kust is ontregeld door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. President Donald Trump wil meer internationale hulp in de Straat van Hormuz. Zuid-Korea zou al bekijken welke militaire middelen kunnen worden ingezet, waaronder een patrouillevliegtuig en apparatuur om zeemijnen te detecteren. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten. Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vruchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, van ouds milde straffen en kleine pakkans.
0: De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen.
6: Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen.
0: Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer, tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
6: De gemeente Eindhoven wil alles uit de kast halen voor chipmachinemaker ASML. Dat zei burgemeester Jeroen Dijsselbloem bij de openingsceremonie van de bouw van de nieuwe campus van het bedrijf. Volgens Dijsselbloem is het cruciaal dat Nederland investeert in technologie, omdat andere landen hard innoveren. De uitbreiding zorgt voor ongeveer 20.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeente gaat 40.000 extra woningen bouwen en TenneT heeft het hoogspanningsstation bij Best uitgebreid voor de elektriciteitsvoorziening.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Doelman Sergio Pat vertrekt na 5 jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden. Pat kwam in 2021 over van FC Groningen en keepte 152 wedstrijden voor Ludogorets, waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrad altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben.
17: 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 genomineerden. Brugts won met FC Barcelona de Champions League en werd met grote afstand kampioen van Spanje. Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen.
18: Nederlandse voetballers ontbreken dit jaar op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de 30 namen bekend van spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or. Vorig jaar stonden verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog op de lijst. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembele. Hij is nu opnieuw genomineerd, net als Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham.
19: Matthew Brennan heeft zijn 4e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was dinsdag in de 16e etappe met afstand de beste in de massasprint. De Fransman Brian Coquard werd 2e, de Belg Vito Braat 3e. Het is de 5e etappezege voor Visma Leasebike in deze ronde van Spanje. De top van het algemeen klassement blijft ongewijzigd. De Spanjaard Enric Mas draagt de rode trui.
20: Sofian Amrabat stelt zich niet meer beschikbaar voor het Marokkaanse voetbalelftal, zolang Mohamed Ouwapi bondscoach is. De 30-jarige middenvelder van Ajax schrijft op Instagram dat hij niet meer in staat is voor zijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Hij houdt de redenen uit respect voor het team en andere betrokkenen voor zich. Amrabat benadrukt dat dit geen definitief afscheid is en dat de deur niet dichtgaat. De middenvelder speelde 78 interlands voor Marokko.
1: Wielrenner Matthew Brennan wil de gele trui veroveren in de eerste etappe van de Tour de France in 2027. De 21-jarige Britse sprinter van Visma Leasebike zei dat dinsdag na zijn vierde ritzege in de Vuelta. De Tour begint in 2027 in het Verenigd Koninkrijk met een etappe van Edinburgh naar Carlisle. Brennan rijdt zijn eerste grote ronde en had vooraf één overwinning als doel. Hij hoopt samen met renners als Wout van Aert en Christophe Laporte het succes uit de Vuelta te herhalen. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Later wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plekken droog. Alleen in het noordoosten blijft het regenen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust en komt uit het westen tot zuidwesten. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, met in het noorden kans op een enkele bui. De wind waait matig tot krachtig, vooral aan de kust. Morgen begint met wat zon in het oosten, maar al snel komen er stevige buien, vooral in het westen, soms met onweer. In de middag wordt het ongeveer 18 graden en zijn er talrijke buien. De wind uit het noordwesten is matig tot krachtig, vooral aan zee. 'S Avonds wordt het rustiger, met af en toe zon en nog een enkele bui.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en TBS tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en 20 jaar cel en TBS tegen zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E. Zij worden verdacht van honderden gevallen van ernstig seksueel misbruik van 6 kinderen op wie zij pasten, variërend in leeftijd van 0 tot 10 jaar. Volgens het OM zijn de kinderen in totaal 777 keer misbruikt, waarbij sommige slachtoffers werden gedrogeerd met GHB. Het bewijs bestaat onder meer uit verklaringen van de kinderen, beeldmateriaal en expliciete chatberichten tussen de verdachten. Het OM noemt Van den B. een monster die zijn eigen belang voorop stelt en kikt op verkrachtings- en incestfantasieën.
28: Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne en koopt extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Defensieminister Dylan Jezilgus kondigde dat aan bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Het extra geld komt uit het eerder afgesproken budget van 3 miljard euro voor Oekraïne-hulp dit jaar. De drones hebben ervoor gezorgd dat de Oekraïnse linies niet zijn doorbroken. Maar luchtverdediging blijft volgens Jezilgus een topprioriteit nu de winter nadert. Nederland geeft ook technologie die projectielen preciezer maakt, zodat de F-16's beter Russische doelwitten op de grond kunnen raken.
29: De tweede agent die vorige week gewond raakte door te zijn neergeschoten in het Gelderse Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent werd aanvankelijk opgenomen op de intensive care. Afgelopen vrijdag mocht de andere gewonde agent het ziekenhuis overlaten. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep van tientallen gewapende mannen door Overasselt, waarbij een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten. In totaal zijn er 35 mensen aangehouden.
30: Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de erkenning van aspirant omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dat meldt ON-directeur Peter Vlemmix na een gesprek met haar op het ministerie. De minister nam het besluit nadat het commissariaat voor de media aangaf dat dit mogelijk was na een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. Het voorgenomen besluit ligt binnen 10 dagen bij ON, waarna een procedure met hoor en wederhoor volgt. Ongehoord Nederland-presentatrices Raisa Blommestein en Arlette Adriani noemen het ingrijpen Noord-Koreaans en een gevaarlijke ontwikkeling. Rijkswaterstaat meldt dat de waterafvoer van de Maas en de Rijn nog altijd zeer laag is en verder zal dalen, ondanks de recente regen. De lage rivierafvoeren zorgen voor verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Met name in de buurlanden, waar de rivieren doorheen stromen, blijft de neerslag achter bij wat normaal is voor deze tijd van het jaar. De Rijnafvoer bij Lobith zal richting de 670 kubieke meter per seconde dalen. Het duurt nog weken, zo niet maanden, voordat de Rijn weer op het normale niveau is. De leesvaardigheid van scholieren is opnieuw verslechterd volgens het laatste PISA-onderzoek. Kamerleden zijn het eens dat er meer actie nodig is, maar verschillen van mening over de aanpak. Marjolein Moorman van PRO pleit voor een breder plan dat ook de lerarentekorten aanpakt. Wenee Klaassen van Groep Markusover ageert tegen scholen die vanaf dit jaar meer gebruik willen maken van thuistalen, zoals Turks en Marokkaans. D66'er Ilana Rodekerk vraagt om een nationale aanpak, samen met scholen, leraren en ouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op. Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten. Premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat.
30: Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister Gideon Saar noemt de Britse regering vijandig en reageert daarmee op aangekondigde Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Saar beschuldigt zijn Britse collega Ed Miliband van het verspreiden van schandalige leugens nadat hij in het parlement sprak over etnische zuiveringen door terroristische kolonisten. Israël verbiedt het Verenigd Koninkrijk ook vertegenwoordigers te hebben in het Internationale Coördinatiecentrum voor Gaza en weert 12 Britten waaronder voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn. De Verenigde Staten steunen de Britse maatregelen niet en willen geen destabiliserende ontwikkelingen op de westelijke Jordaan-oever.
3: Duitsland levert uit eigen voorraad luchtafweerraketten aan Oekraïne voor de Patriot-luchtafweer. Het gaat om PAC-2-raketten, een variant die minder goed werkt tegen Russische ballistische raketten. De Duitse defensieminister Boris Pistorius zegt dat de raketten met spoed worden gestuurd, maar noemt geen aantallen. Oekraïne wordt haast dagelijks bestookt met ballistische raketten en heeft vaak niet genoeg Patriot-raketten om die neer te halen. NAVO-chef Mark Rutte roept bondgenoten op om dieper in hun arsenalen te tasten.
30: De Amerikaanse president Trump heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld over het bezoek dat Amerikaanse gezanten afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Trump gaf aan zo snel mogelijk een einde te willen maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het gesprek duurde een uur en was volgens het Kremlin constructief en extreem openhartig. Poetin liet weten hoe de Verenigde Staten kunnen helpen het conflict snel te beëindigen. Hij verzekerde Trump dat hij niet van plan is Europa aan te vallen.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
30: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
3: Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, van ouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen.
30: Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen.
3: Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer, tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan.
30: Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
5: De gemeente Eindhoven wil alles uit de kast halen voor chipmachinemaker ASML. Dat zei burgemeester Jeroen Dijsselbloem bij de openingsceremonie van de bouw van de nieuwe campus van het bedrijf. Volgens Dijsselbloem is het cruciaal dat Nederland investeert in technologie, omdat andere landen hard innoveren. De uitbreiding zorgt voor ongeveer 20.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeente gaat 40.000 extra woningen bouwen en TenneT heeft het hoogspanningsstation bij Best uitgebreid voor de elektriciteitsvoorziening.

0: waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrat altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 genomineerden. Brugts won met FC Barcelona de Champions League en werd met grote afstand kampioen van Spanje. Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen. Nederlandse voetballers ontbreken dit jaar op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de 30 namen bekend van spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or. Vorig jaar stonden verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog op de lijst. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembele. Hij is nu opnieuw genomineerd, net als Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham. Matthew Brennan heeft zijn 4e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was dinsdag in de 16e etappe met afstand de beste in de massasprint. De Fransman Brian Coquart werd 2e, de Belg Vito Braat 3e. Het is de 5e etappezege voor Visma Leasebike in deze ronde van Spanje. De top van het algemeen klassement blijft ongewijzigd. De Spanjaard Enric Mas draagt de rode trui. Sofyan Amrabat stelt zich niet meer beschikbaar voor het Marokkaanse voetbalelftal zolang Mohamed Ouwabi bondscoach is. De 30-jarige middenvelder van Ajax schrijft op Instagram dat hij niet meer in staat is voor zijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Hij houdt de redenen uit respect voor het team en andere betrokkenen voor zich. Amrabat benadrukt dat dit geen definitief afscheid is en dat de deur niet dichtgaat. De middenvelder speelde 78 interlands voor Marokko. Wielrenner Matthew Brennan wil de gele trui veroveren in de eerste etappe van de Tour de France in 2027. De 21-jarige Britse sprinter van Visma Leasebike zei dat dinsdag na zijn 4e ritzege in de Vuelta. De Tour begint in 2027 in het Verenigd Koninkrijk met een etappe van Edinburgh naar Carlisle. Brennan rijdt zijn eerste grote ronde en had vooraf 1 overwinning als doel. Hij hoopt samen met renners als Wout van Aert en Christophe Laporte het succes uit de Vuelta te herhalen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later wordt het vanuit het zuidwesten geleidelijk droger, maar in het noordoosten blijft het nog regenen. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vannacht kan er vooral in het noorden nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 11 en 16 graden. De wind is matig, aan de kust krachtig uit het westen. Morgen volgen vooral in het westen stevige buien met lokaal onweer. In het oosten breekt af en toe de zon door. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De noordwestenwind steekt flink op. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6. Morgenavond wordt het rustiger met wolkenvelden en nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg. En 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E. Zij worden verdacht van honderden gevallen van ernstig seksueel misbruik van 6 kinderen op wie zij paste. Variërend in leeftijd van 0 tot 10 jaar. Volgens het OM

0: zijn de kinderen in totaal 777 keer misbruikt, waarbij sommige slachtoffers werden gedrogeerd met GHB. Het bewijs bestaat onder meer uit verklaringen van de kinderen, beeldmateriaal en expliciete chatgesprekken tussen de verdachten. De rechtbank doet op 3 november uitspraak. Rijkswaterstaat ziet de hoeveelheid water in de Maas en de Rijn nog niet verbeteren, ondanks de regen van de laatste tijd. De afvoer van beide rivieren blijft zeer laag en zal verder dalen, vooral omdat in buurlanden de neerslag achterblijft. De lage rivierafvoeren zorgen voor verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog weken, zo niet maanden, voordat de Rijn weer op het normale niveau is. Ook de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag en de dreiging van zout water in kustregio's en het IJsselmeergebied blijft een aandachtspunt. De tweede agent die vorige week gewond raakte door te zijn neergeschoten in het Gelderse Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent werd aanvankelijk opgenomen op de intensive care. Afgelopen vrijdag mocht de andere gewonde agent het ziekenhuis overlaten. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep van tientallen gewapende mannen door Overasselt, waarbij een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten. In totaal zijn er 35 mensen aangehouden. Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de erkenning van aspirant omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dat meldt ON-directeur Peter Vlemmix na een gesprek met haar op het ministerie. De minister nam het besluit nadat het commissariaat voor de media aangaf dat dit mogelijk was na een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. Het voorgenomen besluit ligt binnen 10 dagen bij ON, waarna een procedure met hoor en wederhoor volgt. Ongehoord Nederland-presentatrices Raisa Blommestein en Arlette Adriani noemen het ingrijpen Noord-Koreaans en een gevaarlijke ontwikkeling. Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne en koopt extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Defensieminister Dylan Jezilgus kondigde dat aan bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Het extra geld komt uit het eerder afgesproken budget van 3 miljard euro voor Oekraïne-hulp dit jaar. De drones hebben ervoor gezorgd dat de Oekraïnse linies niet zijn doorbroken. Maar luchtverdediging blijft volgens Jezilgus een topprioriteit nu de winter nadert. Nederland geeft ook technologie die projectielen preciezer maakt, zodat de F-16's beter Russische doelwitten op de grond kunnen raken. De leesvaardigheid van scholieren is opnieuw verslechterd volgens het laatste PISA-onderzoek. Kamerleden zijn het eens dat er meer actie nodig is, maar verschillen van mening over de aanpak. Marjolein Moorman van PRO pleit voor een breder plan dat ook de lerarentekorten aanpakt. René Klaassen van Groep Markusover ageert tegen scholen die vanaf dit jaar meer gebruik willen maken van thuistalen, zoals Turks en Marokkaans. D66'er Ilana Rodekerk vraagt om een nationale aanpak, samen met scholen, leraren en ouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro,
0: compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op. Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten. Premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister Gideon Saar noemt de Britse regering vijandig en reageert daarmee op aangekondigde Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Saar beschuldigt zijn Britse collega Ed Miliband van het verspreiden van schandalige leugens nadat hij in het parlement sprak over etnische zuiveringen door terroristische kolonisten. Israël verbiedt het Verenigd Koninkrijk ook vertegenwoordigers te hebben in het Internationale Coördinatiecentrum voor Gaza en weert 12 Britten, waaronder voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn. De Verenigde Staten steunen de Britse maatregelen niet en willen geen destabiliserende ontwikkelingen op de westelijke Jordaanoever. Duitsland levert uit eigen voorraad luchtafweerraketten aan Oekraïne voor de Patriot luchtafweer. Het gaat om PAC-2 raketten, een variant die minder goed werkt tegen Russische ballistische raketten. De Duitse defensieminister Boris Pistorius zegt dat de raketten met spoed worden gestuurd, maar noemt geen aantallen. Oekraïne wordt haast dagelijks bestookt met ballistische raketten en heeft vaak niet genoeg Patriot-raketten om die neer te halen. NAVO-chef Mark Rutte roept bondgenoten op om dieper in hun arsenalen te tasten. De Amerikaanse president Trump heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld over het bezoek dat Amerikaanse gezanten afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Trump gaf aan zo snel mogelijk een einde te willen maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het gesprek duurde een uur en was volgens het Kremlin constructief en extreem openhartig. Poetin liet weten hoe de Verenigde Staten kunnen helpen het conflict snel te beëindigen. Hij verzekerde Trump dat hij niet van plan is Europa aan te vallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Op Schiphol zijn 58 vluchten tussen de luchthaven en het Verenigd Koninkrijk geschrapt door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Andere vluchten lopen vertraging op en kunnen mogelijk ook worden geannuleerd. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert daarom vluchten. Gedupeerde passagiers kunnen nog niet worden omgeboekt omdat onduidelijk is wanneer het probleem is verholpen. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het vluchtsysteem weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, maar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten. Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen. Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd. Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Doelman Sergio Pat vertrekt na 5 jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden. Pat kwam in 2021 over van FC Groningen en keepte 152 wedstrijden voor Ludogorets, waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrad altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 genomineerden. Brugts won met FC Barcelona de Champions League en werd met grote afstand kampioen van Spanje. Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen. Nederlandse voetballers ontbreken dit jaar op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de 30 namen bekend van spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or. Vorig jaar stonden verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog op de lijst. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembele. Hij is nu opnieuw genomineerd, net als Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham. Matthew Brennan heeft zijn 4e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was dinsdag in de 16e etappe met afstand de beste in de massasprint.
3: De Fransman Brian Coquart werd tweede, de Belg Vito Braat derde. Het is de vijfde etappezege voor Visma Leasebike in deze ronde van Spanje. De top van het algemeen klassement blijft ongewijzigd. De Spanjaard Enric Mas draagt de rode trui.
4: Sofian Amrabat stelt zich niet meer beschikbaar voor het Marokkaanse voetbalelftal, zolang Mohamed Ouappi bondscoach is. De 30-jarige middenvelder van Ajax schrijft op Instagram dat hij niet meer in staat is voor zijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Hij houdt de redenen uit respect voor het team en andere betrokkenen voor zich. Amrabat benadrukt dat dit geen definitief afscheid is en dat de deur niet dichtgaat. De middenvelder speelde 78 interlands voor Marokko.
5: Wielrenner Matthew Brennan wil de gele trui veroveren in de eerste etappe van de Tour de France in 2027. De 21-jarige Britse sprinter van Visma Leasebike zei dat dinsdag na zijn vierde ritzege in de Vuelta. De Tour begint in 2027 in het Verenigd Koninkrijk met een etappe van Edinburgh naar Carlisle. Brennan rijdt zijn eerste grote ronde en had vooraf één overwinning als doel. Hij hoopt samen met renners als Wout van Aert en Christophe Laporte het succes uit de Vuelta te herhalen.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plekken droog. Alleen in het noordoosten blijft het regenen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vannacht kunnen er vooral in het noorden nog enkele buien vallen, met temperaturen tussen 11 en 16 graden. Morgen begint met af en toe zon in het oosten, maar in het westen komen stevige buien voor, soms met onweer. In de middag is het overwegend bewolkt met talrijke buien. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond wordt het rustiger, met af en toe zon en mogelijk nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat ziet de hoeveelheid water in de Maas en de Rijn nog niet verbeteren, ondanks de regen van de laatste tijd. De afvoer van beide rivieren blijft zeer laag en zal verder dalen. Vooral omdat in buurlanden de neerslag achterblijft. De lage rivierafvoeren zorgen voor verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog weken, zo niet maanden, voordat de Rijn weer op het normale niveau is. Ook de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag en de dreiging van zout water in kustregio's en het IJsselmeergebied blijft een aandachtspunt.
11: Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg. En 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E. Zij worden verdacht van honderden gevallen van ernstig seksueel misbruik van 6 kinderen op wie zij pasten, variërend in leeftijd van 0 tot 10 jaar. Volgens het OM zijn de kinderen in totaal 777 keer misbruikt, waarbij sommige slachtoffers werden gedrogeerd met GHB. Het bewijs bestaat onder meer uit verklaringen van de kinderen, beeldmateriaal en expliciete chatgesprekken tussen de verdachten. De rechtbank doet op 3 november uitspraak.
0: Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne en koopt extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Defensieminister Dylan Yeşilgöz kondigde dat aan bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten.
11: Het extra geld komt uit het eerder afgesproken budget van 3 miljard euro voor Oekraïne-hulp dit jaar. De drones hebben ervoor gezorgd dat de Oekraïnse linies niet zijn doorbroken. Maar luchtverdediging blijft, volgens Jezilgus, een topprioriteit nu de winter nadert. Nederland geeft ook technologie die projectielen preciezer maakt, zodat de F-16's beter Russische doelwitten op de grond kunnen raken. Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de erkenning van aspirant omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dat meldt ON-directeur Peter Vlemmix na een gesprek met haar op het ministerie. De minister nam het besluit nadat het commissariaat voor de media aangaf dat dit mogelijk was na een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. Het voorgenomen besluit ligt binnen 10 dagen bij ON, waarna een procedure met hoor en wederhoor volgt. Ongehoord Nederland presentatrices Raisa Blommestein en Arlette Adriani noemen het ingrijpen Noord-Koreaans en een gevaarlijke ontwikkeling. De tweede agent die vorige week gewond raakte door te zijn neergeschoten in het Gelderse Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent werd aanvankelijk opgenomen op de intensive care. Afgelopen vrijdag mocht de andere gewonde agent het ziekenhuis overlaten. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep van tientallen gewapende mannen door Overasselt, waarbij een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten. In totaal zijn er 35 mensen aangehouden. De leesvaardigheid van scholieren is opnieuw verslechterd volgens het laatste PISA-onderzoek. Kamerleden zijn het eens dat er meer actie nodig is, maar verschillen van mening over de aanpak. Marjolein Moorman van PRO pleit voor een breder plan dat ook de lerarentekorten aanpakt. Wenné Klaassen van Groep Markusover ageert tegen scholen die vanaf dit jaar meer gebruik willen maken van thuistalen, zoals Turks en Marokkaans. D66'er Ilana Roderkerk vraagt om een nationale aanpak, samen met scholen, leraren en ouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
0: Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister Gideon Saar noemt de Britse regering vijandig en reageert daarmee op aangekondigde Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Saar beschuldigt zijn Britse collega Ed Miliband van het verspreiden van schandalige leugens nadat hij in het parlement sprak over etnische zuiveringen door terroristische kolonisten. Israël verbiedt het Verenigd Koninkrijk ook vertegenwoordigers te hebben in het Internationale Coördinatiecentrum voor Gaza en weert 12 Britten, waaronder voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn. De Verenigde Staten steunen de Britse maatregelen niet en willen geen destabiliserende ontwikkelingen op de westelijke Jordaanoever.
13: Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten. Premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat.
14: Duitsland levert uit eigen voorraad luchtafweerraketten aan Oekraïne voor de Patriot-luchtafweer. Het gaat om PAC-2-raketten, een variant die minder goed werkt tegen Russische ballistische raketten. De Duitse defensieminister Boris Pistorius zegt dat de raketten met spoed worden gestuurd, maar noemt geen aantallen. Oekraïne wordt haast dagelijks bestookt met ballistische raketten en heeft vaak niet genoeg Patriot-raketten om die neer te halen. NAVO-chef Mark Rutte roept bondgenoten op om dieper in hun arsenalen te tasten.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Op Schiphol zijn 58 vluchten tussen de luchthaven en het Verenigd Koninkrijk geschrapt door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Andere vluchten lopen vertraging op en kunnen mogelijk ook worden geannuleerd. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert daarom vluchten. Gedupeerde passagiers kunnen nog niet worden omgeboekt omdat onduidelijk is wanneer het probleem is verholpen. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het vluchtsysteem weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, maar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde een 10% tot 1108,09 punten.
14: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
13: Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt
14: en lidstaten om beter informatie te delen.
15: Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
16: Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Doelman Sergio Pat vertrekt na 5 jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden. Pat kwam in 2021 over van FC Groningen en keepte 152 wedstrijden voor Ludogorets, waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrad altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben.
18: 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 genomineerden. Brugts won met FC Barcelona de Champions League en werd met grote afstand kampioen van Spanje. Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen. Nederlandse voetballers ontbreken dit jaar op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de 30 namen bekend van spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or. Vorig jaar stonden verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog op de lijst. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembele. Hij is nu opnieuw genomineerd, net als Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham. Matthew Brennan heeft zijn 4e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was dinsdag in de 16e etappe met afstand de beste in de massasprint. De Fransman Brian Coquart werd 2e, de Belg Vito Braat 3e. Het is de 5e etappezege voor Visma Leasebike in deze ronde van Spanje. De top van het algemeen klassement blijft ongewijzigd. De Spanjaard Enric Mas draagt de rode trui.
19: Sofian Amrabat stelt zich niet meer beschikbaar voor het Marokkaanse voetbalelftal zolang Mohamed Ouwabi bondscoach is. De 30-jarige middenvelder van Ajax schrijft op Instagram dat hij niet meer in staat is voor zijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Hij houdt de redenen uit respect voor het team en andere betrokkenen voor zich. Amrabat benadrukt dat dit geen definitief afscheid is en dat de deur niet dichtgaat. De middenvelder speelde 78 interlands voor Marokko.
20: Wielrenner Matthew Brennan wil de gele trui veroveren in de eerste etappe van de Tour de France in 2027. De 21-jarige Britse sprinter van Visma Leasebike zei dat dinsdag na zijn 4e ritzege in de Vuelta. De Tour begint in 2027 in het Verenigd Koninkrijk met een etappe van Edinburgh naar Carlisle. Brennan rijdt zijn eerste grote ronde en had vooraf 1 overwinning als doel. Hij hoopt samen met renners als Wout van Aert en Christophe Laporte het succes uit de Vuelta te herhalen.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio.
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plekken droog. Alleen in het noordoosten blijft het regenen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vannacht kunnen er vooral in het noorden nog enkele buien vallen, met temperaturen tussen 11 en 16 graden. Morgen begint met af en toe zon in het oosten, maar in het westen komen stevige buien voor, soms met onweer. In de middag is het overwegend bewolkt met talrijke buien. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond wordt het rustiger, met af en toe zon en mogelijk nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Rijkswaterstaat ziet de hoeveelheid water in de Maas en de Rijn nog niet verbeteren, ondanks de regen van de laatste tijd. De afvoer van beide rivieren blijft zeer laag en zal verre dalen. Vooral omdat in buurlanden de neerslag achterblijft. De lage rivierafvoeren zorgen voor verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog weken, zo niet maanden, voordat de Rijn weer op het normale niveau is. Ook de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag en de dreiging van zout water in kustregio's en het IJsselmeergebied blijft een aandachtspunt.
25: Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg. En 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E. Zij worden verdacht van honderden gevallen van ernstig seksueel misbruik van 6 kinderen op wie zij pasten. Variërend in leeftijd van 0 tot 10 jaar. Volgens het OM zijn de kinderen in totaal 777 keer misbruikt, waarbij sommige slachtoffers werden gedrogeerd met GHB. Het bewijs bestaat onder meer uit verklaringen van de kinderen, beeldmateriaal en expliciete chatgesprekken tussen de verdachten. De rechtbank doet op 3 november uitspraak.
26: Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne en koopt extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Defensieminister Dylan Yezilgus kondigde dat aan bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Het extra geld komt uit het eerder afgesproken budget van 3 miljard euro voor Oekraïne-hulp dit jaar. De drones hebben ervoor gezorgd dat de Oekraïnse linies niet zijn doorbroken. Maar luchtverdediging blijft volgens Yezilgus een topprioriteit nu de winter nadert. Nederland geeft ook technologie die projectielen preciezer maakt, zodat de F-16's beter Russische doelwitten op de grond kunnen raken.
27: Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de erkenning van aspirant omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dat meldt ON-directeur Peter Vlemmix na een gesprek met haar op het ministerie. De minister nam het besluit nadat het commissariaat voor de media aangaf dat dit mogelijk was na een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. Het voorgenomen besluit ligt binnen 10 dagen bij ON, waarna een procedure met hoor en wederhoor volgt. Ongehoord Nederland-presentatrices Raisa Blommestein en Arlette Adriani noemen het ingrijpen Noord-Koreaans en een gevaarlijke ontwikkeling.
28: De tweede agent die vorige week gewond raakte door te zijn neergeschoten in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent werd aanvankelijk opgenomen op de intensive care. Afgelopen vrijdag mocht de andere gewonde agent het ziekenhuis overlaten. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep van tientallen gewapende mannen door Overasselt, waarbij een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten. In totaal zijn er 35 mensen aangehouden. De leesvaardigheid van scholieren is opnieuw verslechterd volgens het laatste PISA-onderzoek. Kamerleden zijn het eens dat er meer actie nodig is, maar verschillen van mening over de aanpak. Marjolein Moorman van PRO pleit voor een breder plan dat ook de lerarentekorten aanpakt. Wenné Klaassen van Groep Markusover ageert tegen scholen die vanaf dit jaar meer gebruik willen maken van thuistalen, zoals Turks en Marokkaans. D66'er Ilana Rodekerk vraagt om een nationale aanpak, samen met scholen, leraren en ouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister Gideon Saar noemt de Britse regering vijandig en reageert daarmee op aangekondigde Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Saar beschuldigt zijn Britse collega Ed Miliband van het verspreiden van schandalige leugens nadat hij in het parlement sprak over etnische zuiveringen door terroristische kolonisten. Israël verbiedt het Verenigd Koninkrijk ook vertegenwoordigers te hebben in het Internationale Coördinatiecentrum voor Gaza en weert 12 Britten, waaronder voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn. De Verenigde Staten steunen de Britse maatregelen niet en willen geen destabiliserende ontwikkelingen op de westelijke Jordaanoever. Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten. Premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat.
28: Duitsland levert uit eigen voorraad luchtafweerraketten aan Oekraïne voor de Patriot luchtafweer. Het gaat om PAC-2-raketten, een variant die minder goed werkt tegen Russische ballistische raketten. De Duitse defensieminister Boris Pistorius zegt dat de raketten met spoed worden gestuurd, maar noemt geen aantallen. Oekraïne wordt haast dagelijks bestookt met ballistische raketten en heeft vaak niet genoeg Patriot-raketten om die neer te halen. NAVO-chef Mark Rutte roept bondgenoten op om dieper in hun arsenalen te tasten.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Op Schiphol zijn 58 vluchten tussen de luchthaven en het Verenigd Koninkrijk geschrapt door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Andere vluchten lopen vertraging op en kunnen mogelijk ook worden geannuleerd. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert daarom vluchten. Gedupeerde passagiers kunnen nog niet worden omgeboekt omdat onduidelijk is wanneer het probleem is verholpen. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het vluchtsysteem weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, maar door Iran-gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
28: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, van ouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen. Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
7: Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Doelman Sergio Pat vertrekt na 5 jaar bij de Bulgaarse voetbalclub Ludogorets. De 36-jarige Nederlander heeft in overleg met de clubleiding zijn contract laten ontbinden. Pat kwam in 2021 over van FC Groningen en keepte 152 wedstrijden voor Ludogorets, waarbij hij 67 keer de nul hield. Hij won met de club 4 landstitels, 2 bekers en 5 supercups. Pat bedankt de fans en zegt dat de stad Raskrad altijd een speciale plek in zijn hart zal hebben. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmé Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 genomineerden. Brugts won met FC Barcelona de Champions League en werd met grote afstand kampioen van Spanje. Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen. Nederlandse voetballers ontbreken dit jaar op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de 30 namen bekend van spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or. Vorig jaar stonden verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog op de lijst. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembele. Hij is nu opnieuw genomineerd, net als Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham. Matthew Brennan heeft zijn 4e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Lease Bike was dinsdag in de 16e etappe met afstand de beste in de massasprint. De Fransman Brian Coquart werd 2e, de Belg Vito Braat 3e. Het is de 5e etappezege voor Visma Lease Bike in deze ronde van Spanje. De top van het algemeen klassement blijft ongewijzigd. De Spanjaard Enric Mas draagt de rode trui. Sofian Amrabat stelt zich niet meer beschikbaar voor het Marokkaanse voetbalelftal zolang Mohamed Ouabi bondscoach is. De 30-jarige middenvelder van Ajax schrijft op Instagram dat hij niet meer in staat is voor zijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Hij houdt de redenen uit respect voor het team en andere betrokkenen voor zich. Amrabat benadrukt dat dit geen definitief afscheid is en dat de deur niet dichtgaat. De middenvelder speelde 78 interlands voor Marokko. Wielrenner Matthew Brennan wil de gele trui veroveren in de eerste etappe van de Tour de France in 2027. De 21-jarige Britse sprinter van Visma Lease Bike zei dat dinsdag na zijn 4e ritzege in de Vuelta. De Tour begint in 2027 in het Verenigd Koninkrijk met een etappe van Edinburgh naar Carlisle. Brennan rijdt zijn eerste grote ronde en had vooraf 1 overwinning als doel. Hij hoopt samen met renners als Wout van Aert en Christophe Laporte het succes uit de Vuelta te herhalen. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plekken droog, maar in het noordoosten blijft het regenen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust, uit het westen tot zuidwesten. Vannacht kan er vooral in het noorden nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. De wind blijft matig tot krachtig, aan de kust windkracht 5 tot 6. Morgen is het wisselvallig met stevige buien, hier en daar met onweer. In het oosten breekt de zon af en toe door. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond neemt de buienactiviteit af en is er meer ruimte voor de zon.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht.
27: de Kunst- en Antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders.
12: Friese en Groningse overheden willen niet dat minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat instemt met een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de overheden ontbreekt belangrijke informatie over de

0: eist 30 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg. En 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E. Zij worden verdacht van honderden gevallen van ernstig seksueel misbruik van 6 kinderen op wie zij pasten, variërend in leeftijd van 0 tot 10 jaar. Volgens het OM zijn de kinderen in totaal 777 keer misbruikt, waarbij sommige slachtoffers werden gedrogeerd met GHB. Het bewijs bestaat onder meer uit verklaringen van de kinderen, beeldmateriaal en expliciete chatgesprekken tussen de verdachten. De rechtbank doet op 3 november uitspraak. Rijkswaterstaat ziet de hoeveelheid water in de Maas en de Rijn nog niet verbeteren, ondanks de regen van de laatste tijd. De afvoer van beide rivieren blijft zeer laag en zal verder dalen, vooral omdat in buurlanden de neerslag achterblijft. De lage rivierafvoeren zorgen voor verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog weken, zo niet maanden, voordat de Rijn weer op het normale niveau is. Ook de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag en de dreiging van zout water in kustregio's en het IJsselmeergebied blijft een aandachtspunt. De tweede agent die vorige week gewond raakte door te zijn neergeschoten in het Gelderse Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent werd aanvankelijk opgenomen op de intensive care. Afgelopen vrijdag mocht de andere gewonde agent het ziekenhuis overlaten. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep van tientallen gewapende mannen door Overasselt, waarbij een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten. In totaal zijn er 35 mensen aangehouden. Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de erkenning van aspirant omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dat meldt ON-directeur Peter Vlemmix na een gesprek met haar op het ministerie. De minister nam het besluit nadat het commissariaat voor de media aangaf dat dit mogelijk was na een recent online programma waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. Het voorgenomen besluit ligt binnen 10 dagen bij ON, waarna een procedure met hoor en wederhoor volgt. Ongehoord Nederland-presentatrices Raisa Blommestein en Arlette Adriani noemen het ingrijpen Noord-Koreaans en een gevaarlijke ontwikkeling. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt een Amerikaanse onderzeedrone te hebben onderschept bij de Straat van Hormuz. De Revolutionaire Garde meldt dat het gaat om een hypermodern onbemand toestel. Volgens Iraanse media kan de drone worden gebruikt voor het opsporen van mijnen en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben nog niet bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag

0: Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister Gideon Saar noemt de Britse regering vijandig en reageert daarmee op aangekondigde Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Saar beschuldigt zijn Britse collega Ed Miliband van het verspreiden van schandalige leugens nadat hij in het parlement sprak over etnische zuiveringen door terroristische kolonisten. Israël verbiedt het Verenigd Koninkrijk ook vertegenwoordigers te hebben in het Internationale Coördinatiecentrum voor Gaza en weert 12 Britten, waaronder voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn. De Verenigde Staten steunen de Britse maatregelen niet en willen geen destabiliserende ontwikkelingen op de westelijke Jordaan-oever. Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten. Premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten. Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen. Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd. Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 genomineerden. Brugts won het FC Barcelona de Champions League en werd met grote afstand kampioen van Spanje. Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen. Nederlandse voetballers ontbreken dit jaar op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de 30 namen bekend van spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or. Vorig jaar stonden verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog op de lijst. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembele. Hij is nu opnieuw genomineerd, net als Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham. Matthew Brennan heeft zijn 4e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was dinsdag in de 16e etappe met afstand de beste in de massasprint. De Fransman Brian Coquart werd 2e, de Belg Vito Braat 3e. Het is de 5e etappezege voor Visma Leasebike in deze ronde van Spanje. De top van het algemeen klassement blijft ongewijzigd. De Spanjaard Enric Mas draagt de rode trui. Sofyan Amrabat stelt zich niet meer beschikbaar voor het Marokkaanse voetbalelftal zolang Mohamed Ouabi bondscoach is. De 30-jarige middenvelder van Ajax schrijft op Instagram dat hij niet meer in staat is voor zijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Hij houdt de redenen uit respect voor het team en andere betrokkenen voor zich. Amrabat benadrukt dat dit geen definitief afscheid is en dat de deur niet dichtgaat. De middenvelder speelde 78 interlands voor Marokko. Wielrenner Matthew Brennan wil de gele trui veroveren in de eerste etappe van de Tour de France in 2027. De 21-jarige Britse sprinter van Visma Leasebike zei dat dinsdag na zijn 4e ritzege in de Vuelta. De Tour begint in 2027 in het Verenigd Koninkrijk met een etappe van Edinburgh naar Carlisle. Brennan rijdt zijn eerste grote ronde en had vooraf 1 overwinning als doel. Hij hoopt samen met renners als Wout van Aert en Christophe Laporte het succes uit de Vuelta te herhalen. Anis Hajmoussa zit bij de selectie van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De rechtsbuiten wilde overstappen naar het Saoedische Al-Ittihad, dat bijna 40 miljoen euro voor hem bood. Feyenoord en de club uit Saoedi-Arabië werden het niet eens over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie voor de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC, omdat hij zich op de dag van de wedstrijd 2 keer te laat meldde. De international van Algerije bezichtigde rond uur met zijn ploeggenoten het stadion van FC Barcelona. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Later wordt het vanuit het zuidwesten droog, maar in het noordoosten blijft de regen langer hangen. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, met vooral in het noorden een enkele bui. De wind blijft matig tot krachtig, windkracht 5 tot 6 aan de kust. Morgen begint de ochtend in het oosten met wat zon, maar vooral in het westen komen stevige buien voor, met plaatselijk onweer. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, ook met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig tot krachtig. Morgenavond wordt het wat rustiger, met een mix van wolken en zon en nog een enkele bui.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeenten Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen. In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. 1 persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg. En 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E. Zij worden verdacht van honderden gevallen van ernstig seksueel misbruik van 6 kinderen op wie zij pasten. Variërend in leeftijd van 0 tot 10 jaar. Volgens het OM zijn de kinderen in totaal 777 keer misbruikt, waarbij sommige slachtoffers werden gedrogeerd met GHB. Het bewijs bestaat onder meer uit verklaringen van de kinderen, beeldmateriaal en expliciete chatgesprekken tussen de verdachten. De rechtbank doet op 3 november uitspraak. Rijkswaterstaat ziet de hoeveelheid water in de Maas en de Rijn nog niet verbeteren, ondanks de regen van de laatste tijd. De afvoer van beide rivieren blijft zeer laag en zal verre dalen, vooral omdat in buurlanden de neerslag achterblijft. De lage rivierafvoeren zorgen voor verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog weken, zo niet maanden, voordat de Rijn weer op het normale niveau is. Ook de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag en de dreiging van zout water in kustregio's en het IJsselmeergebied blijft een aandachtspunt.
4: Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne en koopt extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Defensieminister Dylan Jezilgus kondigde dat aan bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Het extra geld komt uit het eerder afgesproken budget van 3 miljard euro voor Oekraïne-hulp dit jaar. De drones hebben ervoor gezorgd dat de Oekraïnse linies niet zijn doorbroken. Maar luchtverdediging blijft volgens Jezilgus een topprioriteit nu de winter nadert. Nederland geeft ook technologie die projectielen preciezer maakt, zodat de F-16's beter Russische doelwitten op de grond kunnen raken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef eerder dat de leider van de VAE, Mohammed bin Zayed, anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg na die publicatie felle kritiek van de oppositie. Zijn politieke rivaal Gadi Eisenkot zegt dat Netanyahu tientallen waarschuwingen voor 7 oktober negeerde. Het kantoor van Netanyahu stelt dat eventuele relevante informatie via inlichtingenkanalen is binnengekomen. Iran zegt een Amerikaanse onderzeedrone te hebben onderschept bij de Straat van Hormuz. De Revolutionaire Garde meldt dat het gaat om een hypermodern onbemand toestel. Volgens Iraanse media kan de drone worden gebruikt voor het opsporen van mijnen en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben nog niet bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op. Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten.
4: premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
4: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen. Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd. Het is de Nederlandse bitcoinopkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Sofian Amrabat stelt zich niet meer beschikbaar voor het Marokkaanse voetbalelftal, zolang Mohamed Ouwabi bondscoach is. De 30-jarige middenvelder van Ajax schrijft op Instagram dat hij niet meer in staat is voor zijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Hij houdt de redenen uit respect voor het team en andere betrokkenen voor zich. Amrabat benadrukt dat dit geen definitief afscheid is en dat de deur niet dichtgaat. De middenvelder speelde 78 interlands voor Marokko.
6: Wielrenner Matthew Brennan wil de gele trui veroveren in de eerste etappe van de Tour de France in 2027. De 21-jarige Britse sprinter van Visma Leasebike zei dat dinsdag na zijn vierde ritzege in de Vuelta. De Tour begint in 2027 in het Verenigd Koninkrijk met een etappe van Edinburgh naar Carlisle. Brennan rijdt zijn eerste grote ronde en had vooraf één overwinning als doel. Hij hoopt samen met renners als Wout van Aert en Christophe Laporte het succes uit de Vuelta te herhalen. Anis Hadj Moussa zit bij de selectie van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De rechtsbuiten wilde overstappen naar het Saoedische Al-Ittihad, dat bijna 40 miljoen euro voor hem bood. Feyenoord en de club uit Saoedi-Arabië werden het niet eens over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie voor de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC, omdat hij zich op de dag van de wedstrijd twee keer te laat meldde. De international van Algerije bezichtigde rond uur met zijn ploeggenoten het stadion van FC Barcelona. Anis Hadj Moussa begint woensdag met Feyenoord aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De 24-jarige rechtsbuiten had zijn zinnen gezet op een transfer naar Al-Ittihad, maar Feyenoord en de Saoedische club bereikten geen overeenstemming over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie voor de wedstrijd tegen NEC, omdat hij zich twee keer te laat meldde. De speler heeft inmiddels de spelersgroep toegesproken en mag weer meedoen. Rhys Nelson mist het duel met Barcelona vanwege een conditionele achterstand en is ook komend weekende tegen PEC Zwolle niet inzetbaar. Tennisser Botik van de Zandschulp komt woensdag laat in actie voor zijn kwartfinale op de US Open. De 30-jarige Nederlander speelt tegen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in het Arthur Ashe Stadium om 19:30 avonds plaatselijke tijd, 13:30 s'nachts Nederlandse tijd. Van de Zandschulp kan voor het eerst de halve finale van een Grand Slam toernooi bereiken. 5 jaar geleden stond hij ook in de kwartfinale van de US Open, toen verloor hij van Daniil Medvedev. Zverev begint als duidelijke favoriet. Hij won in juni Roland Garros en verloor in juli de finale van Wimbledon. De Spaanse Voetbalbond heeft een akkoord gesloten ter ondersteuning van vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwelijke spelers en scheidsrechters. De bond sloot een overeenkomst met de Tambre Kliniek, die voetbalsters en scheidsrechters toegang biedt tot behandelingen zoals in vitro fertilisatie en het invriezen van eicellen. De Spaanse Voetbalbond spreekt van een baanbrekende stap voor de vrouwensport in Spanje. De Spaanse internationals Olga Carmona en Patrick Vigaro verwelkomden de overeenkomst als een belangrijk hulpmiddel om professionele sport en privéleven te combineren. Carmona zegt dat speelsters nu een extra optie hebben om te bepalen hoe en wanneer ze moeder willen worden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Later wordt het vanuit het zuidwesten droog, maar in het noordoosten blijft de regen langer hangen. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, met vooral in het noorden een enkele bui. De wind blijft matig tot krachtig, windkracht 5 tot 6 aan de kust. Morgen begint de ochtend in het oosten met wat zon, maar vooral in het westen komen stevige buien voor, met plaatselijk onweer. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, ook met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig tot krachtig. Morgenavond wordt het wat rustiger, met een mix van wolken en zon en nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeenten Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen. In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. 1 persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg. En 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E. Zij worden verdacht van honderden gevallen van ernstig seksueel misbruik van 6 kinderen op wie zij paste. Variërend in leeftijd van 0 tot 10 jaar. Volgens het OM zijn de kinderen in totaal 777 keer misbruikt. Waarbij sommige slachtoffers werden gedrogeerd met GHB. Het bewijs bestaat onder meer uit verklaringen van de kinderen, beeldmateriaal en expliciete chatgesprekken tussen de verdachten. De rechtbank doet op 3 november uitspraak. Rijkswaterstaat ziet de hoeveelheid water in de Maas en de Rijn nog niet verbeteren, ondanks de regen van de laatste tijd. De afvoer van beide rivieren blijft zeer laag en zal verder dalen. Vooral omdat in buurlanden de neerslag achterblijft. De lage rivierafvoeren zorgen voor verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog weken, zo niet maanden, voordat de Rijn weer op het normale niveau is. Ook de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag en de dreiging van zout water in kustregio's en het IJsselmeergebied blijft een aandachtspunt. Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne en koopt extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Defensieminister Dylan Yezilgus kondigde dat aan bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Het extra geld komt uit het eerder afgesproken budget van 3 miljard euro voor Oekraïne-hulp dit jaar. De drones hebben ervoor gezorgd dat de Oekraïnse linies niet zijn doorbroken. Maar luchtverdediging blijft volgens Yezilgus een topprioriteit nu de winter nadert. Nederland geeft ook technologie die projectielen preciezer maakt, zodat de F-16's beter Russische doelwitten op de grond kunnen raken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef eerder dat de leider van de VAE, Mohammed bin Zayed,
4: anderhalve week voor de aanval, belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg na die publicatie felle kritiek van de oppositie. Zijn politieke rivaal Gadi Eisenkot zegt dat Netanyahu tientallen waarschuwingen voor 7 oktober negeerde. Het kantoor van Netanyahu stelt dat eventuele relevante informatie via inlichtingenkanalen is binnengekomen. Iran zegt een Amerikaanse onderzeedrone te hebben onderschept bij de straat van Hormuz. De revolutionaire garde meldt dat het gaat om een hypermodern onbemand toestel. Volgens Iraanse media kan de drone worden gebruikt voor het opsporen van mijnen en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben nog niet bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, maar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op. Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten. Premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
8: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
4: Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen.
9: Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
10: Het is de Nederlandse bitcoin-opkoper AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de beursgang terecht heeft geweigerd. De AFM en AMBTS zijn het oneens over de vorm van het bedrijf. De toezichthouder vindt dat AMBTS een beleggingsinstelling is en daarom meer informatie moet aanleveren. Maar het bedrijf stelt dat niet te zijn. AMBTS betreurt de uitspraak en beraadt zich over vervolgstappen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Sofian Amrabat stelt zich niet meer beschikbaar voor het Marokkaanse voetbalelftal, zolang Mohamed Ouabi bondscoach is. De 30-jarige middenvelder van Ajax schrijft op Instagram dat hij niet meer in staat is voor zijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Hij houdt de redenen uit respect voor het team en andere betrokkenen voor zich. Amrabat benadrukt dat dit geen definitief afscheid is en dat de deur niet dichtgaat. De middenvelder speelde 78 interlands voor Marokko. Wielrenner Matthew Brennan wil de gele trui veroveren in de eerste etappe van de Tour de France in 2027. De 21-jarige Britse sprinter van Visma Leasebike zei dat dinsdag na zijn vierde ritzege in de Vuelta. De Tour begint in 2027 in het Verenigd Koninkrijk met een etappe van Edinburgh naar Carlisle. Brennan rijdt zijn eerste grote ronde en had vooraf 1 overwinning als doel. Hij hoopt samen met renners als Wout van Aert en Christophe Laporte het succes uit de Vuelta te herhalen. Anis Hadj Moussa zit bij de selectie van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De rechtsbuiten wilde overstappen naar het Saoedische Al-Ittihad, dat bijna 40 miljoen euro voor hem bood. Feyenoord en de club uit Saoedi-Arabië werden het niet eens over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie voor de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC, omdat hij zich op de dag van de wedstrijd 2 keer te laat meldde. De international van Algerije bezichtigde rond uur met zijn ploeggenoten het stadion van FC Barcelona. Anis Hadj Moussa begint woensdag met Feyenoord aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De 24-jarige rechtsbuiten had zijn zinnen gezet op een transfer naar Al-Ittihad, maar Feyenoord en de Saoedische club bereikten geen overeenstemming over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajj Moussa zaterdag buiten de selectie voor de wedstrijd tegen NEC, omdat hij zich twee keer te laat meldde. De speler heeft inmiddels de spelersgroep toegesproken en mag weer meedoen. Rice Nelson mist het duel met Barcelona vanwege een conditionele achterstand en is ook komend weekende tegen PEC Zwolle niet inzetbaar. Tennisser Botik van de Zandschulp komt woensdag laat in actie voor zijn kwartfinale op de US Open. De 30-jarige Nederlander speelt tegen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in het Arthur Ashe Stadium om 19:30 s'avonds plaatselijke tijd, 13:30 s'nachts Nederlandse tijd. Van de Zandschulp kan voor het eerst de halve finale van een Grand Slam toernooi bereiken. 5 jaar geleden stond hij ook in de kwartfinale van de US Open, toen verloor hij van Daniil Medvedev. Zverev begint als duidelijke favoriet. Hij won in juni Roland Garros en verloor in juli de finale van Wimbledon. De Spaanse Voetbalbond heeft een akkoord gesloten ter ondersteuning van vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwelijke spelers en scheidsrechters. De bond sloot een overeenkomst met de Tambre Kliniek, die voetbalsters en scheidsrechters toegang biedt tot behandelingen zoals in vitro fertilisatie en het invriezen van eicellen. De Spaanse Voetbalbond spreekt van een baanbrekende stap voor de vrouwensport in Spanje. De Spaanse internationals Olga Carmona en Patrick Vigaro verwelkomden de overeenkomst als een belangrijk hulpmiddel om professionele sport en privéleven te combineren. Carmona zegt dat speelsters nu een extra optie hebben om te bepalen hoe en wanneer ze moeder willen worden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later op de avond wordt het vanuit het zuidwesten geleidelijk droger. Alleen in het noordoosten blijft het nog regenen. De wind is matig, tot aan de kust vrij krachtig, uit west tot zuidwest. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, met vooral in het noorden nog een enkele bui. Landinwaarts waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust is het krachtiger uit het westen. Morgenochtend zijn er stevige buien, vooral in het westen, hier en daar met onweer. In het oosten breekt de zon af en toe door. Morgenmiddag volgen talrijke buien bij zo'n 18 graden. De noordwestenwind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond wordt het rustiger met af en toe zon en nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: De Tweede Kamer wil dat medewerkers van de luchtvaartsector toch niet in de maatschappelijke raad Schiphol komen. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis dat die keuze vastlegt. Via de raad geven omwonenden advies aan het kabinet over Schiphol en de omgeving. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartpartijen wel toe te laten, waarop toenmalig minister Barry Medlener het wetsvoorstel aanpaste. Grinwis hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de raad en krijgt steun van onder meer SGP, PRO, Partij voor de Dieren, D66, CDA, SP en Volt.
17: Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeenten Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen.
18: In de Zuid-Spaanse Marbella zijn drie Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. Eén persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders. Rijkswaterstaat ziet de hoeveelheid water in de Maas en de Rijn nog niet verbeteren, ondanks de regen van de laatste tijd. De afvoer van beide rivieren blijft zeer laag en zal verre dalen, vooral omdat in buurlanden de neerslag achterblijft. De lage rivierafvoeren zorgen voor verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog weken, zo niet maanden, voordat de Rijn weer op het normale niveau is. Ook de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag en de dreiging van zout water in kustregio's en het IJsselmeergebied blijft een aandachtspunt. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg. En 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E. Zij worden verdacht van honderden gevallen van ernstig seksueel misbruik van 6 kinderen op wie zij paste, variërend in leeftijd van 0 tot 10 jaar. Volgens het OM zijn de kinderen in totaal 777 keer misbruikt, waarbij sommige slachtoffers werden gedrogeerd met GHB. Het bewijs bestaat onder meer uit verklaringen van de kinderen, beeldmateriaal en expliciete chatgesprekken tussen de verdachten. De rechtbank doet op 3 november uitspraak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE 1,5 week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt 10 waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
21: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
22: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
0: Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, maar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014.

0: Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op. Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten. Premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde een 10% tot 1108,09 punten. Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen. Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen.

0: Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Anis Hadj Moussa zit bij de selectie van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De rechtsbuiten wilde overstappen naar het Saoedische Al-Ittihad, dat bijna 40 miljoen euro voor hem bood. Feyenoord en de club uit Saoedi-Arabië werden het niet eens over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie voor de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC, omdat hij zich op de dag van de wedstrijd 2 keer te laat meldde. De international van Algerije bezichtigde rond uur met zijn ploeggenoten het stadion van FC Barcelona. Tennisser Botik van de Zandschulp komt woensdag laat in actie voor zijn kwartfinale op de US Open. De 30-jarige Nederlander speelt tegen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in het Arthur Ashe Stadium om 19:30 s'avonds plaatselijke tijd, 2:30 s'nachts Nederlandse tijd. Van de Zandschulp kan voor het eerst de halve finale van een Grand Slam toernooi bereiken. 5 jaar geleden stond hij ook in de kwartfinale van de US Open, toen verloor hij van Daniil Medvedev. Zverev begint als duidelijke favoriet. Hij won in juni Roland Garros en verloor in juli de finale van Wimbledon. Anis Hadj Moussa begint woensdag met Feyenoord aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De 24-jarige rechtsbuiten had zijn zinnen gezet op een transfer naar Al-Ittihad, maar Feyenoord en de Saoedische club bereikten geen overeenstemming over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie voor de wedstrijd tegen NEC, omdat hij zich 2 keer te laat meldde. De speler heeft inmiddels de spelersgroep toegesproken en mag weer meedoen. Rice Nelson mist het duel met Barcelona vanwege een conditionele achterstand en is ook komend weekende tegen PEC Zwolle niet inzetbaar. De Spaanse Voetbalbond heeft een akkoord gesloten ter ondersteuning van vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwelijke spelers en scheidsrechters. De bond sloot een overeenkomst met de Tambre Kliniek, die voetbalsters en scheidsrechters toegang biedt tot behandelingen zoals in vitro fertilisatie en het invriezen van eicellen. De Spaanse Voetbalbond spreekt van een baanbrekende stap voor de vrouwensport in Spanje. De Spaanse internationals Olga Carmona en Patrick Vigaro verwelkomden de overeenkomst als een belangrijk hulpmiddel om professionele sport en privéleven te combineren. Carmona zegt dat speelsters nu een extra optie hebben om te bepalen hoe en wanneer ze moeder willen worden. Trainer Giovanni van Bronckhorst staat woensdag met Feyenoord voor een zware opgave in de Champions League tegen FC Barcelona. Hij zegt dat Barcelona steeds dichter bij een moment komt waarop ze het toernooi kunnen winnen. Van Bronckhorst speelde zelf 4 seizoenen in Camp Nou en won er 2 landstitels en de Champions League. Barcelona is het seizoen uitstekend begonnen en staat na 4 competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies. Supporters van Feyenoord zijn massaal naar Barcelona gekomen, veel meer dan de bijna 3000 kaartjes die de club mocht verdelen. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. De Belarusische schakelde in de kwartfinale de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova uit met 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka speelde een wisselvallige partij en verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar won de tiebreak overtuigend. In de beslissende set maakte Sabalenka het verschil in de match tiebreak. Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse, Jessica Pegula of Emma Navarro. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later op de avond wordt het vanuit het zuidwesten geleidelijk droger. Alleen in het noordoosten blijft het nog regenen. De wind is matig, tot aan de kust vrij krachtig, uit west tot zuidwest. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, met vooral in het noorden nog een enkele bui. Landinwaarts waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust is het krachtiger uit het westen. Morgenochtend zijn er stevige buien, vooral in het westen, hier en daar met onweer. In het oosten breekt de zon af en toe door. Morgenmiddag volgen talrijke buien bij zo'n 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond wordt het rustiger met af en toe zon en nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De Tweede Kamer wil dat medewerkers van de luchtvaartsector toch niet in de maatschappelijke raad Schiphol komen. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis dat die keuze vastlegt. Via de raad geven omwonenden advies aan het kabinet over Schiphol en de omgeving. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartpartijen wel toe te laten, waarop toenmalig minister Barry Medlener het wetsvoorstel aanpaste. Grinwis hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de raad en krijgt steun van onder meer SGP, PRO, Partij voor de Dieren, D66, CDA, SP en Volt.
7: Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeenten Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen.
8: In de Zuid-Spaanse Marbella zijn drie Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. Eén persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk.
9: TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders.
10: Rijkswaterstaat ziet de hoeveelheid water in de Maas en de Rijn nog niet verbeteren, ondanks de regen van de laatste tijd. De afvoer van beide rivieren blijft zeer laag en zal verre dalen, vooral omdat in buurlanden de neerslag achterblijft. De lage rivierafvoeren zorgen voor verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog weken, zo niet maanden, voordat de Rijn weer op het normale niveau is. Ook de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag en de dreiging van zout water in kustregio's en het IJsselmeergebied blijft een aandachtspunt.
11: Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 57-jarige Richard van den B. uit Woudenberg en 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen zijn 34-jarige ex-vrouw Evertje van E. Zij worden verdacht van honderden gevallen van ernstig seksueel misbruik van 6 kinderen op wie zij pasten, variërend in leeftijd van 0 tot 10 jaar. Volgens het OM zijn de kinderen in totaal 777 keer misbruikt, waarbij sommige slachtoffers werden gedrogeerd met GHB.
7: Het bewijs bestaat onder meer uit verklaringen van de kinderen, beeldmateriaal en expliciete chatgesprekken tussen de verdachten. De rechtbank doet op 3 november uitspraak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
15: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
16: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
17: Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen.
18: De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
19: Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten. Premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
20: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog eind februari flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten. Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, van ouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen. Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Anis Hajmoussa zit bij de selectie van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De rechtsbuiten wilde overstappen naar het Saoedische Al-Ittihad, dat bijna 40 miljoen euro voor hem bood. Feyenoord en de club uit Saoedi-Arabië werden het niet eens over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie voor de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC, omdat hij zich op de dag van de wedstrijd 2 keer te laat meldde. De international van Algerije bezichtigde rond uur met zijn ploeggenoten het stadion van FC Barcelona.
24: Tennisser Botik van de Zandschulp komt woensdag laat in actie voor zijn kwartfinale op de US Open. De 30-jarige Nederlander speelt tegen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in het Arthur Ashe Stadium om 19:30 s'avonds plaatselijke tijd, 2:30 s'nachts Nederlandse tijd. Van de Zandschulp kan voor het eerst de halve finale van een Grand Slam toernooi bereiken. 5 jaar geleden stond hij ook in de kwartfinale van de US Open. Toen verloor hij van Daniil Medvedev. Zverev begint als duidelijke favoriet. Hij won in juni Roland Garros en verloor in juli de finale van Wimbledon. Anis Hajmoussa begint woensdag met Feyenoord aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De 24-jarige rechtsbuiten had zijn zinnen gezet op een transfer naar Al-Ittihad, maar Feyenoord en de Saoedische club bereikten geen overeenstemming over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie voor de wedstrijd tegen NEC, omdat hij zich 2 keer te laat meldde. De speler heeft inmiddels de spelersgroep toegesproken en mag weer meedoen. Rhys Nelson mist het duel met Barcelona vanwege een conditionele achterstand en is ook komend weekende tegen PEC Zwolle niet inzetbaar. De Spaanse Voetbalbond heeft een akkoord gesloten ter ondersteuning van vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwelijke spelers en scheidsrechters. De bond sloot een overeenkomst met de Tambre Kliniek, die voetbalsters en scheidsrechters toegang biedt tot behandelingen zoals in vitro fertilisatie en het invriezen van eicellen. De Spaanse Voetbalbond spreekt van een baanbrekende stap voor de vrouwensport in Spanje. De Spaanse internationals Olga Carmona en Patrick Vigaro verwelkomden de overeenkomst als een belangrijk hulpmiddel om professionele sport en privéleven te combineren. Carmona zegt dat speelsters nu een extra optie hebben om te bepalen hoe en wanneer ze moeder willen worden. Trainer Giovanni van Bronckhorst staat woensdag met Feyenoord voor een zware opgave in de Champions League tegen FC Barcelona. Hij zegt dat Barcelona steeds dichter bij een moment komt waarop ze het toernooi kunnen winnen. Van Bronckhorst speelde zelf 4 seizoenen in Camp Nou en won er 2 landstitels en de Champions League. Barcelona is het seizoen uitstekend begonnen en staat na 4 competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies. Supporters van Feyenoord zijn massaal naar Barcelona gekomen, veel meer dan de bijna 3000 kaartjes die de club mocht verdelen. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. De Belarussische schakelde in de kwartfinale de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova uit met 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka speelde een wisselvallige partij en verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar won de tiebreak overtuigend. In de beslissende set maakte Sabalenka het verschil in de match tiebreak. Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse, Jessica Pegula of Emma Navarro. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Later op de avond wordt het vanuit het zuidwesten droger, maar in het noordoosten blijft de regen hangen. De wind komt uit westelijke tot zuidwestelijke richting, aan de kust vrij krachtig. Vannacht kan er vooral in het noorden nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar een graad of 11 tot 16. De wind waait matig tot krachtig uit het westen tot zuidwesten. Morgenochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het westen komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Morgenmiddag verwachten we veel bewolking en talrijke buien, vooral aan het begin van de middag met kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond klaart het wat op met af en toe een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek. Maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober. De Tweede Kamer wil dat medewerkers van de luchtvaartsector toch niet in de maatschappelijke raad Schiphol komen. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis dat die keuze vastlegt. Via de raad geven omwonenden advies aan het kabinet over Schiphol en de omgeving. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartpartijen wel toe te laten, waarop toenmalig minister Barry Medlener het wetsvoorstel aanpaste. Grinwis hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de raad en krijgt steun van onder meer SGP, PRO, Partij voor de Dieren, D66, CDA, SP en Volt.
5: Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeenten Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen.
6: In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. 1 persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk.
8: TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders.
9: Rijkswaterstaat ziet de hoeveelheid water in de Maas en de Rijn nog niet verbeteren, ondanks de regen van de laatste tijd. De afvoer van beide rivieren blijft zeer laag en zal verre dalen, vooral omdat in buurlanden de neerslag achterblijft. De lage rivierafvoeren zorgen voor verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog weken, zo niet maanden, voordat de Rijn weer op het normale niveau is. Ook de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag en de dreiging van zout water in kustregio's en het IJsselmeergebied blijft een aandachtspunt.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde
25: die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
7: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
26: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
25: Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen.
26: De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
25: Spanje maakt woensdag inlichtingenrapporten openbaar over de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar Ceuta eind juli. De regering wil daarmee twijfels wegnemen over wat er vooraf bekend was en over een mogelijke rol van Marokko. Vorige week lekte een politierapport uit waarin staat dat Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door minder grenswachten in te zetten. Premier Pedro Sanchez erkent dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar zegt dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat erachter zat.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog eind februari flink opgelopen. Door de blokkade van de straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
25: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
12: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, maar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
13: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
15: Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, van ouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen.
16: Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Botik van de Zandschulp komt woensdag laat in actie voor zijn kwartfinale op de US Open. De 30-jarige Nederlander speelt tegen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in het Arthur Ashe Stadium om 19:30 s'avonds plaatselijke tijd, 2:30 s'nachts Nederlandse tijd. Van de Zandschulp kan voor het eerst de halve finale van een Grand Slam toernooi bereiken. 5 jaar geleden stond hij ook in de kwartfinale van de US Open. Toen verloor hij van Daniil Medvedev. Zverev begint als duidelijke favoriet. Hij won in juni Roland Garros en verloor in juli de finale van Wimbledon.
19: De Spaanse Voetbalbond heeft een akkoord gesloten ter ondersteuning van vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwelijke spelers en scheidsrechters. De bond sloot een overeenkomst met de Tambre Kliniek, die voetbalsters en scheidsrechters toegang biedt tot behandelingen zoals in vitro fertilisatie en het invriezen van eicellen. De Spaanse Voetbalbond spreekt van een baanbrekende stap voor de vrouwensport in Spanje. De Spaanse internationals Olga Carmona en Patrick Vigaro verwelkomden de overeenkomst als een belangrijk hulpmiddel om professionele sport en privéleven te combineren. Carmona zegt dat speelsters nu een extra optie hebben om te bepalen hoe en wanneer ze moeder willen worden.
27: Trainer Giovanni van Bronckhorst staat woensdag met Feyenoord voor een zware opgave in de Champions League tegen FC Barcelona. Hij zegt dat Barcelona steeds dichter bij een moment komt waarop ze het toernooi kunnen winnen. Van Bronckhorst speelde zelf 4 seizoenen in Camp Nou en won er 2 landstitels en de Champions League. Barcelona is het seizoen uitstekend begonnen en staat na 4 competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies. Supporters van Feyenoord zijn massaal naar Barcelona gekomen. Veel meer dan de bijna 3000 kaartjes die de club mocht verdelen.
28: Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. De Belarussische schakelde in de kwartfinale de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova uit met 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka speelde een wisselvallige partij en verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar won de tiebreak overtuigend. In de beslissende set maakte Sabalenka het verschil in de match tiebreak. Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse, Jessica Pegula of Emma Navarro. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt, met op veel plaatsen regen. Later wordt het van het zuidwesten uit droog, maar in het noordoosten blijft het regenen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust en komt uit het westen tot zuidwesten. Vannacht komen er in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Morgen schijnt in het oosten af en toe de zon, maar vooral in het westen komen er stevige buien voor, mogelijk met onweer. Middag zijn er talrijke buien en wordt het ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig tot krachtig, vooral aan de kust. 'S Avonds wordt het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofin-raad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet. Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad. Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek, maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober.
20: Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeente Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland
25: ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen. In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. 1 persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was, zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Iraanse staatsmedia melden explosies op het eiland Karg in de Perzische Golf. Het eiland is belangrijk voor de olie-export en werd eerder dit jaar al aangevallen door de Verenigde Staten. Of er iets is geraakt of dat projectielen uit de lucht zijn geschoten, is nog onduidelijk. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd een aanval te hebben uitgevoerd. Ook in de havenstad Yask op het vasteland zijn volgens Iraanse media ontploffingen gehoord. Iran waarschuwde vlak voor de berichten over explosies dat iedere aanval op Iraanse olietankers wordt beantwoord met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
6: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
8: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
9: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
21: Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht.
25: Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
11: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
12: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
14: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
22: Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen.
23: Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid.
13: Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.

0: voorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie voor de wedstrijd tegen NEC, omdat hij zich twee keer te laat meldde. De speler heeft inmiddels de spelersgroep toegesproken en mag weer meedoen. Rice Nelson mist het duel met Barcelona vanwege een conditionele achterstand en is ook komend weekende tegen PEC Zwolle niet inzetbaar. Trainer Giovanni van Bronckhorst staat woensdag met Feyenoord voor een zware opgave in de Champions League tegen FC Barcelona. Hij zegt dat Barcelona steeds dichter bij een moment komt waarop ze het toernooi kunnen winnen. Van Bronckhorst speelde zelf vier seizoenen in Camp Nou en won er twee landstitels en de Champions League. Barcelona is het seizoen uitstekend begonnen en staat na vier competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies. Supporters van Feyenoord zijn massaal naar Barcelona gekomen, veel meer dan de bijna 3000 kaartjes die de club mocht verdelen. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. De Belarusische schakelde in de kwartfinale de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova uit met 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka speelde een wisselvallige partij en verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar won de tiebreak overtuigend. In de beslissende set maakte Sabalenka het verschil in de match tiebreak. Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse, Jessica Pegula of Emma Navarro. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde, NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later wordt het van het zuidwesten uit droog, maar in het noordoosten blijft het regenen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust en komt uit het westen tot zuidwesten. Vannacht komen er in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Morgen schijnt in het oosten af en toe de zon, maar vooral in het westen komen er stevige buien voor, mogelijk met onweer. Middag zijn er talrijke buien en wordt het ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig tot krachtig, vooral aan de kust. 'S Avonds wordt het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet.

0: medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad. Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek. Maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober. Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeente Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen. In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. 1 persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iraanse staatsmedia melden explosies op het eiland Karg in de Perzische Golf. Het eiland is belangrijk voor de olie-export en werd eerder dit jaar al aangevallen door de Verenigde Staten. Of er iets is geraakt of dat projectielen uit de lucht zijn geschoten, is nog onduidelijk. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd een aanval te hebben uitgevoerd. Ook in de havenstad Yask op het vasteland zijn volgens Iraanse media ontploffingen gehoord. Iran waarschuwde vlak voor de berichten over explosies dat iedere aanval op Iraanse olietankers wordt beantwoord met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand.
0: Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
2: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog eind februari flink opgelopen. Door de blokkade van de straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
2: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
3: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven,
2: maar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde een 10e% tot 1108,09 punten.
3: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
2: Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen.
3: Veel Nederlanders zoeken alternatief vervoer tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Aanbieders van deelauto's zien het aantal boekingen flink stijgen. Snapcar heeft meer dan het dubbele aantal reserveringen vergeleken met een normale woensdag. MyWheels bijna 4 keer zoveel. Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen laten weten dat onderwijs en afspraken gewoon doorgaan. Patiënten wordt gevraagd rekening te houden met extra reistijd.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Anis Hadj Moussa begint woensdag met Feyenoord aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De 24-jarige rechtsbuiten had zijn zinnen gezet op een transfer naar Al-Ittihad, maar Feyenoord en de Saoedische club bereikten geen overeenstemming over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie voor de wedstrijd tegen NEC, omdat hij zich 2 keer te laat meldde. De speler heeft inmiddels de spelersgroep toegesproken en mag weer meedoen. Rhys Nelson mist het duel met Barcelona vanwege een conditionele achterstand en is ook komend weekende tegen PEC Zwolle niet inzetbaar. Trainer Giovanni van Bronckhorst staat woensdag met Feyenoord voor een zware opgave in de Champions League tegen FC Barcelona. Hij zegt dat Barcelona steeds dichter bij een moment komt waarop ze het toernooi kunnen winnen. Van Bronckhorst speelde zelf 4 seizoenen in Camp Nou en won er 2 landstitels en de Champions League. Barcelona is het seizoen uitstekend begonnen en staat na 4 competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies. Supporters van Feyenoord zijn massaal naar Barcelona gekomen, veel meer dan de bijna 3000 kaartjes die de club mocht verdelen. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. De Belarussische schakelde in de kwartfinale de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova uit met 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka speelde een wisselvallige partij en verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar won de tiebreak overtuigend. In de beslissende set maakte Sabalenka het verschil in de match tiebreak. Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse, Jessica Pegula of Emma Navarro. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde.
4: Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden blijft het regenen. Er waait een matige noordwestenwind, aan zee vrij krachtig. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden en is er kans op een enkele bui, vooral in het noorden. De wind is matig tot krachtig. Morgenochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het westen komen er stevige buien, plaatselijk met onweer. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait een krachtige noordwestenwind. Morgenavond klaart het op met af en toe zon en nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet. Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad. Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek. Maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober.
9: Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeente Westerkwartier en Noord-Est-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen.
0: In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. Eén persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was, zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Tefaf blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. Tefaf wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een olietanker is vlak bij het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf geraakt door een Amerikaanse raket. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export en werd eerder dit jaar ook aangevallen door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd dat ze een aanval hebben uitgevoerd. Iran waarschuwde eerder dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte. Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines.
10: Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
14: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog eind februari flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
15: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
16: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
17: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
18: Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, van ouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Anis Hajmoussa begint woensdag met Feyenoord aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De 24-jarige rechtsbuiten had zijn zinnen gezet op een transfer naar Al-Ittihad, maar Feyenoord en de Saoedische club bereikten geen overeenstemming over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hajmoussa zaterdag buiten de selectie voor de wedstrijd tegen NEC, omdat hij zich twee keer te laat meldde. De speler heeft inmiddels de spelersgroep toegesproken en mag weer meedoen. Rice Nelson mist het duel met Barcelona vanwege een conditionele achterstand en is ook komend weekende tegen PEC Zwolle niet inzetbaar. Trainer Giovanni van Bronckhorst staat woensdag met Feyenoord voor een zware opgave in de Champions League tegen FC Barcelona. Hij zegt dat Barcelona steeds dichter bij een moment komt waarop ze het toernooi kunnen winnen. Van Bronckhorst speelde zelf vier seizoenen in Camp Nou en won er twee landstitels en de Champions League. Barcelona is het seizoen uitstekend begonnen en staat na vier competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies. Supporters van Feyenoord zijn massaal naar Barcelona gekomen, veel meer dan de bijna 3000 kaartjes die de club mocht verdelen. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. De Belarussische schakelde in de kwartfinale de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova uit met 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka speelde een wisselvallige partij en verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar won de tiebreak overtuigend. In de beslissende set maakte Sabalenka het verschil in de match tiebreak. Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse, Jessica Pegula of Emma Navarro. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Lebreton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden blijft het regenen. Er waait een matige noordwestenwind, aan zee vrij krachtig. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden en is er kans op een enkele bui, vooral in het noorden. De wind is matig tot krachtig. Morgenochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het westen komen er stevige buien, plaatselijk met onweer. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait een krachtige noordwestenwind. Morgenavond klaart het op met af en toe zon en nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen.
1: Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heine bij de Eurogroep en Ecofin-raad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jette voert tijdens het debat het woord namens het kabinet.
2: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
5: Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek, maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober.
6: Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeente Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen.
7: In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. 1 persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was, zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk.
25: TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Een olietanker is vlak bij het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf geraakt door een Amerikaanse raket, dat melden Iraanse staatsmedia. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export en werd eerder dit jaar ook aangevallen door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd dat ze een aanval hebben uitgevoerd. Iran waarschuwde eerder dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
29: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu
0: en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
3: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
8: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
9: Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen.
10: De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
14: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog eind februari flink opgelopen.
4: Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
15: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
16: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
17: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
18: Bijna 1 op de 10 sigaretten op de EU-markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. De Europese Rekenkamer constateert dat de illegale tabaksproductie in de EU is toegenomen, ondanks dat het tabaksgebruik is gedaald. Criminele organisaties profiteren van de hoge winst, relatief lage risico's, vanouds milde straffen en kleine pakkans. De wetgeving tegen illegale tabakshandel verschilt per lidstaat, waardoor criminelen hun productie verplaatsen naar het EU-land met de laagste straf. De Rekenkamer roept de Europese Commissie op om EU-wetgeving te maken die de regels rondom tabakshandel en productie gelijk trekt en lidstaten om beter informatie te delen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Anis Hadj Moussa begint woensdag met Feyenoord aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. De 24-jarige rechtsbuiten had zijn zinnen gezet op een transfer naar Al-Ittihad, maar Feyenoord en de Saoedische club bereikten geen overeenstemming over de betalingsvoorwaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten de selectie voor de wedstrijd tegen NEC, omdat hij zich 2 keer te laat meldde. De speler heeft inmiddels de spelersgroep toegesproken en mag weer meedoen. Rhys Nelson mist het duel met Barcelona vanwege een conditionele achterstand en is ook komend weekende tegen PEC Zwolle niet inzetbaar. Trainer Giovanni van Bronckhorst staat woensdag met Feyenoord voor een zware opgave in de Champions League tegen FC Barcelona. Hij zegt dat Barcelona steeds dichter bij een moment komt waarop ze het toernooi kunnen winnen. Van Bronckhorst speelde zelf 4 seizoenen in Camp Nou en won er 2 landstitels en de Champions League. Barcelona is het seizoen uitstekend begonnen en staat na 4 competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies. Supporters van Feyenoord zijn massaal naar Barcelona gekomen, veel meer dan de bijna 3000 kaartjes die de club mocht verdelen. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. De Belarussische schakelde in de kwartfinale de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova uit met 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka speelde een wisselvallige partij en verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar won de tiebreak overtuigend. In de beslissende set maakte Sabalenka het verschil in de match tiebreak. Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse, Jessica Pegula of Emma Navarro. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord.
1: Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden blijft het nog regenen. Er waait een matige noordwestenwind, aan zee vrij krachtig. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Vooral in het noorden valt nog een enkele bui. De wind wordt aan de kust krachtig. Morgenochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het westen komen stevige buien voorbij, soms met onweer. Morgenmiddag is het overwegend bewolkt met talrijke buien, ook dan kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig tot krachtig, vooral aan de kust. Morgenavond wordt het rustiger met af en toe zon en plaatselijk nog een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7 uur 's avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jette voert tijdens het debat het woord namens het kabinet.
23: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
24: Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek, maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober.
25: Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeenten Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert
24: en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen.
0: In de Zuid-Spaanse Marbella zijn drie Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag.

0: De gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een olietanker is vlak bij het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf geraakt door een Amerikaanse raket. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export en werd eerder dit jaar ook aangevallen door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd dat ze een aanval hebben uitgevoerd. Iran waarschuwde eerder dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte. Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen.

0: meningen, hoor je bij Talk Radio De Feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
3: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
4: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
5: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
6: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde een 10% tot 1108,09 punten.
7: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Trainer Giovanni van Bronckhorst staat woensdag met Feyenoord voor een zware opgave in de Champions League tegen FC Barcelona. Hij zegt dat Barcelona steeds dichter bij een moment komt waarop ze het toernooi kunnen winnen. Van Bronckhorst speelde zelf 4 seizoenen in Camp Nou en won er 2 landstitels en de Champions League. Barcelona is het seizoen uitstekend begonnen en staat na 4 competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies. Supporters van Feyenoord zijn massaal naar Barcelona gekomen, veel meer dan de bijna 3000 kaartjes die de club mocht verdelen.
10: Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. De Belarussische schakelde in de kwartfinale de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova uit met 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka speelde een wisselvallige partij en verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar won de tiebreak overtuigend. In de beslissende set maakte Sabalenka het verschil in de match tiebreak. Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse, Jessica Pegula of Emma Navarro. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia 2e met 15 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het van het zuidwesten uit op de meeste plaatsen droog. Maar in het noorden blijft het nog regenen. De wind is matig en aan zee vrij krachtig. Vannacht kan er vooral in het noorden een enkele bui vallen. Het koelt af naar 16 graden aan zee tot plaatselijk 11 graden landinwaarts. Morgenochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het westen komen stevige buien voor. Plaatselijk met onweer. Morgenmiddag wordt het overwegend bewolkt met talrijke buien. Vooral in de eerste helft van de middag soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind is matig tot aan zee krachtig. Morgenavond valt er af en toe nog een bui.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofin-raad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet.
17: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad. Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek, maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober.
18: Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeente Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen.
19: In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. 1 persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachten probeerden te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk.
20: TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Een olietanker is vlak bij het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf geraakt door een Amerikaanse raket. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export en werd eerder dit jaar ook aangevallen door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd dat ze een aanval hebben uitgevoerd. Iran waarschuwde eerder dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
24: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
25: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
0: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
25: Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, maar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
5: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
26: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
6: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, maar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde een 10% tot 1108,09 punten. Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. De Belarusische schakelde in de kwartfinale de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova uit met 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka speelde een wisselvallige partij en verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar won de tiebreak overtuigend. In de beslissende set maakte Sabalenka het verschil in de match tiebreak. Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse, Jessica Pegula of Emma Navarro.
9: NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten.
10: Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
13: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het van het zuidwesten uit op de meeste plaatsen droog. Maar in het noorden blijft het nog regenen. De wind is matig en aan zee vrij krachtig. Vannacht kan er vooral in het noorden een enkele bui vallen. Het koelt af naar 16 graden aan zee, tot plaatselijk 11 graden landinwaarts. Morgenochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het westen komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Morgenmiddag wordt het overwegend bewolkt met talrijke buien, vooral in de eerste helft van de middag soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind is matig tot aan zee krachtig. Morgenavond valt er af en toe nog een bui.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofin-raad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet.
18: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
19: Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek, maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober.
20: Friese en Groningse overheden verzetten zich tegen een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. Volgens de provincies Groningen en Friesland, de gemeente Westerkwartier en Noordest-Friesland en waterschappen Noorderzeilvest en Wetterskip-Friesland ontbreekt belangrijke informatie over bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek uitvoert en de impact op inwoners meeneemt in de besluitvorming. Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland. Groningse overheden blijven erbij dat de gaswinning uit kleine velden in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen.
28: In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. 1 persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachten probeerden te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk.
29: TEFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. De kunst- en antiekbeurs, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt. TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een olietanker is vlak bij het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf geraakt door een Amerikaanse raket. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export en werd eerder dit jaar ook aangevallen door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd dat ze een aanval hebben uitgevoerd. Iran waarschuwde eerder dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
2: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
3: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
2: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
3: Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen.
2: De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
30: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
18: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten.
20: Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
4: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
5: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
4: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
5: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
4: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finale van de US Open. De Belarussische schakelde in de kwartfinale de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova uit met 7-6, 3-6, 7-6. Sabalenka speelde een wisselvallige partij en verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar won de tiebreak overtuigend. In de beslissende set maakte Sabalenka het verschil in de match tiebreak. Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse, Jessica Pegula of Emma Navarro.
7: NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord.
8: Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden blijft het nog regenen. Er waait een matige noordwestenwind, aan zee vrij krachtig. Vannacht kunnen er vooral in het noorden enkele buien vallen. De temperatuur daalt naar 16 graden, aan zee en landinwaarts plaatselijk naar 11 graden. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgen vroeg schijnt in het oosten af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er stevige buien met plaatselijk onweer. In de middag blijft het bewolkt met talrijke buien, opnieuw met kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond klaart het wat op met een mix van zon en wolken en nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen, daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets.
18: medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
13: Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofin-raad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jette voert tijdens het debat het woord namens het kabinet.
14: Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek, maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober.
15: In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. 1 persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was, zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws.
23: Een olietanker is vlak bij het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf geraakt door een Amerikaanse raket. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export en werd eerder dit jaar ook aangevallen door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd dat ze een aanval hebben uitgevoerd. Iran waarschuwde eerder dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
24: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
25: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
25: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
1: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, maar door Iran gesteunde Houthi-rebellen.

0: dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plaatsen droog. Maar in het noorden blijft het nog regenen. Er waait een matige noordwestenwind, aan zee vrij krachtig. Vannacht kunnen er vooral in het noorden enkele buien vallen. De temperatuur daalt naar 16 graden, aan zee en landinwaarts plaatselijk naar 11 graden. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgen vroeg schijnt in het oosten af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er stevige buien met plaatselijk onweer. In de middag blijft het bewolkt met talrijke buien, opnieuw met kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond klaart het wat op met een mix van zon en wolken en nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.

0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets. Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jette voert tijdens het debat het woord namens het kabinet. Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek, maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober. In de Zuid-Spaanse Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij dinsdagmiddag. 1 persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachten probeerden te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was, zette de achtervolging in. Na een crash vervolgden ze hun vlucht te voet, maar werden staande gehouden door de politie. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
3: Een olietanker is vlak bij het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf geraakt door een Amerikaanse raket. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export en werd eerder dit jaar ook aangevallen door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd dat ze een aanval hebben uitgevoerd.
1: Iran waarschuwde eerder dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
4: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
5: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
4: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
6: Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen.
4: De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
4: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
8: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
9: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
10: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
11: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwernood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Lebreton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat.
14: In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney twee keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden blijft het regenen. De wind komt uit het noordwesten, matig en aan zee vrij krachtig. Vannacht koelt het af naar een graad of 16 aan zee en hier en daar 11 graden landinwaarts. Er vallen vooral in het noorden enkele buien. De wind waait matig tot krachtig, windkracht 5 tot 6 aan de kust. Morgenochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het westen komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Morgenmiddag zijn er talrijke buien, vooral vroeg in de middag met kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust krachtig. Morgenavond wisselend bewolkt, met plaatselijk nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking.
19: Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
20: In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen.
1: Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets.
3: Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jette voert tijdens het debat het woord namens het kabinet.
21: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
1: Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek. Maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws.
24: Een olietanker is vlak bij het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf geraakt door een Amerikaanse raket, dat melden Iraanse staatsmedia. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export en werd eerder dit jaar ook aangevallen door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd dat ze een aanval hebben uitgevoerd. Iran waarschuwde eerder dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
25: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
26: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
27: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
4: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
2: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
4: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
2: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan.
5: De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
6: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, maar na Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden blijft het regenen. De wind komt uit het noordwesten, matig en aan zee vrij krachtig. Vannacht koelt het af naar een graad of 16 aan zee en hier en daar 11 graden landinwaarts. Er vallen vooral in het noorden enkele buien. De wind waait matig tot krachtig, windkracht 5 tot 6 aan de kust.
12: Morgenochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het westen komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Morgenmiddag zijn er talrijke buien, vooral vroeg in de middag met kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust krachtig.

0: Morgenavond wisselend bewolkt, met plaatselijk nog een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet. Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad. Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag voor een AZC aan de Handelspoort werd eind vorig jaar afgewezen, wat leidde tot het vertrek van de toenmalige burgemeester. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Nu worden in Terneuzen ongeveer 100 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek. Maar die overeenkomst loopt op 1 juni 2026 af. Als de Raad geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken en besluit de gemeenteraad op 8 oktober. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal.
3: altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
4: Een olietanker is vlakbij het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf geraakt door een Amerikaanse raket. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het eiland Karg is van groot belang voor de Iraanse olie-export en werd eerder dit jaar ook aangevallen door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog niet bevestigd dat ze een aanval hebben uitgevoerd. Iran waarschuwde eerder dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
2: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
5: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
2: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
4: Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen.
2: De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines. Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwt dat bedrijven die zaken doen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen het risico lopen te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem. Het ministerie stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering Trump de economische druk weer op.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,4%.

0: 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
1: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
2: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
3: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
4: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
5: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma.

0: thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Landinwaarts staat een matige zuidwestenwind. Aan de kust waait het vrij krachtig tot krachtig. Woensdag schijnt in het oosten af en toe de zon. Maar vooral in het noordwesten komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien. In het begin soms nog met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het geleidelijk op met nog een enkele bui. De wind neemt af. Donderdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het grotendeels droog. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden in Limburg.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
7: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking.
8: Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen

het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenking

0: 20.000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofin-raad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet. Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren. Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand.

0: Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
0: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten,
2: maar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde een 10e% tot 1108,09 punten. Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia 2e met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. De wind is matig tot krachtig langs de kust. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, ook met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond meer opklaringen en nog een enkele bui.

0: De wind neemt geleidelijk af. Vannacht in het noordoosten nog een lichte bui, elders droog. Morgen een mix van zon en wolken. In het westen meer bewolking met kans op een bui. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
4: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets.
5: Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7 uur 's avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet.
6: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig

0: Bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren. Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte. Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats. Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
2: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde een 10% tot 1108,09 punten. Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. De wind is matig tot krachtig langs de kust. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, ook met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond meer opklaringen en nog een enkele bui. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht in het noordoosten nog een lichte bui, elders droog. Morgen een mix van zon en wolken. In het westen meer bewolking met kans op een bui. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
10: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7 uur 's avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet. Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren. Op het Iraanse eiland Kargh in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse Centrale Commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
13: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
1: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
12: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
2: Noorwegen heeft 69 passagiers van het Russische schip Professor Molchanov gerepatrieerd naar Rusland. Het schip werd vorige week in beslag genomen bij Spitsbergen, waar het werd gebruikt om mensen te vervoeren tussen de Russische nederzetting Barentsburg en Rusland. De passagiers zijn via Kirkenes in het noorden van Noorwegen de grens overgebracht. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz, dat 4,2 miljard dollar, zo'n 3,6 miljard euro, compensatie eist van Rusland voor inbeslagnames van bezittingen na de annexatie van de Krim in 2014. Het Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde in 2023 dat Rusland dat bedrag moet terugbetalen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
1: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
12: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust.
15: De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
16: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
17: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
18: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft dinsdagavond in de Eredivisie een nieuwe nederlaag ten nauwe nood voorkomen. De Nijmegenaren kwamen in blessuretijd tegen Excelsior op gelijke hoogte, 2-2. Invaller Noé Le Breton redde in de 92e minuut een punt voor NEC. Excelsior blijft met 10 punten uit 5 duels vierde. NEC staat 9e met 7 punten. Zaterdag verloor NEC nog met 3-1 van Feyenoord. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia 2e met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het koelt af naar zo'n 11 tot 15 graden. In het binnenland staat een matige zuidwestenwind. Aan de kust waait het flink door met windkracht 5 tot 6. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten komen stevige buien voor, soms met onweer. Ook vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, vooral vroeg op de middag mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het op met af en toe nog een bui. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het droog met weinig wind in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, vooral in het westen kans op een bui. De wind is zwak tot matig en het wordt 18 tot 21 graden.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
26: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking.
27: Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
28: In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets.
4: Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet.
5: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. De aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval waarbij volgens de VS 5 Iraanse olietankers zijn vernietigd. Het Amerikaanse Centrale Commando zegt dat 5 Iraanse olietankers zijn vernietigd. Iran waarschuwt voor meer aanvallen en dreigt ook tankers in Kuwait en Bahrein aan te vallen.
9: Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse Centrale Commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
10: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
11: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
13: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël.
1: waarna een grote militaire operatie volgde, die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
2: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis.

0: Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
3: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
4: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
5: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
6: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
7: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag